Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00 en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu is het dan toch zover. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst is er overeenstemming gevonden over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïns-orthodoxe kerk geraakt. Daar brak nadien ook brand uit. Er vielen daar ook een aantal gewonden. Volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom op dit moment. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van Russische luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
1: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Daar staat het 1-0 voor Ivoorkust. En de match is bijna gedaan. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Vannacht nog wat wolken, minimaal rond 10 graden. Ook overdag krijgen we zon en wolken. En dan maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws is te vinden in de app van Sporza.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Radio 1 live.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Radio 1 live.

Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er is dan toch een akkoord tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zeggen bereid te zijn om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord ook de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontmoetingsruimte, zegt Paulien Blondeel van Dienst Vreemdelingenzaken.
2: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
1: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook. Ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar er is wel veel materiële schade. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust met het kleinste verschil gewonnen van Ecuador. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Nederland en Japan hebben 2-2 gelijk gespeeld. Nederland kwam twee keer op voorsprong via Virgil van Dijk en ook Somerville, maar zag Japan twee keer terugkomen. Op dit moment is er Zweden tegen Tunesië. Die wedstrijd is net begonnen en het staat er nog altijd 0-0. Wolken vannacht en de komende uren minima rond 10 graden. Straks krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer, met vrijdag ook temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is dat een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron zeggen dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs alvast een duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash zondag in Brazilië is de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hij zou in september een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Bij de crash in Rio de Janeiro kwamen zeker 6 mensen om het leven. 2 helikopters botsten boven een woonwijk. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren inzittenden van de helikopters. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Pauline Blondeel van dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam. En die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakten bevangen door de rook en er is veel materiële schade. Op het WK voetbal speelt Zweden op dit moment tegen Tunesië. Het staat 2-1 voor de Zweden. Eerder vannacht heeft Ivoorkust met 1-0 gewonnen van Ecuador. Nederland en Japan speelden gisteravond 2-2 gelijk. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Virgil van Dijk is teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer dan. Vandaag krijgen we zon en wolken, maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
4: Radio 1 live.

0: props voor de huisrokken. En de WhatsApp. WhatsApp is een busy rob rob. Mensen praten serieus.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 6:00, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz. De belangrijke vaarroute zou vanaf vrijdag opengaan. En de Verenigde Staten zouden ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. Ja, Thomas de Grave, hoe belangrijk is deze aankondiging van een deal?
4: Wel, het is sowieso belangrijk nieuws dat alle partijen zich hier akkoord verklaren. Hè. De ondertekening is er natuurlijk nog niet, maar dit is een belangrijke stap. Maar ook dat is belangrijk om te beseffen dat dit nog maar een stap is, de eerste stap. Dit is eigenlijk een soort van overeenkomst om bepaalde doelen te bereiken. En het uiteindelijke doel is dan een allesomvattend akkoord dat tot vrede moet leiden. Maar er zijn heel veel netelige problemen die vooruitgeschoven worden, namelijk wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran, wat gebeurt er met het hoogverrijkt uranium, wat gebeurt er met de bevroren tegoeden van Iran. Allemaal dingen die moeten onderhandeld worden in de komende 60 dagen en in feite is dat niet veel tijd om die erg moeilijke kwesties op te lossen. Maar wat er nu al bereikt is, is hopelijk een staakt het vuren in de hele regio voor 60 dagen en een straat van Hormuz die vanaf vrijdag hopelijk opnieuw open is.
3: Thomas de Grave vanuit de VS, dankjewel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook een aantal of verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. En de hervormingen worden vaak in snel tempo ingevoerd via urgentieprocedures, zegt directeur Martin Schotmans.
5: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen om experts, academici enzovoort die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
3: Het Federaal Mensenrechteninstituut vraagt de overheid om hervormingen in de toekomst beter te onderbouwen en schendingen van mensenrechten te voorkomen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij deze overwinning de leider in groep F, de groep van Nederland. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong en het tweede doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
6: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
3: Het weer, eerst afwisselend wolken en opklaringen. In het westen is het vaak vrij zonnig, maar in de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met kans op wat plaatselijke buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: Goedemorgen, 6 doelpunten gezien hier zo net. Ons hoor je niet klagen. Welkom.

0: Peter Gabriel en Sledgehammer. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Paul, midden de maand maak jij de mensen wakker. Goedemorgen, ja. Jasper.
2: Goedemorgen.
0: Het is deze heugelijke dag, de 15e juni. Wat staat er voor aan de kranten?
2: Blijkbaar een belangrijke voetbalmatch vanavond.
0: Een heel belangrijke.
2: Jeremy Doku vooraan het nieuwsblad. Onmisbaar voor de Duivels, maar nog meer voor zijn vrouw, want die is hoogzwanger. Dan het laatste nieuws. Schooldirecteurs zijn onderbetaald. De morgenkop dat Israël de stoorzender is voor Trump. Dat was nog voor er sprake was van die deal. De Standaard. Trump blokkeert AI-modellen van Anthropic. En dat is een wake-up call voor Europa. Gazet van Antwerpen kopt dat de provincie bijna 30.000 mantelzorgers stelt. En het belang van Limburg, de munitiefabriek in Zutendaal krijgt groen licht voor een uitbreiding.
0: We zijn vertrokken.

0: Olivia Rodrigo en All Them Feels, The Cure.
1: De ochtend.
0: Volgens bemiddelaar Pakistan is er dan toch een akkoord tussen de VS en Iran. Weten we intussen al wat daar allemaal in staat, Jasper?
2: Wel, het zou eerder om een soort memorandum gaan dat de basis moet zijn voor verdere onderhandelingen. En vrijdag zou die voorlopige deal worden ondertekend. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft ook al een kort telefonisch interview gegeven waarin hij vertelt wat er al op papier staat. Zo zal die straat van Hormuz opnieuw helemaal opengaan zodra het akkoord getekend is en zal de VS dan in ruil stoppen met het blokkeren van de Iraanse havens. En volgens Vance is er ook afgesproken dat Iran nooit een kernwapen in zijn bezit mag hebben.
3: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement.
2: Ja, de technische discussies over de toekomst van het Iraanse kernprogramma moeten wel nog beginnen. Dus het is nog afwachten of het zal lukken om dat uiteindelijk helemaal rond te krijgen. Maar Vance klonk in elk geval optimistisch. Hij gelooft dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in het Midden-Oosten. De tijd van chaos is voorbij. De regio zal vanaf nu veel aantrekkelijker worden voor investeringen, zegt Vance. En ook de Amerikanen zullen daar hun graantje van meepikken. Onder andere door lage energieprijzen.
3: It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people. This region of the world has been a basket case for my entire life and longer than that. But now, possibly, to build to a new era of Middle East prosperity and success, where it's not a region of the world where the United States has to worry about so much, but where, frankly, we can generate a lot of prosperity for the American people.
0: Dat aan Amerikaanse zijde weten we al of Iran even optimistisch is?
2: Wel, Iran bevestigt dat er een overeenkomst is en dat die onmiddellijk een einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Maar de vraag is of de Israëlische regering ook bereid zal zijn om te stoppen met aanvallen, want zij hebben nog niet gereageerd op het akkoord.

0: Dankzij Gabriel Rio zal wat aan het opwarmen voor de temperaturen die eraan zitten te komen de volgende dagen. Files naar Antwerpen intussen al op de A12, 20 minuten in Breendonk door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, 10 minuten erbij aan de laatste verkeerslichten. Daar is één rijstrook dicht door werken.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: En dan begint het weer van vooraf aan, de mama's en de papa's. And I saw her again last night.
1: De ochtend.
0: Vannacht zijn er opnieuw 9 doden gevallen in Oekraïne bij aanvallen op Kiev en op Kharkiv. Oekraïners hebben het duidelijk heel moeilijk. En tegelijk is er ook een andere realiteit daar. Want na jaren van voorgesprekken gaan vanavond de onderhandelingen van start om lid te worden van de EU. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne, een land dat al meer dan 12 jaar de hoogste prijs betaalt voor die Europese ambities. We hebben een reportage van correspondent Christian Pauwe in Kiev.
2: На даній локації, де ми знаходимося, з самого початку моя організація було як місце дислокації.
3: Hier was onze uitvalsbasis. Dat is Alexander, militaire hoed op, camouflagekleren aan, een volle zwarte baard heeft hij met plukken grijs. We staan buiten het Oktoberpaleis op een heuvel die uitkijkt op het Maidanplein. Hier barstte in 2013 de revolutie uit. Nadat de toenmalige president besloot een verdrag voor verdere samenwerking met de EU tegen te houden. Alexander was destijds agent, maar ging met een organisatie meehelpen om de protesten in goede banen te leiden.
2: We wilden onafhankelijk zijn en ook намагалися зробити перші кроки вступу до Європи.
3: We wilden onafhankelijk zijn en we wilden ook de eerste stappen zetten om ooit toe te treden tot de EU. Toen het escaleerde, voerde hij gewonden af van het plein. Het Maidanplein veranderde in een slagveld. Oproerpolitie en demonstranten gingen elkaar te lijf. Snipers schoten burgers neer. Meer dan 100 mensen kwamen om het leven. Meerdere van hen waren vrienden van Alexander.
2: Дуже щільно обговорювали питання на майбутнє. Заради чого ми тут на Майдані стоїмо? Заради чого ми боремось?
3: We leerden elkaar kennen tijdens Maidan. We spraken over de toekomst en waarom we er stonden, waarom we er streden. Te midden van alle chaos van de revolutie besloot Rusland de Krim te annexeren en een oorlog aan te vuren in het oosten van Oekraïne. Alexander sloot zich aan bij het leger. Inmiddels vecht hij dus al 12 jaar. Hij is nu commandant van een drone-eenheid.
2: Всі хлопці, коли тепер приймали участь на Майдані, ми всі пішли в територіальну оборону, об'єдналися в збройні сили. У Нацгвардію пішли всі, хто захищав нашу територію.
3: Iedereen die op het Maidanplein had meegedaan, sloot zich daarna aan bij de strijdkrachten om ons grondgebied te verdedigen. In Oekraïne zeggen ze, ja, na al die jaren, na al die offers, moet Brussel nu maar eens doorpakken met dat lidmaatschap. En dat hoor je ook terug als je hier wat jongere Oekraïners vraagt op het Maidanplein.
4: Звичайно, хотілося б в ближче, як так, в найближчому майбутньому, але якщо це станеться
5: вже зараз.
3: We zouden graag natuurlijk zo snel mogelijk lid zijn. Nu. Hoe sneller, hoe beter. Oekraïne is er klaar voor, zeggen zij.
6: Ми розуміємо, що ми повинні зробити певні реформи, певні кроки. І думаю, за 5 років.
3: Het hangt niet alleen van ons af, zegt deze man. We begrijpen dat we nog bepaalde hervormingen moeten doorvoeren. Ik denk dat het over 5 jaar zover kan zijn. En de oorlog moet natuurlijk wel voorbij zijn. In ieder geval iets realistischer dan waar president Zelensky steeds op hamert. Want die vindt dat Oekraïne volgend jaar feitelijk al klaar is met alle hervormingen voor lidmaatschap. Wat betekent dit moment voor Alexander?
7: Wat betekent dit voor Oekraïne?
3: We zijn één familie geworden. In de tussentijd is Oekraïne een sterke natie geworden. We hebben geleerd hoe we moeten vechten. Deze oorlog gaat niet alleen over Rusland en Oekraïne. Hij kan veel grotere vormen aannemen. En daarom moeten we onze krachten bundelen, zegt Alexander.
0: Korte geschiedenis bij monden van Alexander van op Maidan tot nu en naar de toekomst richting EU.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Comfort.

0: de havens opheffen.
1: Meer details straks na 7 uur bij onze correspondent in de VS, Thomas de Graven.
0: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holunklooster en dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. En ook in Kharkiv kwamen 5 mensen om het leven. En op het WK voetbal heeft Zweden net met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij deze overwinning de leider in groep F, de groep van Nederland. Nederland speelde gisteren gelijk tegen Japan, het werd 2-2. En nog vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0.
1: En dan nog het weer, er is verbetering op komst?
0: Ja, maar nog even wachten op de echte zomer. Het wordt gedeeltelijk bewolkt vandaag met temperaturen tot 21 graden.
2: Radio 1. De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Die goede oude Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson.
1: De ochtend.
0: Nog niet in de kranten, wel online en natuurlijk ook hier bij ons op de radio. Daar krijg je altijd het meest verse nieuws. De deal tussen de Verenigde Staten en Iran.
2: Ja, het grote nieuws van morgen is dat op alle internationale nieuwsweb

0: website. En Trump reageerde ook al zelf op zijn eigen erg Trumpiaanse manier op Truth Social. Let the oil flow. Op CNN ook een live blog aan het Witte Huis van die cage fight die daar op dit moment plaatsvindt. Trump volgt het daar van op de eerste rij met zijn familie. Ook grote bedrijfsleiders zijn daarbij. David Ellison van Paramount, Mark Zuckerberg van Facebook. Allemaal voor die 250ste verjaardag van de VS, maar ook die 80ste van Trump zelf. Hè.
1: En de kranten domineren de rode duivels uiteraard.
0: Ja, en dan zijn alle ogen vanavond gericht op Jeremy Doku. En begin juli, dan kijken we vooral naar zijn hoogzwangere vrouw, want het is niet uitgesloten dat hij even op en af moet voor de geboorte van zijn eerste kind.
1: Prachtig.
0: Ja, in het nieuwsblad zegt een sportpsycholoog dat zoiets vandaag perfect kan, maar in 1986 was het wellicht ondenkbaar geweest. Maar de tijden zijn veranderd, zegt hij. Atleten hebben ook recht op een privéleven. Ook het laatste nieuws verwacht veel van Doku vanavond, maar ook van Courtois, De Bruyne en later ook van Lukaku. De Fab Four zijn dat volgens de krant.
1: Mm-hmm. En ze vergeten er nog een paar. In het laatste nieuws, schooldirecteurs, die zijn onderbetaald.
0: Ja, dat moet toch blijken uit een vertrouwelijk overheidsrapport dat minister Demir liet opmaken. En de krant kon dat inkijken. Directeurs verdienen in veel gevallen minder dan managers met een gelijkaardig profiel in de privésector. En dan vooral in het secundair is het verschil groot. Een onderwijseconoom noemt dat verschil ook problematisch. En voor leerkrachten is het wel een ander verhaal. Zij verdienen gemiddeld ongeveer evenveel als een vergelijkbaar werknemer in de privé. Zeker als je loon, vakantie, de vaste benoeming en pensioen meetelt, is dat allemaal marktconform, zowel in het kleuter, lager als het secundair onderwijs.
1: De standaard. In China zet de politie steeds vaker artificiële intelligentie in tijdens verhoren.
0: Ja, een verdachte wordt 12 seconden gefilmd en daarna maakt AI een profiel. Is iemand emotioneel stabiel? Lijkt die persoon gevaarlijk? En volgens Chinese media werken al tientallen politiediensten met die technologie en de software kijkt dan naar de stem, de gezichtsuitdrukking, de hartslag, de ademhaling en dat allemaal in die 12 seconden. Dus daar komt uiteraard wat kritiek op, want ja, kan dat wel in 12 seconden? Werkt dat wel? Is dat wetenschappelijk onderbouwd? En die algoritmes maken ook vaak fouten. In Europa zou zo'n systeem verboden zijn, maar toch groeit wereldwijd blijkbaar de interesse bij de politie om meer met AI te gaan werken.
1: En dan een kop in het belang van Limburg. Meer kogels, meer jobs.
0: Ja, want de FN-munitiefabriek in Zutendaal die mag uitbreiden en moderniseren. De provincie Limburg heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. FN investeert zo'n 50 miljoen euro in die site. En de uitbreiding moet ook voor extra werk zorgen. Hoeveel banen er daar exact bij komen is nog niet bekend. Maar op de sites van Zutendaal en Herstal samen zou het gaan om een 100-tal jobs. Voor die uitbreiding moet ook wel 4,5 hectare bos verdwijnen, gekapt worden, maar dat zou dan elders in Limburg gecompenseerd worden. Mm-hmm. En Rut, de duckface op foto's, het is blijkbaar oud, de pruillip is in.
1: Dat is iets voor mij.
0: Ja. Dat kan je
1: hoezo?
0: Goed, hè?
1: Ja, ik kan dat goed, ja.
0: Heb je het al gezien op de socials? Het is de nieuwe look van Gen Z. Ja. Zelf, je schrijft de standaard, want die duckface, dat was eigenlijk te geforceerd, was typisch voor die oude millennials. Gen Z gaat dus voor de subtiele pruilip met een dead stare.
1: Wat is een dead stare?
0: Een lege blik, de doodse blik.
1: Ah, wat wij hier 's ochtends vroeg hebben. Allemaal.
0: Zo zien wij er allemaal uit op dit moment. En Gen Z wil daarmee zeggen van, ik stop met pleasen, ik kies voor mezelf.
1: Oei.
0: Ja, die pruilip. Het is blijkbaar al moeilijk om dat onder de knie te krijgen. Er staan tutorials op sociale media, mocht je je vervelen vanmiddag.
1: Dank je voor de tip.

0: Casey Musgraves en Dryspell met de nodige humor.
1: De ochtend.
0: De sociaal-economische hervormingen van de regering De Wever die zetten de sociale rechten van honderdduizenden Belgen onder druk. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn woorden van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens in hun jaarverslag. Goedemorgen, Martin Schotsmans.
2: Goedemorgen.
0: U bent directeur bij dat Federaal Instituut. Over welke sociale rechten hebben we het dan die onder druk staan?
2: Wel, we weten dat er heel wat ingrijpende hervormingen zijn doorgevoerd al door de regering. Het gaat over werkloosheidsuitkeringen, over het regime voor langdurig zieken, over pensioenen, flexibele arbeid, nachtwerk. Dat zijn allemaal heel ingrijpende hervormingen van onze sociale rechten. En die sociale rechten, die sociale bescherming is opgebouwd door onze ouders en door onze grootouders en wordt ook beschermd door artikel 23 van de grondwet dat ons allemaal een menswaardige levensstandaard garandeert. België heeft daartoe ook internationale verplichtingen aangegaan. In het Europees Sociaal Handvest heeft België zich ertoe geëngageerd om die rechten niet achteruit te doen gaan en om zoveel mogelijk te streven naar de vooruitgang van die rechten. En als we zien welke hervormingen er allemaal bezig zijn, wel, dan moet men de vraag stellen of dat principe van die menswaardige levensstandaard nog wel voor iedereen gegarandeerd is.
0: Ja, jullie stellen die vraag nu hardop en dat veronderstelt, denk ik, dat jullie vinden, dat principe is niet helemaal niet meer gegarandeerd?
2: Wel, het is geen absoluut principe. Hè. Het is de regering en het parlement toegelaten om sociale hervormingen door te voeren, maar dan moeten ze wel een aantal voorwaarden respecteren. Uh-huh. Als het gaat om een aanzienlijke kleine hervormingen zijn altijd mogelijk. Als het gaat om aanzienlijke hervormingen, dan moet wel duidelijk worden aangetoond dat er een algemeen doel wordt nagestreefd. En alleen maar zeggen dat er besparingen moeten worden doorgevoerd om het budget in evenwicht te houden, dat voldoet niet. Men moet wel telkens aantonen dat de hervorming die men doorvoert, dat die ook doeltreffend is om dat specifieke doel dat men nastreeft te bereiken. Uh-huh. En men moet ook aantonen dat die wijziging die men doorvoert, dat die proportioneel is, dat die in verhouding staat tot hetgeen men wil bereiken. Nu, het is niet aan ons om dat te analyseren, om daar studies over uit te voeren, maar de regering moet wel, of het parlement moet wel, een impactanalyse voeren.
0: Dat is wat er voor jullie inderdaad moet gebeuren. Ik kan me voorstellen, had ik nu aan de andere kant van de lijn de premier gehad, dat hij zou zeggen, ja, u kan wel mooi zeggen dat dat geen legitiem doel is, dat we moeten besparen, maar dat is het wel. En dat volstaat niet voor jullie, want er dient bespaard te worden, dat weet u ook, mevrouw Schotsmans.
2: Wel, het is een algemeen doel besparingen doorvoeren, maar het moet worden aangetoond dat de specifieke maatregel die men dan wil doorvoeren, daartoe ook wel gaat bijdragen. Als men bijvoorbeeld zegt, het zorgen dat de langdurig werklozen hun werkloosheidsuitkeringen verliezen, als men dan denkt dat dat leidt tot besparingen, dan moet men dat ook concreet gaan aantonen. Als men zegt, men gaat mensen mobiliseren om terug aan het werk te gaan na de langdurige ziekte, dan moet men ook wel aantonen dat dat leidt tot een vermindering van de armoede.
0: En dat stellen jullie een vraag?
2: Wij zeggen dat voor dat soort hervormingen de urgentieprocedures die men gebruikt in het parlement niet geschikt zijn. Het zijn heel ingrijpende hervormingen en daarvoor is een maatschappelijk debat nodig om een draagvlak te creëren. Daarvoor is ook tijd nodig om in het parlement de voor- en de nadelen te analyseren. Men moet experts uitnodigen, wetenschappelijke studies raadplegen die dus op basis van indicatoren gaan berekenen wat precies de gevolgen zijn van de maatregelen die men wil doorvoeren. En als men voor ingrijpende hervormingen de urgentieprocedure gaat gebruiken, heeft ten eerste de Raad van State veel te weinig tijd om een advies af te leveren. Ten tweede, de volksvertegenwoordigers zelf krijgen dan maar beperkte spreektijd en er is weinig tijd om een echt ernstig debat te voeren, terwijl die impactanalyses toch wel zeer belangrijk zijn, niet alleen voor iedereen in het algemeen, maar ook zeker voor specifieke kwetsbare groepen.
0: Ja, het gebeurt dus volgens jullie niet secuur, niet diepgaand genoeg en niet democratisch genoeg?
2: Wel, we denken dat het heel belangrijke hervormingen zijn. De regering mag die hervormingen doorvoeren, maar moet het kader respecteren dat het zichzelf heeft opgelegd via artikel 23 van de grondwet, Europees Sociaal Handvest. Mm-hmm. Daar is een kader. Laat men dat kader respecteren. Raadpleeg de experts, raadpleeg wetenschappelijke studies. Ga die impactanalyse na. Ga ook na wat de gevolgen zijn van cumulatieve maatregelen op eenzelfde persoon. Bijvoorbeeld als iemand via werkloosheidsuitkeringen zwaarder gaat belast worden en bovendien die werkloosheidsuitkeringen werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt worden. En dan nog eens de indexatie van die uitkeringen wordt beperkt. Dat is een cumulatieve impact. En we denken dat die grondig moet bestudeerd worden vooraleer men dat soort ingrijpende maatregelen doorvoert.
0: Natuurlijk, grondig bestuderen, impactstudies, geen urgentieprocedure en ga ze maar door. Dat vraagt tijd. En dan zal de andere kant van de tafel zeggen, veronderstel ik, ja, maar het moet snel gaan.
2: Die rechten zijn gedurende decennia opgebouwd. Ik weet niet waarom ze dan in enkele maanden tijd zouden in snel tempo moeten worden verminderd of achteruitgebracht. Wij hebben bijvoorbeeld ook een studie uitgevoerd eind 2025 naar de kennis van mensenrechten bij de Belgische bevolking. Mm-hmm. En de rechten waar de mensen zich ongerust over maken. Meer dan 40% van de Belgen maakt zich ernstige zorgen over de achteruitgang van zijn levensstandaard. Het is dan ook aan de politiek om daar rekening mee te houden. En om eigenlijk het werk grondig te doen, doordacht te doen, maatschappelijk debat te organiseren, ruimte te creëren om mensen te laten nagaan en mensen te laten begrijpen waarom een hervorming wordt doorgevoerd. En vooral om dan die impact te bestuderen, zodat de hervormingen niet ondoordacht worden doorgevoerd.
0: Is het voor jullie, als ik de geest van dat jaarverslag probeer te vatten, ook belangrijk dat jullie stem en stemmen, zoals u het net hebt, in dat maatschappelijk debat, dat dat breder mag gaan? Dat het niet alleen moet zijn, ja, er moet bespaard worden, punt aan de lijn?
2: Ik denk dat het vooral van belang is om personen te raadplegen, experts te raadplegen, academici te raadplegen die studies hebben doorgevoerd om de impact te meten van dergelijke soort hervormingen. Dus onze stem zegt vooral, respecteer het kader dat er bestaat, neem je tijd om de hervormingen door te voeren, om het debat te voeren, maar raadpleeg vooral degenen die deskundig zijn. En dat zijn niet alleen maar academici, dat zijn ook allerlei instanties, publieke instanties, die Stadbel enzovoort, die berekeningen hebben gemaakt, statistieken die beschikbaar zijn. Neem de tijd om dat grondig te bestuderen, zodat er eigenlijk een draagvlak ontstaat voor de hervormingen. En respecteer het kader dat je zelf hebt uitgewerkt. Okay. Zorg dat die verhoudingen, dat die hervormingen proportioneel zijn aan het doel dat je wil bereiken.
0: Duidelijk pleidooi over artikel 23 uit de grondwet van bij het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens. Dank u wel, Martien Schotsmans, directeur daar. Files naar Antwerpen intussen. Op de A12 een kwartier in Breendonk door een ongeval. Op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de E19 20 minuten van voor Kleine Bareel. En op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, half uur trager van de E17. Tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Langzaam naar Brussel op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten van Stroombeek tot Vilvoorde. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: De kreuners met nee, oh nee. Zouden er mensen dat denken als het over het WK gaat? Ongetwijfeld, maar laat u gaan.
1: De ochtend.
0: Omarm het, want het is heerlijk, zo'n WK. Live voetbal toch, Jarne, voor ons hier op het moment dat wij hier aankomen vanmorgen. Normaal is alles hier doodstil, maar nu niet hoor. We hebben Zweden, Tunesië kunnen volgen. Ik moet me wel een andere plaats zien te versieren op de redactie, want de schermen hangen achter mij. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè?
2: We hebben extra schermen nodig.
0: Ja, het was een leuke match, hè?
2: Ja, zeker. 6 goals, hè. Het is al slechter geweest op dit WK. Zweden won dus met 5-1 van Tunesië. De Zweden kwamen op voorsprong via Ajarië en Isaac, de spits van Liverpool. Net voor de rust kwamen de Tunesiërs terug dankzij Rekik. En in de tweede helft deed Arsenal-spits Gyökeres de boeken toe voor Tunesië. Op het einde deden Svanberg en Ajari er dan nog een schepje bovenop. En zo dus 5-1. De Zweden zijn meteen leider in toch een sterke groep.
0: Ja, vooral omdat Nederland en Japan gelijk gespeeld hebben.
2: 2-2 werd het dus. En de NOS noemt het een zege weggeven wat Oranje heeft gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Nederland kwam 2 maal op voorsprong. En ze gaven die voorsprong dus ook 2 maal weg. De 2-2 van Kamada viel pas in minuut 88. En Kamada is een van de 7 STVV-linken in de selectie van Japan.
0: Dat is daar echt
2: Japan.
0: Een trui de boven. Ja.
2: Ja, ze kunnen bijna een heel elftal opstellen. En ook in Ivoorkust, Ecuador, viel er een laat doelpunt. Diallo bezorgde Ivoorkust de zege in de laatste minuten. 1-0 werd het. En als VAR kon Bram van Driessen die match natuurlijk in detail volgen. Het was zijn eerste wedstrijd op dit WK.
0: Ja, dan zijn we bijna allemaal begonnen. Alleen wij nog natuurlijk. Hè. Genoeg over die afgelopen avond en nacht. Nu willen we vooruitkijken. Het is de dag. Eindelijk de eerste match van de Rode Duivels.
2: Moeten we het nog zeggen dat het tegen Egypte is?
0: Ja, ik zou het nog eens zeggen.
2: Voilà. Het is tegen Egypte. En de Rode Duivels hebben er ook al hun officiële persconferentie op zitten, waar het er heel ontspannen aan toe ging. Die goede sfeer was ons al opgevallen, maar aanvoerder Yuri Tielemans weet ook dat dat snel kan omslaan.
3: Het zal op het veld moeten gebeuren. Ik denk als alles goed gaat, is het altijd wel positief en iedereen aan het lachen. Maar als het soms ook wat minder gaat, het is daar dat je ziet als we een hechte groep zijn. Dus ja, er zijn nog veel wedstrijden die aankomen en hopelijk kunnen we dat zo houden.
2: De sterren staan alleszins gunstiger dan op het EK 2 jaar geleden, toen de Belgen hun openingswedstrijd verloren van Slowakije.
0: Straks nog meer daarover natuurlijk, in jouw WK-overzicht. Na 8:30 is dat, daar gaan we nog wat dieper op in. En vroeger al straks iets over 7 met Peter van den Bemt in de VS. Die is wakker gebleven voor ons. Maar wij willen uiteraard ook de andere sporten niet vergeten. In het wielrennen bijvoorbeeld heeft Liam Slok misschien wel gezorgd voor de finishfoto van het seizoen.
2: Ja, dat denk ik wel. Slok behaalde zijn eerste profzege in de GP. Dat is sowieso al memorabel. Maar als je dan ook nog eens valt op de streep, ja, dan moet die foto gewoon boven je bed hangen, denk ik. Slok klopte gevestigde waarden als Vlaashoff en Carapaz in Zwitserland. En hoe hij dat deed in die sprint, kan hij zelf het best vertellen.
4: Ja, dus ik ging de sprint vrij vroeg aan, omdat ik wel dacht dat dat mijn beste kans was om te winnen. En ik zag dat ik direct een redelijk groot gat had. Dus ik wou er vol van genieten van mijn eerste overwinning. Dus ik was wel vrij zeker. Dus ik stak redelijk vroeg mijn hand in de lucht. En dan, ja, ik weet niet exact hoe ver voor de finish was er een windvlaag. En mijn stuur werd, alleen mijn voorwiel werd weggeblazen, waardoor dat ik ten val kom. En gelukkig net over de meet schuif. Heel speciaal, en ik kan het nog niet echt beschrijven. Ik zit nog in een wolk waar ik nog niet helemaal besef dat ik er ben. Dus ik moet het nog een beetje laten bezinken.
0: Zou er in die wolk ook nog veel wind zijn?
2: Wind kan altijd verraderlijk zijn.
0: Nooit te vroeg juichen.
2: Dat weet ik nu ook.
0: Ja.
2: Nooit te vroeg juichen. Nu, in de GP was er ook nog een bemoedigend resultaat voor Thibaut Nijs. Hij werd 4e na al zijn blessure leed.
0: Het is hem zo gegund. Dankjewel, Jarne. We horen jou straks opnieuw. En ook Peter van den Bemt. Dus, want we gaan praten over vanavond en wat daar allemaal te gebeuren staat. Maar er is nog wel een en ander gebeurd. We gaan straks naar onze correspondent in de VS om over de Iran-deal te praten. Tot zo.
5: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en The Who. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
6: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
7: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
8: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
9: Ja, nee. Het is een beurtrol.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht.
1: met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
9: 5 weken,
10: ça va nog.
1: Vanaf 7:00 ochtends op VRT Max.
11: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 7:00, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Ja, Tom van de Wegen, wat weten we nu?
15: Ja, beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
14: Oké, dankjewel Tom. En dan gaan we meteen naar Jens Fransen, onze Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
16: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interimakkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoog verrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede grote onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
14: Oké, dankjewel Jens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder elektriciteit. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. Dat had veel zorgvuldiger moeten gebeuren, zegt directeur van het Mensenrechteninstituut Martien Schotsmans.
17: Wat men zou moeten doen is ten eerste voldoende tijd nemen om de impact te bestuderen op basis van objectieve indicatoren. Ten tweede geen urgentieprocedures, voldoende tijd uittrekken voor een parlementair debat en voor het consulteren van experts. En ten derde zorgen dat als er een achteruitgang is, dat die niet aanzienlijk is en dat er geen onevenredige impact is op de meest kwetsbare personen in onze samenleving.
14: Straks rond 9:00 valt in Noorwegen de uitspraak in de veelbesproken zaak tegen Marius Borg-Hoiby. De oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit staat terecht voor zo'n 40 aanklachten, waaronder de verkrachting van 4 vrouwen. Maar Helen Goedgebeur, die zwaarste beschuldigingen heeft hij altijd ontkend.
9: Ja, de Noor van 29 stond begin dit jaar 6 weken terecht, onder andere voor drugsgebruik, het stiekem filmen van zijn vriendinnen toen die naakt waren. Dat heeft hij nooit ontkend, maar hij moest zich dus ook verantwoorden voor het mishandelen van zijn vriendin en ook het verkrachten van 4 vrouwen tussen 2018 en 2024. Vrouwen die hij wel kende, maar die bewusteloos waren op het moment van de feiten. En die aanklachten ontkent hij wel, maar net op die misdrijven staan natuurlijk de hoogste straffen. Het parket eist daarom een celstraf van 7 jaar en 7 maanden. Zijn advocaten hebben maar 1,5 jaar gevraagd. Rond 19:30 zou de voorlezing hier starten en dan kent dit monsterproces dus een verdict.
14: Bedankt, Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het werd 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
10: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan. Maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
14: En nog op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger. En vanaf donderdag halen we maximaal boven de 30 graden. Vrijdag kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag officieel ondertekend zal worden. De Straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven ook nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, het is hier een spreidstand hoor. Zometeen meer over de Iran-deal en over de Rode Duivels. Welkom.

0: Steve Miller Band met Abracadabra.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Er is dus een deal tussen de VS en Iran. Dat heeft bemiddelaar Pakistan bekendgemaakt. We praten met Thomas de Grave, midden in de nacht voor hem in de Verenigde Staten. Dag Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Riet.
0: Het was lang aangekondigd, langs alle kanten veel aangekondigd, ontkend. Maar het is er dus toch van gekomen?
3: Ja, en het kwam eigenlijk nog als een verrassing, hè, want de hele dag zag het er heel erg slecht uit. Iran, die heel erg negatief reageerde natuurlijk op het feit dat Israël opnieuw die aanvallen had uitgevoerd op Libanon. Iran die zei dat ze zouden terugslaan. Niemand verwachtte nog dat die deal zou komen in het weekend. Maar kijk, net na het middernacht was in Iran, kwam dan toch het nieuws. Eerst via Pakistan, dan werd het bevestigd door de Amerikaanse president dat er een deal was. En dan uiteindelijk zeiden ook de Iraniërs van ja, kijk, wij hebben ons akkoord verklaard, ons akkoord gegeven. Blijkbaar zouden ze nog gewacht hebben tot het bij hen al niet meer 14 juni was, om niet de indruk te wekken dat dit dan toch zou gekomen zijn op Trumps verjaardag. Dat lag dan blijkbaar toch wel wat gevoelig in Teheran. Maar hier in de VS was het natuurlijk wel nog zijn verjaardag. Ja. We zaten net voor dat grote kooigevecht en toen kwam dat verrassende nieuws dus.
0: Oké, het valt voor iedereen goed. Wat weten we eigenlijk al? Hebben wij Trump trouwens zelf al gehoord erover?
3: Wel ja, dus via Truth Social. Hij heeft ook een lang gesprek gedaan met de New York Times. Een telefonisch gesprek. Wat we weten, kijk, dit is een Memorandum of Understanding, heet het in het Engels. Dus je zou dat kunnen verklaren als een soort van raamwerk, een intentieverklaring, een intentie om naar een doel te werken. Dus dit is nog niet het allesomvattende vredesakkoord. Wat is het dan wel? Wel, op dit moment zou er een staakt het vuren verder gezet worden, staakt het vuren van 60 dagen. De voorwaarde daarvoor is dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat, compleet. Dus de twee blokkades die er op dit moment zijn, de Iraanse en de Amerikaanse, die zouden worden opgeheven. Dat zei Donald Trump ook in zijn Truth Social bericht in het begin. Hij zei, ja, de olietankers mogen hun motoren al warm maken, maar ze zullen nog moeten wachten tot vrijdag, tot wanneer effectief het akkoord wordt ondertekend. Dat zou dan in Zwitserland gebeuren. Pas dan zou die straat van Hormuz opnieuw opengaan. En eigenlijk vanaf die vrijdag moeten ook de moeilijkste onderhandelingen nog komen. Want ja, op dit moment is er nog niks beslist over de meest netelige kwesties, zoals wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran. De Amerikanen willen liefst dat er geen verrijking meer plaatsvindt van nucleair materiaal. Tenminste toch voor enkele jaren. De Iraniërs willen dat niet, dus dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met dat hoogverrijkt uranium dat er nu nog is? Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met hun relaties met de proxies, Hezbollah in Libanon bijvoorbeeld, dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met de bevroren Iraanse tegoeden? Dat worden moeilijke onderhandelingen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, op een manier zou je bijna kunnen zeggen, dat waren allemaal ook de issues voor de oorlog. Wat er nu opgelost wordt, is dat die straat van Hormuz opnieuw open zou gaan. En dat is heel belangrijk natuurlijk voor beide partijen. Belangrijk voor Donald Trump, want dan kunnen die olieprijzen weer wat zakken. Dan kan die oplopende inflatie wat onder controle komen. Dat is belangrijk politiek gezien voor hem. Voor de Iraniërs is het ook belangrijk, want zij zaten inmiddels met een cashprobleem. Zij hadden dringend nieuwe inkomsten nodig en dat kunnen ze nu krijgen doordat ze opnieuw hun olie kunnen verkopen. Maar voor de rest, ja, die straat was voor de oorlog ook open. Voor de oorlog lagen er moeilijke issues op tafel. En die issues zijn er nu nog steeds. Dus ja, wat heeft de VS bereikt in al die tijd? Ja, er lijkt, ja, volgens Donald Trump zegt hij van, kijk, wij hebben nu een meer pragmatisch regime tegenover ons. Dat wordt wel betwist door veel waarnemers die daar eigenlijk een meer hardline, leiders van de harde leer zien zitten. Dus ja, het wordt heel erg afwachten wat er de komende 60 dagen dan gebeurt.
0: Maar hij trekt naar de G7 met een goed humeur.
3: Ja, en dat schijnt heel belangrijk geweest te zijn voor Donald Trump. Misschien meer nog dan een akkoord bereiken op zijn verjaardag, dat hij inderdaad naar Europa kon gaan met een soort van overwinning op zak. Hè. Anders zou hij daar gekomen zijn en heel wat kritische wereldleiders voor zich gekregen hebben. Nu, die zullen op dit moment nog steeds kritisch zijn, maar Donald Trump kan tenminste zeggen van, kijk, ik heb hier toch iets bereikt. En je hoort nu wel ook van vele wereldleiders in de eerste reacties dat ze toch heel positief zijn dat er een akkoord is tussen die partijen en dat die straat van Hormuz opnieuw open kan.
0: Dat wordt wel pas vrijdag ondertekend.
3: Ja, en dat is ook opvallend. Want op een bepaald moment was er afgelopen weekend sprake dat het heel snel zou kunnen gaan. En dat er zo snel mogelijk een soort van handtekening zou moeten gezet worden. Dat kon desnoods zelfs elektronisch, om het zo snel mogelijk te bezegelen. Zodanig dat niemand nog een kant op kon. En dat die poot onderaan het document gezet was, bij wijze van spreken. En nu horen we toch van oké, het moet nog tot vrijdag duren. Een van de verklaringen die Trump daaraan geeft is omdat er nog moet ontmijnd worden, letterlijk dan in de straat van Hormuz, maar misschien ook nog wat ontmijnd figuurlijk. Er zouden misschien nog details moeten uitgeklaard worden met de onderhandelaars. En dan voel je veel waarnemers toch alweer met een bang hart kijken, zeggen van oké, het gaat wel nog 5 dagen duren. Hopelijk blijft het optimisme gedurende die 5 dagen nog, want 5 dagen, daar kan veel in gebeuren natuurlijk.
0: Wij hopen het samen met jou. Dankjewel vanuit de VS, Thomas de Graven.
3: Graag gedaan.

0: bevalligste. De opa in Bart Peters met de bevalligste. Er staat 132 kilometer file naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17, kwartier vanaf Haasdonk. Op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ook 10 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
1: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse remmen een half uur trager van de E17. Tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Aalst. Ook 10 op de E19 vanaf Peuty. Op de E40 een kwartier vanaf Haasrode. Op de E429 10 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Eigenbrakel tot Tervuren.
2: De ochtend.
0: Radio 1. We gaan nog eens naar de VS, niet voor de Iran-deal, maar voor voetbal nu. Want ik zag wel al wat vlaggen vanmorgen en het kriebelt bij iedereen. Het is eindelijk aan de duivels om 9 uur vanavond. Dat is nog een kleine 14 uur wachten. En in die 14 uur moet Peter van den Bemt ook nog wat proberen te slapen. Om dan straks commentaar te geven. Dag Peter.
3: Ja, het kriebelt ook al bij mij. Dat is het vervelende. Ik moet gaan slapen.
0: Echt waar? Ben je daar nog altijd? Ja. Toch dat je denkt, kan moeilijk slapen.
3: Nee, dat gaat er wel meevallen, denk ik. Ik ben moe genoeg, maar goed, slaap is nog altijd wel een beetje een probleem. Dus toch een paar uur liefst, ja.
0: Ja, liefst wel, hè. Want de sfeer zit goed daar, dat is het ook, hè. Je voelt aan alles, dit loopt wel lekker.
3: Maar ik heb gehoord dat Lukaku zelfs tegen de koning heeft gezegd: het is de beste sfeer in die 16 jaar dat ik bij de nationale ploeg zit. Oké, dat zal misschien snel gezegd zijn, maar dat betekent wel iets. En iedereen die hier naar kijkt, ziet het op de persconferenties. Alle spelers herhalen het. Op de training is het te zien als het niet voorgekoud is, zou ik zeggen. Dus het zit heel erg goed. Dat zagen we rond het veld. En dat zien we ook op het veld in de voorbije wedstrijden. De manier waarop de Belgen als een collectief voetballen. Dus als je dat vergelijkt met de Nederlanders, hoe die naar het WK zijn.
0: Ja,
3: dat is dag en nacht. Maar goed, Ruud, dat is allemaal goed en wel.
0: Ja, ja.
3: En dat is fantastisch. Maar je bent hier om te presteren natuurlijk. En dat is toch de eerste opdracht vanavond tegen Egypte. Want je weet hoe dat gaat op zo'n eindronde. Als het een beetje tegenslaat, dan gaat de sfeer ook snel omslaan natuurlijk. Maar dat de sterren...
0: Daar gaan we nog niet over. Okay.
3: Ik denk dat dat niet overdrijft.
0: Okay. Doku is hier gespreksonderwerp nummer 1 in alle kranten. Niet alleen zijn voetbalkwaliteiten, maar ook natuurlijk de geboorte van zijn eerste kindje. Opkomst. Wordt daar ook over gepraat? Daar?
3: Ja, uiteraard. Hè. Dat was groot nieuws over Jeremy Doku. Het is niet over een of andere invaller, maar over misschien wel de belangrijkste speler. Een van de toch bij de nationale ploeg. Goed, ik zou zeggen, hopelijk wordt daar niet te veel over gepalaverd. Want het is maar mijn persoonlijke mening. Ik kan me helemaal vinden in de houding van Jeremy Doku. En ik vind het uitstekend. Ik heb het gisteren op de radio ook al gezegd dat de voetbalbond daarin meegaat. Want het is toch heel erg belangrijk dat onze belangrijkste speler zich ook heel erg goed in zijn vel voelt. Mm-hmm. Dat is sowieso al belangrijk op zo'n toernooi. En we weten hoe Doku in het leven staat, hoe belangrijk zijn gezin voor hem is. De geboorte van een eerste kindje zal elke vader zeggen hoe belangrijk dat is. Wat een mega magisch moment dat is, dat je niet wil missen. Dus als het op een of andere manier mogelijk is dat hij daarbij is, ja, dan hoort dat te zijn. En laten we dan maar hopen dat het ergens kan ingepast worden, zou ik zeggen, tussen de twee wedstrijden. Maar nog een keer...
0: Mevrouw Doku moet nog even wachten, zoiets. Ja,
3: op een of andere manier, vooral. Ja. Duidelijkheid. Maar ik denk ook dat het een zeer gunstige invloed heeft op Jeremy Doku. Uh-huh. Op dit moment kan hij misschien een beetje zenuwachtig zijn. Maar stel je maar eens voor dat hij over en weer kan. Dat hij vader wordt, dat hij erbij is. Ik denk dat hij dan terugkomt en dat hij voor twee gaat spelen. Dat zie je toch overal. Voetballers die pas vader geworden zijn. Ja, die voetballen toch op een soort wolk, zou je kunnen zeggen. En wat ik ook al heb gezegd, als hij over en weer vliegt, is dat niet opgeplooid achter in het vliegtuig. Zoals de meeste van ons, maar wel in een comfortabele vooraan.
0: Spreek over jezelf. Ja, okay. Hoe gaan we het aanpakken vanavond? Heeft Garcia al in zijn kaarten laten kijken?
3: Niet helemaal, maar goed, dat ligt voor de hand. Hè. Het is toch een wedstrijd die voorspelbaar zal zijn. Egypte heeft zich gepresenteerd de voorbije wedstrijden en zeker ook in oefenwedstrijden tegen Spanje en tegen Brazilië, toch niet de minste tegenstanders. Gelijkspel tegen Spanje 0-0, een nipte nederlaag tegen Brazilië als een stevig en laag blok dat verdedigt en loert op de tegenaanval. Een beetje zoals Tunesië dat heeft gedaan in die laatste oefenwedstrijd, maar dan beter. Hè. Want we hebben vanavond ook gezien hoe zwak Tunesië eigenlijk is, ook een rammeling gekregen. Van de Zweden. Dus het zal er toch op aankomen om geduldig te zijn, om voldoende tempo te ontwikkelen, om variatie in het aanvalsspel te leggen, zoals de Belgen dat heel erg goed hebben gedaan tegen Egypte. Maar meer nog tegen Tunesië, sorry, maar meer nog tegen Egypte vanavond zal het uitkijken zijn voor toch heel veel kwaliteit dat aan de overkant loopt. Met Marmoush, met Mo Salah, hyper gemotiveerd voor wat misschien ook zijn laatste wereldbeker zal zijn. Dus het zal gecontroleerd aanvallen zijn en geduldig blijven en niet gaan wanhopen als er maar geen gaatje gevonden wordt in dat blok. Want iedereen zal je zeggen, en iedereen weet het ook, ik heb het in de krant nog eens opgesomd gezien, eerste wedstrijden op een WK, zeker als je als favoriet aan die wedstrijd begint, dat zijn vervelende, moeilijke wedstrijden, want de tegenstander is ook nog scherp. Herinner je de gouden generatie in 2014 tegen Algerije? Ja. Ik denk tot een minuut of 10 voor het einde 0-1 achter. De gouden, nog goudere generatie in 2018, wat uiteindelijk een fantastisch verhaal werd, tegen Panama, God beter het, 0-0 bij de rust, enzovoort. Dus,
0: nu wordt het echt zenuwachtig, Peter.
3: Nee, maar dat is gewoon de realiteit. Ja. En het is voor alle duidelijkheid elke keer ook goed afgelopen. Hè. Dus daarom niet te wanhopen. Maar het is meteen ook de sterkste tegenstander op papier in deze poelen. Maar tegelijkertijd is er heel veel te winnen. Want als je die nu al opzij zet, dan blijft die goede sfeer. Die gaat nog beter worden. Ben je al eigenlijk verzekerd van een plaats in de volgende ronde. En heb je meteen al de zwaarste tegenstand opzij gezet. En gaan Iran en Nieuw-Zeeland de Belgen geen strobreed in de weg meer leggen. Op weg naar die noodzakelijke groepswinst.
0: Ik wil eigenlijk iets vragen over Nederland. Maar ik vraag me af, want jij vliegt de hele tijd over en weer. Of jij die wedstrijd hebt kunnen bekijken al.
3: Ongelooflijk maar waar, wel. Hoog in de lucht. Voor de allereerste keer heb ik gewoon live televisie voetbal gekeken. Zelfs Duitsland, want dat was een lange vlucht van 5:30 of zoiets, denk ik. Dus eerst Duitsland en dan Nederland. Japan heb ik ook gezien op Fox Sports. Een geweldig spektakel, moet ik wel zeggen. Je moet de reclame er wel bij pakken. En wat Nederland betreft, ja, die trekken de lijn een beetje door van de voorbereiding. En natuurlijk de manier waarop Ronald Koeman, terwijl Nederland de betere ploeg was tegen Japan, dat toch vrij defensief behoudend, om niet te zeggen negatief, voetbalde. Maar wel ook veel goede voetballers heeft om dan af en toe te prikken. De manier waarop Koeman eigenlijk na de 2-1 voorsprong ineens gaat wisselen als een angsthaas, zoals hij nu bij de analisten wordt genoemd in Nederland. En er zijn offensieve spelers afhaalt, met 5 achterin gaat spelen, nog meer middenvelders erbij zet en dan het spreekwoordelijke deksel op de neus krijgt. Ja, dat gaat ertoe bijdragen dat de sfeer nog maar negatief wordt. En hij was tevreden, zei hij, met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, op papier ook de grote concurrent voor groeps winst in die poelen. Maar als je dan kijkt naar de Zweden, ja, die hebben dan toch al maar met 5-1 gewonnen van Tunesië. En oké, die andere twee mogen daar dan nog tegen. En de volgende opdracht voor Nederland is er dan toch al één tegen Zweden met flink wat druk op de ketel. Dus de gemoedsrust die je uit zo'n eerste wedstrijd en een overwinning daarin kan halen, ja, die hebben ze laten liggen. En in Nederland heb ik dan toch een keer vluchtig gelezen, en ik kan het alleen maar bijtreden, heeft Koeman tenminste zijn elftal, ik zeg het nu een beetje streng, naar dat gelijkspel en dat puntenverlies gecoacht.
0: Gemoedsrust, daar zijn wij rond een uur of elf vanavond ook naar op zoek. En ik wens het jou in de volgende uren een beetje slaap. Dankjewel, Peter. Succes straks.

0: een beetje Bondallure zelfs, FK Twigs en Measure of a Man, Cinematic.
1: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt.
6: Ja, gisteravond laat heeft de bemiddelaar Pakistan bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen, maar een volledig vredesakkoord is het voorlopig niet. We zaten daarnet in de VS bij correspondent Thomas de Grave voor meer details.
7: Op dit moment zou er een staakt het vuren verder gezet worden. Een staakt het vuren van 60 dagen. De voorwaarde daarvoor is dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat. Mm-hmm. Dat zei Donald Trump ook in zijn Truth Social bericht in het begin. Hij zei ja, de olietankers mogen hun motoren al warm maken, maar ze zullen nog moeten wachten tot vrijdag, tot wanneer effectief het akkoord wordt ondertekend.
6: Er blijven wel nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. En daarover wordt de komende 60 dagen nog onderhandeld.
0: Ja, en heeft het nog effecten? Hè? Straks gaan we naar Israël om te horen hoe dit akkoord...
8: Zin in Duitse kwaliteit?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf 179 euro per maand in leasing.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Daar blijf ik aan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Radio 1 live.
3: Indonesië. Zweden staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit.
4: Nou, Peter heeft die wedstrijden hoog in de lucht kunnen bekijken. En over de lucht gesproken, dag Sabine, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ruud.
4: Nog veel wolken dan vandaag?
5: Ja, redelijk wat wolken. In het uiterste westen en in het zuiden van het land vooral zijn er toch ook opklaringen. Nu, in de loop van de dag wordt het met momenten toch ook wel geregeld zwaar bewolkt. Blijft meestal droog. En het wordt ook iets warmer dan gisteren, want we gaan straks naar maxima tussen 16 en 21 graden. Meestal is er weinig wind, een zwakke wind uit veranderlijke hoek. Aan de kust wordt die wel matig uit het noordoosten. Vanavond zien we dan meer wolkenvelden nog opdagen. Vannacht soms zwaar bewolkt weer met lokaal wat gedruppel, lichte regen of een buitje. Blijft wel zacht met temperaturen tussen 10 en 16 graden. En dan zijn we vertrokken voor een zomerse periode. Vanaf dinsdag temperaturen tot 25 graden en meer. Dinsdag al tot 25 graden met kans op een bui wel, maar al gauw wordt het overal droog en komen er meer opklaringen. Ook woensdag behoorlijk wat zon, nog wat warmer, tot 27 graden. Donderdag redelijk veel bewolking, wat stapelwolken en dan maxima tot 28 of 29 en misschien lokaal al een tropische 30 graden. En dan vanaf vrijdag dan gaat het zelfs zwoel worden met kans op regen- of onweersbuien, tussendoor ook nog wel zon. En dan gaat het richting 30 graden of zelfs nog iets meer.
4: Oké, dankjewel.
2: Radio 1.
6: De ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Joni Mitchell en Big Yellow Taxi.
1: De ochtend.
0: Welke straf krijgt Marius Borg-Hoijby? Dat is de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit. Die staat terecht voor 40 strafbare feiten, waaronder 4 verkrachtingen. Vandaag spreekt de rechter het vonnis uit. En wie daar zal bij zijn, is onze collega Helen Goedgebeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want je bent daar in Oslo aan het gerechtsgebouw al vroeg uit de veren, want die voorlezing van de uitspraak die staat al snel gepland.
2: Ja, we hebben inderdaad hier post gevat vlak voor het gerechtsgebouw. Het is hier nu al drummen, kan ik je zeggen. Echte persgekte. Als ik moet gokken, zou ik zeggen een 150-tal journalisten die staan aan te schuiven om binnen te gaan voor...

0: Toch een van de meest besproken strafzaken in Noorwegen van de afgelopen jaren. En dat lokt duidelijk verslaggevers van overal ter wereld. We zijn er ook. De deuren zijn trouwens net open gegaan. Want om 8:30, binnen een uurtje ongeveer, als alles goed gaat en iedereen geïnstalleerd is, dan start de voorlezing van dat vonnis door drie rechters. Iedereen geïnstalleerd is. Er zijn maar een beperkt aantal plekken. Wij hebben ernaast gegrepen. Wij kunnen de zaal niet in. Maar gelukkig zijn er ook extra zalen met videoverbinding voorzien om te kunnen volgen. Een beetje zoals met het proces rond de terreuraanslagen in ons land. Dus voilà, een proces waar al tienduizenden artikels over geschreven zijn. Dat zal straks alleen nog maar oplopen. Een proces waar ook anonimiteit zeer belangrijk is. Hier mag binnen amper gefilmd worden. Men is ook heel voorzichtig met het delen van de namen van de slachtoffers. En Marius zelf, die zal hier trouwens vandaag niet zijn, heeft hij eind vorige week laten weten. Omwille van medische redenen gaat hij het volgen via een videoverbinding vanuit de gevangenis. Dus we zullen hem hier niet zien. Maar zijn reactie zullen we dus wel zien via het scherm.
1: Oké, want dat is natuurlijk de vraag. Hè? Hoeveel jaar celstraf krijgt hij?
0: Ja, en dat hangt er natuurlijk heel veel vanaf voor welke misdrijven hij hier vandaag veroordeeld wordt. Het zijn er zo'n 40 in totaal waarvoor hij terecht stond. Heel divers, hè? Gaande van mishandeling van zijn vriendin, een bekende influencer met wie hij een jaar een relatie had, tot pakweg het pikken van een scooter, het intimideren van agenten, rijden zonder geldig rijbewijs, transporteren van kilo's, marihuana, het filmen van de geslachtsdelen van vrouwen. En natuurlijk de zwaarste beschuldigingen zijn die van het verkrachten van vier vrouwen tussen 2018 en 2024. Nu, een deel van die aantijgingen heeft hij eigenlijk nooit ontkend. Bijvoorbeeld dat hij drugs heeft gebruikt, dat hij een contactverbod met zijn ex-vriendin heeft genegeerd. Dat weerlegt hij niet. Hij heeft bijvoorbeeld ook het appartement van zijn toenmalige vriendin afgebroken. Hij zegt daarover dat hij sinds zijn kindertijd met psychische problemen kampt. Dat hij op het moment van de feiten onder invloed was van alcohol, van drugs. Maar die zwaarste aantijgingen, die verkrachtingen, die heeft hij wel altijd weerlegd. Dat waren vrouwen die hij had leren kennen, waar hij die bewuste avonden ook seks met toestemming heeft mee gehad. Maar die dan later op de avond leek te slapen of bewusteloos of gedrogeerd zouden zijn geweest. En de rechter vroeg dan, hoe komt het dat ze in die toestand zijn beland? Dat kon hij zich dan niet herinneren, had hij geen idee van, kon hij niet op antwoorden. Maar, zei hij, ik ben er nooit op aangesproken door hen. Toen we 's ochtends naar huis gingen, werd daar niets over gezegd. Het zijn trouwens niet de vrouwen die klacht hebben ingediend. Het gerecht is een onderzoek gestart. Maar net op die misdrijven staan hier natuurlijk de hoogste straffen. Mm-hmm. Dus daarom had het parket 7 jaar en 7 maanden gevraagd. Zijn advocaten vragen maar 1,5 jaar, want, zeggen ze, hij was zich niet bewust van een illegale situatie, beschouwt het als normale geslachtsgemeenschap, maar dat hij vandaag een straf zal krijgen, dat is 100% zeker.
1: Ja, en dan is dus de vraag of hij effectief nog naar de gevangenis zal moeten, want hij zit al in voorhechtenis.
0: Klopt, hij zat tot nu toe al in de cel, ongeveer 4 maanden in isolement trouwens, uit angst dat hij zou worden aangevallen door medegedetineerden. Want in februari is hij dus opgepakt voor nog nieuwe feiten. Vorige week heeft hij nog gevraagd om vrij te kunnen komen voor zijn heel erg zieke moeder, Mette Marit. Zij wacht op een longtransplantatie. En ik heb me laten vertellen, als je op zo'n lijst staat, dat je effectief minder dan een jaar zou hebben om nog te leven. Nu, eerst had de rechter dat ook toegestaan, dat hij naar buiten mocht, maar het parket is in beroep gegaan. En van de rechter in beroep mocht het toch niet, omdat de kans op recidive te groot zou zijn. In het verleden heeft hij bijvoorbeeld een contactverbod van de rechter met de voeten getreden, terwijl hij heel goed wist wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Niet enkel voor hem trouwens, voor zijn ganse familie, waar zo toch ook weer de schijnwerpers op komen te staan. En ook toen heeft hij nieuwe misdrijven gepleegd, zo redeneert de rechter. Dus het Hof van Beroep zegt eigenlijk, het is geen kwestie van wil, het is een kwestie van bekwaamheid, van levenspatronen, risicofactoren. En ze zijn ook van mening dat de situatie van Hoiby niet per se moeilijker is dan die van bijvoorbeeld andere gedetineerden met zieke familieleden.
1: Mm-hmm. Dit leeft in Noorwegen ook heel fel, hè? Want we hebben het nu over al die buitenlandse journalisten.
0: Maar de Nooren zelf, dit heeft het vertrouwen in het koningshuis zeker geen deugd gedaan. Hè. Hij is zelf geen prins. Hij is de stiefzoon van de Noorse troonopvolger, kroonprins Haakon. Zelf heeft hij dus geen koninklijke titels of taken. Maar Little Marius is van kinds af aan wel achterna gezeten door de pers. Ligt nu zeker onder een vergrootglas. Hij zei er zelf het op het proces. Ik ben al mijn vrienden hierdoor kwijtgeraakt. Ze zien mij als een monster. En dus ja, bij de Noren leeft wel veel afschuw voor wat hij allemaal misdaan heeft. Misschien ook ja, een tikje medelijden omwille van de crisissituatie waar hij nu in zit en zijn moeder die hem niet van dichtbij kan bijstaan. Al is er intussen misschien hier en daar ook al wat nieuwsmoeheid opgetreden, maar persmoeheid vandaag is hier zeker niet.
1: Oké, over een klein uurtje weten we het. Dankjewel, Helen Goedgebuur vanuit Oslo aan het gerechtsgebouw. Meer dan 190 kilometer file hier bij ons. Naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 10 minuten aan de Zelzate-tunnel, daar wordt gewerkt. Op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u al een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
2: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse een half uur trager van de E17. Tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier erbij vanaf Aalst, op de E19 20 minuten vanaf Semst, op de E40 20 minuten vanaf Haasrode en op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde en op de buitenring 25 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: De mens en Helena Cazaar samen met Nederland. De ochtend. We waren daarnet in de Verenigde Staten om het over de deal te hebben tussen de VS en Iran. Vrijdag wordt die ondertekend in Zwitserland. Het is nog geen allesomvattende vredesdeal. Straat van Hormuz wordt weer vrijgegeven, maar er moeten wel nog allerlei punten worden uitgeklaard. Wij hoorden ook al de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance hier vanochtend vroeg. Er is volgens hem wel al afgesproken dat Iran nooit een kernwapen mag ontwikkelen of kopen. Wat meer uitleg van Jens Fransen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kenner van het Midden-Oosten op onze redactie. Technisch dus nog details nodig, hè, over dat kernprogramma van Iran?
1: Ja, er zijn nog een paar vragen natuurlijk. Hè, want waar het over gaat is dan die voorraad hoogverrijkt uranium. En hoogverrijkt uranium kan je eigenlijk maar één ding mee doen. Mocht je al willen, bouw je daar een kernbom mee. Want dat is zo hoogverrijkt dat je het zelfs niet kan gebruiken in een gewone nucleaire kerncentrale die Iran voor alle duidelijkheid ook wel heeft en ook zal houden. Daar gaat het niet over. Het gaat over dat hoogverrijkt uranium, die grondstof voor een kernwapen. Eigenlijk is nooit echt duidelijk geweest waar die hoeveelheid zit, hè. Wellicht in een van die intussen tijd gebombardeerde bunkers, hè, bijvoorbeeld bij Isfahan in het centrum van het land. En die, ja, hoeveelheid hoogverrijkt uranium, die zal dus moeten onklaargemaakt worden of die zal uit het land verwijderd moeten worden. Het is een technisch heel moeilijke en gevaarlijke operatie. Mm-hmm. En het is nog helemaal niet duidelijk wie dat zal doen, waar dat zal doen en hoe dat zal moeten gebeuren. Wat we wel weten is dat het Internationaal Atoomagentschap daarop strikt zal toezien.
0: Oké, want er wordt nu 60 dagen voort onderhandeld. Eerst is er vrijdag die ondertekening van dat memorandum, zullen we het dan zo noemen.
1: Ja, een primakkoord zou je kunnen zeggen.
0: Die 60 dagen, zullen die volstaan om dan tot een allesomvattend definitief akkoord te komen?
1: Als we kijken naar de vorige onderhandelingen die ooit gevoerd zijn, hè, met dat was dan de internationale gemeenschap, een aantal landen uit de Veiligheidsraad, maar ook Iran zelf. Dat soort onderhandelingen heeft vaak veel langer geduurd, jaren. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk sneller gaan als je opnieuw de grote lijnen wil gaan uitzetten. Ja, die 2 maanden kunnen ook een stukje verlengd worden. Het zal niet gaan over een aantal weken. Je wil natuurlijk niet opnieuw maanden gaan onderhandelen. Maar de situatie is natuurlijk ook wel anders, hè. Als je een kernwapen zou willen bouwen, en dat is de angst van bijvoorbeeld Israël in de regio, hè, omdat dat aardvijanden zijn, dan wil je dus eigenlijk zeggen van kijk, er mag geen bedreiging meer zijn voor Israël. En dan helpt het als je een interimakkoord hebt, dan helpt het ook dat Iran bijvoorbeeld minder capaciteiten zou hebben wat betreft de ballistische raketten. Maar we weten tot nu toe, Iran heeft natuurlijk nog wel ballistische raketten. Dus het gaat over verschillende facetten. En het gaat over het opbouwen van elkaar, opnieuw een stukje vertrouwen. Maar daar heb je tijd voor nodig.
0: Ja, het ziet er dus wel naar uit dat vrijdag de straat van Hormuz volledig open gaat. Nu weten we dat ons land altijd heeft gezegd, dan zijn wij bereid om een mijnenjager te sturen. Betekent dat, Jens, dat hij klaarstaat?
1: Nee, hij staat nog niet klaar. De regering, de Belgische regering, is daar ook altijd vrij duidelijk over geweest. Eén, er moet een vraag zijn natuurlijk. Want je zou de vraag kunnen gaan stellen, als al die schepen vanaf vandaag of vanaf vrijdag beginnen doorvaren door die straat van Hormuz, ja, moet je dat dan nog gaan ontmijnen? Dus er moet een vraag zijn. Twee, heel erg belangrijk voor onze regering, er moet een vorm van veiligheidsgaranties zijn. Want de Primula, dat is een mijnenjager, dat is een klein schip en dat is eigenlijk een... Ja, dat is een schip dat zichzelf niet kan verdedigen. Hè. Je kan daar een torpedo op afvuren, je kan daar drones op afvuren en dat schip zal zinken met zijn bemanning, alles op en aan. Dus je wil, als zo een schip wordt ingezet, dat is wanneer er een duurzaam akkoord is en veiligheidsgaranties in een internationale context. We gaan dat niet alleen doen. We zullen dat dan doen samen met andere grote zeevarende landen als het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.
0: Oké, dankjewel voor je duiding, Jens Fransen, kenner van het Midden-Oosten, hier op onze redactie. En jij verwees al even naar de aardsvijand van Iran, Israël.
2: De ochtend.
0: Dus lijkt het ons een goed moment om daar naartoe te gaan, want die deal tussen de VS en Iran betekent niet dat alles al is uitgeklaard. De vraag blijft ook of in Libanon de rust zal terugkeren. Iran zegt, ja, met deze deal zullen alle vijandelijkheden stoppen, maar de vraag is of Israël ook echt bereid zal zijn om te stoppen met bombarderen in Libanon. Een vraag voor onze correspondent in Israël, Lennart Zwolfs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want hebben we al een reactie kunnen optekenen vanuit Israël?
3: Nee, een officiële reactie van premier Netanyahu die is er nog niet. Maar de afgelopen dagen zijn er wel al volop reacties vanuit zowel de coalitie, de oppositie, nou ja, Israëlische functionarissen hier in de media. En dat is vooral dat ze heel kritisch zijn. En nou ja, deze intentieverklaring, deze afspraken tussen Amerika en Iran toch wel echt als een bedreiging voor de veiligheid zien hier. En dat heeft er vooral mee te maken dat de oorlogsdoelen van Israël niet behaald worden. Nou, het belangrijkste oorlogsdoel is voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. En als we nu naar die afspraken kijken, ja, wat is er nou eigenlijk over afgesproken? Daar gaan ze de komende 60 dagen nog over onderhandelen. Dus daar is veel kritiek op. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen, het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran stopt met steun aan bondgenoten in de regio, zoals Hezbollah in Libanon bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou ja, daar wordt eigenlijk niet eens over gesproken. En dan weten we sinds gisteren ook nog dat de gevechten in Libanon moeten stoppen. Dus er is wel echt heel veel kritiek hier op die afspraken.
0: Oké, want ja, je zou kunnen denken, in eigen land zal hij ook wel onder druk staan, hè, om verder te doen, hè?
3: Ja, hij staat zeker onder druk. Echt vanuit alle kanten. Zijn eigen coalitiepartners, de oppositie, allemaal roepen ze op om door te gaan. In ieder geval door te gaan met die gevechten in Libanon tegen Hezbollah. En ook als je het de inwoners vraagt, en dan vooral de inwoners in het noorden van Israël, die eigenlijk al jaren in een oorlog leven, geen normaal leven meer hebben. Ja, ook daar is het geluid toch wel heel sterk vertegenwoordigd dat ze willen dat Hezbollah definitief wordt uitgeschakeld. Dus ja, die druk die voelt Netanyahu echt wel vanuit alle kanten op dit moment.
0: Maar hij voelt ook druk, denk ik, vanuit de VS en van de president daar, die een andere kant uit wil. Die militaire steun, die heeft hij natuurlijk ook weer nodig. Hoe zit dat?
3: Ja, die militaire steun vanuit Amerika, ja, die is enorm groot. En dat weet Netanyahu ook. Hij weet dat hij die oorlog hier in de regio niet zonder Amerika kan voeren. Nou ja, vooral die Iran-oorlog, om daar de oorlogsdoelen te behalen, heeft hij echt Amerika nodig om zijn eigen land te verdedigen. Maar ook in het aanvallen van Iran, hè, als je echt dat atoomprogramma, nou ja, wil wegbombarderen, om het maar zo even te noemen, heb je toch echt de bommenwerpers van Amerika nodig. Tegelijkertijd, ja, is het ook de vraag of Trump die steun echt gaat stopzetten. En dat is denk ik ook wel een analyse die Netanyahu maakt. Ze zijn nog steeds belangrijke bondgenoten. Ze hebben meningsverschillen op dit moment. Maar ja, het stopzetten van dat soort steun, dat is wel echt een vergaande maatregel.
0: Oké, dankjewel. Vanuit Israël, Lennart Solfs.

0: Kalish met Trick Me. Wij gaan stilletjes aan naar het nieuws van 8 uur. En daarna hebben wij onder andere een analyse van het politieke weekend van Ivan de Vadder. En het zou wel eens kunnen dat het daarbij gaat over Boucher en de Gucht die samen hun grote verzoening vieren bij het verorberen van een stukje taart. Alles voor na het nieuws van 8. Tot zo.
1: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympique Dramatiek en vele anderen.
2: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
3: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
4: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
5: Feeststemming op die nieuwe tribune.
4: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
5: En er wordt met van alles gegooid.
4: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
5: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
4: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
6: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
4: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Breaking news.
15: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
16: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
17: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 8 uur, een goeiemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. Er zijn vertragingen op de luchthaven van Zaventem door een spontane staking bij Aviapartner. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat de handtekeningen vrijdag gezet worden in Zwitserland. Tom van de Wegen.
0: Beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma? En wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
20: Ja, en we gaan live naar Jens Fransen, Midden-Oostenkenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
21: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interim akkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoog verrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede groot onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
20: Dankjewel Jens. En intussen stromen de reacties op het interimakkoord binnen. De Europese leiders zijn voorzichtig positief. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spreken van een diplomatieke doorbraak en een kans om de rust in de regio te herstellen. Ze willen wel dat Iran nooit een kernwapen krijgt en zijn pas bereid de sancties op te heffen als Iran daarvoor duidelijke, controleerbare stappen zet. En het akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de economie. De prijs voor een vat ruwe olie is sinds de aankondiging al met 4% gedaald. Dat vertelt ook econoom Erik Scholli.
22: Je ziet dat de Brent op dit ogenblik rond $83,5 per vat staat. Maar toch even opletten. Ik denk dat de energiemarkten de komende week best nerveus zullen blijven. Het zal pas definitief zijn wanneer het akkoord effectief ondertekend wordt.
20: Op de luchthaven van Zaventem staan er lange wachtrijen bij de check-in balies. Dat komt omdat er afgelopen nacht een spontane staking is uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog niet duidelijk waarom het personeel staakt en hoe lang de staking zal duren. Peter de Kroebelen van op de luchthaven, wat zie jij daar van die vertragingen?
23: Wel, ik sta bij check-in balies 10 en 11. Het is een beetje hier dat het aan het gebeuren is. Inderdaad, veel volk dat staat te wachten. En er is ook een infobord hier dat zegt dat de check-in verstoord is door die onaangekondigde staking. En als ik dan kijk op het bord van de vertrekkende vluchten, zie ik inderdaad enkele vluchten die een serieuze vertraging hebben. Die naar Malaga bijvoorbeeld, naar Antalya, naar Ouida. Het zijn vaak chartervluchten van TUI dat samenwerkt met Aviapartner. En daar knelt het schoentje op dit moment. Hè. Nu, ik moet wel zeggen, voor de rest van de vluchten lijkt dat allemaal nog mee te vallen. En als je dan navraagt bij Brussels Airport hoe en wat, zeggen zij, we gaan nog niet veel zeggen. We wachten een beetje de impact af van die staking bij Aviapartner. Dus er is al impact. Het is vooral uitkijken hoe lang, hoe intens en hoe breed die impact zal zijn in de loop van de voormiddag.
20: Oké, dankjewel Peter. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Straks kent Marius Borg Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses, met de Marit zijn straf. De twintiger staat in de Noorse hoofdstad Oslo terecht voor onder andere huiselijk geweld, diefstal, intimidatie en verkrachting. Helen Goedgebeur, wat riskeert de man?
1: Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar en 7 maanden cel gevraagd voor in totaal een 40-tal misdrijven. Zijn advocaten daarentegen hebben maar 1,5 jaar geëist. Want enkele misdrijven heeft hij natuurlijk nooit ontkend. Dat hij een contactverbod met zijn ex-vriendin heeft genegeerd. Dat hij stiekem enkele van zijn vriendinnen gefilmd heeft wanneer ze naakt waren. Die beelden zijn hier trouwens ook getoond. Maar de zwaarste beschuldigingen heeft hij wel altijd weerlegd. Namelijk de verkrachtingen van 4 vrouwen die gedrogeerd zouden zijn geweest op het moment van de feiten. En ook het wurgen, slaan en schoppen van zijn ex-vriendin, ook dat ontkent hij. Zometeen weten we wat de rechter hier is gevolgd en wat het dus wordt.
20: Oké, dankjewel Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker liever van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
2: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgde nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
20: En ook op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Vrijdag wel kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag ondertekend zal worden. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven wel nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
3: Goedemorgen, de G7 komen samen vanaf vandaag. Er is een deal tussen de VS en Iran en wij spelen vanavond tegen Egypte. De koning zag al dat het goed zat. Het is een dag vol nieuws, kortom. En we beginnen straks met een politieke analyse van Ivan de Vadder. Welkom.

0: Sinead O'Connor met Mandinka.
1: De ochtend.
0: Ivan de Vador, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Ik heb je analyse al even nagelezen op VRT Nieuws. Het gaat over begroting, hoewel ja, die nog niet begonnen zijn, hè, maar daar draait het rond, hè, geld.
2: Daar draait het rond geld en de begrotingsbesprekingen zijn in een soort, ja, in het Frans noemen ze het een drôle de guerre. Men is wel aan het spreken, er zijn gesprekken, maar toch komt er niks naar buiten, worden kleine ballonnetjes gelanceerd. En dat geeft een soort politiek vacuüm en politieke vacui, ja, die worden meestal opgevuld. En in dit geval gaat het dan nog altijd over die betogingen die ontaard zijn. Betogingen tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. En de discussie, ja, wie is er verantwoordelijk voor dat geweld? Wie heeft die betoging politiek proberen te manipuleren? Is de politie verantwoordelijk? Kortom, we draaien nog altijd rond diezelfde vragen. En ja, daar ging het dit weekend ook weer over.
0: En heb je daar nog iets over bijgeleerd dit weekend?
2: Wel, er werd verleden week toch wel heel stevig in de richting van linkse partijen en extreem linkse partijen gekeken. Theo Franke, de minister van Defensie, zei zelfs letterlijk, ja, er is een OCAT-verslag. OCAT is het orgaan dat de dreigingen in ons land analyseert. Waarin staat dat dat soort geweld dus, ja, vooral opgewekt wordt door extreem links en dat er banden zijn met de PvdA. En net dit weekend waren in de Zevende Dag Jos Daase, Vlaams fractieleider van de PvdA, en bij VTM Nieuws Raoul Hedebouw, de voorzitter van de PvdA, te gast. En die ontkende dat natuurlijk in alle toonaarden. Wel sympathie voor de betogers, sympathie voor het protest tegen de hervormingen, maar zich distantiëren van het geweld. En bovendien zeggen ze, de N-VA probeert een oppositiepartij te criminaliseren. En dat is toch ook wel weer een stevige uitspraak, zeggen van, wij zijn oppositie, wij hebben het recht om dit allemaal te zeggen. En wie dat tegen ons gebruikt, die criminaliseert ons eigenlijk. En zo was het een pittig debat in de Zevende Dag met Koen Daniels van de N-VA. Dat ging stevig even heen en weer.
0: En we hebben ook een beeld gezien, zoals het op de beste huwelijksfeesten gaat, hè, samen de taart aansnijden. Maar dat was deze keer tussen Boucher en de Gucht.
2: Ja, toch een klein verhaal er rond vertellen. Het was gisteren de 180ste op exact dezelfde dag. 180ste verjaardag van het ontstaan van de Liberale Partij in ons land. 5 jaar geleden werd de 175ste verjaardag nog in alle glorie gevierd door de twee liberale partijen samen. Groot manifestatie. Nu was het plan van de MR, de Franstalige Liberalen, om dat moederziel alleen te vieren. Alleen heeft de voorzitter van Anders, de Vlaamse Liberale Partij, Frederik de Gucht, is die erin geslaagd om zich daar toch in die uitnodiging in te wurmen. En mocht hij aanwezig zijn, mocht hij zelfs een korte toespraak houden, en heeft eigenlijk in het hol van de leeuw, de MR die plannen heeft om in Vlaanderen een MR Vlaanderen op te richten, in dat hol van de leeuw heeft dus Frederik de Gucht gezegd, beste vrienden van de MR, we moeten stoppen met ruzie te maken. En alleen als we eensgezind zijn, zullen we, of zal dat liberalisme nog verder kunnen groeien. De voorzitter van de MR heeft geen kick gegeven. En de twee voorzitters mochten als teken van verzoening, heel korte verzoening dan wel, samen de taart aansnijden. En op die taart stond wel alleen het logo van de MR, niet dat van Anders. Dus van een echte verzoening kan je niet spreken. Maar het was een opgemerkte passage van de voorzitter van Anders bij de MR.
0: Maar hoe bijzonder ook, hè, dat je het moet hebben over het hol van de leeuw, terwijl dit over familie gaat, hè? Politieke familie. En dan stelt zich de brede vraag, bestaan die nog?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. En het antwoord is eigenlijk zo goed als nee. Ook bij de socialisten zijn er wat haren in de boter. Bijvoorbeeld over die uitspraak van Conne Rousseau, de voorzitter van Vooruit, dat die betogende jongeren die zorgden voor, laten we maar zeggen, het ontaarden van die betogingen, voor dat geweld op die betogingen, dat dat krapul was en dat er bootcamps moeten georganiseerd worden. Wel, bij de PS zijn er echt wel stemmen op opgegaan om te zeggen van Vooruit heeft geen plaats meer bij de Europese socialisten. Wij horen niet meer tot dezelfde familie, zei Christy Moreale. Dat is een oud PS-minister in Wallonië. Dus ook daar zijn er toch wat stevige haren in die boter. Paul Magnet zei in de Zondag dat Vooruit en de PS elkaar gelukkig nog ontmoeten op internationale congressen. Wat toch merkwaardig is voor twee partijen die een gebouw delen en waar de lift misschien een makkelijker manier is om af te spreken dan ergens op een internationaal congres.
0: Dankjewel, Ivan. Wij lezen het na op vrtnieuws.be.

0: Mijn versie van Tof van Commerce, Linda toch. 181 kilometer file naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 een kwartier van Assenede tot aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ook een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse ruim een half uur trager van de E17. Tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug, want daar is één rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent ook 10 minuten trager in Zwijnaarden. Richting Drongen ook doorwerken.
1: Langzaam naar Brussel. Op de E19 25 minuten erbij vanaf Semst. Op de E40 een kwartier vanaf Berthem. Op de E411 een kwartier vanaf Jezuseik. En op de E429 ook een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren.
0: Dank je.
2: De ochtend.
0: Radio 1. Wij zien hier samen de tijd tikken, Jasper. Nu is het nog minder dan 13 uur voor onze Rode Duivels in actie komen op het WK. We hebben al gepraat over de goede sfeer daar met Peter van den Bemt, die hopelijk nu wel al in zijn bed ligt. We moeten ook eens kijken naar onze tegenstander, hè? Egypte.
1: Ja, en als voetbal bij ons al belangrijk is, dan is dat in Egypte al helemaal zo. Het land heeft nog nooit een wedstrijd kunnen winnen op het WK. Maar nu is er natuurlijk Mo Salah.
0: Ja, en die is jarig vandaag, verdorie toch? Ja. Misschien geeft dat extra energie. Laten we hopen van niet.
1: Alle hoop op zijn schouders, de held van het land. En dat heeft niet alleen te maken met zijn voetbalkwaliteiten.
3: Ook om wat hij buiten het veld doet. Als hij een doelpunt maakt, dan maakt hij vaak de islamitische witte bewegingen. Wat voor veel Egyptenaren bijzonder is om te zien dat iemand dat op een voetbalveld doet. Het belangrijkste is misschien nog wel dat Mohamed Salah zogezegd een self-made man is. Hij heeft zichzelf helemaal opgewerkt tot de positie waar hij nu is. Dus in meerdere opzichten is het ook qua voetbalkwaliteiten als uithangbord voor het zijn van een goede moslim. En natuurlijk zijn successen op het voetbalveld. Is hij echt wel een enorm idool hier in Egypte.
1: Ja, dat zegt onze correspondent daar in Egypte, Joost Scheffers.
0: Ja, voetbal is daar dus zeker van staatsbelang.
1: Ja, het spel gaat ook al heel lang mee in Egypte. Enkele duizenden jaren geleden werd er al een balspel gespeeld dat je van ver een beetje zou kunnen vergelijken met voetbal. Een soort voorloper van voetbal. Maar ook recenter speelde voetbal een belangrijke maatschappelijke rol, zoals bij de Arabische Revolutie in 2011.
3: Toen waren het de supportersgroepen van Al Ahly en Zamalek, die eigenlijk een enorme rivaliteit met zich meedragen, eigenlijk aartsvijanden zijn. Maar die besloten tijdens de revolutie om samen te komen en het op te nemen tegen de politie. Want doordat zij jarenlang, eigenlijk decennia lang al hun club luidkeels ondersteunden tijdens voetbalwedstrijden, hadden zij wel wat ervaringen in het rellen en opstootjes met de politie. En waren ze daardoor in staat om de mobiele eenheid van het Tagrierplein te verdrijven en kon zo de revolutie doorgaan.
1: En vandaag heeft voetbal opnieuw een belangrijke functie. Het moet zorgen voor wat positiviteit in de samenleving, zegt nog eens Joost Scheffers.
3: In tijden van economische malaise eigenlijk. Veel Egyptenaren kunnen de boodschappen amper meer betalen. Hun spaargeld verdampt letterlijk op hun rekeningen bij de bank, omdat de Egyptische pond steeds minder waard wordt en alle producten steeds duurder worden. Is het voetbal gewoon eventjes een heel fijne afleiding van de dagelijkse romslomp waar veel mensen in zitten en van de economische malaise, en kan er eindelijk weer op iets positievers gevolgd worden?
1: Ja, vanavond dus. En toch ook nog even zeggen, volgens onze correspondent voelen de Egyptenaren zich absoluut niet kansloos tegen de Rode Duivels.
0: Dat hebben we niet gehoord. De driekleur ligt klaar.
4: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Radio 1.

0: is onze Vokstep, Helena Casella en Forsaken Soul. Uw mening daarover via de app van Radio 1 of waar u ook altijd de weg naartoe vindt, is het VRT-kanaal, VRT Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
4: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
11: VRT Radio 1.
12: De ochtend.
0: Het is 8:30 en hier starten wij mee vanochtend. De Verenigde Staten en Iran hebben een deal.
13: Ja, het akkoord zou vrijdag officieel ondertekend worden in Zwitserland. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven wel nog grote vraagtekens, onder meer over het Iraanse kernprogramma. En ook of Israël echt bereid zal zijn om te stoppen met bombarderen in Libanon. Blijft ook wachten op een reactie daar, dat vertelde correspondent Lennart Zwolfs.
14: Nee, een officiële reactie van premier Netanyahu die is er nog niet. Maar de afgelopen dagen zijn er wel al volop reacties vanuit zowel de coalitie, de oppositie, Israëlische functionarissen hier in de media. En dat is vooral dat ze heel kritisch zijn en deze intentieverklaring, deze afspraken tussen Amerika en Iran toch wel echt als een bedreiging voor de veiligheid zien hier.
0: Voor 9:00 gaan we ook eens even kijken in Libanon, hoe het daar onthaald wordt.
13: Op de luchthaven van Zaventem is er de voorbije nacht een spontane staking uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking gaat duren en waarom het personeel het werk heeft neergelegd. Aan sommige check-in-balies zijn er daardoor langere wachtrijen, maar de hinder valt al bij al mee.

0: bij een meestal zwakke veranderlijke wind. Aan de kust wordt die wind matig uit het noordoosten. Vanavond zien we nog meer wolkenvelden opdagen. Vannacht soms zwaar bewolkt met lokaal wat lichte regen of een bui. Wel een zachte nacht, temperaturen tussen 10 en 15 of 16 graden. En daarna gaan we naar een zomerse periode. Dinsdag starten we nog misschien met hier en daar een bui, maar al gauw wordt het overal droog en gaat de zon er meer doorkomen en geraken we tot 24 of 25 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, tot 27 graden, met veel zon in de loop van de namiddag. Ook donderdag redelijk mooi, paar stapelwolken en nog wat warmer, tot 29, misschien ook al een tropische 30 graden. En vanaf vrijdag wordt het veel eer zwoel, met temperaturen richting 30 graden of iets meer. En ook met kans op regen- of onweersbuien.
1: Dankjewel. Supporter mee voor de Rode Duivels tijdens hun allereerste wedstrijd op het WK. België-Egypte. Vanavond om 9 uur in Sporten op Radio 1. Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: ochtend.
1: In het Franse Evian aan het meer van Genève is het druk deze dagen. Daar start vandaag de jaarlijkse G7-top. Dat is de bijeenkomst van de leiders van de 7 rijkste industrielanden. En Bert de Vroei, onze collega, die is daar ook bij, volgt die top daar in Evian. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
1: De eerste conclusie is dat Donald Trump daar niet met lege handen toe komt, blijkbaar.
2: Nee, dan toch niet. Hè. Tot gisteren zag het er naar uit dat hij geen deal op zak had met Iran. Nu zegt hij van wel. Nu zou er vrijdag een soort akkoord ondertekend worden. Een akkoord over een akkoord. De eerste bedenking die ik heb. 5 dagen is geweldig lang. Er kan nog van alles mislopen. Israël of Hezbollah en Libanon kunnen nog stokken in de wielen steken. Maar inderdaad, zoals het er nu naar uitziet, heeft hij een deal. En dat verandert de hele dynamiek wel, denk ik, van de gesprekken die hij zal hebben met de andere 6 leiders van de G7. Want ja, anders, zonder deal, ging hij hier toch een beetje staan als de man die een gigantisch probleem voor de wereld veroorzaakt heeft door die oorlog te beginnen tegen Iran, namelijk de sluiting van de straat van Hormuz, en die dat maar niet opgelost kreeg. En nu gaat de straat open vanaf vrijdag, normaal gezien, en kan hij hier komen als iemand die ja, misschien een tijd lang wat problemen veroorzaakt heeft, maar die ook kan claimen, dat zal hij doen, dat hij de wereld veiliger heeft gemaakt.
1: Mm-hmm. En als we het over die straat van Hormuz hebben, zal er dan al concreet gesproken worden over hoe we daar dan gaan samenwerken?
2: Ja, dat zou wel kunnen, want je weet dat Europese landen, Frankrijk en Groot-Brittannië nemen het voortouw daarin, die hebben een initiatief op touw gezet om de straat van Hormuz te gaan beveiligen, om de scheepvaart daar te gaan beveiligen door ontmijningsoperaties, eventueel het escorteren van schepen. Maar ze hebben altijd gezegd, we doen dat pas als er een soort staakt het vuren is, een duurzaam, betrouwbaar staakt het vuren. Wel, als dat er nu inderdaad komt, ja, dan Donald Trump boter bij de vis eisen, dan zal hij zeggen, ja kijk, nu moeten jullie echt wel over de brug komen. En het zou kunnen, hoewel dat nogal technische besprekingen zijn waarvoor Trump nu niet de persoon is die wellicht daarin de leiding zal nemen, maar het zou inderdaad wel kunnen dat dat zeker ook al ter sprake komt in Evian.
1: Oké, dat is het ene deel van het verhaal. Er zijn nog andere dingen die besproken worden. Wat staat er nog op de agenda?
2: Wel, belangrijk thema is toch ook Oekraïne, want bijvoorbeeld president Zelensky zal morgen, dinsdag, ook aanwezig zijn, een stuk van de vergadering. En je weet dat Donald Trump door de oorlog in Iran, ja, zijn interesse, zijn betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne wel wat verloren heeft. En de Europese leiders zeker, maar ook Canada bijvoorbeeld, zullen proberen om hem opnieuw wat geïnteresseerder te krijgen en om de hulp van Amerika aan Oekraïne weer wat te verhogen. Dat zal zeker een thema zijn. Er zal ook gepraat worden over kwesties die behoorlijk nog wat pleitstof in zich dragen tussen Trump en de anderen, zoals handels, de tarieven bijvoorbeeld, maar ook regelgeving voor de digitale sector of voor AI. En Trump heeft ook nog net aangekondigd dat hij van plan is om Franse wijnen, en Macron is hier de gastheer, dus dat betekent wel wat als hij dat zegt voor zijn vertrek naar Frankrijk, dat hij Franse wijnen met 100% gaat belasten als Frankrijk geen einde maakt aan een tax op de op Amerikaanse techbedrijven die ze in Frankrijk hebben. Dus je ziet daar is nog heel wat splijtstof en het zal toch nog altijd een gespreksronde blijven, een beetje van 1-6 supermachten Verenigde Staten tegen die 6 andere landen die zich allemaal toch een beetje benadeeld hebben gevoeld door de oorlog in Iran, door Trumps tarieven en andere maatregelen en standpunten van Trump.
1: En dat uitzicht soms zeer duidelijk, zoals vorig jaar op de G7 in Canada, want toen vertrok hij vroeger, Donald Trump, nu zal hij blijven?
2: Wel, toen was er ook al die eerste korte oorlog aan de gang, of Israël was daar toen al mee begonnen en hij moest toen beslissen of hij zou meestappen in die oorlog. Heeft dat uiteindelijk gedaan door het bombarderen van die nucleaire sites. Dat was een reden om de G7-top te verlaten, maar het laat natuurlijk zo'n G7-top een beetje in mineur achter wanneer de president van de VS vertrekt. Nu zijn er 2 goede redenen om te blijven. Aan de ene kant heeft president Macron geprobeerd om dat te beletten door hem ook uit te nodigen op een dinertje alleen met Trump dan in Versailles, in de prachtige omgeving van het paleis van Versailles. Mm-hmm. Zal hij woensdagavond mogen komen, dus ja, dan moet hij nog niet eerder op het vliegtuig stappen, eerder dan woensdag of eerder dan donderdag zelfs, om terug naar de Verenigde Staten te keren. En een tweede reden, waarover we nu voor alle duidelijkheid alleen maar kunnen speculeren, maar als er vrijdag dat akkoord wordt ondertekend in Zwitserland, ja, Trump zit natuurlijk niet ver hier in Evian, zeker niet, en dan ook niet als hij in Parijs zou zijn, even tussendoor, zou hij het zelf doen. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, als het een akkoordje over een akkoord is, dan neemt Trump een geweldig risico, want als het dan later weer misloopt en hij zelf heeft dat te tekenen, dan leidt hij misschien gezichtsverlies, maar anderzijds is dat iets waar Trump zich niet altijd veel van aantrekt. Dus het zou een reden kunnen zijn om ook te blijven. We weten nog niet wie er zal tekenen, op welk niveau. Maar ja, dat is spannend.
1: Inderdaad, en daarvoor ben jij daar en zullen wij jou nog horen. Dankjewel, Bert De Vroei vanuit Evian. Wat hebben we intussen? 154 kilometer file hier op de E403 naar Brugge. Moet u opletten voor een ongeval op de afrit in Roeselare-Beveren. Naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 10 vanaf Assenede tot aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, half uur trager. Van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken.
0: Op de ring rond Gent, 10 minuten in Zwijnaarde, richting Drongen, ook daar werken. Langzaam naar Brussel op de E19, een half uur erbij vanaf Zemst. In Vilvoorde-Cargo staat een defecte auto op de linkerrijstrook. Op de E40 een kwartier vanaf Everberg en verder ook 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411 bij Jezus Eikdoe, ook daar staat een defecte auto. Mm-hmm. Op de binnenring rond Brussel nog 40 minuten tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde en op de buitenring 20 van Waterloo tot Tervuren. En in Brussel verspert een defecte auto één rijstrook aan de inrit van de Beljaardtunnel.
1: Dat is het.
3: De ochtend.
1: Radio 1. Hoewel, je hebt nog iets te melden. Wij waren daar net in Oslo bij onze collega, want Marius Borghoijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, die kent zijn straf.
0: Ja, hij is zo net veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond daar terecht voor 40 aanklachten, waaronder 4 verkrachtingen. Meer details daarover horen we in het nieuws van 9 uur.
3: De ochtend.
1: En dan nog naar het andere nieuws van deze ochtend. Hè. Die afspraken die gemaakt zijn tussen de Verenigde Staten en Iran.
0: Ja, om een einde te maken aan de oorlog en over de opening van de straat van Hormuz. Het is een voorlopig akkoord. De komende weken wordt er nog verder gepraat. En voorlopig is het ook nog niet duidelijk of het akkoord ook betekent dat Israël zal stoppen met het bombarderen van Libanon. Kaya Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, hoopt in elk geval van wel.
4: We hope that Lebanon is covered by this ceasefire, and of course they still need help. I mean, we have provided also the European Peace Facility support to the Lebanese armed forces.
1: Nou, we hebben al VS gehoord, we hebben al Israël gehoord, dus gaan we nu naar Beirut bij Desi Moordag. Desi, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Want dit akkoord is niet het minst ook belangrijk voor Libanon.
5: Absoluut, want hier natuurlijk een staakt het vuren op papier al langer, maar in de praktijk wordt dat eigenlijk dagelijks geschonden. We zagen het gisteren ook nog, luchtaanval, een Israëlische luchtaanval op de hoofdstad Beirut. Dus hier enigszins opluchting, maar ook wel zorgen hoor over hoe dit dan zal gaan lopen. Want in essentie is er hier natuurlijk nog altijd het meeste niet opgelost.
1: Nee, weten wij meer details eigenlijk?
5: Over hoe dat zal zijn voor Libanon. Nou, ja. We weten natuurlijk dat het zuiden van Libanon op dit moment bezet wordt door Israëlische troepen. Dat de belangrijkste eis van Israël is dat Hezbollah zo snel mogelijk ontwapend wordt. Allemaal processen die lange tijd in beslag zullen nemen. En constant de schendingen van het staakt het vuren. Hè, dagelijks eigenlijk luchtaanvallen op Zuid-Libanon. Hezbollah die troepen in Zuid-Libanon aanvalt en ook het noorden van Israël aanvalt. Dus ja, eigenlijk verkeren we hier nog in een oorlogssituatie. En de vraag is of dit initiële akkoord hier inderdaad ook een echt staakt het vuren zal bewerkstelligen. Daar zijn wel echt nog heel wat twijfels over hier.
1: Ja, we waren al even in Israël. Daar is nog geen officiële reactie. Wat heb je in Libanon al gehoord?
5: Wat we horen van Hezbollah is dat zij aan de kant van Iran staan en dat ze daar naar zullen luisteren. Maar dat ze zichzelf wel zullen blijven verdedigen. Dus als dit hier weer escaleert, dat zij zullen reageren. En dat er hier natuurlijk nog die grote hobbels zijn. De bezetting dus van een deel van Zuid-Libanon. En het grote vraagstuk van de ontwapening van Hezbollah, waar wel veel over gepraat wordt, maar waarvan Hezbollah zelf zegt dat ze er niet aan zullen meewerken. Dus dat zijn allemaal nog hele lastige vraagstukken waarvan we niet zien of die zo 1, 2, 3 zijn opgelost. En sowieso natuurlijk, dit initiële akkoord is echt veel details die nog ontbreken. We hoorden het net ook al, er moet nog worden doorgepraat. Dit is echt, dit zijn de eerste stappen. Maar er komen natuurlijk nog hele lastige vraagstukken aan, zoals het nucleaire dossier, de sancties, de bevroren tegoeden van Iran. En dan met Libanon op de voorgrond of op de achtergrond eigenlijk, met Libanon min of meer als mogelijke dealbreaker.
1: Ja, past men soms ook, hè? Hoe voelt het nu eigenlijk? Zachte hoop of eerder nee?
5: Inderdaad is er hier natuurlijk altijd hoop. Hoop dat dit tot een einde zal komen. Het zijn hele zware weken en maanden geweest hier in Libanon, met meer dan 1 miljoen mensen intern ontheemd. Grote delen van het land in puin. En al zou het vandaag of morgen stoppen, dan zijn er nog altijd tienduizenden mensen die niet kunnen terugkeren naar hun huizen. Huizen die verwoest zijn, scholen die verwoest zijn. Zoveel trauma, zoveel onzekerheid. Dus vandaag misschien een sprankje hoop, maar toch ook wel afwachtend over hoe dit de komende dagen, weken zal gaan lopen. En het gevoel dat het toch heel snel toch ook wel weer mis kan gaan.
1: Dankjewel, Desi Moor vanuit Beirut.

0: I'd Rather Dance With You van Kings of Convenience.
1: De ochtend.
0: Mocht je het nog niet weten, zeg ik het nog een keer. De Belgen spelen vanavond. Nederland is aan het WK begonnen gisteren. Vooraf was het vraagteken vooral Memphis Depay. Zou hij spelen? Het antwoord was ja, maar niet van bij de aftrap. Jan.
2: Nee, maar hij was natuurlijk ook al een tijdje geblesseerd. En hij is toch ook al wat over zijn top heen. Uiteindelijk mocht Depay invallen bij 2-1. En verder deed bondscoach Koeman heel wat defensieve wissels om die voorsprong vast te houden. Dat lukte niet, want het werd nog 2-2. En ex-international Rafael van der Vaart begreep aan tafel bij de NOS niks van de wissels.
3: Ja, ik vond het een rare keuze inderdaad, want als je teruggetrokken of gedrukt wordt, ja, dan heb je juist snelle mensen nodig. En dan kan je lekker op de counter spelen, maar nu en voor mij in die fase liep het en we kwamen toch niet echt in de problemen, dus was voor mij geen reden om verdedigers erbij te gooien.
2: Een nieuw thema dus bij Oranje. Maar wat wel zeker is, ook voor de volgende wedstrijd zaterdag tegen Zweden zullen we een volledig Oranje legioen van links naar rechts zien gaan.
0: Ah, dat is nog wolkens. Ja, inderdaad. En de groep van Nederland maakte Zweden wel indruk daarnet, hè, tegen Tunesië.
2: Ja, Zweden heeft ook veel aanvallend geweld met Gyökeres van Arsenal en Isaac van Liverpool. Op de openbare omroep SVT hebben ze wel een leuk systeem erbij. Daar kan je als fan live mee chatten en de Zweden geloven dat ze wereldkampioen zullen worden. Dat heb ik gezien.
0: Is nooit te vroeg.
2: Nee, maar er was ook aandacht voor Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse superster is met pensioen. Hij is ook in de VS, maar hij was niet op de openingswedstrijd van zijn land. Hij volgde het UFC-evenement van Donald Trump, waar dan de kooivechters het tegen elkaar opnemen voor het Witte Huis.
0: Dat is een koesting en keuze. We hadden het al over de Rode Duivels met Peter van den Bent daarnet. En hij ziet ook, net als wij allemaal, dat de sfeer goed zit. Hè?
2: Daar werd nogmaals duidelijk op de persconferentie dan dat bondscoach Rudy Garcia ook mee is in die sfeer. Mm-hmm. Hij kwam even tussen toen Yuri Tielemans een vraag kreeg in het Frans over de aanvoerdersband.
4: Le coach a dit que une des la meilleure décision qu'il ait prise depuis qu'il est entraîneur, c'est de vous avoir donné le brassard de capitaine.
5: J'en dis des bêtises de temps en temps.
6: Pour moi, c'est un grand honneur être capitaine de l'équipe nationale et entendre ces mots du sélectionneur, ça fait toujours plaisir.
2: Garcia noemde dus eerder al de keuze voor Tielemans als aanvoerder. Een van zijn beste keuzes, maar ik vertel ook wel veel mopjes of onwaarheden, zei hij daar nu over. En het maakt Tielemans trots, dat ook nog.
0: Ja, die zit het zitten en wij ook, hè.
2: Absoluut. De fans helemaal daar in het House of the Devils, dat ligt vlak naast het stadion in Seattle. Daar is het nu stilaan nacht, maar vanaf 7:30 straks plaatselijke tijd, 's morgens dan, gaat het Devils House of House of Devils opnieuw open. En Tess Elst ging daarnet de temperatuur al even opmeten, de avond voordien dus.
7: Hier in het Belgisch House vind ik het wel nice. In de stad zelf, een beetje minder denk ik, maar ja, hier wel wijs. Ja.
8: Tof. Verwacht een gesloten wedstrijd. Ik denk dat Egypte voornamelijk gaat verdedigen. Maar ik hoop toch een 1-0, 2-1.
9: Ik ben ervan overtuigd dat Doku in vorm gaat zijn, sowieso.
10: Het is wel het belangrijkste match, denk ik. We moeten winnen. En, ja.
11: Heb jij er zelf stress voor als supporter?
10: Wekenlang al, ja. Ik woon in Amerika en dus dat leeft wel, ja.
2: De match is straks dus bij ons 9:00, 12:00 plaatselijke tijd. Ideaal voor een aperitiefje ook, denk ik. Eerder dan de rest van het schema van de dag is er nog Spanje-Kaapverdië om 6:00. Dan zitten we weer bij Belgische tijd voor wie nog kan volgen. En om middernacht is er Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland om 3:00.
0: Maar we onthouden 9:00.
1: De ochtend. Radio 1.
0: Verder hebben we het natuurlijk over die deal tussen de VS en Iran. Intussen heeft Rusland opnieuw raketten en drones afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Minstens 4 mensen hebben dat niet overleefd, Jasper. En er is ook werelderfgoed geraakt.
12: Ja, er is een zware brand uitgebroken in het grote kathedraal van het Oekraïns-orthodoxe Holenklooster in het centrum van Kiev. Een heel oud klooster, gebouwd in de 11e eeuw en staat dus ook al sinds jaren 90 op die werelderfgoedlijst van UNESCO. Nadia Derebianka is een Limburgse met Oekraïense roots en zij is al verschillende keren in dat klooster geweest samen met haar vader, die zelf priester is binnen die Oekraïns-orthodoxe kerk. En zij vertelt ons waarom dat Holenklooster zo bijzonder is.
13: Dat is eigenlijk de Pechersk Lavra, het Holenklooster. Is eigenlijk een prachtige, prachtige plek in Kiev. Het is eigenlijk echt het dak van de heilige wereld die nu in brand staat. Het is een heel mooi wit complex met gouden koepeltjes. En wat ik nu vernomen heb, is eigenlijk dat de hoofdkerk, de Hemelvaartskathedraal, nu in brand staat.
12: Ja, het Holenklooster is ook een belangrijke plek voor pelgrims en toeristen, omdat het een enorme symbolische waarde heeft, zegt Nadia.
13: Geloof wordt daar samengebracht met traditie en de geschiedenis. En het is eigenlijk zo, ze kunnen wel die stenen kapot maken, ze kunnen ons identiteit raken, want dat hebben ze nu gedaan. Maar die herinneringen van die eeuwenoude traditie van onze grootouders, die krijgen ze niet kapot. Terwijl ik dat met u ben aan vertellen, heb ik eigenlijk kippenvel. Dat ik denk, hoe kan je zo'n barbaarse aanval doen? Want het is dus echt, ja, het is echt het hart van het christendom, van het orthodox zijn, daar in Kiev.
0: Weet u intussen al hoe groot de schade is, Jasper?
12: Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar als je de beelden ziet, dan lijkt het alsof het hele hart van de kerk vuur heeft gevat. Een deel van het dak is al zeker helemaal verwoest, maar Nadja heeft er vertrouwen in dat het gebouw opnieuw in ere zal worden hersteld.
13: Op de korte tijd zullen nog fondsen verwerfd worden om echt die kerk terug op te bouwen, hè, om Petscherska Lavra terug te doen stralen. In Wereldoorlog 2 heeft de Sovjet-Unie ook die hoofdkerk opgeblazen en het staat er toch maar terug. Dus jawel, we zijn veerkrachtig genoeg om te zorgen dat die Petscherska Lavra, het holenklooster, terug in alle eer en glorie zal shinen.
12: En de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt dat ze al in contact staat met UNESCO om te bekijken welke procedures ze nu kunnen volgen.
0: Dat is het laatste nieuws vandaar. Zometeen ons nieuws en daarna Dorian van op haar tribune. Veel plezier. Na twee uitverkochte shows in Antwerpen geeft Billy Corgan op vrijdag 4 september een extra concert in Bozaar. De frontman van de Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozaar, Brussel. Tickets via gracialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Wakker worden op de dag dat de Rode Duivels gaan spelen. Zitten we daarvoor met het goede anthem of missen we nog iets? Je hoort het straks in de WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
12: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel. Die straf heeft de rechter in Oslo net uitgesproken. De Noor van 29 is onder andere schuldig aan 2 verkrachtingen, mishandeling binnen intieme relaties en druggebruik. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Zelf heeft hij de verkrachtingen altijd ontkend. Op dit moment leest de rechter het vonnis nog voor. Het telt in totaal meer dan 120 pagina's. Marius zelf is niet aanwezig bij de uitspraak. Hij volgt alles via videoverbinding. Hij en het Openbaar Ministerie kunnen ook nog in beroep gaan. De Verenigde Staten en Iran hebben na meer dan 3 maanden oorlog een akkoord bereikt. Vrijdag worden officieel de handtekeningen gezet in Zwitserland. Die dag moet de straat van Hormuz weer opengaan, die door Iran geblokkeerd wordt. De straat van Hormuz is van wereldbelang omdat er zoveel olie en gas door vervoerd wordt. De Verenigde Staten stoppen dan met de blokkade van Iraanse havens. Dit is wel nog maar een voorlopige deal, zegt Midden-Oosten-expert Jens Fransen.
16: Wat eigenlijk nu is afgesproken is dat er vanaf vrijdag onderhandeld zal worden. 2 maanden lang. Want de echte onderhandelingen die moeten eigenlijk nog beginnen. En waarover gaan die? Die gaan over dat omstreden atoomprogramma van Iran. Iran heeft hoogverrijkt uranium. En dat is de grondstof voor een kernbom. En dat hoogverrijkt uranium zal nu moeten worden ontmanteld of zal moeten worden ontklaargemaakt. Maar wie dat juist gaat doen en waar, dat is nog onduidelijk. Dit is het Midden-Oosten. Altijd nog veel vragen, maar voor nu toch een stuk goed nieuws.
12: Door het akkoord zou de oorlog van Israël en Libanon ook moeten stilvallen. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft nog niet gereageerd, zegt Lennart Swolfs, correspondent in Israël. Maar de afgelopen dagen is er wel al veel kritiek geuit vanuit politieke hoek.
17: En dat heeft er vooral mee te maken dat de oorlogsdoelen van Israël niet behaald worden. belangrijkste oorlogsdoel is voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt, gaan ze de komende 60 dagen nog over onderhandelen. Dus daar is veel kritiek op. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen, het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran stopt met steun aan bondgenoten in de regio, daar wordt eigenlijk niet eens over gesproken. En dan weten we sinds gisteren ook nog dat de gevechten in Libanon moeten stoppen. Dus er is wel echt heel veel kritiek hier op die afspraak.
12: Intussen lopen de internationale reacties op het akkoord ook binnen. Europa is voorzichtig positief. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spreken van een diplomatieke doorbraak en een kans om de rust in de regio te herstellen. Europees buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat het akkoord overal wordt toegejuicht en hoopt dat het stand houdt. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bekijken vandaag wat Europa kan bijdragen aan de volgende fase. De Oekraïense president Zelensky noemt de Russische aanval op het Holenklooster in Kiev een van de zwaarste misdaden tegen de christelijke cultuur tot nu toe. Bij een grootschalige Russische raket- en droneaanval vannacht vatte het dak van de Maria Hemelvaartkathedraal vuur. Het klooster staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Zelensky roept de G7-landen op om druk op Rusland om die op te voeren en Oekraïne meer luchtafweer te leveren. Op de luchthaven van Zaventem is er afgelopen nacht een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner, een van de twee bagageafhandelaars op de luchthaven. De aanleiding is niet duidelijk. Voor een deel van de reizigers is er op dit moment hinder, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
18: Mensen die een vlucht hebben, die wordt afgehandeld door Aviapartner, kunnen impact ondervinden. Wachttijd aan de check-in-balie en ook de vlucht kan vertraging oplopen. Momenteel zijn er een 15-tal vluchten die vertraging hebben opgelopen van een 1 à 2 uur.
12: Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen nog wat bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
20: Radio 1.
21: De WK-tribune.
20: Met Dorian Ausems.
15: Misschien moet jij je attributen nog bovenhalen of uithangen, maar ik heb tot hiertoe maar één Belgische vlag wapperend uit het raam geteld. Ik vind dat weinig, maar kijk, we hebben absoluut nog tijd tot vanavond. En het is tot dan dat we onderzoeken of we hier met een goed WK-anthem zitten om onze Rode Duivels aan te moedigen. Je krijgt ook weer een goede reden om vanavond niet te lang na te feesten, maar alweer te kijken naar de middernachtmatchen. En zo meteen al duiken we in een doelpuntenfestijn met de zes van Mercedes. Goedemorgen en welkom. Radio.

0: Steamy Windows, Tina Turner. Om bijna 9:10. Misschien heb jij buiten toch al wat meer vlaggen zien uithangen. Zou tof zijn. Liefst in het zwart, geel, rood natuurlijk. Want vandaag is de allereerste dag op het WK dat we kunnen roepen voor België, voor onze rode duivels. Het is om 9:00 dat ze tegenover het land staan dat ons trouwens als de gevaarlijkste ziet. Egypte. Ik vind dat dat toch al wat zelfvertrouwen geeft als ze jou vooral vrezen. Dat is leuk.
1: De WK-tribune.
0: En als je dit WK niet wil eindigen met totale slaapdeprivatie en toch over alles mee wil kunnen praten, dan reken je best op Mercedes van den Broeke van Sporza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mercedes, jij geeft ons straks weer een nieuwe 6 van Mercedes. Op de socials van Sporza kan je dat vinden en in de app. 6 dingen waarover gepraat zal worden bij de koffie. Dat is zo waar we vanuit gaan. En dat gaat veel breder dan sportieven alleen.
2: Yes, alleen kunnen we niet anders dan het sportieve wel vermelden, want wat was dat afgelopen nacht?
0: Amai, inderdaad.
3: Wirtz. Ja. Wow, lekkere goal, een matcha. En zo is de vroege voorsprong al een feit. En jawel, daar is de 1-1. En hier is Musiala al meteen met een doelpunt.
4: Nu aan de poging, geweldige goal. Vanuit de tweede lijn, Isaac zelf, 2-0.
3: En Brown zorgt voor 5-1. Hier is Kimmich en hier is Undaf en hij scoort toch wel weer zeker?
4: 2-1. Rekik scoort en daar meteen de 4-1. Wow, wat een goal nog. 5-1, Ayari met zijn tweede.
3: Kai Havertz, 7-1.
0: Hallo, ik ben ingepikt ergens in het midden van die wedstrijd en ik dacht, zoveel meer gaat het niet meer worden. En dan ook nog eens ineens die 7 scoren. Amai.
2: Het was echt crazy afgelopen nacht, want Duitsland-Curaçao was 7-1 geworden en Zweden-Tunesië 5-1. Dus in totaal staat de doelpuntenteller voor de afgelopen speeldag nu al op 24.
0: Ik vind dat wel leuk, dat maakt voetbal toch oprecht leuk. We kijken toch allemaal om goals te zien?
2: Ja, sowieso. En die waren... ja, zeer hard aanwezig vannacht. Wat ook aanwezig was, waren de aantal celebrities in de tribunes. Want het was echt opvallend wie er allemaal tickets heeft gekocht. Of misschien moet ik eerder zeggen, gekregen bij die beroemde mensen.
0: Zo gaat dat, hè?
2: Dat ging van acteurs zoals Leonardo DiCaprio en Tom Cruise, tot muzikanten zoals Justin Bieber en Katy Perry. En ook gewoon mensen die beroemd zijn omdat ze zichzelf zijn, zoals Paris Hilton en de Beckhams.
0: Ik zou wel het liefst naast de Beckhams willen zitten. Als ik er eentje mag kiezen, wie jij?
2: Ja, doe mij maar Justin Bieber dan.
0: Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Heel benieuwd wie er straks bij ons in de tribune gaat zitten. Maar wat moeten we ook onthouden van ons match straks tegen Egypte?
2: De match zal sowieso luid gaan zijn. En vooral ook heet. Mm-hmm. Heet is geen nieuwe informatie, want het wordt tot 32 graden. Maar volgens Jurrit Tielemans mag dat eigenlijk geen excuus zijn.
5: Hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Dus ja, het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we zijn er op voorbereid ook, met onze team achter ons. Dus ja, we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen. En dan zijn we klaar voor morgen.
0: Dat is mooi, dat is een echte goede ingesteldheid. Luid ging het ook zijn, Mercedes?
2: Yes, het stadion voor vanavond, Lumenfield, heeft niet voor niets de bijnaam het geluid van de hel. Het geluid wordt er dus erg, erg luid en dat heeft allemaal te maken met de architectuur.
6: It's a stadium on one of the smallest physical footprints in the NFL. That creates a more small sort of intimate experience and it includes some really steep seating in the upper levels that helps to contain the noise as well. 70% of the seats here are covered with these parabolic shaped rooftops which also help contain the noise. It stays right in the stadium. And a third major feature here is the aluminum seating and the concrete walls. People bang on the seats to make as much noise as possible, but also the sound bounces around throughout Lumen Field a lot because of those walls.
0: Ik zou wel oordopjes meenemen als ik daartussen zat. Heel speciaal om daar te zijn, maar dat lijkt me echt vreselijk.
2: Er is niks zo speciaal om daar te staan op dat veld. Ik sta er zo vaak dicht naast. En dat, als er dan gescoord wordt, dat is magistraal.
0: Ja, en dan moet je die geluiden of dat lawaai gewoon vergeten, want dat hoort erbij. En dat is natuurlijk zo. Oké, luid en heet, dat onthouden we al voor vanavond. Maar er gaat nog iets heel opvallends zijn in het stadion.
2: Het
0: geluid gaat al vreselijk zijn. Dan hebben we ook nog eens de hitte. En als we er van op aan mogen, ook heel hygiënisch. Het gaat er proper zijn.
2: Inderdaad, ik hoop dat we dat ook voor vanavond mogen zien, dat het er proper blijft. Want toch wel heel opvallend, de Japanse supporters hebben na hun match, 2-2 gelijk tegen Nederland, zelf het stadion opgeruimd.
7: Het is een culture, maar het is like respect voor alles. Respect voor de spelers, supporters en ook voor het stadion. We zijn heel honored om hier te zijn, dus we willen niet een nest maken en dan leave it.
2: Ja, dat is blijkbaar hun cultuur, hè? Respect tonen en alles netjes achterlaten. Ik vind dat super mooi van hem. En ik ben vooral benieuwd of dat de Belgische en Egyptische supporters in het Lumenfield stadion het ook zo mooi gaan achterlaten.
8: Het is heel cool om te zien, want ze hebben echt hun eigen restafvalzak mee. En ook zo'n grijptangetje of met hun handschoenen. Dat ze dat allemaal opruimen in hun voetbaltruitje, terwijl ze eigenlijk gewoon ook supporter zouden kunnen zijn. Dus heel leuk om te zien. Kan je spotten op Sportza, in de app, op de socials en natuurlijk meer dan al die dingen die we net hebben gezegd, want we spreken over de zes van Mercedes elke middag voor jou gepresenteerd. Dankjewel, Mercedes.
2: Dankjewel.
8: En voor frietjes en curryworsten dacht ik om 9:15 is het misschien nog wat vroeg, maar voor ons officiële WK-supporterslied absoluut niets. Kiss the grass. Allez, allez, Sylvie Crush en Romeo Elvis. Is die trouwens een goed WK-anthem? Go straight to the heart. Dat hoor je zo meteen. Spinning.

0: Dit zo luidt als je kan meezingen met je arm over de schouder van een andere Belgische supporter. Dat is toch de bedoeling van vanavond, zo vlak voor 9 uur. Wanneer onze Rode Duivels voor de eerste keer het veld opgaan op het WK 2026. Het is dus ons officiële supporterslied, maar heeft het wel alles wat een voetbalanthem moet hebben? Welke ingrediënten zijn echt wel nodig? Dat weet Jeroen Doe. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Dorian.
0: Muzikoloog, componist en ook docent aan de KU Leuven. Als je dit hoort, Kiss the Grass, ben je tevreden met ons WK-lied?
1: Wel, als WK-lied denk ik dat het een beetje naar de complexe kant is. Ik zal het zo meteen kaderen. Wat ik eerst en vooral wil zeggen is dat ik Sylvie Kruijs een fantastische artieste vind. Ik ben haar zelfs live gaan bewonderen. Fenomenale componiste, zangeres, een band. Een hele visuele présence om u tegen te zeggen. Ik was een beetje van mijn melk. Dus ik zeg dit met het allerhoogste respect voor een grote artieste. Maar als we het nu even los van haar persoon bekijken en puur naar de song, want ze zingt hem heel mooi enzovoort, prachtig geproduced, dan denk ik dat er, om er echt een anthem van te maken, dat er nog ergens een soort van voldoende eenvoudige melodie had moeten inzitten, die ook tegelijkertijd uniek genoeg was. Want nu zit daar zo ergens, halverwege de song, een heel snelle versie van Allé Allé in.
0: Ja, die heb je wel, maar het is moeilijk om erop in te pikken en het uit volle borst mee te brullen.
1: Dat is exact wat ik bedoel. Ja, dat is heel artistiek en zelfs virtuoos. Mm-hmm. Doe het maar na. Dat is ook met moeilijke toonafstanden in de melodie. Dan haal ik er al iets technisch uit, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Het is leuke, opzwepende popmuziek, maar het is, denk ik, te moeilijk voor een voetbalpubliek om zich daarbij aan te sluiten. Dus die herkenbaarheid ligt wat moeilijker bij dit nummer.
0: Mm-hmm. Ja, zoals je zegt, de Allé Allé zit er wel in. En als we terugkijken naar de geschiedenis van de WK-anthems, hebben ze daar toch altijd rekening mee gehouden.

0: Veel EEE's ook, die hebben we ook gehoord in Go Go Go's. Maar zijn dat allemaal elementen die er stevast in moeten zitten?
1: Maar ik denk dat er toch zeker een soort van uitbundigheid in een WK-anthem moet zitten. Dat kan een uitbundigheid of een energie of een soort van hoopvol vooruitblikken op een wedstrijd zijn. En dat geeft die feestvreugde weer van supporters die zich klaarmaken. Ofwel die na een geslaagde match, na een overwinning, die overwinning gaan vieren. En vandaar dat die kreten, hè, zou je ook kunnen zeggen, feestelijke of vreugdekreten, dat die heel goed passen in zo'n WK-anthem. Ja.
0: Mm-hmm, Oké, dus dat is een essentieel element.
1: Zeker.
0: Ik moet ook eerlijk zeggen, de tussenzinnen versta ik haast nooit, maar als ik de EE kan meezingen, dan ben ik echt in de match. Dus ik ben daar altijd heel blij mee. Jij hebt alleszins, Jeroen, een ultiem voetbal-anthem dat voor jou alles aanvinkt.
1: Ja, inderdaad. Ik heb door de jaren heen Brazil, de song, dat is al een oude song, bijna 100 jaar geleden uitgebracht in 1939 voor het eerst op een succesvolle manier. Maar dat is dan gaandeweg, omdat het een song is die over Brazilië gaat en die dan door de jaren heen, in het begin was dat eerder een rustig intiem nummer, Aquarello do Brasil, dus eigenlijk een poëtische tekst met een heel mooie melodische zangpartij die aanvankelijk werd gezongen door een soort van operettezanger.
0: Oh,
1: ja, heel bijzonder. Francisco Alves. We kennen die versie niet meer. We zijn veel meer vertrouwd met recentere.
0: Ja, met deze natuurlijk, hè, voor wie opfrissing nodig heeft. Dat is niet zo poëtisch meer natuurlijk. Ja, dan spreken we over een andere energie.
1: Ja, en daar zit wel alles in wat een lied tot een WK-anthem maakt. Ook al was het oorspronkelijk niet zo bedoeld. Maar het is eigenlijk geadopteerd door Brazilië als hun voetballied. Hè? Niet alleen nationaal lied, maar ook toepasbaar op voetbal. En waarom is dat? Omdat dus die ritmiek die daarin zit, die geeft dansbaarheid. Ja? Dat geeft een collectief gevoel van kunnen beleven. Iedereen kan daarop dansen. Dat is eenvoudig om daarop te bewegen. En ook het opzwepende van die ritmiek. Het is niet alleen leuk om te dansen, maar het geeft ook een soort van rush, een adrenaline piek. Als je vrij lang in dat nummer zit, dan ben je helemaal klaar voor een match. Of je zweeft helemaal op de euforie van zo'n match.
0: In welke BPM moeten we zeker zitten?
1: Zeker boven de 120.
0: Oké. Dat gaat nog mee, vind ik. Ik dacht al dat we aan 150 zaten of zo.
1: Maar dat kan. Dat hangt een beetje vanaf welke versie, maar we spreken bij disco vanaf minimum 120. En dat heeft te maken met een verhoogde hartslag die geassocieerd wordt met sport, of met seks. Hè. Dus dat is wetenschappelijk vastgelegd. Onderzocht. En dus bij dat soort van muziek is dat natuurlijk ook een factor die gaat emotioneel opzwepen. Maar dat is nog niet alles. Want niet elk nummer met een leuke beat gaat het maken tot een WK-anthem-klassieker door de jaren. En dat kunnen we wel zeggen van Brazil. Hè? Dus dan is er nog een andere factor die ook dat collectieve en die collectieve emotionaliteit, denk ik, moet mogelijk maken. En dat is een meezingbaar refrein of een stuk van een refrein. In het Engels noemen we dat chanting. Dus een soort van kreetachtige zangpartij.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan soms met olé zijn, maar dat kan ook soms op andere eenvoudige teksten zijn. Echte bestaande woorden of nonsensicale klanken. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar wat heel belangrijk is aan die melodie, is dat de intervallen, dus dat zijn eigenlijk de toonafstanden, eenvoudig gezegd, dat die niet te moeilijk zijn. Ten eerste om die als luisteraar onmiddellijk te begrijpen. Stel, je hoort zo'n song voor het eerst, dan hoor je dat voor de tweede keer en je kan het eigenlijk al meezingen. Als een nummer wat te complex is, dan lukt dat niet. Snap je?
0: Dan probeer je het na te zingen nadat je het één keer hebt opgezet en het komt maar niet meer terug in je hoofd. Dan heb je al een probleem.
1: Ja, voilà. Maar Brazil, die legt ons volledig in een fauteuil en we kunnen het eigenlijk al halverwege de eerste keer meezingen. Hè?
0: Ja.
1: Dus, maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat een banaal nummer is. Hè? Want de genialiteit van een componist ligt hem net in die sweet spot, zeggen ze in het Engels, tussen enerzijds een uniek stukje melodie bedenken dat tegelijkertijd heel toegankelijk en dus populair kan zijn.
0: Het is zo duidelijk dat het jouw favoriet is, Jeroen. Je spreekt er met een enorme passie over. Natuurlijk, het is nooit uitgebracht als een anthem of bedoeld als WK-anthem. Je hebt het in verschillende andere mooie versies ook gehad.
1: Ja, er is een hele mooie, populaire Braziliaanse versie van Gal Costa. Die is wat disco-achtig. Het is een mooie mix tussen samba-ritmiek en disco-ritmiek. Dus dat is wat meer naar de mainstream-pop. En wat daar typisch aan is dat dat nog altijd Braziliaans aanvoelt, maar internationaal in die popmuziek past.
0: Dat is hem toch, hè? Een van jouw topversies, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja, fantastisch. Wat een prachtige stem. Ik kan het op repeat zetten en eeuwig naar luisteren. Ja. Maar ik heb ook een andere favoriete, heel speciale versie die ik door de jaren heen ook heb opgepikt. En ik ben ook iemand met een klassieke muziekachtergrond. En er is een klassiek strijkkwartet dat een prachtig album heeft uitgebracht, waarin ze samenwerkingen aangaan met Stacey Kent en met andere populaire artiesten. En dat album heet Brazil. En de laatste track is hun arrangement van Brazil. Dus het klinkt wat vlotter omdat er ritmiek bij is, maar eigenlijk is dat klassieke strijkkwartetmuziek. Denk aan Haydn, Beethoven, Brahms.
0: Het is prachtig, eigenlijk vind ik het mooier. Ik ken het nog niet in deze versie. Ja. De strijkers zijn enorm mooi.
1: En aan het eind van de track voegen ze deze collectieve meezing, ja, stonden eigenlijk toe. En dan is het helemaal feest, ja, in de stijl van de Brazil.
0: Hulde aan Brazil. Het overstijgt het voetbal-anthem, is gewoon een heel goed nummer. Ik vraag me dan af, natuurlijk voor mij, ik zit heel vaak op M&M en daar draaien wij heel vaak mensen als Shakira. En natuurlijk is zij groot geworden met Waka Waka. We zullen het nog eens even erbij halen. For Africa. Is dat ook een nummer dat sterk genoeg is op zichzelf, zoals Brazil, waarmee je tot in het oneindige verder kan gaan? Of,
1: Ja, dat zal voor iedereen wel wat verschillend zijn, maar voor mij ligt er meer originaliteit in de pure melodie van Brazil.
0: Ja, en dan kunnen we niet anders. Je hebt het zo mooi verkocht dan te luisteren naar Aquarela do Brasil. Volgens jou het beste voetbal-anthem ooit gemaakt. En dan nog wel in jouw favoriete versie. Van Gal Costa. Dankjewel, Jeroen.

voetbalanthem volgens muzikoloog Jeroen Doe. Aquarela do Brasil van Gal Costa. Brazilië heeft al gespeeld. Hè. De eerste wedstrijd tegen Marokko 1-1 heeft ook een beetje teleurgesteld. Want het is tenslotte toch een favoriet, maar Marokko heeft dat dan weer goed gedaan. Goed nieuws uit Lommel, want Suzanne stuurt, ik hoorde daarnet dat er maar weinig Belgische vlaggen te zien zijn. Wel, hier in Pelt is dat toch een heel andere zaak. Ook in Antwerpen bijvoorbeeld een prachtige foto daarbij en er is geen enkele gevel die geen Belgische vlag heeft hangen. Dankjewel om dat door te sturen, dat geeft toch al wat supporters moed voor straks. We gaan eens kijken. Onderweg op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke opletten voor een obstakel op de rechterrijstrook. Files ook naar Antwerpen op de E17, 10 minuten van voor Kruibeke. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, een half uur trager van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent een kwartier van Merelbeke tot Zwijnaarden richting Drongen, ook door werken. En dan gaat het nog langzaam naar Brussel. Op de ene rug, daar is één rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent een kwartier van Merelbeke tot Zwijnaarden.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1, live.
2: Radio 1.
3: De WK-tribune.
4: En ondertussen weten we allemaal dat het goed weer gaat worden later deze week. En dan is een Bluetooth-speaker toch wel leuk om te hebben. Ook om de match lekker luid te zetten. Dus als je die wil winnen, doe dan mee met Iedereen Wereldkampioen. Vragen over de deelnemende landen die niet over voetbal gaan. Stuur nu Iedereen Wereldkampioen in de app.

0: al van de jaren 90 de grootste supporter van onze Axel Red. Nog iemand om trots op België van te zijn. Maar gaan de Rode Duivels ons trots maken vanavond om 9 uur? Dat is nog maar de vraag. Ik heb net zelf even al de WK-pronostiek op Sportza ingevuld. Ik ben voor de 2-1 gegaan. Sommige mensen hebben Egypte zelfs 0 gegeven, maar ik ben toch altijd voor veiligheid. Maar laat ons vooral niet in al die spanning vergeten dat er ook nog andere landen spelen.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Ook voor Uruguay en Saoedi-Arabië is het hun eerste wedstrijd. Dat is om middernacht en om 3 uur ook nog Iran tegen Nieuw-Zeeland. Dat is ook van onze groep, hè. Het zijn landen waarvan we eerlijk zeggen, die gaan de beker misschien niet boven hun hoofd hijsen als wereldkampioen. Maar ze zijn misschien wel kampioen in andere dingen. Daar gaan onze vragen over in onze quiz, zoals je hem kent sinds donderdag de start van het WK. We spelen die deze keer met Ronnie en Naomi. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jullie doen mee voor een draadloze speaker. Leuk tijdens het WK om de match luid te zetten waar je maar wil. En natuurlijk ook met het goede weer, met een aperitief erbij. Dat is altijd tof. Ronnie en Naomi, het gaat altijd hetzelfde. 5 vragen gaan jullie krijgen over Iran of Uruguay, waarin ze ook wereldkampioen zouden kunnen zijn. Dus dat gaan we zo meteen doen. Zijn jullie zelf heel betrokken bij het WK, Naomi?
3: Wat moet ik nu zeggen, hè? Maar ja, de Belgen volg ik wel heel nauw. En onder invloed ook de andere matchen. Maar kijk, er is geen ontsnappen aan. De Belgen natuurlijk, ja, ja.
0: Ja, jouw lach zegt genoeg, maar met de Belgen doe je toch iets meer effort. Ronnie, jij gaat je kinderen zelfs een beetje een cadeautje doen vanavond.
2: Ja, mijn kids die zijn helemaal in de outfit naar school gegaan. En die mogen vandaag extra lang opblijven, zolang als ze kunnen, de match volgen.
0: Dat zijn de betere dagen in het leven en dat zijn de goede papa's. Dus dat is heel fijn dat vanavond gaat gebeuren. Ronnie, in onze Iedereen Wereldkampioen quiz gaan we zo meteen met jou starten. Jij krijgt de eerste vraag. Als je juist antwoordt, blijf je ook aan de beurt. Antwoord je fout, dan gaat die natuurlijk naar Naomi en dan mag jij weer verder antwoorden. Komen aan de 5e en laatste vraag. Ja, dan gaat het beslissend zijn. Want dan wordt bepaald wie uiteindelijk met de Bluetooth speaker naar huis mag. Oké, hier gaan we. Uruguay is wereldkampioen feestvieren, Ronnie. Ze doen het zelfs tegen alle verwachtingen in beter dan Brazilië. Welk feest vieren ze daar minstens 40 dagen lang met parades en optredens?
2: Carnaval.
0: Ja. Goed zo. Vraag 2. Foodies kennen Iran vanwege een heel duur ingrediënt. Welke zeldzame delicatessen koop je aan minstens, hou je vast, 40.000 euro per kilo?
2: Kaviaar.
0: Ja, dit gaat heel vlot hoor. Meer bepaald de almaaskaviaar afkomstig van de albino Beluga Steur. Is een goudwit van kleur, die kaviaar. Dus natuurlijk prachtig en dus heel duur. We gaan gewoon met jou door, Ronnie. Uruguay is een progressief land. Welke softdrugs maakten ze in 2013 als eerste land volledig legaal? Je krijgt er zelfs een kleine tip bij van Doe Maar.

0: nuttige plan.
1: Moeilijk kan dat niet zijn. Wat denk je, Ronnie?
2: Papaver.
1: Oh, oké, die had ik niet zien aankomen. Nee, marihuana. Het gaat over wiet gewoon. Dan is het ook nog eens de beurt aan Naomi. Uruguay is een progressief land, dat hebben we net gehoord, maar ook een klein land. Het tweede kleinste land van Zuid-Amerika zelfs. Welk land gaat hen toch nog voor? Is dat Suriname of Guyana?
3: Suriname. Sorry.
1: Ja, goed. Die laatste vraag pak je die helemaal, Naomi. De Lute Desert is de warmste plek op aarde. Het wordt daar zelfs soms tot 80 graden. In welk land ligt die Lute Desert? Iran of Uruguay?
3: Ligt in Uruguay.
1: Oh, dat meen je niet. Nee. Ronnie weet het al. Het is Iran. Oh, ik had het je gegund, Naomi. Maar natuurlijk ben ik even blij voor Ronnie. Op het einde toch nog weggekaapt. Proficiat.
2: Dankjewel.
1: Goed gespeeld allebei. Ik wens jullie heel fijne tijden tijdens het WK om te kijken samen met jullie kinderen. Want daar draait het tenslotte toch om. Om het gewoon samen te beleven. Dus fijne ochtend.
2: Oké, dankjewel.
1: Tot de volgende. Bye-bye. Deze komt ook dichterij. Eefje de Visser binnenkort op Life is Life eind juni. Dan toch op de affiche. Hier is ze met Onomkeerbaar.

0: deze maand. Totaal onverwacht zal dit luid over de middenvijver van Antwerpen klinken. Onomkeerbaar van Eefje de Visser. Ze vervangt Likkie Lee op Life is Life. Op zondag 28 juni. Zij moest annuleren door omstandigheden. En enter Eefje de Visser. Is zelfs gevraagd door Nick Cave, de curator zelf van die festivaldag. Dus dat is cool. Op een dag als vandaag zou je bijna vergeten dat er ook nog andere wedstrijden zijn in plaats van België-Egypte. Er zijn er zelfs 4 in totaal. En je raadt het al, ook in het midden van de nacht. Saoedi-Arabië-Uruguay pakte 0-0-0-0, hopelijk niet in het echt. En Iran-Nieuw-Zeeland is er ook om 3 uur 's nachts. Waarom zouden die toch de moeite kunnen zijn? Goedemorgen, Max.
1: Goedemorgen, Dorian. Ik hoor dat je er aan naar uitkijkt.
0: Ja, ik altijd.
1: Wel, ik ga beginnen bij het begin, Dorian. Let's go, Belgium. Ja, we horen de zoetgevoicede Eden Hazard natuurlijk op het feestje op de Grote Markt in 2018. Het gaat vandaag volledig terecht over de Rode Duivels. Maar er zijn inderdaad nog 3 andere wedstrijden. En ik ga proberen om iedereen daar even warm voor te maken. Je zei het al, vandaag 2 affiches, maar straks voor de Duivels spelen, om 6 uur, is er al Spanje Kaapverdië. En ja, voor het voetbal moet je dan misschien niet kijken, want dat is een groot voetballand tegen een voetbaldwerg. Het is het 2e kleinste land ooit gekwalificeerd, Kaapverdië. Maar je zou misschien wel kunnen kijken voor Pico Lopez. Trouwens, geen enkele connectie met de betreurde topspits van FC De Kampioenen. Ja. Maar iedereen hoort die naam. En dan vind je dat niet zo raar, want dat klinkt als een Kaapverdiaan. Zo zou een Kaapverdiaan kunnen klinken, hè?
0: Zeker.
1: Een Portugese naam. Alleen, ik heb een stukje bij uit een interview met die Pico Lopez. Van voordat hij afreisde naar het WK, waarin hij zegt dat hij er naar uitkijkt. En je moet eens luisteren naar zijn vermeende Portugese accent.
2: Yeah, the last few days, it's getting really exciting. And I can't wait us to be in that bubble.
1: Is dat Portugees?
0: Amai, zo Portugees.
1: Ja. Dus Pico Lopez is een Ier. Hij heeft een volbloed Ierse mama en een Kaapverdische vader. Hij maakte zijn debuut in 2019 tegen Togo. Maar dat was bijna niet gebeurd. En nu kom ik bij mijn verhaal. Een paar maanden voor zijn debuut bij Cabo Verde. Hij is dan nog gewoon een Ierse speler uit Crumlin. Krijgt Pico Lopez een berichtje via LinkedIn van een iets oudere man in een taal die hij totaal niet begrijpt.
2: I just assumed it was spam. And I just ignored it. Just ignored it.
1: Ja, hij zegt, dat is spam dat ik krijg. Ik ga dat negeren, verticaal klasseren. Die vieze oude man die mij gestuurd heeft, ik wil daar niets mee te maken hebben. Tot hij iets later opnieuw een bericht krijgt van diezelfde man.
2: Thankfully, 9 months later, he messaged me back in English, thinking if I thought about his proposal. And then I done what I should have done the first place and copied and pasted the first message into Google Translate. And it basically read that, look, Roberto, we're interested in getting some new players into the selection for the team. And we're really interested in having you.
1: Ja, ik krijg het opnieuw een bericht van die man die zegt van, heb je nagedacht over mijn voorstel? En dan, wat doet hij? Hij vertaalt het eerste bericht in Google Translate en ziet dat hij is opgeroepen voor de nationale ploeg van Kaapverdië. Dat was dus de coach van Kaapverdië die hem gestuurd had via LinkedIn.
0: Oh, ongelooflijk. Ja,
1: hij maakt dan uiteindelijk toch zijn debuut en nu staat hij daar bijna stoemelings eigenlijk, want als Pico Lopez geen LinkedIn had gehad, dan zat hij nu misschien gewoon thuis te kijken op de bank. En ik weet niet hoe het met jouw LinkedIn zit, Dorian, maar ik heb die van mij echt al jaren niet meer opengemaakt, dus je weet nooit.
0: Ik moet dat zelfs dringend eens aanmaken, maar dan denk ik, ga dan via Instagram. Ja, dat is ook nog wel, ja, hè, voor zo'n speler.
1: Ik weet natuurlijk niet hoe oud de man is, maar ja, LinkedIn is misschien wel de geëikte manier voor plus 65'ers. Goed, vannacht dan speelt Saudi-Arabië tegen Uruguay, je zei het, om 12 uur. Houd daar de aanvoerder van de Saudis in de gaten. Dat is Saud Abdulhamid. Dat is ineens ook de allerbeste speler van de Saudis. Maar het is eigenlijk ook een wonder dat die man mee is naar het WK, want 2 weken geleden zat Saud nog rustig in Amsterdam een trouwfeest te vieren van vrienden, is hij aan het amuseren en plots hoort hij dit op de parking. Dat is een autoalarm. Hij trekt zijn smokingjas aan, hij gaat naar buiten, naar zijn wagen en hij ziet dat er gebroken glas naast een auto ligt. Resultaat, gestolen portefeuille met daarin zijn internationaal paspoort.
0: Nee.
1: Ja, paniek natuurlijk, want ja, hoe kan je ooit zonder... Ja, je bent al een Saudi, je moet al naar Amerika door die customs geraken en dan nog zonder internationaal paspoort. Grote paniek, Saud moet het vliegtuig op die avond. Gelukkig schiet de ambassade in Nederland meteen in actie. En ondertussen is Saud op het WK geraakt en hij is klaar om uit te pakken tegen Uruguay. Al heb ik gelezen dat de bookies niet super positief zijn. De Uruguayanen die staan 7-1 in het voordeel. Dus het zou ook wel kunnen, als je kijkt, dat je een doelpuntenfestival ziet. Maar de reden waarom je vannacht je tv moet opzetten is de grootste ster van dit WK. En ik ga je daar even over laten nadenken en gokken door Jan. Wie is dat, denk je?
0: Mbappé. Dat is Frankrijk.
1: Dat is niet goed. Dat is een goede gok. Je zou dat kunnen denken, hè. Maar nee, de grootste ster van dit WK speelt niet bij Frankrijk, niet bij Brazilië of Engeland, maar wel bij Nieuw-Zeeland. Want om 3:00 vannacht neemt onze ster het op tegen Iran. Zijn naam is Tim Payne. Hij is een verdediger bij de All Whites, wat ik een beetje een speciale naam vind trouwens. Maar hij is zo bekend dat er zelfs tot in Argentinië nummers over hem geschreven worden. Dit is het Argentijnse No Pain, No

0: Ja, dat verbaast je misschien enigszins dat daar nummers over geschreven worden in Argentinië. Maar dat is ook niet zo heel raar, want voor dit wereldkampioenschap, Dorian, was Tim Payne een nobele onbekende. Hij had ongeveer 4700 volgers op Instagram en ik ben eens gaan kijken. Tim Payne, die heeft zelfs niet eens een LinkedIn-pagina. Dat is een beetje zoals jij eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: En tot een paar weken geleden alles veranderde. Er is een Argentijnse influencer, die man die heet El Scarso. En die was op zoek naar content, had een plannetje bedacht. De minst bekende voetballer van dit WK, die ga ik uitzoeken. Ik ga daar met het hele internet, met al mijn volgers, hij heeft er 500.000, de bekendste van allemaal van maken. Tag hem dan gewoon overal en dan gaan we hem een grote ster maken. Die minst bekende voetballer is Tim Payne. En op een kleine twee weken gaat Tim Payne van 4.700 naar 5,7 miljoen volgers. Ja, ja. En wat zegt Tim Payne daar zelf over?
2: But my main focus has to be football. I'm looking forward to this World Cup and I'm going to try to put my best foot forward for myself and my team. And I just really want to make you guys and most importantly my family proud.
0: Ja, dus ik zeg, kijk vannacht om 3 uur tv. Dan speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Ik slaap sowieso maar 2 uur per nacht. Ik ga er niet over klagen, want... No pain, no
1: gain! Je weet het, hè. Tot morgen met een nieuwe de WK-tribune.
3: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
4: Motorpech in Nice.
1: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Hou je van het nieuws in de ochtend?
6: De ochtend.
1: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Laat het op, we hebben de platstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Ik hoor weer elke boodschap.
12: Oma, ik moet pipi doen.
11: Ook de kleinste.
12: Allee, oma.
10: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Berre, wij maken alle oren blij.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
13: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
14: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Het is matchdag en wij zijn met plezier uw voorprogramma met een wereld van Sophie die helemaal in het teken staat van supportersliederen. Dat is voor zometeen na het nieuws van 10 uur.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Marius Borghoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor verkrachting en mishandeling. Dat heeft de rechtbank in de Noorse hoofdstad Oslo beslist. Het vonnis stelde meer dan 120 pagina's. Helen Goedgebeur heeft de uitspraak gevolgd in Oslo.
20: Hier in de rechtszaal is zo net het verdict gevallen. Marius Borghoiby krijgt 4 jaar cel. Hij is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen. In 1 van die gevallen, zei de rechter, is het heel duidelijk dat die vrouw aan het slapen was, niet reageerde op aanrakingen. En hij heeft dat ook stiekem gefilmd. Dat wist zij eigenlijk helemaal niet. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omwille van redelijke twijfel. Maar hij is ook veroordeeld voor onder andere zwaar drugsgebruik en voor het zwaar mishandelen van Nora Haukland, een bekende influencer met wie hij 1 jaar een relatie had. En hij zelf was hier trouwens vanochtend niet. Hij heeft alles gevolgd via videoverbinding. Dat heeft hij vorige week nog gevraagd omwille van medische redenen.
19: In Libanon wordt hoopvol gereageerd op het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, dat vrijdag ondertekend wordt. Iran zegt dat met deze deal al het geweld zal stoppen. Maar de vraag is of Israël ook echt bereid is om te stoppen met bombarderen in Libanon. Israël vecht daar tegen de pro-Iraanse beweging Hezbollah en heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het blijft dus afwachten, zegt Daisy Moore, correspondente in de Libanese hoofdstad Beirut.
21: Dit initiële akkoord is echt veel details die nog ontbreken. Ja, dit zijn de eerste stappen. Maar er komen natuurlijk nog hele lastige vraagstukken aan. Zoals het nucleaire dossier, de sancties, de bevroren tegoeden van Iran. En dan met Libanon als mogelijke dealbreaker.
19: Zodra het principeakkoord vrijdag ondertekend is, zal Iran de straat van Hormuz opnieuw volledig openen en zullen de Verenigde Staten de Iraanse havens niet meer blokkeren. Maar over een aantal moeilijke punten, zoals het Iraanse kernprogramma, moet nog verder onderhandeld worden in de komende 60 dagen. Het Verenigd Koninkrijk wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Dat kondigt premier Starmer aan. Een volledig verbod is volgens hem de juiste keuze. Het gaat om platformen als TikTok, Snapchat en Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië met ook beperkingen op livestreams, gaming-apps en AI-chatbots. De regelgeving moet voor kerstmis door het parlement. Het verbod zelf treedt dan begin volgend jaar in werking. Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds, niet te verwarren met het Kinderkankerfonds. Het Kinderkankersteunfonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind met kanker hebben. Maar sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd gebruikt werd om kinderen met kanker te helpen. En vandaag is het zover voor de Belgen op het WK-voetbal. De Rode Duivels spelen om 9 uur vanavond tegen Egypte. In theorie zijn ze favoriet, maar aanvoerder Yuri Tielemans wil de wedstrijd zeker niet te licht opvatten.
22: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
19: Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goedemorgen. Het ging net in de tribune al over de ingrediënten van een goed supporterslied.

0: Björk met Venus as a Boy. En het is zover, hè? Het is 15 juni. En vandaag treden de Rode Duivels voor het eerst aan op het WK.
1: De wereld van Sophie.
0: Om 9 uur vanavond spelen ze in het Lumen Field Stadium in Seattle hun allereerste wedstrijd van dit WK tegen Egypte. Egypte dat ook wel wat straffe spelers meegenomen heeft, dus het belooft spannend te worden. En de Rode Duivels die kunnen dus alle aanmoediging gebruiken. Hier en daar hangen al de vlaggen uit, grote schermen worden geïnstalleerd, tapkranen worden opgeblonken. En natuurlijk kan het geen kwaad als u een paar keer vandaag spontaan in zingen uitbarst. Een supporterslied, dat misstaat vandaag niet. En dus willen we het erover hebben vandaag. Over verder hebben, want Dorian Awesome sprak net nog met muzikoloog Jeroen Doe over de perfecte ingrediënten voor een goed supporterslied. Een zeer goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Voor wie het vorige uur gemist zou hebben, wat zijn die allerbelangrijkste ingrediënten?
2: Het moet heel simpel zijn, met een duidelijk herkenbare melodie die toch enigszins uniek is. Het moet opzwepend zijn, uitbundig. Het moet een volk kunnen samenbrengen. We denken ook aan een goede beat, toch minstens 120 bpm spreken we dan. Dat is zo een beetje sneller dan je hartslag. En een zeer goed meezingbaar refrein, zodat iedereen uit volle borst eens het moment daar is, ja, alles kan geven. Maar goed, we gaan eens kijken. We hadden het daar juist al even over. Laat ons eerst even beginnen bij ons eigen officiële supporterlied. Kiss the Grass van Sylvie Kroes en Romeo Elvis.

0: Het is een heel tof nummer, maar Jeroen Doe, die had het er dus net nog over bij Dorian, en hij was er als supporterslied toch niet helemaal enthousiast over.
1: Als WK-lied denk ik dat het een beetje naar de complexe kant is. Dat is heel artistiek en zelfs virtuoos. Mm-hmm. Doe het maar na. Dat is ook met moeilijke toonafstanden in de melodie. Dan haal ik er al iets technisch uit, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Het is leuke, opzwepende popmuziek, maar het is, denk ik, te moeilijk voor een voetbalpubliek om zich daarbij aan te sluiten. Dus die herkenbaarheid ligt wat moeilijker bij dit nummer.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ik vind het wel goed eigenlijk. Ik vind het een heel goed nummer.
0: Ja, dat is een heel goed nummer, maar het is blijkbaar te moeilijk voor de gemiddelde voetbalsupporter. We moeten een klein stapje terugnemen. Misschien moeten we eens gaan kijken tussen de officieuze supportersongs. Dan denk ik natuurlijk meteen aan het nummer dat Rode Duivel Onana zelf uitbracht onder zijn artiestennaam 24AM. Hij heeft een nummer gemaakt, We Are Belgium. Hij heeft dat gemaakt in 3 talen, in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. En elke Rode Duivel passeert de revue.

0: Maza, maza, maza, maza.
1: Romelu Lukaku, ja. Ik vind het tof. We zijn niet slecht in het maken van liedjes. Maar het is toch weer zo geen banger dat je van recht staat en je armen in de lucht smijt en zegt van we gaan allemaal meezingen.
0: Nee, dan liever Allee Allee.
1: Ja, oké. Maar ik stel anders voor dat we ook eens gaan kijken naar andere landen.
0: Ja, met wat voor liederen komen die dit jaar aan de aftrap?
1: Met letterlijk alles. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat er 2000 nummers online staan als anthem voor het WK.
0: Mm.
1: Maar goed, ik heb daar juist goed geluisterd naar Jeroen en ik hoorde als eerste voorwaarde dus die eenvoudige melodie, die toch herkenbaar en uniek is. En ik ben dan eens gaan kijken, ik denk dat ik bij Frankrijk wel zoiets gevonden heb.
0: Hola.
1: Ja, het is high energy, hè. Het is ook simpel. Je roept gewoon de namen van alle spelers. En om de 3 à 4 namen roep je imbattable, hè, onklopbaar. Het blijft ook wel hangen. Alleen dat stukje waar het iets uniek zou moeten zijn, daar is precies toch iets mee. Want ik vond ook dit online, maar dan om te supporteren voor Nederland. Verbroken.

0: voel het. Dat heeft duidelijk samen...
1: Ik vind het nogal intens voor maandagochtend eigenlijk.
0: Het zijn andere namen. Je noemt niet imbattable, maar in plaats daarvan roep je kampioenen. Maar ja, verder is dat toch heel gelijkaardig. En datzelfde nummer kan je dus ook terugvinden voor bijvoorbeeld Zuid-Korea, Brazilië, Engeland. Het lijkt wel bijna alsof er iemand een soort van machine heeft gemaakt die op eenvoudig verzoek zo'n nummer kan in elkaar steken en dat gewoon kan uitspelen.
1: Ah ja, een soort, AI-machine.
0: Ja, ja, en dat verklaart natuurlijk ook meteen waarom dat er zo ongelooflijk veel liederen te vinden zijn. Als je van elk nummer 48 versies maakt, dat telt op natuurlijk.
1: Ja, en geen instrument nodig hebt, nog een studio, gewoon...
0: Geen mens, je laat gewoon... Ja. Terug naar Jeroen Doe en zijn tips. Een perfect WK-anthem moet ook een uitbundigheid hebben. Een soort van hoopvolle energie van supporters die naar een match toeleven. Say no more, geen hoopvollere energie dan die van de Schotse supporters. Schotland is er dit jaar bij en het was maar liefst 28 jaar geleden dat de Tartan Army, zo heten de supporters van Schotland, dat die nog eens konden supporteren voor hun team op het WK.

0: Dat is echt de singer-songwriter-insteek.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is echt wel een popliedje.
0: Ja, 28 jaar, maar we zijn nooit het geloof verloren. Zelfs als we verliezen, zullen we nog feest vieren. Kijk, die kunnen dus al niet meer verliezen, want die zijn gewoon al zo blij dat ze er gewoon bij zijn. De doedelzakken zullen zingen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Schotland, ik voel hem, die klopt wel.
1: Ja, kan maar werken.
0: Qua dansbaarheid is er wel nog iets aan te doen. Dat hoorde ik daar straks ook, dat dat zeer belangrijk is voor het collectief gevoel dat je samen iets beleeft. Maar voor zo'n song moeten we natuurlijk kijken naar de echte kampioenenploegen. Voorlopig nog steeds regerend kampioen Argentinië wordt dit jaar aangevuurd onder andere door dit nummer. Yeah.

0: Ik voel hem. Dat vind ik echt een topnummer.
1: Ja, dat is plezant, ambiance.
0: Ja, het heet La Quarta Estrella. Het gaat erover dat ze een vierde ster op hun shirt willen. Dus een vierde keer wereldkampioen worden. Mm-hmm. En er zit heel veel info ook in. Het gaat over La Ultima de Leo, het waarschijnlijk laatste WK van Lionel Messi. Maar ook Oud-Zeer wordt niet weggestoken. Ze zingen ook Por el Diego, want ze zijn nog altijd niet vergeten dat 32 jaar geleden hun god Diego Maradona op het WK exact daar op dezelfde bodem naar huis is gestuurd. Volgens hen nog altijd op grond van totaal valse beschuldigingen van dopinggebruik. Ja, dat is natuurlijk achteraf gezien minder gemakkelijk te verdedigen, die stelling. Maar het is wel een topnummer. Het heeft een opzwepend ritme. En qua samenhorigheidsgevoel kan je niet heel veel hoger meer gaan. Alleen is dat Spaanstalige, dat is nogal moeilijk voor de hele wereld om mee te zingen.
1: Ja, wij moeten dat nummer ook niet meezingen, natuurlijk.
0: Nee, ja, wel als zij wereldkampioen worden natuurlijk. Ah, ja. We supporten allemaal voor de winnaar. Hè.
1: Maar als wij daar tegen zouden spelen in de finale, neem ik dan aan, ja, hè, dan gaan we hun nummer niet meezingen.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Nu, er zit heel veel in dat lied, daar is ook heel veel tekst voor nodig. Het mag iets simpeler. Het ultieme WK-anthem zal moeten getapt worden uit een wat simpeler vaatje. Een simpele natie die zelf zoiets heeft van fuck onze nationale driekleur, wij hebben aan één kleur genoeg. Een groep supporters waarvan, als ze buiten komen, alle sociale mediaplatformen volstaan omdat ze een supporterslied hebben met een choreo die 3000 man met een vingerknip synchroon kan uitvoeren. Ja, een geniaal, eenvoudige melodie, herkenbaar, toch uniek, uitbundig, hoopvol. Die samenhorigheid zit erin, die opzwepende beat, collectieve emotionaliteit, meezingbaar refrein. Als ik alle elementen optel, dan kan ik eigenlijk niet anders dan bij één nummer uitkomen. Het lijflied van de Orange Army. En ze hebben er voor dit WK zelfs een, laat ons zeggen, Engels geïnspireerde versie van gemaakt. Stokken.

0: Jij bent enthousiast. Je zou ook moeten zien hoe Els hier staat te springen, armen in de lucht.
1: Kijk, je kan ervan vinden wat je wilt, maar het zet mensen recht op de tribunes. Iedereen wil meedoen, iedereen wil meefeesten. Het klopt gewoon, ik voel hem. Nederland wordt kampioen. Ja, de formule klopt. Ze kunnen die FIFA-wereldbeker eigenlijk nu al opsturen.
0: Amai, wauw. Ik heb er precies toch heel andere emoties bij. Wel een verschrikkelijk nummer. Goed, en gisteren heeft het dan ook niet echt veel deugd gedaan, dat supporterslied. Ja, ja. Dus we moeten misschien toch nog eens een nieuwe brainstorm organiseren of een nieuw AI-machientje zijn werk laten doen. Alleszins, het is een interessante staalkaart van de supportersliederen die dit jaar zoal te horen zijn. En gezien wij vandaag voor het eerst het onze kunnen meebrullen, gaan we het daar eens over hebben. Wat een goed lied teweeg kan brengen, moet je nieuw maken of kan je een bestaand nummer best inzetten? Welke supportersliederen bleken onvergetelijk en wie is daar eigenlijk ooit mee begonnen met die liederen? Want op pakweg Roland Garros hoor je ze toch niet gezongen worden. Dus heel veel te bespreken vandaag. Dank je wel alvast, Els Aerts.
2: Radio 1,

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. We gaan het hebben over supportersliederen. Als je graag meepraat, reageert of je eigen supporterslied doorstuurt. Laat gerust weten. Kan allemaal via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse is het 20 minuten traag rijden. Tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen vandaag. Kwestie dat u weet wat mee te brullen vanavond. Zo rond 9 uur richting het dichtstbijzijnde televisiescherm wanneer de Rode Duivels aantreden voor hun eerste WK-match tegen Egypte. In totaal zijn er 104 wedstrijden die gespeeld zullen worden op het WK. Dat worden dus 104 cacofonieën van supportersliederen die ten berde gebracht zullen worden. Het is een soort vanzelfsprekendheid geworden, zo'n supporterslied. Maar ooit moet daar toch eens iemand mee begonnen zijn. Wart Bogaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie was dat?
2: Oh, dat is toch een geweldige vraag eigenlijk. Hè? Want het is inderdaad een vanzelfsprekendheid. Hè? Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo logisch. Waarom beginnen mensen plots in de context van voetbal te zingen? En ik heb me daar dus helemaal op gegooid. Dagen aan een stuk.
0: Zeer
2: exhaustief onderzoek gedaan in al mijn historische bronnen die ik thuis heb liggen en die ik niet thuis heb liggen.
0: Zijn er Google en Wikipedia?
2: Onder andere. En ik ben tot de conclusie gekomen, ik heb er geen flauw idee van.
0: Ah, is echt?
2: Ja, ik weet wel ongeveer hoe het moet geklonken hebben. Ik weet ook ongeveer wanneer het begonnen is. Niet ongeveer, ik weet eigenlijk zelfs redelijk precies wanneer het begonnen is. Maar er bestaan geen opnames van. Het is gebeurd in het jaar des Heren 1887. En aangezien er geen opnames van bewaard zijn gebleven, heb ik dan maar besloten dat ik het zelf live ten berde zal brengen.
0: Yes. Okay.
2: Er zit niets anders.
0: Vindt u wel
2: op.
0: Goed?
2: Ja, hè? Goed. Ja. Dus het eerste voetbalsupportersgezang, Sophie, moet ongeveer zo geklonken hebben. Jaai. Jaai. Jaai. Jaai.
0: Is dat een lied?
2: Ja.
0: Ja.
2: Er stonden geen uitspraaktips bij, dus ik moet toegeven dat het ook yi zou kunnen zijn. Maar dat weet ik dus niet. Andere bronnen hebben het over, hier ga ik weer. Hai, hai, hai, hai. Dat is toch alleszins de oudste vermelding van supportersaanmoedigingen. En het is gebeurd tijdens de Schotse bekerfinale van 1887 tussen de Hibernians uit Edinburgh, ploeg die nog altijd bestaat trouwens, topploeg in Schotland, en Dumbarton. En toen lezen we toch in een artikel uit een krant van toen, toen lieten die supporters, en ik citeer, een duivelse, oorverdovende schreeuw horen waarnaast de beroemde oorlogskreet van de Cherokees een en al zachtheid was.
0: Mm.
2: Het grappige is dat die eerste kreten, zoals ik ze nu net zo prachtig ten derde heb gebracht, al zeg ik het zelf, dat die eerste kreten in het Engels whispers werden genoemd. De gezangen van Hibernians bijvoorbeeld, die worden vandaag nog altijd de Easter Road Whisper genoemd, naar de straat waar het stadion nog altijd ligt.
0: Mm-hmm.
2: De Easter Road. Waarschijnlijk omdat dat een spelletje was, en je hoorde dat in mijn vertolking ook daarnet al, een spelletje om heel zachtjes te beginnen. Jaai, jaai. En dan geleidelijk aan luider en luider
0: te gaan.
2: Het is
0: de auditieve variant van de Viking Clap.
2: Zoiets,
0: misschien wel.
2: Zoiets, ja. zou je het inderdaad kunnen noemen. Men gaat ervan uit dat dat oorspronkelijk militaire kreten waren die op een bepaald moment hun weg naar het voetbalstadion hebben gevonden. Een andere verklaring, en dat is ook wel heel interessant, is dat er in 1884 een rugbyteam uit Nieuw-Zeeland op tournee was door het Verenigd Koninkrijk en dat die voor elke wedstrijd die ze speelden een hakka uitvoerden en dat die hi hi hi hi of die ja ja ja ja of je je je of hi hi hi dat die wel eens daar vandaan zouden kunnen komen. Maar bon, veel muziek, je gaf het daar net zelf al aan, veel muziek, veel melodie zit daar inderdaad nog niet in. Voor het gezongen supporterslied moeten we niemand minder dan Edward Elgar erkentelijk zijn. Ken je Edward Elgar?
0: Nee,
2: je kent hem wel hoor, je kent hem zeker hiervan. In The Night of the Proms, Land of Hope and Glory van Edward Elgar. Dat is zo'n beetje de officieuze hymne, het officieuze nationale volkslied van de Britten. Hij is ook de Britse componist des vaderlands. En in zijn tijd, eind 19e eeuw, was hij, Edward Elgar, fervent supporter van de Wolverhampton Wanderers. Ploeg die ook nog altijd bestaat uit de buurt van Birmingham, net gedegradeerd uit de Premier League een paar weken geleden. Elgar is zich waarschijnlijk volle bak aan het omdraaien in zijn graf daarvoor. Maar Elgar, heel druk bezet man, veel bevraagd man in die tijd, die geraakte niet altijd in het stadion van Wolverhampton voor de matchen. Hij kwam trouwens meestal met de fiets van 40 kilometer ver. Je kan je voorstellen met de wegen van toen en de fietsen van toen, dat dat niet altijd even gemakkelijk was om daar te geraken. Maar hij was bevriend met de dominee van Wolverhampton, zelf een fanatieke Wolves-fan. En als Edward Elgar er zelf niet geraakte, ja, dan vroeg hij aan zijn vriend meneer Pastoor om hem verslag uit te brengen over de wedstrijd. En in 1888 speelde Wolverhampton een match tegen Stoke City. Elgar die kon er om wat voor reden dan ook weer niet bij zijn. En de dochter van de dominee, heel plichtsbewust, Dora Penny heette dat meisje, die had in een lokale krant een artikeltje over de wedstrijd zien staan. En ze dacht, weet je wat, ik ga dat opsturen naar nonkel Edward. Dan is hij op de hoogte van wat hier gebeurd is in die match. Edward Elgar die ontvangt dat artikel en zijn oog blijft hangen op één heel specifiek zinnetje in dat artikel. Het gaat over een doelpunt van de sterspeler van Wolverhampton op dat moment. De heer Billy Malpass. Een naam alsof hij een slechte pas geeft. Maar zwart, Billy Malpass dus, die scoort tegen Stoke met wat journalisten nu een verschroeiend schot of zo zouden noemen. Maar in dat artikel is dat he banged the leather for goal. Vrij vertaald, hij knalde het leer in doel, of zoiets. En Elgar, in de eerste plaats toch nog altijd een componist eerder dan een voetbalfan, die is meteen gek van het ritme van dat zinnetje. He banged the leather for goal. He banged the leather for goal. En wat doen muzikanten als ze ritme horen? Ze zetten daar muziek op. En dat is wat hij doet, is te zeggen, hij is op dat moment aan het schrijven aan Caractatus, dat is weer een van die typische Elgar-hymnes, amper verschillend van Land of Hope and Glory eigenlijk. En hij heeft nog geen tekst, maar hij kriebelt onder een maat of twee die hij al gecomponeerd heeft, die woorden uit dat artikel. He banged the leather for goal. En hij stuurt dat stukje muziek terug in een brief naar Dora Penny, de dochter van de pastoor. En hoogstwaarschijnlijk is dat zinnetje met die melodie van Edward Elgar het eerste echte supportersliedje dat ooit is gezongen langs een voetbalveld.

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 live.
3: Rond het veld van Norwich City, de ploeg van Philippe Clément, is dat. Daarnet zaten we bij de pastoor van de parochie. Hier zitten we bij de directeur van het lokale parochieschooltje. Dat zijn zo de middens waarin blijkbaar voetballiederen ontstaan. Albert Smith heette die man. Die leert die kinderen van zijn schooltje rond dezelfde tijd, eind 19e eeuw, een liedje aan om te zingen in de verschillende stadions van Norwich. Want er zijn dan nog verschillende ploegen in Norwich. Die fuseren allemaal in 1902. En dat liedje, dat wordt dan een soort overkoepelend supporterslied voor die ene nieuwe tot stand gekomen ploeg in Norwich. Dit is een opname van dat origineel uit 1959.

0: On the whole city, never mind the danger. Steady on, now's your chance. Hooray, we've scored a goal.
1: Zeer meezingbaar.
0: Zeer meezingbaar. En dat doen de supporters van Norwich dus ook nog altijd. Philippe Clément krijgt dat dus om de twee weken te horen. Maar goed, wij hebben het hier over die tekst en we laten dat zo mooi zoet gevoiced horen. Ja, je moet eens horen wat ze daar tegenwoordig van maken. Nog iemand die zich waarschijnlijk aan het omdraaien is in zijn graf. Dus om terug te komen op de oorspronkelijke vraag, wie is er mee begonnen? Ik zou durven antwoorden, de Hibernians, Edward Elgar, de dochter van de pastoor van Wolverhampton of de directeur van het schooltje van Norwich.
1: Maar zonder,
0: van die vier.
1: Zonder enige twijfel was het aan de overkant van de Noordzee.
0: Zeker.
1: En is het daar samen met het voetbal geboren.
0: Het is even oud als het voetbal zelf, blijkbaar.
1: Het is een prachtige traditie met inderdaad een boeiende geschiedenis. Ik zou zeggen, yay.
0: Of hi.
1: Nee, wat? Hi.
0: Hi. Hi.
1: Jee. Ah ja, oké, dat was het.
0: Nee?
1: Dat is goed, super, super, super meeslepend. Dankjewel, Ward Bogaert.
2: Radio 1.

0: Paula Daas met Stop Using My Love.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen vandaag, want we gaan het onze kunnen laten horen vanavond wanneer die van ons de groene grasmat van het Lumen Field Stadium in Seattle betreden. Ward kwam net vertellen dat voetbal ontstaan is in Engeland, dat het eerste supporterslied geboren werd uit een Schotse jaai, jaai, jaai kreet. Het is dus helemaal niet raar dat enkele van de beste supportersliederen van net over het water komen. Comedian Nigel Williams is daar alleszins zeer van overtuigd. Hij vindt de Britse clubliederen de beste van de wereld. Omdat zij meer dan eender welk lied de verbondenheid onder supporters kan representeren. Hij zette voor ons zijn favoriete nummers op een rijtje.
2: 100.000 mensen die daar zingen. Zee, dat is mooi, hè? Ik kan alleen maar inbeelden als je op een veld staat en je hebt 100.000 mensen die dat zingen. Dat is, ja, dan speelde 10%, 20% beter dan je anders speelde, toch? Om te weten wat een goede supporterslied is, moet je weten waarom de mensen naar de voetbal gaan. Hè? Waarom de mensen naar de voetbal gaan, is dat een verbindingspunt. Dat is waar je gaat om je vrienden te zien. Of dat is wat, dat blijft altijd bestaan. Dus je moet een liedje nemen die je verbindt. Je moet emotie in hebben, inhoud. Zo la la la la la la zingen, ja, dat kan elke idioot. Hè? Maar het moet een liedje zijn die je verbindt aan de mensen en de plaats van waar je komt.
3: Irene, good night.
2: Ik supporter de ploeg in Engeland in vierde klasse. Dat is van waar ik geboren ben, hè? Bristol, Bristol Rovers. Maar dat is van de arme kant van Bristol, de noordelijke kant, de working class area. En die zingen Goodnight Irene. Dat is een heel oude jazz liedje, blues eigenlijk, een blues liedje van Leadbelly. Dat is Irene, Goodnight Irene. Irene, Goodnight. En dat gaat over een man en die zingt van Last Saturday night we got married. Me and my wife settled down. Now, and that's not a week later, me and my wife are parted. I'll take a walk downtown. And that was like, ik had nog eens ooit, ik had mijn vrienden opzoeken en zo. And then sings good night, Irene, good night, Irene. That's heel emotional.
3: Good night, Irene, and good night, Irene.
2: That's Bristol Rovers and Leach. Niemand anders zingt dat. Niemand anders zingt dat. Dat is hun lied. En je kunt dat niet afpakken. Ik heb een vrouw ooit meegenomen naar Bristol Rovers, de vierde klasse. En die speelde in een heel bekerfinaal van de lagere reeks. En dat was in Cardiff, in een grote stad. Die 40.000 mensen die Irene Goodnight ontzetten. Mijn drie dochters en mijn vrouw huilen. En dat is mooi, want dat is een soort huilen van verbinden en verbondenheid. Snap je? Dat is iets heel bizar.
3: Good night, Irene. And good night, Irene. I guess you in my dream.
2: West Ham United, die spelen in de Premier League. De glitter in de glans van, alleen nu niet meer, nu zijn ze gezakt. Goed voor hen. Die zingen I'm Forever Blowing Bubbles. I'm Forever Blowing Bubbles, dat klinkt raar. I'm Forever Blazing Bubbles. Maar je moet luisteren en weten wat die teksten zijn.

pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. But then, like my dreams, they fade and die. But I'm forever blowing bubbles, dus ik heb altijd wensen. Ik heb altijd verzuchtingen. En zelfs komen ze niet uit. Ik weet dat ze altijd er gaan zijn. En dan via een voetbalploeg. Dus dat is mooi, hè?

0: You Never Walk Alone, wat iedereen kent, van Liverpool. Natuurlijk, het komt uit die musical, dat weet iedereen. Dat is zo bladibla, maar dat heeft er niks mee te maken. Jerry and the Pacemakers hebben dat gemaakt.
1: When you walk.
0: Dat is heel emotioneel. Als je die woorden kent, dan begint het te blijten van het moment dat je dan moet zingen. De liedje is When You Walk Through a Storm, Hold Your Head Up High. En eigenlijk wil dat liedje zeggen van, maakt niet uit wat voor tegenslag je hebt, je hebt altijd ons. En wij zullen je steunen. Dat is mooi, hè? Ik ga ervan blijten. En dus doorheen heel de voetbal en rugby vooral in Wales heb je die liedjes. En die liedjes zijn zo. Je hebt daar in Schotland ook, waar dat de voetbal nogal politiek geladen is. Iedereen die in groen speelt in Schotland, dat is van de katholieken. Van Ierland, de onderklasse, de mensen die altijd afgezien hebben. Je hebt Celtic, iedereen kent Celtic. Dan heb je ook in Edinburgh, heb je Hibernian, die spelen ook in groen-wit. Dat zijn ook de katholieken. Die hebben een liedje van de Proclaimers. De Proclaimers, dat is zo een groep van nu, allee, of recent. En dat is Sunshine Over Leith. En dat gaat over My Heart Was Broken, maar je hebt dat gemaakt en je hebt dat teruggegeven aan mij. En dat is een liedje, dat is prachtig.
2: Was broken, sorrow.
0: Mijn favoriete momenteel is dat liedje van de Proclaimers, waar dat Hibernian staat voor hun ploeg te zingen. Nou, dat is een van de kleinste ploegen in Schotland. Allee, dat is een vrij arme ding. En dat is de katholieke wijk, de arbeiderswijk. En die hebben is ooit zo de beker gewonnen tegen Rangers, tegen de dingen in, 3-2, een paar jaar geleden. En die staan er allemaal te zingen, dat liedje van de Proclaimers. En, maar dat wil zeggen eigenlijk, we hebben niet niks. En toch heb ik ons iets gegeven. Dat is toch mooi? My heart was broken, but you took it and you mended it. And it's like a day where the sun shines on Leith. Die hebben niet veel zonneschijn daar. Dus als de zon schijnt op Leith, dat is een van de beste dagen in uw leven. En die zingen dat allemaal met de schallen omhoog. En de ploeg moet op een rij gaan staan voor de supporters. En dan meezingen. En dat is kwijt niet mooi.

Dan heb je Coventry City. Die hebben een liedje geadopteerd van een moderne groep, een progressieve alt-rock groep, The Enemy heette die. En dat is We Live and Die in These Towns. En dat gaat over de tristesse van in die post-industriële steden te wonen, zoals Coventry. En het gaat daarover van we wonen in die steden en dit is alles wat wij hebben eigenlijk. Fuck you, we hebben misschien niks en zo, maar we hebben dit dan, we zijn er fier op. Als het een goede liedje is, kun je dat zien, want ik kan dat niet zingen, want dan begin ik te blijten. Het is weird, hè? Mensen gaan zeggen belachelijk. Maar als je zegt belachelijk, dat is tegen dat je een emotieloze lul bent. Want dat wil zeggen dat je niet weet wat het is om emoties te hebben. En je weet tussen al die duizenden mensen, voor iedereen betekent dat iets anders. Iemand heeft iemand verloren en die denken aan hen. Of iemand heeft just de miserie doorgeworsteld. En zo, dus dat, je ziet veel mensen, als die liedjes worden gespeeld, veel mensen zo elkaar omarmen. Dat is omdat die een gedeelde emotie hebben. Van, we weten wat het voor ons wil zeggen. Weet, hier wordt er veel la la la en lo lo lo gezongen. Dat is totaal nutteloos. Dat is toch zo'n bullshit. Dat je daar wilt staan en nuzel doen. Mocht eens liedjes van uw eigen bijvoorbeeld. Ik weet op de Beerschot. Op Beerschot is een succes supporter bestaan niet. Want we hebben nooit succes. We hebben alleen maar miserie. Dat is een miserie, faillissementen. Maar het komt altijd terug. Tijdens Beerschot-matchen wordt er dikwijls gezongen. Laat de zon in je hart. Nu, dat is, je kunt zeggen, oh, dat is een slagerliedje. Nee. Komt van de working class. Hè. Laat de zon in je hart. Ja, ze schijnt toch voor iedereen. Dus we hebben de zon toch nog altijd. Dus waarom niet gelukkig zijn? Ja? En die zingen dat als die verliezen ook. Hè? Die andere supporters staan te kijken hoe die hebben just verloren. En die zingen zo. Laat de zon in je hart. Dat is toch mooi. En dat is prachtig. En daar hou ik van. Ik heb het niet met la-la-la liedjes. Dat is zo van, dat is voor debiel dat ik niet kunnen zingen of zoiets. Alleen hoe ik geen taal heb of zo. Dus ik heb liever de liedjes van de steden en van onderdrukte naties. Like Schotland en Wales en al die soort dingen. Het is ook het liedje van verzet eigenlijk. Hè? Want als je de Welsh rugby, dat is onvoorstelbaar. Zeker als je tegen Engeland speelt. Je zit als Engelsman al verloren vooraf. Er zijn 100.000 mensen die zingen over hun land. Die zingen niet tegen u. Hè. Dat is niet om u te jennen. Zo'n voetballiedjes bestaan wel voor u te jennen. His eyes are offside. His eyes are offside. Bristol City, dat is de andere ploeg. Ik zeg die naam niet graag, maar dat is de grote club uit Bristol. Die hebben geld. Die hebben het geld van de grote ondernemers en alles. En die hebben geen ziel. Die hebben het schoonste stadium. Zo, wij hebben een krot van een stadium. Maar hun liedje is bijvoorbeeld, omdat ze in rood zingen, dat is zo een dom liedje. Daar zit niks achter. Het is zo van, when the red, red robin goes bob, bob, bobbing along. Huh? Dat is over een robijntje. En dan de antwoord van, als we het tegen spelen. Dus so die zingen, when the red, red robin goes bob, bob, bobbing along. Why zingen, shoot the bastard, shoot the bastard. Knap niet meer af. Al die soort dingen. Ja, in Engeland wordt dat dikwijls ter plaatse uitgevonden. Die liedjes om te jennen. Iemand, en dat begint heel raar. Je hebt zo'n paar mensen die daarmee beginnen. En dan hun maten zeggen, of op de supportersbus op weg naar een match zeggen, ah, hoe was dat nou weer? En dan, dat is 50 mensen die dat zingen. En anderen horen dat, zo van, hey, dat klinkt tof, wat is dat? En dan voor de gewet binnen een paar weken is dat een echte, wat de deal, de supportersclan zingt. Als je aan het winnen bent en de thuisploeg gaat al vroeg naar huis, zeggen ze, is there a fire drill? Of zo, dat is een oefening als een stadion in brand staat. Die soort dingen. Dat is jennen, maar dat is eigenlijk wel braaf jennen. Hè? In Engeland, Schotland en Wales, in Noord-Ierland en Ierland, dat is de cultuur van muziek. Hè? Bijvoorbeeld, Engelsen zeggen, ik ben Engelsen, maar mijn familie komen uit Wales. Die zeggen, Wales, dat is the land of song. Die lossen alle problemen op met liedjes. Omdat die altijd de onderdrukte land zijn van allemaal. Hè? Dat is vanaf dat je klein bent, je zingt. Iedereen zingt. Zelfs al kunnen niet zingen, hè? Dat maakt niet uit. Je wordt niet uitgelachen omdat je niet kunt zingen. En dan wil je zingen. En dan wil je alle emoties stoppen. Tegenslag liefst. Dan moet een beetje in die liedjes van de voetbal ook, dan moet zo, wij overwinnen de tegenslag.

0: van The Proclaimers is volgens Nigel Williams het mooiste supporterslied. Het is het onofficiële clublied van de Schotse voetbalploeg Hibernian FC van Edinburgh. Zijn die allicht niet toevallig de club waar een aanstekelijke supporterskreet ooit voor de geboorte van alle andere supportersliederen heeft gezorgd. De reportage die je hoorde was van Anke van Meer. De politie meldt een ongeval op de E17 van Antwerpen naar Gent, net voor Beervelde. De linkerrijstrook is daar versperd. 10 minuten file rijden vanaf Kalken. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse is het 20 minuten traag rijden tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht. Komt doorwerken.
1: Radio 1.

0: leven kent.
1: Johannes is zijn naam, met ding.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie?
4: Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal.
3: Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
4: Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Breaking news.
6: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
8: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Oké, Maarten. Frankrijk, Noorwegen, ik zeg 4-1.
10: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
9: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
10: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
9: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
11: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Belgische Redersvereniging is opgelucht dat er een principeakkoord is tussen de VS en Iran om vrijdag de straat van Hormuz vrij te geven. Maar ze blijven voorlopig wel voorzichtig. Belgische schepen in de regio zullen pas door de straat kunnen varen als het akkoord effectief getekend is. Maar zo dicht stonden de VS en Iran nog niet bij een effectief akkoord. En dat is goed nieuws voor de bemanning op de schepen daar, zegt Loïc van Staaij.
14: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflict situatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
13: In Libanon gaan de gevechten intussen gewoon door. Het Israëlische leger voerde vannacht en vanochtend nog aanvallen uit op het zuiden van het land. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn om niet te snel terug te keren. Dat zijn er meer dan 1 miljoen. De Israëlische minister van Defensie Katz zegt dat het leger voorlopig in Zuid-Libanon, Syrië en Gaza blijft. En minister van Veiligheid Ben-Gvir gaat nog verder. Volgens hem bindt het akkoord Israël niet en moet de pro-Iraanse beweging Hezbollah eerst volledig ontmanteld worden. Morgen zakt de maximumprijs voor diesel weer onder 2 euro per liter. Dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal 1,98 euro. Als de deal van afgelopen nacht tussen de VS en Iran stand houdt, zullen de olieprijzen nog verder dalen en tanken zal dan ook goedkoper worden. De olieprijzen schommelen sinds het begin van de oorlog eind februari voortdurend op een hoog niveau. Door het WK voetbal duiken er meer namaak voetbalshirts op. Vorige week heeft de douane 1300 valse shirts onderschept en die zullen vernietigd worden, zegt topman Christian van der Maren.
15: Al die namen die komen nou uitsluitend van China. Af en toe heb je ook wel eens zaken die komen van andere landen daar in de buurt in Azië. Maar 95% of zelfs meer productie is daar China. We onderscheppen dat in Zaventem, maar onderscheppen dat ook in Luik. Het meest onderscheppen we ook wel in Luik, omdat daar de Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
13: De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Premier Starmer heeft dat aangekondigd. Een volledig verbod is volgens hem de juiste keuze. Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië, met ook beperkingen op livestreams, gaming apps en AI-chatbots. De regelgeving moet voor kerstmis door het Britse parlement. Het verbod zelf zou dan begin volgend jaar van kracht worden. Gedeeltelijk bewolkt vandaag en temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
13: Hey Appa, een zeer goeiemorgen. En welkom bij Radio 1. We hebben het over supportersliederen. Dit zou eigenlijk als eentje kunnen gelden. Het is Rodrigo y Gabriela met Diablo Rojo.

0: hun vingertjes ervan gaan bloeden. Rodrigo y Gabriela met Diablo Rojo.
1: De wereld van Sophie.
0: Vanavond om 9:00 is het zover. Dan treden onze rode duivels voor het eerst aan op het WK in Amerika. Ze nemen het op tegen Egypte en dat doen ze niet alleen. Wij zijn er namelijk ook. Wij supporteren met z'n allen mee, thuis of in het stadion, door ons in het rood te hullen, wat vegen drie kleuren op ons gezicht te smeren en door toch minstens één keer luid mee te zingen met ons officiële supporterslied Kiss the Grass, Allé Allé, van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Daarover hebben we het ook deze voormiddag, hè, over supportersliederen. Het onze is een wat atypisch lied, zou je kunnen zeggen, maar het is er wel een dat past in een lange traditie van rode duivelsliederen. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Ik kan je zelfs exact zeggen hoe lang. Al 44 jaar.
0: Ah ja?
2: Zo lang al schreeuwen wij Belgen onze rode duivels naar de overwinning met een toepasselijk lied. Dat gebeurt dus voor het eerst in 1982 tijdens het WK in Spanje is dat. En voor dat allereerste supporterslied klopt de voetbalbond meteen aan bij de keizer van het Vlaamse lied. Het is Wiltura die ons eerste WK-lied mag componeren. Hij is zo genereus om de rode duivels bij de opnames te betrekken. Maar dat blijkt al gauw een slecht idee.

0: Oké,
1: hooploos. Hooploos, zegt Wiltura. Ja, de duivels zijn balkunstenaars, geen zangkunstenaars. Hè. En dus neemt Wiltura het grootste deel van de zangpartij wijselijk zelf voor zijn rekening.

0: De Rode Duivels gaan naar Spanje. Al wie pesetas heeft, gaat mee. En ook al blijf je hier, dan kan je ze weer zien scoren op tv. Ja, er is nog geen euro in 1982. Hè. Supporters moeten nog franken omwisselen in pesetas.
1: Ja.
0: En let ook op dat originele rijmschema. Spanje, kan je. Prachtig. Ja. Veel helpen doet het helaas niet, dat eerste WK-lied, want we gaan er daar in Spanje uit in de tweede ronde. Herkansing dus, 4 jaar later op het WK van 1986. Het WK vindt dat jaar plaats in Mexico. Opnieuw wordt Wiltura aangeschreven om onze duivels naar dat WK te zingen met een lied dat opvallend herkenbaar klinkt.

0: Tesla.
1: Voilà, de pesetas vervangen door pesos en klaar.
0: Factuurtje sturen maar.
1: Zeker. Tweede keer goede keer trouwens, want de Belgen spelen een legendarisch straf-WK. We eindigen maar liefst vierde in Mexico. Nog eens 4 jaar later, in 1990, is het in Italië te doen. Elke coach weet, never change a winning team. En dus is op de zogenaamde Mondiale ook Will Tura opnieuw van de partij als symbolisch zingende 12e man.
0: Wacht, wat was de munteenheid toen?
1: Dus even kijken, wel, heeft hij niet toevallig nog iets in zijn schuif liggen? Ja, ja. Mexicaanse pesos vervangen door Italiaanse lires en persen maar.
0: Klaar.
1: Die plaatjes. Maar kijk, als je dat al een beetje opportunistisch vindt, 3 keer hetzelfde nummer recycleren, 1 groep doet nog beter. The Strangers. Die pikken in 1986 heel slim in op die uitdrukking de rode duivels gaan naar. En zij doen dat op een deuntje dat ze al tientallen keren hebben gerecycleerd, namelijk de Radetzky-mars van Strauss. Mm. De Strangers, herinner je, zullen het later nog eens gebruiken om reclame te maken voor Van de Ven, het bekende shoppingcenter in Olen.
0: Oele, zeggen we dan.
1: In Oele. In 1986 gebruiken ze het dus om de duivels naar dat WK in Mexico te zingen.

0: Mexico.
1: Hey, simpel, aanstekelijk en zeer meezingbaar.
2: Dat is waar.
1: Alleen, The Strangers die lanceren hun alternatieve WK-lied bewust voor het officiële lied van Wiltura, hè, om het voetbalgras eigenlijk al voor zijn voeten weg te maaien. Alleen, ze brengen dat nummer zo vroeg uit, The Strangers, dat ze eigenlijk nog niet eens weten of de duivel zich wil gaan plaatsen voor dat WK.
2: Mm.
1: Geen nood, ook daar hebben de sluwe Strangers op geanticipeerd.
0: Wagon in door Mexico.
1: Voilà, een WK-single met een A-kant en een B-kant.
2: Dat is geniaal.
1: We gaan naar Mexico, we gaan niet naar Mexico. Eentje voor elk scenario, altijd prijs.
2: Goed, goed vind ik dat.
1: Ja, en krijgt Wiltura in 1986 concurrentie van The Strangers? Sophie, tijdens de mondiale in Italië komt de concurrentie zowaar van ons, de BRT.
2: Mm-hmm.
1: Voor het WK van 1990 neemt de sportdienst van de BRT zelf een WK-lied op. Het is Mark Uiterhoeven die het in Sportweekend plechtig mag voorstellen.
3: De Belgische Italiaan Rocco Granata componeerde een meestamper en kwam op onze redactie vertellen dat er geld te verdienen was. Dit is het resultaat.
1: Voilà, niemand minder dan Rocco Granata. De Italo-Belg leent zijn gouden stembanden. De tekst is van Karel Huibrechts.

0: Hey.
1: De mondiale pintje halen. Nootje kraken, goldje maken. Het is gezellig bij mij thuis. Fantastische tekst. Zeer aanstekelijk ook, hè, dat WK-lied. Zo aanstekelijk, Sophie, dat Rocco Granata tot op vandaag volhoudt dat de tune van 's lands bekendste voetbalsitcom is afgekeken van zijn voetballiedje. En zeg nu zelf. Die melodieën liggen toch wel heel dicht bij elkaar.
0: Ja, ik geef hem gelijk, Rocco. Ja.
1: Nog eens 4 jaar later, in 1994, vindt het WK plaats in Amerika. Deze keer zijn het de Rode Duivels zelf die tekenen voor de zang. Al weten we al sinds die ene repetitie met Wiltura in 1982, weet je nog, dat dat niet zo'n goed idee is. Die laatste is Danny Boffin trouwens.
0: Ach, garme.
1: Ja, de repetitie is niet wat je zou noemen geruststellend.
0: Nee.
1: Voor zo'n opname. En toch zetten ze door. De Rode Duivels zingen in 1994 zelf het WK-lied. Op de tonen van een popklassieker die we kennen van onder meer The Village People en The Pet Shop Boys. Ja, met de bus naar Amerika. En Luc Nielis die maakt het nog wat absurder. Luc Nielis wil graag zijn vrouw meenemen op die bus dus naar Amerika. Nu, de Rode Duivels die voelen zich er een beetje ingeluist. Frankie van der Elst en Philippe de Wilde die hebben achteraf pas door dat ze ja, misschien toch een klein beetje in de val zijn gelokt.
2: Ja, ze hadden ons gewoon liggen. Hè. Dat was met Candid Camera.
3: Ze hebben dat fantastisch geacteerd. Met die zangeressen, met die muzikanten. Je dacht echt dat ze die valse stemmen wel konden wegfilteren of weet ik veel. Maar ja, blijkbaar hebben ze dat toch niet helemaal gedaan, want het leek nergens op.
1: Ja. In 1994 bestaat er nog geen autotune om scheve noten recht te trekken.
0: Oh, en toen mocht je gewoon mensen nog uitlachen ook, hè?
1: Ook, want trouwens de val waar Frankie en Philippe en de andere Rode Duivels in zijn gelopen, die werd opgezet door alweer Karel Huibrechts en Hugo Matthijssen. Philippe de Wilde is nog altijd niet over het trauma heen.
3: Ik herinner me nog altijd dat zinnetje, dus... ik pak elke bal.
4: Ik pak elke bal.
3: Recht naar de finaal.
4: Recht naar de finaal.
3: Dat moest ik zeggen.
1: Maar ze hebben het, de Rode Duivels, zoals het sporters betaamt, wel sportief opgepakt.
3: Iedereen kon er echt wel mee lachen. En tenslotte waren we voetballers en geen zangers.
1: Als dat lied al iets bewezen heeft, dan wel dat. Nu, toeval of niet, na dat WK in Amerika en Go West breken er 7 magere jaren aan voor de Rode Duivels. Voor het volgende legendarische supporterslied moeten we doorspoelen naar het EK van 2000, dat door België en Nederland wordt georganiseerd. Deze keer kiest de Voetbalbond weer wijselijk voor een professionele zanger.
5: Voor onze

0: Niemand minder dan Sergio Quisquater vuurt in 2000 de troepen aan. Zonder succes helaas, we overleven niet eens de groepsfase. Mm. Voor het WK in Brazilië schrijft de voetbalbond dan maar de allergrootste Belgische artiest van dat moment aan. Of ze alstublieft de nummer van zijn laatste plaat mogen gebruiken. Want ja, dat nummer is nu toch wel heel toepasselijk. Voilà, Tafet van Stromae leidt onze gouden generatie in 2014 naar de kwartfinales, ons beste resultaat in jaren.
1: Ja.
0: Desondanks raakt het supporterslied daarna een tijdje in onbruik eigenlijk. Tot in 2024 voor het EK in Duitsland. Dan komt de voetbalbond op de proppen met een reprise van deze oude krakers. Maar dat feestje wordt ruw gekaapt door YouTuber Average Rob en omdat het kan.

0: Oh, mais la patate is wel een voltreffer. Hè? Het is haast uitgegroeid tot een soort alternatief Belgisch volkslied eigenlijk. Mm-hmm. Dan wordt er dit jaar, moeten we toegeven, Sophie, toch wat koeltjes gereageerd op dat nieuwe WK-lied van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Mooi, daarover is iedereen het eens. Een heel mooi nummer, maar niet zo meezingbaar vinden de diehard supporters. Mm. Maar kijk, als er nu één iets is dat we kunnen leren uit die lange geschiedenis van duivelsliederen, dan is het toch wel dat het geen taboe is om liedjes schaamteloos te recycleren. En dat hebben we geleerd van Wiltura, die dat tot 3 keer toe heeft gedaan. Dat hebben we vooral ook geleerd van The Strangers. Een minieme aanpassing van een bestaand nummer is de grootste garantie op succes.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben zo vrij geweest om een alternatief WK-lied in elkaar te boksen, Sophie.
1: Ah.
0: Met dank aan The Strangers.
1: Zing je mee?
0: Nee. Gelukkig heeft de bekende artiest Stijn dat gedaan.
1: Okay.
0: Ik stel je graag voor het Rode Duivels WK-lied 2026.
2: En begon.

0: en ook naar de VS.
1: Ik weet al wat ik vanavond ga doen.
2: Perfect, blijft nu al hangen. Eigenlijk schitterend. Mooi overzicht van catchy Rode Duivelsongs.
3: Radio 1.
2: Ik denk wel dat mijn hart nog het meest bij deze stamper ligt. Als dat oké is, hè?
1: Snap ik.
2: Go West, van de Rode Duivels. In de val gelokt, maar wel met onvergetelijk resultaat.

0: Ik weet niet welke emotie het in mij losmaakt, maar het is iets met veel emoties. Rode Duivels en Go West hoorde je toch een van de meest onvergetelijke supportersliederen die we hier ooit hebben gehad. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is het bijna een half uur file rijden tussen Lokeren en Beervelde. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse meer dan 20 minuten vertragen tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Er is één rijstrook dicht voor werken.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen dus, hè, want het WK is gang en vanavond is het aan ons. We hadden het al over de liederen van dit WK, de geschiedenis van supportersliederen, over de Britse traditie en over onze eigen Rode Duivels-songs. De bedoeling van die liederen is natuurlijk duidelijk. Hè. De spelers het gevoel geven dat er een massa is die hen gelooft, die hen aanvuurt wanneer het spannend wordt en energie zal geven wanneer het zwaar wordt. Maar werkt dat ook? Hebben de spelers daar iets aan? Dat kan ik vragen aan Ellen Schoepen. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Sophie.
0: Sportpsychologe verbonden aan de UGent en het BOIC. U heeft al verschillende sportteams begeleid, waaronder de Belgian Cats en Cheetahs. Zo'n supportersliederen, de spelers, voelen die dat? Hebben zij daar inderdaad iets aan?
2: Zij horen dat zeker hoor. En zij hebben daar een heel positief gevoel aan tijdens een wedstrijd, maar ook na afloop. Hè. Als wij terugkijken met Belgian Cats naar bepaalde momenten van kwalificatie voor Olympische Spelen, bijvoorbeeld, en wij denken dan terug aan de sfeer in het publiek en het samen delen van die sterke emoties. Tijdens het moment zelf, maar ook achteraf geeft dit nog altijd kippenvelmomenten.
0: Ja, los van het kippenvel, wat doet het met een speler wanneer die volle gas aan het gaan is op een veld en die hoort plots zijn supporters achter zich roepen of haar supporters achter zich roepen? Wat doet dat met hen?
2: Ja, ze zijn sowieso al enorm gemotiveerd om te presteren, maar het geeft toch nog dat tikkeltje meer motivatie en energie. Maar ook tijdens moeilijke momenten, wanneer dat er het moeilijk wordt op het plein, dan kunnen ze daar ook heel veel doorzettingsvermogen uitputten eigenlijk. Hè?
0: Ja. Is het vooral een mentale steun die je dan geeft of gaat het hen ook fysiek vooruit helpen?
2: Het gaat sowieso en mentaal vooruit helpen, maar je kan fysiek en mentale echt niet van elkaar gaan loskoppelen. Hè. Emoties en hormonen zijn met elkaar verbonden. En het geeft gewoon een ongelooflijke boost, zowel fysiek als mentaal, om zich door het publiek gedragen te voelen. Dus het is zeker positief voor onze sporters, voor onze Rode Duivels, als wij allen achterin staan. Ze voelen dat echt.
0: Ja, zou het ook echt letterlijk zich vertalen in een score en ook voor betere prestaties gaan zorgen?
2: Ja, ik ben echt wel overtuigd dat er verschillende momenten zijn waar wanneer dat het publiek en kan gaan helpen. En voor een wedstrijd bijvoorbeeld gaat het hen helpen om het gevoel te krijgen dat ze deel uitmaken van echt iets groter dan henzelf. Dat ze het Belgisch publiek gaan horen. Ja, dat gaat hun identiteit, hun gezamenlijke identiteit gaan versterken, maar ook echt een positieve impact hebben op hun motivatie. En ik geloof ook dat wanneer dat bijvoorbeeld in het slot, wanneer dat een ploeg vermoeid begint te geraken en dat daardoor ook de focus kan beginnen verdwijnen, dat die liederen opnieuw een energieboost gaan vormen. Dus ik ben er wel van overtuigd.
0: Zijn er eigenlijk als supporter betere momenten om een supporterslied aan te heffen dan anderen? Zijn er momenten waarop je beter zwijgt of momenten waarop je absoluut zou moeten beginnen joelen?
2: Ja, over het betere zwijgen, dat denk ik niet. Ik zou zeggen van wees zo consistent mogelijk een hele wedstrijd lang als je stemmen toelaat. Maar ga dan zeer zeker ook niet stil worden in momenten waar de ploeg het moeilijk heeft. Want dat is iets heel natuurlijks, dat het publiek ook gewoon stiller wordt in momenten waar zij zien dat het spel niet draait op het plein. Maar dan is net het moment waar ze de steun nodig hebben. Dus het is een grote opdracht. oproep aan iedereen eigenlijk om tijdens moeilijke momenten of na een tegenslag, na een tegengoal, om dan net de keel echt helemaal open te zetten.
0: Oké, vooral dan. Wanneer het wat minder gaat, moeten we ons laten horen. Ja, ja. Het versterkt natuurlijk, als supporter ken je wel dat gevoel, samen een lied zingen en samen je ploeg naar een overwinning brullen. Ja, dat zorgt wel voor een sterke band onderling tussen de supporters. Gaat dat ook de band binnen een team, een spelersteam, gaan versterken?
2: Ja, absoluut. Hè. En ik ben ook overtuigd dat er zoiets is als emotionele besmetting. Dat is het gevoel en de energie die vanuit de tribunes gaat komen, gaat zich absoluut gaan overzetten ook naar het spelersteam. En ik vond ook heel mooi bijvoorbeeld dat Amadou Onana zijn eigen lied voor het WK heeft gelanceerd een paar weken terug. Mm-hmm. En ik ben ook overtuigd dat dat een positief impact zal hebben op de eenheid binnen dat team. In zijn lied gaat hij ook elke speler individueel benoemen, vernoemen. En ik ben overtuigd dat dat ook voor verbondenheid zorgt binnen het team zelf. En ook een stuk erkenning uiteindelijk als je je eigen naam zo hoort.
0: Ja, ja, ja. De sfeer zit naar het schijnt goed onder de Rode Duivels. Maar het feit dat je samen dan nog je eigen lied kan zingen, dat zal inderdaad wel zijn werk doen op een of andere manier.
2: Daar ben ik echt wel van overtuigd, ja.
0: Ja. Hoe zit dat omgekeerd als spelers worden uitgejouwd of bijvoorbeeld vooral de liederen van de tegenpartij horen? Gaat dat dan ook zijn impact hebben?
2: Ja, ik denk dat dat ook wat te vergelijken is met bijvoorbeeld een hakka. In het begin van een wedstrijd ga je eigenlijk proberen indruk maken op de tegenpartij. En ik ben overtuigd dat supporters van de tegenpartij ook die liederen zullen beginnen scanderen in momenten waar zij zien dat onze Rode Duivels het misschien wat moeilijker hebben. Dus uiteraard heeft dat... je hoort dat wel. En vooral als het heel persoonlijk wordt. Hè. Soms word je wel eens als speler uitgefloten elke keer dat je aan die bal komt. En, maar ja, de kunst bestaat er dan in om die negatieve prikkels uiteindelijk te kunnen uitblokken. Hè. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. Hè. En dat is iets waar wij als psychologen toch echt wel ons best doen om topsporters te gaan trainen, om zulke zaken te gaan parkeren. Hè.
0: Ja, kan dat? Want als je natuurlijk enerzijds de oren gespitst houdt om te horen, zijn ze ons hier aan het aanmoedigen, maar je moet het dan ook weer onmiddellijk afzetten wanneer je voelt, oei nee, het is boegeroep. Kan je sporters daarin trainen?
2: Oh, ja, absoluut. Hè. Dat is heel de essentie van onze job, is om ervoor te zorgen dat in momenten waar het voor topsporters het belangrijkste is, om daar dan de druk en de afleidingen te kunnen...

0: maar sneller meeklappen. Heeft dat evenveel impact als een lid?
1: Ja, ik denk dat dat ook, allee, bij het afsluiten, dat is oorspronkelijk geïntroduceerd met de Belgian Cats, in België hier dan toch, bij het einde van een wedstrijd. En ik denk dat dat ook een vorm is van wederzijdse waardering. Want na een wedstrijd gaan de Belgian Cats dan bijvoorbeeld echt dat publiek gaan bedanken, uitdrukkelijk gaan bedanken. En dan voel je je als supporter ook echt wel betrokken en een deel van het succes. En ik geloof dat het dan ook alleen maar maakt dat wij altijd zijn blijven winnen in aantal supporters. Omdat zij ook voelen dat de verbondenheid met dat team zo hoog is.
0: Mm-hmm. Het belang van de supporter en het geluid dat die zal maken hebben we natuurlijk ervaren tijdens corona. Hè, toen heel wat wedstrijden gespeeld moesten worden zonder supporters. Heeft u daar toen ook spelers over horen klagen over die situatie?
1: Wel kijk, als wij naar Tokio zijn getrokken en eigenlijk in een lege zaal hebben moeten spelen, dan was dat toch iets anders dan als je een paar jaar later in Parijs in de zaal zit. En ik durf te stellen dat het voor de Belgian Cats onder andere echt een mooie algemene repetitie is geweest daar in Tokio. Maar ik ben er ook van overtuigd, als je laat kiezen tussen Parijs en Tokio, dat ze sowieso allemaal voor Parijs gaan kiezen. Mirakel van Rijssel.
0: Ja, ongetwijfeld. Hè. Prestaties, dat is duidelijk, die lever je het best voor een publiek. Hè. We moeten ons dus dit WK absoluut niet inhouden of het nu in ons dorpscafé of op het lokale dorpsplein is. Ze gaan ons misschien niet horen, de spelers. Ze zullen misschien wel voelen dat we als één man achter hen staan.
1: Sowieso. En ja, de ervaring leert mij ook dat de teams die dan in het buitenland zitten en dan horen dat er achter grote schermen naar de wedstrijden wordt gekeken, dat doet hen echt wel iets hoor. Dus we zullen onze steun zoveel als mogelijk laten merken van hieruit. Het kan alleen maar positief zijn.
0: Sportpsychologe Ellen Schoepen, heel erg bedankt.
1: U bedankt. Tot ziens.
2: Radio 1.

Deze nieuwe van Marie Froisch, Como Oro. Het is er geen hoor. Klinkt gewoon als een perfect supporterslied. Voor Brazilië zou het dan gelden, hè, want daar komt

0: geef toe. Het zou werken. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is het ruim 20 minuten file rijden tussen Lokeren en Beervelde. De linkerrijstrook is versperd daar door een ongeval. En ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse is het meer dan 20 minuten aanschuiven. Tussen de E17 en de Scheldebrug, daar is één rijstrook dicht door werken.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen hebben we deze voormiddag. Over het nut ervan, de kracht die ervan uitgaat en het effect dat zo'n voetbalanthem heeft op de 11 spelers op het veld. Onze Rode Duivels die mogen zich dit WK verheugen in een supporterslied dat speciaal voor hen is gemaakt door Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Maar zoals vandaag al wel eens vermeld werd, heeft elk EK en WK ook zijn alternatieve onofficiële voetballiederen. Onana maakte zijn eigen supporterslied en de voetbalpodcast Mit bijvoorbeeld, die lanceerde ook een eigen WK-lied, getiteld Wereldkampioen.

0: Het heeft alleszins een zeer aanstekelijk oelala. Wereldkampioen meegemaakt en gezongen door Joris Brijs, host van Mit, voetbalcommentator. En door de week is hij ook presentator bij Studio Brussel. En hij is zelf enorm gefascineerd door voetbalanthems en voetbalchants. Zeker als ze geënt zijn op bestaande popnummers. Want ja, er zijn heel veel bekende pop- en rocknummers die meegescandeerd worden in onze voetbalstadions, al dan niet met een aangepaste tekst. Joris Brijs weet als geen ander hoe die classics hun weg vonden naar de harten van de voetbalsupporters.
1: Het allergrootste voetbal-anthem van de laatste jaren is denk ik Seven Nation Army van de White Stripes. En dat is begonnen in Brugge. Het is een Belgisch verhaal, want in 2003 gingen de supporters van Club Brugge richting Milaan voor een Champions League wedstrijd van Club Brugge. Ze zijn daar in een pub beginnen meezingen met Seven Nation Army van de White Stripes. De bekende ze werden daar gezongen. Dan heeft Club Brugge beslist om dat als goal tune te nemen. Dus bij elke goal werd het gespeeld in het stadion en meegezongen. En dan is het eigenlijk pas 3 jaar later, in februari 2006, gekanteld. Omdat toen AS Roma op bezoek kwam, de ploeg van de grote ster Francesco Totti toen. De Roma-supporters gingen terug naar Italië en hebben dan heel hun land besmet. Want een paar maanden later wint Italië het WK in 2006... En werd het nummer omgedoopt in Italië tot de Po-Po-Po-song. Dus in Italië zingt iedereen Po-Po-Po-Po-Po-Po. En sinds 2008 is het bijna op elk groot toernooi EK en WK te horen als goaltune. Allemaal in Brugge begonnen. Nog een heel goed voorbeeld, Sweet Caroline van Neil Diamond. Kennen wij vooral in België van OH Leuven. Daar wordt het al jaar en dag gespeeld, ook bij goals aan Den Dreef. Where it began, I can't begin to know it. Heel aanstekelijk ook. Het is echt een nummer dat je zelfs niet hoeft te kennen om het direct mee te kunnen zingen. En dat is denk ik het geheim van een goede chant, van een goede song. Het is eigenlijk een nummer dat gekaapt werd door de Engelsen de afgelopen jaren. In 2020, het EK van 2020 op Wembley in Londen. De Engelsen hebben daar ook de finale gehaald. En toen hebben ze beslist om eigenlijk na de wedstrijd niet meer het typische We're Coming Home of Football's Coming Home te spelen, maar plots dat nummer Sweet Caroline. En ze hebben dat ook gespeeld in de match tegen Duitsland, die Engeland won. Ja, gigantische rivaliteit tussen die twee. En zelfs de Duitsers zijn toen beginnen meezingen met dat lied. Dat is de meezinger van formaat. Het is misschien net iets te lief of zo, maar het werkt supergoed. Wie wel eens in het stadion van AA Gent geweest is, die kent zeker Zombie Nation, Kernkraft 400. Dat is een nummer dat bij AA Gent, bij de Buffalo's, ook al jaren gedraaid wordt. En dat is ontstaan eigenlijk, Zombie Nation, dat is een Duitse electro-duo. Die hebben dat eigenlijk ontdekt op een heel oud videogame. Een van de gasten van Zombie Nation heeft dan uiteindelijk Gencraft 400 daarvan gemaakt. Uiteindelijk is dat een chant geworden en is er ook een chant-versie van geworden. Want iedereen kent nu de versie waarop de mensen al meezingen. En ze waren daar eigenlijk niet content mee. Ze vonden dat te veel hooliganisme uitstralen. Ze vonden dat te voetbal, te sporty. Dus ze hebben daar advocaten op gezet om dat nummer eigenlijk opnieuw te bannen en die chants eraf te halen. Uiteindelijk hebben ze zich erbij neergelegd en er nog goed aan verdiend ook, denk ik. Want het wordt bijna in elke sport, ook in Amerika, en dat is wel redelijk uniek, want de Amerikanen die hebben een heel andere sportcultuur en zeker qua chants. Maar zij hebben het ook omarmd. Dus ik denk dat de mannen van Zombie Nation daar zeker niet armer van geworden zijn. Supporters kiezen altijd hun eigen chant. En de ene zijn al wat uitbundiger dan de andere. Bijvoorbeeld AA Gent naast Zombie Nation. hebben zij ook de traditie om minuut 52 om Luc de Vos te eren Mia van Gorky te zingen.

past heel hard bij de identiteit van Gent. Luc de Vos was Gent-supporter, was in hart en nieren Gentenaar. Dus daarin ook weer mooi dat de popmuziek in het stadion komt door de link van de artiest ook vaak met de club. Het is vooral in de Engelse fancultuur dat ze heel vindingrijk zijn. Ze hebben natuurlijk die Britse humor al op zak. En ze gaan echt op zoek, vanaf dat er een nieuwe speler komt, om die een nummer te geven. En zo hebben al heel veel Rode Duivels een gepersonaliseerd nummer gekregen. Bijvoorbeeld Vincent Company bij Manchester City, die kreeg Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Waar het dan werd, here's to you, Vincent Company, City loves you more than you will know. Daar zitten ook weer de O's in verpakt. Give It Up van Casey en de Sunshine Band werd toegepast op Simon Mignolet bij Liverpool. Simon Mignolet. En Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Dat is misschien wel mijn favoriet. We hebben de fans van Everton bij de komst van Marouane Fellaini een nummer gemaakt. Marouane Fellaini, you're the love of my life, Marouane Fellaini. I'd let you shag my wife. En dan iedereen in koor. I want curly hair too. Wat natuurlijk staat op de krullen van Marouane Fellaini, die typerende krullenbol. Ze hebben toen ook bij Everton pruiken zitten uitdelen voor de supporters. Het meest unieke verhaal hangt misschien wel aan Freed From Desire van Gala. Kennen wij de laatste jaren ook als goaltune van de Rode Duivels. Maar het is eigenlijk in 2016 begonnen toen een supporter van Wigan Athletic in Engeland een ode bracht aan een van hun spitsen, Will Grigg, een Noord-Ier die best oké was qua spits, maar zeker geen wereldspits. Maar het nummer werd toegepast op hem en dan werd het Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire.

0: zo hebben de Noord-Ieren het nummer overgenomen. Dus Noord-Ierland deed mee aan het EK 2016 in Frankrijk. En ze zijn dat daar beginnen zingen voor Will Grigg, die trouwens 0 minuten gespeeld heeft op dat EK. Is niet in actie gekomen en toch zong heel het EK, ook van andere landen, iedereen zong het mee. Dus het WK werd overgenomen door een speler die 0 minuten op het veld stond. En daar werden heel veel mopjes rondgemaakt. In Noord-Ierland bijvoorbeeld was toen een heel populair mopje. Bellen naar de brandweer. De brandweer vroeg, what's on fire? En ze reageerden, Will Grigg's on fire. Ook weer die Britse humor die daar naar boven komt. De Noord-Ieren zijn daar dus mee begonnen. En dan is het uiteindelijk, net zoals Seven Nation Army van de White Stripes, uitgegroeid tot een anthem dat op de grote toernooien gespeeld werd. De Belgen hebben het dan ook binnengehaald als een van de gold tunes de voorbije jaren.
1: Hazard met de 1-0.
0: Maar het ontstaat dan toch ook weer bij zo één klein verhaal van Will Grigg, die op dit moment misschien al lang gestopt is met voetballen, geen grote carrière gehad heeft, maar dat het aan hem vasthangt en niet aan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo of David Beckham, maakt het net zo mooi. Ook bij ons hebben we iets heel grappigs gedaan, ook bij A-Agent toevallig weer. Daar speelt Davy Roef, doelman die heel goed is in penalty pakken.
2: Hij pakt het! Davy Roef! Uitgerekend Davy Roef!
0: Dus vanaf dat hij een penalty pakt of nog eens een goede save doet, scanderen ze daar wel. De Roef is on fire.
3: De Roef, de Roef, de Roef is on fire.
0: En het wordt ook zelfs in de journalistiek gebruikt om te duiden of hij in vorm is of niet.
4: Roef kan niet bij een hoekschop van Peters. Roef is niet meteen on fire.
0: Of Davy Roef dat zelf leuk vindt, dat weten we niet.
3: De Roef, de Roef, de Roef is on fire.
0: Het mooie aan wat er gebeurt in voetbalstadions is dat voetbalsupporters gaan graven in muziekgeschiedenis en op zoek gaan naar goede melodieën. En dat is het mooie, dat die supporters dat eigenlijk in gang zetten, dat het nooit een commerciële zet is van een band of van een merk, maar dat het de supporters zelf zijn die het beginnen zingen in een stadion. Het begint soms heel klein in een Engels stadion waar 7000 man zit en wordt het 3 jaar later gespeeld op het WK bijvoorbeeld.
5: Joris Brijs over de classics die supporters classics werden. Een reportage was het van Vincent Bilo. Kan niet anders, hè? Dan het meest unieke supporterslied eruit te halen. Will Grigg's on Fire is dit van Gala.

0: zijn opgewarmd, zeker. Voor vanavond, om 9 uur, match tegen Egypte. Gala hoorde je met Freed from Desire.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
9: Zanger Patrick Bruel ligt zwaar onder vuur in Frankrijk. Hoe dat precies in elkaar zit, hoort u van onze man in Parijs. Dat is Alex Vizorek. Zo dadelijk na het nieuws. Nieuwe feiten.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het principeakkoord tussen de VS en Iran heeft de oorlog van Israël in Libanon nog niet doen stoppen. Toch zijn de internationale reacties voorlopig voorzichtig positief. De zoon van de Noorse kroonprinses heeft 4 jaar cel gekregen. En de douane onderschept veel namaak voetbalshirts nu het WK-voetbal aan de gang is. In het zuiden van Libanon gaan de gevechten op dit moment gewoon voort, ondanks het principeakkoord tussen de VS en Iran. Onder dat akkoord valt ook het stilleggen van het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse beweging Hezbollah. Maar in Israël is er weinig enthousiasme over, zegt correspondent Lennart Swolfs vanuit Tel Aviv.
12: Premier Netanyahu die heeft nog niets van zich laten weten. Wel zijn defensieminister Katz. En die heeft aangegeven wat hij eigenlijk van de week al herhaaldelijk heeft geroepen. Dat de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon aanwezig blijven. Om ja, de grens te bewaken, de burgers in het noorden van Israël te beschermen. Ja, en daarnaast klinkt er toch wel veel kritiek vanuit de coalitie. De ultra-rechtse coalitiepartners van Netanyahu, Ben-Gvir en Smotrich bijvoorbeeld. Ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah. Maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is. Dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald. En ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
0: Wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord. Maar op het terrein in Libanon lijkt er voorlopig weinig te veranderen. Tom van de Wegen, hoe zit dat nu precies?
13: Wel, ondanks het akkoord ging het Israëlische leger vannacht en vanochtend gewoon door met aanvallen op Zuid-Libanon. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn, meer dan 1 miljoen zijn dat er, om vooral niet te snel naar huis terug te keren. Het is daar gewoon nog niet veilig, klinkt het. Bij de Libanezen valt te horen dat Israël niet te vertrouwen valt. Ja, de kern van het probleem is dat Israël zelf geen partij is bij dit akkoord en laat verstaan dat het zijn troepen voorlopig niet terugtrekt. Elders wordt er wel positief gereageerd, ook bij ons. Premier De Wever noemt het akkoord steviger dan vorige pogingen, maar wil meer duidelijkheid, onder meer over het Iraanse kernprogramma, net zoals buitenlandminister Prevot trouwens.
14: En we zullen natuurlijk de uitvoeringen van nauwlettend volgen.
13: Ook Europa reageert opgelucht. Buitenlandchef Kaya Kallas noemt het een eerste stap en hoopt dat het bestand stand houdt. En ook China verwelkomt het akkoord, want Peking wil dat de straat van Hormuz snel weer veilig opengaat. Cruciaal voor de wereldeconomie.
0: Dankjewel, Tom. De Belgische Redersvereniging is hoopvol dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat, maar wacht voorlopig nog af. De Belgische schepen zullen pas kunnen varen als de handtekeningen effectief onder het akkoord staan, zegt Loïc van Staaij.
15: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de twee partijen. Dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
0: De aankondiging van het principeakkoord doet de beurzen alvast stijgen en de olieprijzen dalen. Een vat Noordzeeolie is gezakt naar zijn laagste prijs sinds begin maart. De maximumprijs voor diesel wordt morgen weer onder de 2 euro per liter. Ook dat was al 3 maanden geleden. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal 1 euro en 98 cent. Marius Borkhøiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Helen Goedgebeur volgde de uitspraak in de rechtbank in Oslo.
16: Marius Borkhøiby dømmes voor overtredelse af til fengsel i 4 år.
17: Het verdict voor Marius Borkhøiby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat een van hen aan het slapen was en niet beweegt. Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaat gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
18: En zoals gezegd, delen van dommen zijn we vernieuwd met, delen van dommen zijn we meer kritisch til, kanske.
17: Marius zelf is niet in de rechtbank, hij heeft gevolgd via videoverbinding.
0: In Oekraïne zijn vannacht opnieuw 9 doden gevallen bij Russische aanvallen. 5 in Kharkiv en 4 in Kiev. Daar werd ook het historische Holenklooster zwaar beschadigd. Jeroen Rijgaard.
19: De gouden koepel staan er nog, maar niet de zon of maan, maar metershoge vlammen weerkaatsen erin. Een drone heeft het dak van de kathedraal van de Werelderfgoedsite in lichterlaaien gezet. Reddingsdiensten doen alles om de schade te beperken, zegt de Oekraïense binnenlandminister. Maar het is niet makkelijk door de vele houten structuren. Het zijn beelden die doen denken aan de Notre-Dame in Parijs. Alleen zijn deze niet ontstaan door een ongeluk, maar door een barbaarse aanval, zegt de patriarch, terwijl hij met zijn voeten in het bluswater staat tussen de eeuwenoude muren. Naast de materiële schade is ook de menselijke tol vannacht in Oekraïne opnieuw hoog. Oorlogsmisdaden noemt de EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas het.
20: Attacks on civilians also UNESCO heritage sites, so these are all war crimes that Russia is committing.
19: Met sancties en het aanpakken van de schaduwvloot wil de EU de druk op Rusland blijven zetten. En in Oekraïne blijft het intussen puinruimen.
0: Door het WK voetbal onderschept de douane meer namaak voetbalshirts dan anders. Vorige week werd een partij van meer dan 1300 valse shirts onderschept die nu vernietigd zullen worden. Peter de Kroebele ging kijken bij de douane op Brucargo op Brussels Airport.
21: Hier zie je nu 2 grote dozen.
22: Allerlei voetbalshirts, ook van de Rode Duivels, de Mannschaft en Brazilië. En als je online koopt, hoe kan je namaak best vermijden? Christian van der Waere, administrateur-generaal van de douane.
21: 1, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond. Is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs. Hè. Als je officieel kunt aankopen voor 100 euro of 80 euro en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
22: En van waar komt dat dan allemaal?
21: 95% of zelfs meer productie is daar China. Het meest onderschep hebben we ook wel in Luik, omdat daar die Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
22: De gouden tip?
21: Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vals.
22: Vorig jaar onderschepte en vernietigde de douane in ons land goed 40.000 namaakproducten.
0: Vanavond onze tijd begint het WK voetbal ook voor de Rode Duivels. Ze spelen om 9 uur tegen Egypte. Tom Boudewiel, in Seattle zijn de Duivels er klaar voor.
1: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken, vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep, maar ook tegen Egypte, dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30. Zo wordt voorspeld.
2: Dankjewel, Tom. Bij ons tot 21 graden vandaag. Bewolkt, maar droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui en al tot 25 graden in de Kempen. Tegen donderdag klimmen de maximumtemperaturen boven 30 graden. De opener van het nieuws was het principeakkoord tussen de VS en Iran. Internationale reacties zijn positief, maar Israël blijft aanvallen uitvoeren in Libanon. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Supporter mee voor de Rode Duivels tijdens hun allereerste wedstrijd op het WK. België-Egypte, vanavond om 9 uur in Sporten op Radio 1. Radio 1.
11: Nieuwe feiten.
10: Met Lieven van den Houten.
9: Het was Sophie van der Donk die ons helemaal bijpraatte in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat in Zuid-Korea de oplossing gevonden is voor shopverslaving. Online winkelen, het is voor veel mensen een soort van therapie. Lekker de nieuwste collectie bekijken, dromen van je nieuwe spullen wanneer je ze in je winkelmandje doet. En dan, ja, die dopamine rush wanneer je de bestelling plaatst en online kan volgen. Om vervolgens te beseffen dat je budget voor de rest van de maand op is en je die nieuwe spullen eigenlijk niet nodig had. Shopverslaving. Gelukkig hebben de Zuid-Koreanen daarom een nepwinkel uitgevonden. Een soort van dopaminewinkel. Een online winkel waar je scrolt en van alles kunt bestellen, maar waarbij je niks thuis krijgt toegestuurd. Je krijgt zelfs een tracker om je koerier te volgen, maar je hebt nooit moeten betalen en die koerier komt nooit aan. Alles is nep, behalve de rush die je voelde. Kijk, dat is nu vooruitgang.
10: Het is maandag 15 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
9: Frankrijk raakt niet uitgepraat over Patrick Bruel, de zanger die verdacht wordt van verkrachting. Alex Vizorek, die praat ons daarover bij. In de tuin van het Witte Huis vond vannacht een kooigevecht plaats. Hoe historisch was dat? De stiefzoon van de Noorse kroonprins moet voor 4 jaar de cel in. En Nele van den Broek wil dat we stoppen met schermklemmen. Wat is dat nu weer? Schermklemmen. Nieuwe feiten tot 1 uur.

0: Gewoon maar doen. Gewoon maar doen, soms is dat het beste. Niet altijd natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
0: Marius Borkheuby kent sinds vanmorgen zijn straf 4 jaar cel. Hij is de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon. Goedemiddag, Helen.
2: Goedemiddag.
0: Helen Goedgebuur van de justitieredactie in Oslo. Help me nog even. Marius, hij is dus een zoon van Mette Marit, de vrouw van de huidige kroonprins. Maar die zoon had ze al toen zij met de kroonprins trouwde.
2: Ja, klopt.
0: Hij was toen een jaar of 4, geloof ik. Hè?
2: 4 jaar, ja, inderdaad. En toen is ze getrouwd met Haakon, die dus nu de kroonprins is. Dus hij is de stiefzoon van de Noorse troonopvolger. Maar zelf heeft hij geen koninklijke titels of taken.
0: Officieel heeft hij niets met het koningshuis te maken.
2: Klopt, maar natuurlijk heeft little Marius zijn hele leven wel in de schijn.
0: Oh, dat gaat goed. Dat gaat fantastisch goed met de verbinding met Oslo.
3: Even geduld, de filmlast is gebroken.
0: Even geduld. We doen ons uiterste best om.

0: het niet.
1: Oké, we hebben ze terug aan de lijn, Helen. Je was even weg.
2: Ja, hier ben ik weer.
1: Oké, dus, waar waren we? Hij heeft officieel niets met het Koningshuis te maken.
2: Nee.
1: Dus hij hoorde er eigenlijk niet bij. En heeft van bij het begin al rare dingen uitgespookt. En nu is hij veroordeeld. Waar is hij schuldig aan bevonden?
2: Ja, hij is dus schuldig aan 2 verkrachtingen. 1 daarvan was in de kelder van een residentie van kroonprins Haakon. En voor de rechter is het heel duidelijk dat die vrouw sliep. Haar ogen waren dicht. Ze ligt constant in dezelfde houding. Ze reageert op geen enkele aanraking. En dat weten we omdat hij dat stiekem gefilmd heeft. Zonder dat zij dat wist, heeft die beelden ook bewaard in een geheim mapje. Die zijn hier dan getoond tijdens het proces. En die vrouw die herinnerde zich daar totaal niet van dat dat ooit gebeurd was. Dus voor die verkrachting en ook een andere is hij veroordeeld. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omdat daar twijfel, onzekerheid over bestaat. Maar hij is dan wel weer schuldig aan mishandeling binnen relaties die hij heeft gehad. Onder andere met een bekende influencer met wie hij 1 jaar samen was. De rechter spreekt hier over een patroon van angst zaaien. Dus ja, niet enkel dat fysieke, maar ook psychologische element. Zwaar drugsgebruik is hij ook voor veroordeeld. Vernielingen, schending van een contactverbod. In totaal 34 van de 40 aantijgingen waarvoor hij hier terecht stond. 34 veroordelingen in dat vonnis dat de 128 pagina's stelt.
1: Ja. En zal hij nu effectief naar de gevangenis moeten?
2: Ja, dus hij zat al in de cellen. Sinds februari zit hij in voorlopige hechtenis. Hij is toen opgepakt eigenlijk vlak voor de start van dit proces, omdat hij toen nieuwe misdrijven had gepleegd. Hij is in een soort isolement geplaatst, omdat ze bang waren dat hij anders zou aangevallen worden door medegedetineerden. Maar nu zal hij effectief ook een celstraf moeten uitzitten van 4 jaar. Weliswaar in een andere gevangenis. Wat de omstandigheden daar zullen zijn, ja, dat gaan ze nu nog moeten bekijken.
1: Hoe wordt er nu gereageerd in Noorwegen? Want ja, officieel heeft hij niet met het Koningshuis te maken. Maar ja, eigenlijk wordt hij er wel toe gerekend, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hij is inderdaad zelf geen prins, maar het heeft het vertrouwen in het Koningshuis absoluut geen deugd gedaan. Hè. Hij zei zelf hier trouwens op het proces, ik ben bijna al mijn vrienden kwijt hierdoor. Mensen zien mij als een monster. Dus ja, er is veel afschuw bij de Noren voor wat hij allemaal mispeuterd heeft. Misschien toch ook wel een tikje medelijden omwille van de situatie met zijn moeder, met de Marit, die ernstig ziek is. Hè. Ze wacht op een longtransplantatie. Daar gaat het echt niet goed mee. Dus het feit dat zij in deze crisissituatie zo ver van hem staat, daar hebben veel Noren misschien toch ook wel een tikje mee te doen. Ik voel ook wel, als ik hier met mensen spreek, dat er wat nieuwsmoeheid is, dat iedereen blij is, dat het bij deze is afgerond. Of het is te zeggen, ze kunnen nog in beroep gaan natuurlijk. We hebben hier daarnet gesproken met de advocaten van Marius en ik denk ook wel dat ze dat gaan doen.
1: Oké. Nu ja, het was in 2001 een absolute primeur dat een kroonprins trouwde met iemand die al een kind had uit de vorige relatie. Dat was natuurlijk heel hip en heel modern. Wordt daar nu op teruggekeken aan, hadden we toen maar niet voorzichtiger geweest?
2: Lieve, ik zou er heel graag willen op antwoorden. Maar ik ben te weinig royalty watcher om dat te kunnen inschatten. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb er hier een naast mij staan. Ik ga het daar straks eens vragen.
1: Oké, dat lijkt mij een uitstekend idee. Dankjewel in Oslo voor ons Helen Goedgebuur van onze justitieredactie. En we gaan even luisteren naar Jo9 en...

0: Het glijdt voorbij, glier voorbij. En daar zitten ze natuurlijk op te hopen, denk ik, in het Noorse Koningshuis, dat alles nu langzaam zal overwaaien. Het rapduo uit Noorwegen, Jonein en Onkel P.
1: Nieuwe feiten.
0: Gisteravond vannacht voor ons vierde Donald Trump zijn 80ste verjaardag. Gefeliciteerd, Donald. En hij deed dat met een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis.
2: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the president of the United States of America, Donald J. Trump.
0: En daar was hij. Michiel Vos, goedemiddag.
3: Doet Bart de Wever dat niet?
0: Dat
3: zo'n kooigevecht.
0: Ja, ik breng hem niet op ideeën, maar ik vermoed dat, ik vermoed dat hij daar hartelijk voor zal bedanken. Er hing naar het schijnt de hele avond letterlijk onweer in de lucht.
3: Ja.
0: Zwarte wolken.
3: Het was een dreigende hemel.
0: Dat hoorde erbij.
3: Het was dramatisch.
0: Ja, ja.
3: Maar was,
0: de VIP zaten hoe dan ook droog onder een Belgisch afdak.
3: Ja, Belgisch afdak, Lowlands. Ja, België speelt een grote rol hier. Een Belgisch bedrijf, Vlaams bedrijf geloof ik, heeft dat afdak geregeld. Stageco, aangepast aan een hoogte, zodat het Witte Huis ten alle tijde zichtbaar bleef.
0: Waarin
3: ik moet
0: een klein
3: zeggen,
0: land
3: dat ziet er mooi uit.
0: Zijn.
3: Juist, dus ja, breng jullie premier niet op gedachten. Maar goed, het zou dus wel kunnen, want dat is dus een Vlaamse productie deels. Nee, ja, het is een beetje flauw, maar dat is wel zo. Ja, ja. Zo is het wel tegelijkertijd bij elkaar gekomen.
0: Nu, Michiel, een kooigevecht naast het Witte Huis. Hoe historisch is dat?
3: Ja, het zijn niet de tijden van Pablo Casals die de Bach-suite speelt voor JFK in 1962. We zijn wel wat verder verwijderd daarvan. Niet alleen in tijd, maar ook in feel en look van dit event. Als je een moodboard zou maken, dan zou je toch uitkomen op veel bloed, veel spuug en zweet. Een keihard gevecht met grote mannen die vervolgens bij Trump even over de ring springen en dan handen geven na de gevechten. Het hoort met dames die schaars gekleed in de Amerikaanse vlag rondlopen tussen de verschillende rondes door. Het hoort met aankondigingen, met mannen die zich warmlopen in het Witte Huis.
0: Ja.
3: Het hoort met VIP's en familie, iedereen glanzend gekleed, met Trump die naast hoofdbaas UFC Dana White zit. Er zijn veel reclames, veel cryptocurrency zag je rondom die octagon, dat achthoekige kooigevecht wat daar plaatsvond. Ja, dat is een mix van bedrijvigheid, commercie, bloed en zweet, gevechten en een populaire sport voor zijn achtergrond, maar dan op de gronden van een huis waar ooit Abraham Lincoln woonde. Ja, dat is nogal wat.
0: Ja, en die UFC, die federatie van die kooigevechten, die was vroeger niet overal welkom. Die werden vaak geweerd.
3: Juist, dat was een marginale sport. Dat is het niet meer natuurlijk, hè. Dat moet je ze geven. Het is natuurlijk een sport waar vooral een deel van de achterban, mannelijk, jong, bij Trump goed zit, hè. Die vinden dit een fantastisch evenement. Zoals, ik geloof, Dana White zelf zei. Een van de vechters zei, ik moet het corrigeren, die zei, only one man has the balls to do this at the White House. Ja, dan heeft hij het over de president Trump, die natuurlijk hiermee laat zien van, ik doe niet een strijkje zoals JFK ooit deed. Een mooi klassiek concert ter ere van 250 jaar Amerika. Ik doe gewoon een kooigevecht. Een vet kooigevecht waar het vet van afdruipt. Ja, dat is een deel van Amerika wat er natuurlijk ook is. En dat deel van Amerika ligt nou eenmaal cultureel bovenop deze jaren. Hoewel de man minder populair is, et cetera. Daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Maar toch, hij zet natuurlijk wel een deel van de culturele agenda. Dat is niet alleen de New York Knicks in New York met Mamdani, maar dat is ook Donald Trump met zijn kooigevechten in Washington.
0: Ja, en over balls gesproken, een van die kooivechters, Josh Hockett, die zorgde voor opschudding door dit te roepen.
4: And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America?
0: Ja, dat zegt het al helemaal, hè?
3: Ja, this is why you need an elite, zal ik maar zeggen. Ja, nee, dit krijg je natuurlijk. Dit hoort erbij. Dit is niet misschien de hele avond, maar dit soort types die dit soort dingen roepen. Michelle, of zoals hij zegt, Michelle Obama is a man. Dat is een conspiracy, een complottheorie op rechts, op diep
0: rechts. Dat is een echte complottheorie.
3: Ja. Ja, daar is ook ruzie over met Michelle Obama. Dit zit een beetje in hetzelfde rijtje, dat er ook dit soort aantijgingen worden gedaan richting de vrouw van de Franse president. Nou goed, ja, dan je trekt deze beerput natuurlijk wel open. Dit is een Amerika wat we misschien in het officiële Washington wel meer zien, maar nog niet zo heel vaak. Dit was wel heel erg, ja, dit is het rauwe. Ja, maar rouwen, dit is gewoon een ander Amerika, wat we niet zo vaak zien, die other America. Maar het is er natuurlijk wel degelijk. En dat beantwoordt aan een diep gevoel van Trump. I have the balls, ik doe dit wel. Dit doen andere presidenten niet, ja. Die doen altijd alles keurig. En die, juist, dit is wat hij kan. En dan heeft Joe Rogan is de announcer. Dana White, zijn grote vriend, staat ernaast. De hele familie was er, alle 5 kinderen. Er waren ministers, er was een half kabinet, er waren republikeinen. Ik geloof geen democraten, die willen hier niets mee te maken hebben. Dit is ook een viering door 1 partij. Dat is wel echt anders dan dat vroeger zou zijn geweest. Toen was altijd dit soort bicameraal, bipartisan, beide kanten.
0: Nationale eenheid zou dit moeten uitstralen, in principe, dit soort feesten.
3: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk de US Air Force die overvliegt in ere voor dit event. Het is op het Witte Huis, de People's House. Maar daar is natuurlijk niks van over. En dat wil Trump ook helemaal niet. Dat zal hij ook met trots zo zeggen. Luister, I'm not president of everybody. I'm president of people who support me. Just. En ja, dat is wat je dus krijgt.
0: Nu, intussen zouden we bijna vergeten dat de lang verwachte deal in orde is.
3: Yes.
0: Met Iran. Tenminste, dat is wat hij aankondigt. Maar Israël is nog altijd niet echt van plan om te stoppen met bombarderen, zo blijkt. Dus hoe echt is die deal?
3: Jouw aarzeling is terecht. This is deal or no deal. Ja, dit is een deal vanaf waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland, dat er 60 dagen gaat worden gepraat om een deal te maken. Want de deal, gaat natuurlijk om het nucleaire programma en alles wat daarmee samenhangt van Iran. Daar is de oorlog eigenlijk om begonnen. Dat nucleaire programma, het verrijkingsprogramma, de uranium en daarmee samengaand het missaalprogramma, het rakettenprogramma van Iran, et cetera. En nu gaan we natuurlijk aankondigen, dat hebben we al gedaan als Amerika, van de straat van Hormuz is weer open. Ja, dat is allemaal prima, zeggen critici, maar die was al open. En de blokkade is weg, ja, maar zeggen critici, die was er nooit. Maar het gaat natuurlijk om die nucleaire capaciteit, al dan niet het programma waar ooit door Obama hard aan werd geknokt voor een deal met Iran, dat moet nu gaan worden herhaald. En dan zeggen veel critici, dan zal Trump zien dat dat heel moeilijk is. Maar goed, de markten reageren natuurlijk voorspelbaar. Olieprijs omlaag, S&P omhoog. Weet je wel, opluchting, er komt een deal. Er is een deal om een deal te gaan maken. Zo volgens mij moet je het zien. Het is een soort Russische pop die, weet je wel, dan haal je er een van af en dan zit er nog een deal.
0: Ja, zo'n babushka, inderdaad. Ja, babushka, zo'n Russische pop. Er is een deal om een deal te maken. Zover staan we. De dag.
3: Dat is het Amerika van vandaag. Het is gelaagd, lieve. Ik kan er niks anders van maken.
0: Dankjewel. In Amerika voor ons nog altijd niet, maar bijna terug in Amerika.
3: Bijna wel.
0: Michiel Vos, nog een fijne avond. Amen.

0: Het was een party in de USA gisteravond. Vannacht eigenlijk voor ons in de tuin van het Witte Huis. Maar of het een feestje was voor de hele USA, dat durf u te betwijfelen. Miley Cyrus.
1: Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Vizorek.
0: Nog steeds onze geheim agent in Parijs, Alex Vizorek. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer. Mijn laatste stuk van het seizoen.
0: Inderdaad, maar in september ben je terug, hè?
3: Misschien.
0: Voor alle duidelijkheid, je wordt opgeëist.
3: Oké, okay, het is genoteerd.
0: Absoluut.
3: Maar voordat ik op vakantie mag, moeten we het nog hebben over het nieuws van het moment in Frankrijk. C'est la
0: voix. Ah, Patrick.
3: C'est la voix. Oh. Ken je hem?
0: Ja, natuurlijk.
3: Een tube.
0: Een tube, absoluut.
3: Is hij bekend in Vlaanderen?
0: Toch wel, zeker van dit nummer, zeker. Ja.
3: Ja, in Frankrijk is hij heel bekend, want Patrick Bruel is een icoon. Toen het liedje uitkwam in de jaren 90, kende Frankrijk de Bruelmania. Zodra dat Patrick Bruel ergens was, was het gekte. Bijvoorbeeld toen hij op een middag ging eten in een pizzeria op Les Champs-Élysées. En het ontspoorde een beetje.
4: Ils en sont persuadés. Il est là, en chair et en os, dans cet immeuble. Ils sont en tout cas une centaine à se casser la voix en scandant son prénom, Patrick. À 18h30, enfin, un homme sort précipitamment de l'immeuble et s'engouffre dans ce véhicule de police.
0: Okay.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Code Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
0: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Go for info naar telenet.be.
3: Radio 1 live.
4: Zijn er meer en meer getuigenissen van vrouwen gekomen. Niet 1, niet 5, 30 vrouwen. En het is niet mooi om te zien of om te horen.
5: On parle de faits de viol, de tentatives de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, d'exhibition.
6: Ja, verkrachting, poging tot verkrachting, seksuele aanranding, exhibitionisme, ja. Het gaat maar door.
4: Ja, de zanger werd vorige week aangeklaagd. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar met bepaalde beperkingen. En er is er één die opvalt.
5: Ensuite, il y a toute une série d'interdictions. Interdiction d'entrer en contact avec les victimes.
7: Remettre son passeport, ne pas quitter le territoire national.
8: Il a interdiction de fréquenter les salons de massage.
6: Ach, hij mag ook massagesalons niet meer in. Hij moet zijn paspoort afgeven. Ja. En hij mag de slachtoffers niet ontmoeten. Maar dat massagesalon...
4: Ja, want het blijkt dat Patrick Bruel graag massages wilt krijgen, maar vaker op andere manieren dan bedoeld was door het vrouwelijk personeel.
6: Happy ending.
4: Misschien, ik was daar niet. Maar een van de klachten heeft een bijzondere mediatieke impact. Die van de bekende Franse presentatrice Flavie Flamand, omdat ze bekend is, maar ook omwille van haar leeftijd toen ze uitgenodigd werd in de kamer van de dertiger Patrick Bruel.
9: Il lui aurait offert un thé à ce moment-là. Elle a 16 ans, elle est mineure. Et qu'ensuite, c'est le blackout total, dit-elle. Qu'ensuite, elle se serait réveillée hallucinée. Elle est dans son lit et qu'il serait en train de lui rebotonner, remettre le pantalon.
6: Oké, ze werd wakker toen hij haar broek weer aandeed. En eerst had ze thee gekregen op het moment dat ze 16 was.
4: Ja,
6: en ze dronk die thee en toen had ze een blackout. Totale blackout.
4: Ja, zelfs voor de advocaat van Bruel werd het moeilijk om een deftige verdediging te vinden.
10: D'abord, je ne sais pas si elle avait 16 ans ou 17 ans. On est en 91, elle est née en 74. Si je fais bien les comptes, on est plutôt autour de 17 ans.
6: Ja, we zijn eigenlijk niet zeker of ze 16 was. Dat gebeurde in 1991, ze is geboren 74. Dus eigenlijk zat ze dichter bij de 17.
4: Ja, je zou denken dat Patrick Bruel een laag profiel aannam na al die klachten. Nee, integendeel, hij bleef elke dag optreden in het toneelstuk waarin hij de hoofdrol speelde in Parijs, alsof er niks was. En dus, buiten de zaal was de sfeer zo. En binnen de zaal was het zo.
6: Applaus voor Patrick Bruel.
4: Want in Frankrijk zijn er veel mensen die denken dat er een scheiding is tussen de man en de artiest. Dat liet ooit de comedian Blanche Gardin reageren.
11: Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil. Mais bon, il fait une baguette extraordinaire.
6: Ja, je moet de man kunnen scheiden van de artiest, maar het is raar dat het alleen geldt voor artiesten, zegt deze dame.
4: Ja, niemand zegt van een bakker, hij heeft wat kinderen aangerand in de bakkerij, maar zijn stokbrood is toch zo lekker. Natuurlijk bestaat er een vermoeden van onschuld. Bruel zelfs beweert dat hij niks gedaan heeft, maar toch hangt er een vraag als het wel oké is dat Patrick Bruel zijn tour doorgaat. Vanaf oktober zou hij overal in Frankrijk moeten toeren voor de verjaardag van zijn debuutplaat, die hem zo bekend maakte. Zal het nog lang kunnen plaatsvinden na de aanklacht van deze week en het onderzoek dat start? Dat zullen we zien.
6: Ja.
4: Voilà, lieven. Iedereen spreekt daarover op tv, in de cafés, in de metro. Dus nog een spannend thema om dit seizoen te afsluiten. Ik wil ervan profiteren om alle luisteraars te bedanken. De redactie van Nieuwe Feiten.
6: Dank u.
4: Mijn co-auteur Julien Demarche en zijn schoonvader.
6: Merci Julien.
4: Die onze teksten corrigeert. Dus voilà, merci Julien en merci zijn schoonvader.

0: on est là face à face. Planté dans un décor que plus rien ne menace, où ça passe, où ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface. Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poing dans la glace. On regrettera, je crois, on en est où.
1: Ja, we hebben er nu 6 minuten over gepraat. Dan moesten we hem toch eens even laten horen. Hè. Mijn excuses voor de gevoelige zielen die vinden dat dat niet kan. Patrick Bruel, zo klinkt hij dus, hè?
2: Ja, ik zal er ook eens een rubriek over schrijven.
1: Over Patrick Bruel?
2: Wie weet, ja. Is die wel modern gemanierd?
1: Ja, wellicht niet, hè, als we het zo horen. Natuurlijk, hij is nog niet veroordeeld. Zijn reputatie ligt aan diggelen.
2: Ja.
1: Groot talent was het toch eigenlijk ook niet, hè?
2: Daar spreek ik me niet over uit.
1: Nee. Tout recommencer.
3: Now, I better try and bring a little style and polish to this food.
1: Ja, want daarvoor ben je hier.
4: Met Nele van den Broek.
1: Nele van den Broek is hier om ons moderne manieren bij te brengen. Een beetje Hyacinth 2.0 of 3.0 intussen al.
2: Ja, zeker 3.0. Want vandaag zijn we zo modern dat we een fenomeen bespreken waar eigenlijk nog geen woord voor bestaat.
1: Zelfs nog geen ontbreekwoord?
2: Nee, ook het ontbreekwoord ontbreekt. Dus ik heb zelf dan maar iets uitgevonden.
1: Je hebt zelf een ontbreekwoord bedacht?
2: Ja, altijd voor verandering vatbaar hoor. Maar mijn woord is dan schermklemmen.
1: Schermklemmen, ja, en dat is een ontbreekwoord ook voor welk fenomeen?
2: Ja, dat is eigenlijk wanneer ongevraagd iemands telefoon in je gezicht wordt geduwd en van jou wordt dan verwacht om naar een filmpje te kijken.
1: Oh ja.
2: En dat is, ja, je zit dan in een ongemakkelijke houding, 5 minuten of meer, naar
1: slecht geluid.
2: Naar iets te kijken dat je totaal niet interesseert. En het ergste van al, je moet doen alsof het je wel iets kan schelen.
1: Oh ja, je moet enthousiasme faken, hè?
2: Altijd een heel ongemakkelijke situatie. Zeker als mensen zo filmpjes laten zien van hun kinderen of zelfs hun huisdieren. Als ik zo een filmpje zie van iemand zijn hond, ik weet nooit wat ik daarop moet zeggen. Ik denk dan van, dat is een hond. Maar er wordt dan verwacht dat je toch een soort orgasme van enthousiasme faked. Hè, zo. Maar ziet maar, is dat duwen hond, maar zo schatje. En het ziet er mijn slimme uit, maar kijk nu een keer. Terwijl, ik weet toch helemaal niet hoe slim dat uw hond is.
1: Ja, vervangen ook door kindje, kleinkindje.
2: Ja, dat is nog erger. Op zich, ik kan wel doen alsof, hè. Je hebt het net gehoord, maar ik hou het ook maar zo lang faken. Dat hou je toch ook maar zo lang vol. Maar nog veel erger dan dat vind ik de TikTok-filmpjes. Je zit met iemand te praten en ineens, plotsklaps, wordt je blikveld ineens gevuld door een zingende banaan of een dansende kikker of weet ik veel. Ja. En dan moet je ergens gaan doen alsof je dat grappig vindt, maar je vindt het helemaal niet grappig. Ik denk dan altijd, ja, ik heb mijn eigen internet. Ik hoef jouw internet toch niet te zien.
1: Ik heb mijn algoritme.
2: Ja, maar
1: ik krijg zelf filmpjes.
2: Ja, als het mij zou interesseren, had ik het al gezien. Ja. Maar je kan niet ontsnappen. Je zit klem.
1: Ja, vandaar dus schermklemmen.
2: Je zit in een schermklem. Ik heb mezelf wat aangedaan, want heel erg makkelijk uit te spreken is dat woord niet.
1: Het doet een beetje denken aan, vroeger had je dia-avonden.
2: Ja, dat heb ik van horen zeggen, want dat is uit een tijd.
1: Je hebt dat nooit meegemaakt?
2: Ik heb dat nooit meegemaakt. En ik wel. Ik kan het mij ook niet voorstellen dat ik een avond zou uittrekken om naar de vakantiekiekjes van de buurman te kijken. Nu, op zich, het verschil is met zo'n diaavond, je wist waar je aan toe was. Het werd niet plotsklaps aan je opgedrongen. En dan
1: je kon ook een excuus verzinnen, wegblijven.
2: Ja.
1: Je wist dat het een diaavond zou worden.
2: Ja, je wist wat je te wachten stond. En in het beste geval krijg je dan toch ook een hapje en een drankje geserveerd. En zit je in een comfortabele zetel, zodat je even kan indutten. En ook, het duurt maar 1 avond en je bent er weer voor 1 jaar vanaf. Terwijl als je elke dag zelfs maar 5 minuten schermgeklemd wordt.
1: Geschermklemd?
2: Geschermklemd ook, kan ook. Dan ben je dan breng je je hele leven ongeveer 100 dagen non-stop door in een schermklem. Er moet iets aan gedaan worden. Waarom is dat nu zo irritant eigenlijk? Sinds het internet verloopt ons leven eigenlijk aan 2 snelheden.
1: Okay.
2: Om het met een snelweganalogie te zeggen.
1: De echte wereld?
2: 2 baanvakken. Je hebt de echte wereld, hè, dus wat dat wij nu nog altijd de werkelijkheid noemen. En daarnaast heb je dan het digitale baanvak.
1: Wat als het maar belangrijker wordt.
2: Ja, inderdaad. Nu, op zich, ons brein kan eigenlijk beide baanvakken wel aan. Rechtdoorrijden is makkelijk. Maar de uitdaging zit, net als op de snelweg rijden is net het wisselen van baanvak. Als je,
1: dat is het vervelende.
2: Dat is eigenlijk het vervelende. Dus als je heel veel van baanvak moet wisselen, omdat je bijvoorbeeld af en toe, zeg maar om de 10 minuten even je telefoon checkt, dan kan het zijn dat je hoofd aan het einde van de dag voelt als een hardgekookt eitje. En in deze analogie is eigenlijk een schermklemmer het equivalent van een middenvakplakker.
1: Oh yes.
2: Ja, dat is iemand die je zit in het analoge baanvak en iemand dwingt je dan toch de digitale snelweg op om hem voorbij te steken, want je wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Ja. Dus mijn advies is, ken uw baanvak.
1: Juist.
2: Goed, maar...
1: Maar dus het advies is eigenlijk, stop ermee. Doe dat niet.
2: Ja,
1: doe dat niet. En als er mensen zijn die dat absoluut willen, is er dan een soort van compromis mogelijk?
2: Ik hoor ze al denken, ja, maar ik heb echt iets grappigs. Nee, maar ik zweer het u, dit ga je echt heel grappig vinden. Wel, als je toch denkt dat jouw algoritme beter is dan het mijne, dan zou ik zeggen, laat mensen niet plots, klaps, boem, pats dat filmpje zien, maar spaar ze op tot je genoeg materiaal hebt voor, naar analogie met de dia-avond, een voorstelling op groot scherm te organiseren. Serveer je gasten dan toch tenminste een hapje en een drankje en zet ze in een comfortabele zetel, zodat ze even kunnen indutten.
1: De nieuwe dia-avond. Ja. Schitterend idee, dankjewel Nele van den Broek en tot volgende week.

Ja, schermklemmen. Deze jongen kent het fenomeen van heel nabij. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse is er meer dan 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug, want daar is één rijstrook dicht voor werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Andere vertragingen blijven beperkt. Op de binnenring rond Brussel is er in Oudergem hinder door een defect voertuig.

0: heeft u zo goed als alle nieuwe feiten gehad van deze 15e juni 2026. Inderdaad, alle nieuwe feiten zijn gepasseerd. Alles is helder geworden, tenminste bijna alles. Maar we hebben uiteraard ook nog een middagjournaal. En deze week is dat in handen van onze uitstekend schrijvende collega Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik denk dat een waarschuwing op zijn plaats is. Want met wat ik nu ga zeggen, ga ik je misschien boos maken. Klaar? Ik doe dopertjes in mijn spaghetti saus. Ja, dopertjes in de spaghetti saus. Ik hou gewoon echt heel erg veel van ertjes. En zeker sinds er kinderen zijn, is een extra groente ergens insmokkelen altijd een plezier. De inspiratie komt trouwens van bij een Italiaans restaurant in Dordrecht. Daar zaten ook ertjes in de saus en dat idee heb ik dan maar gewoon gestolen. Nu moet ik er wel bij zeggen, de lekkerste ertjes in de spaghetti saus zijn die uit de diepvriezer. De verse, die hebben zowaar te veel smaak. Dat weet ik omdat ik dit jaar al heel veel verse doperwten heb gegeten. Want dit jaar ken ik mijn boer. Ik ken mijn boer, dat is een campagne van de CSA-boerderijen. Een community-supported agriculture is dat. Waarbij je duidelijk maakt dat je, jawel, je boer kent. Wij kennen onze boer, Marijke, omdat zij zorgt dat er op ons zelfoogstveld iets te oogsten valt. Elke woensdag ga ik met mijn ondertussen bijna 5-jarige Hugo picknicken op het veld en daarna plukken we. Want dat is onze taak in het huishouden. Op dit moment zijn dat de allereerste komkommers. Veel aardbeien, koolrabi, sla, raapsteeltjes, peulen en heel veel ertjes. Dat ik nu een kind heb dat weet hoe hij een asperge moet oogsten, daar word ik zeer gelukkig van. Even gelukkig als toen wij vorige week samen op onze knieën zaten tussen de aardbeienplanten en samen beseften dat elke aardbei die we ooit al gegeten hebben, zo geplukt is door iemand. Dat we allebei een jeansalopet in onze oogstmand hebben zitten waar rode aardbeivlekken op zitten, dat alles is de grootste luxe die ik me kan voorstellen. Ik denk steeds meer in termen als aspergeseizoen en erwtenseizoen en rijkhalsend kijk ik uit naar het tomatenseizoen. En ja, ik mor ook wel eens als het kolenseizoen is. Maar de gigantische pret en smaak, en ik kan niet anders dan het heel even in het Engels zeggen, the pure delight, de verrukking van die eerste asperges, die eerste echte zoete erwten, die warme aardbei recht van de plant, in mijn mond, daar gaat niets boven. Zo ben ik plots iemand geworden die 's avonds met een grote kom op haar schoot televisie kijkt terwijl ze erwten dopt. Of misschien was ik die persoon altijd al, maar miste ik gewoon nog die kom erwten op mijn schoot. De voorpret start bij het oogsten, stijgt met het doppen en komt dan tot zijn hoogtepunt bij het koken. Ik maak een erwtensalade met burrata die ik elke dag van het erwtenseizoen zou kunnen eten. Daarbij kook je de erwten even en dan moet je de helft ervan een beetje pletten om de textuur leuker te maken dan gewoon allemaal volle, ronde erwten. Eerst deed ik dat met een puree-stamper, maar toen ik nog een laatste erwt tussen mijn vingers plette gisteren, moest ik oprecht luid op lachen. Want dat voelt zoals bubbelplastic doen ploffen, maar dan nog leuker. Dus dat is de nieuwe manier waarop we het doen. Bijna zo leuk als volledige tomaten uit blik in je vuist doen uit elkaar spatten door erin te nijpen. Dat doe ik ook 50% voor het gerecht en 50% voor de pret. Een ratio waar ik met plezier achter sta. En ik weet dat de Belgen vandaag hun eerste match spelen. En dat mijn middagjournaal daarover had kunnen gaan. Maar dat valt wat buiten mijn interesseveld. Ik ken mijn boer nu eenmaal beter dan ons elftal. Maar ik heb dan toch mijn solidariteit getoond door het over spaghetti saus te hebben. Want die is ook rood. En als je die vanavond maakt, dan ziet niemand de vlekken. En doe er dan alsjeblieft een hoop ertjes in. Diepvriesertjes.
0: Ze kent haar boer, maar ze is zelf stiekem een soort van boerin geworden. Ik stel mij daarbij voor een schort, zo'n voorbindschort. En een rood met wit bolletjes erop sjaaltje op het hoofd. Prachtig, de presentatrice boerin. Annelies Moons, deze week in het middagjournaal. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Ilse Liebens. Blijf eens bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Uitgesproken in de ochtend.
3: Op dit moment is er nog niks beslist over de meest netelige kwesties, zoals wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran. Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met dat hoogverrijkt uranium dat er nu nog is? Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met hun relaties met de proxies? Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met de bevroren Iraanse tegoeden? Dat worden moeilijke onderhandelingen.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
2: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
4: Feeststemming op die nieuwe tribune.
2: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
4: En er wordt met van alles gegooid.
2: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
4: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
2: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
5: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
2: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zeg jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
9: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
10: Oh, nee. En u?
11: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
1: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 1 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Het principeakkoord tussen de VS en Iran heeft de oorlog van Israël in Libanon nog niet doen stoppen. Toch zijn de internationale reacties voorlopig voorzichtig positief. De zoon van de Noorse kroonprinses heeft 4 jaar cel gekregen. En de douane onderschept veel namaak voetbalshirts nu het WK voetbal aan de gang is. Wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Vannacht kondigden beide aan dat ze vrijdag een deal willen ondertekenen. En die deal moet ook een einde maken aan de oorlog in Libanon. Maar op het terrein lijkt er voorlopig weinig te veranderen. Tom van de Wegen, hoe zit dat precies?
19: Wel, ondanks het akkoord ging het Israëlische leger vannacht en vanochtend gewoon door met aanvallen op Zuid-Libanon. Bij een droneaanval rond de stad Nabatie vielen er gewonden. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn, meer dan 1 miljoen zijn dat er, om vooral niet te snel naar huis terug te keren. Het is daar gewoon nog niet veilig, klinkt het. Elders wordt er wel positief gereageerd. Ook bij ons. Premier De Wever noemt het akkoord steviger dan vorige pogingen, maar wil meer duidelijkheid, onder meer over het Iraanse kernprogramma, net zoals buitenlandminister Prevot trouwens.
20: We zullen natuurlijk de uitvoeringen van nauwlettend volgen.
19: Ook Europa reageert opgelucht. Buitenlandchef Kaya Kallas noemt het een eerste stap en hoopt dat het bestand stand houdt. En ook China verwelkomt het akkoord, want Peking wil dat de straat van Hormuz snel weer veilig opengaat, cruciaal voor de wereldeconomie.
18: Dankjewel, Tom. En zoals Tom ook al zei, ook vandaag gaat Israël dus door met aanvallen op het zuiden van Libanon. In Israël zelf reageren zowel meerderheid als oppositie dan ook negatief op het principeakkoord, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Tel Aviv.
0: Premier Netanyahu die heeft nog niets van zich laten weten. Wel zijn defensieminister Katz. En die heeft aangegeven wat hij eigenlijk van de week al herhaaldelijk heeft geroepen. Dat de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon aanwezig blijven. Om ja, de grens te bewaken, de burgers in het noorden van Israël te beschermen. Ja, en daarnaast klinkt er toch wel veel kritiek vanuit de coalitie. De ultrarechtse coalitiepartners van Netanyahu, Ben-Gvir en Smotrich bijvoorbeeld. Ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
18: En de Belgische Rijdersvereniging is intussen hoopvol dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat, maar wacht voorlopig nog af. De Belgische schepen zullen pas kunnen varen als de handtekeningen ook effectief onder het akkoord staan, zegt Loïc van Staaij.
21: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de twee partijen. Dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
18: De aankondiging van het principeakkoord doet de beurzen stijgen en de olieprijzen dalen. Een vat Noordzeeolie is gezakt naar de laagste prijs sinds begin maart. De maximumprijs voor diesel zakt morgen weer onder 2 euro per liter. Er gaat 8 cent aan af en een liter diesel kost dan maximaal 1 euro en 98 cent. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Helen Goedgebeur heeft de uitspraak in het gerechtsgebouw gevolgd.
22: Marius Borg Høiby dømmes voor overtredelse af til fengsel i 4 år.
23: Het verdict voor Marius Borg Høiby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat een van hen aan het slapen was en niet beweegt. De slachtoffers zijn opgelucht, zegt hun advocaat.
24: She's relieved, because she's she feels that she's believed.
23: Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaten gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
25: He's still of the opinion that he is not guilty, so we will consider an appeal now.
23: Marius zelf is niet in de rechtbank. Hij heeft gevolgd via videoverbinding.
18: En we vernemen zo pas dat de zoon van de kroonprinses in beroep gaat. In Oekraïne zijn vannacht opnieuw 11 doden gevallen bij Russische aanvallen. 5 in Kharkiv en 4 in Kiev. Daar werd ook het historische Holenklooster zwaar beschadigd. Jeroen Rijgaard.
26: De gouden koepels staan er nog, maar niet de zon of maan, maar metershoge vlammen weerkaatsen erin. Een drone heeft het dak van de kathedraal van de Werelderfgoedsite in lichterlaaien gezet. Reddingsdiensten doen alles om de schade te beperken, zegt de Oekraïense binnenlandminister. Maar het is niet makkelijk door de vele houten structuren. Het zijn beelden die doen denken aan de Notre-Dame in Parijs. Alleen zijn deze niet ontstaan door een ongeluk, maar door een barbaarse aanval, zegt de patriarch, terwijl hij met zijn voeten in het bluswater staat tussen de eeuwenoude muren. Naast de materiële schade is ook de menselijke tol vannacht in Oekraïne opnieuw hoog. Oorlogsmisdaden noemt de EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas het.
27: Attacks on civilians also UNESCO heritage site, so these are all war crimes that Russia is committing.
26: Met sancties en het aanpakken van de schaduwvloot wil de EU de druk op Rusland blijven zetten. En in Oekraïne blijft het intussen puinruimen.
18: Door het WK voetbal onderschept de douane meer namaakvoetbalshirts dan anders. Vorige week werd een partij van meer dan 1300 valse truitjes onderschept die nu vernietigd zullen worden. Peter de Kroebel ging kijken bij de douane op Brucargo op Brussels Airport.
2: Hier zie je nu twee grote dozen.
3: Allerlei voetbalshirts, ook van de Rode Duivels, de Mannschaft en Brazilië. En als je online koopt, hoe kan je namaken best vermijden? Christian van der Waarde, administrateur-generaal van de douane.
2: Eén, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond. Is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs. Hè. Als je officieel kunt aankopen voor 100 euro of 80 euro en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
3: En van waar komt dat dan allemaal?
2: 95% of zelfs meer productie is daar China. Het meest onderschep hebben we ook wel in Luik, omdat daar die Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
3: De gouden tip?
2: Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vals.
3: Vorig jaar onderschepte en vernietigde de douane in ons land goed 40.000 namaakproducten.
4: En vanavond begint het WK voetbal ook voor onze Rode Duivels. Ze spelen om 9 uur tegen Egypte. Tom Boudweel in Seattle, zijn de Duivels er klaar voor?
5: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken. Vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep. Maar ook tegen Egypte. Dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Sala en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30. Zo wordt voorspeld.
4: Dankjewel, Tom. Bij ons hier temperaturen tot 21 graden vandaag, bewolkt maar droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui. En al tot 25 graden in de Kempen. Tegen donderdag klimmen de maximumtemperaturen boven 30 graden. De opener van het nieuws was het principeakkoord tussen de VS en Iran. Internationale reacties zijn voorzichtig positief, maar Israël blijft aanvallen uitvoeren in Libanon. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.
7: Ilse Liebens.
8: Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1.

Scraps van Anna Kendrick. We gaan vandaag in de nieuwe plaat duiken van Olivia Rodrigo. Isolde Lazoen die kiest het classic album van de week. En ik deel duo-tickets uit voor Couleur Café vandaag. Jawel, er is Ellie Medeiros en A Bailar Calypso.

niks met Glenn te maken, deze vrouw. Ellie Medeiros met A Bailar Calypso. De wereld is vorige week een uitzonderlijk kunstenaar verloren. Maar Paul McCartney die is ook een vriend verloren, want hij leerde David Hockney in de jaren 60 kennen. En hun vriendschap heeft stand gehouden tot aan het overlijden van Hockney vorige week donderdag. Er is Paul McCartney met een andere vriend van hem, met Ringo Starr, Home to Us.

0: prachtige, idyllische plek langs de Pacific Coast Highway in Californië. Big Sur van The Thrills. En zo is het ruim 20 over 1 geworden. Opgelet als je onderweg bent op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, blijft er ruim 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen die blijven beperkt.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

Want als je wat zweepslagen in je nummer kan integreren, dan moet je dat vooral doen. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Tish. Allemaal samen. The Legend of Xanadu. En daarvoor nieuwe muziek van Lana Del Rey, First Light. Dit zijn Charles en Eddie.

0: je nu luistert naar de prachtige soloplaten die Eddie Chacon de voorbije jaren heeft gemaakt, dan kan je moeilijk geloven dat het dezelfde man is, maar jawel hoor. Dezelfde prachtige stem, gewoon een iets wat ander genre. Charles en Eddie en Would I Lie to You?
1: Radio 1.

Olivia Rodrigo die was vorig jaar nog een van de headliners op Rock Werchter. En nu heeft ze haar derde album uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ze wil op deze plaat een andere kant van zichzelf tonen. Ze zegt dat ze haar vrolijkste en tegelijk meest experimentele plaat tot nu toe heeft gemaakt. Ze is nu 23. Ze brak een aantal jaren geleden door als popster. Maar toen had ze er eigenlijk al een carrière op zitten op Disney Channel. Ondertussen kreeg ze tips en tricks van St. Vincent en zette ze de Breeders in haar voorprogramma. Scherpe, obsessieve nummers, heel vaak over de liefde, zijn zowat haar handelsmerk geworden. Maar deze keer op deze plaat klinkt ze een beetje anders, want ze was tot over haar oren verliefd toen ze de plaat schreef. Het is een conceptplaat geworden. Het eerste deel, daarin voelen we de hormonen door ons lijf jagen. Ze is stapelverliefd, het zijn luchtige songs. Maar het tweede deel gaat dan meer over hoe zo'n verliefdheid alles kan overnemen en je bijna fysiek ziek kan maken ook. De alles verterende verliefdheid. Ze gaat muzikaal ook wat weg van de poppunk en de invloeden uit de jaren 90 waarmee ze aanvankelijk namaakte. In plaats daarvan is ze samen met producer Dan Nigro de jaren 80 ingedoken. En dat ze grote fan is van The Cure, dat kan je ook horen. Ze is ook goed bevriend met Robert Smith trouwens. De twee stonden onlangs nog samen op het podium op het Primavera Festival. En Robert Smith is ook op deze plaat te horen. We gaan luisteren naar Drop Dead. Geen liefdesliedje, maar een lied

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Radio 1 live.

You know all the words to Just Like Heaven and I know why he wrote them. Alweer een knipoogje richting Robert Smith van The Cure. Een goede vriend dus van Olivia Rodrigo. Je hoorde Drop Dead uit ons album van de week. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Johnny Cash had A Boy Named Sue. The Waterboys hadden A Girl Called Johnny. En daarvoor Lies bij Radio 1 en het Smitje. En zo is het precies 14:15 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse blijft er bijna een half uur vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Naar Antwerpen komt er een half uur bij op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Stabroek op de R2 25 minuten tussen Waasland Haven-Zuid en de Thijsmanstunnel, dat komt door een defect voertuig. Op de Singel in Antwerpen is er hinder door defecte verkeerslichten tussen de Turnhoutse Poort en de Schijnpoort. En op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: In september speelt top-dj Amélie Lens een optreden aan het KMSKA. Maar eerst inspecteren wij het podium. Weet ik veel, wandel door het KMSKA en bekijk de kunstwerken. Topwerken uit een periode van meer dan 7 eeuwen. Bekend als de Vlaamse kunstcollectie. Wat zit erin? En wie heeft dit alles verzameld? Een weet ik veel podcast over het KMSKA. Nu in de grote collectie van VRT Max.
2: Radio 1.

0: Ochtend.
1: Nieuw werk van de powerhouse genaamd Chaka Khan. Je hoorde Shakazilla. De coronaperiode was voor heel veel mensen een heel ellendige periode, maar hier en daar voor een aantal mensen een creatief, ook heel interessante en boeiende periode. Voor Walter Ego bijvoorbeeld, die vond onverwachte rust in die periode. Zei daarover, ik kon eindelijk thuiskomen bij mezelf. Ik kon koken en sporten en mediteren. Ik kon mijn platenkast induiken. En ik kon vooral muziek maken zelf ook. In zijn appartement in Ledenberg deed hij dat. En daar ontstond in die periode dit nummer dat hij samen met Chillo maakte. Koning Tus.

0: mijn excuses voor wie nog hard moest werken, want dit is zo bij uitstek een nummer waarbij je een beetje achterover wil leunen. En No Diggity, Blackstreet samen met Dr. Dre. Zometeen komt het nieuws van 2 uur eraan en daarna meer van dit.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Schutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Koffer gestolen in Creta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komt een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesier 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor assise moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. Er komen wereldwijd voorzichtig positieve reacties op het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Vannacht kondigden beide aan dat ze vrijdag een deal willen ondertekenen. En daardoor zou er ook een einde moeten komen aan de oorlog in Libanon. Maar op het terrein lijkt er voorlopig weinig te veranderen, vertelt Tom van de Wegen.
15: Ondanks het akkoord ging het Israëlische leger vannacht en vanochtend gewoon door met aanvallen op Zuid-Libanon. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn, meer dan 1 miljoen zijn dat er, om vooral niet te snel naar huis terug te keren. Elders wordt er wel positief gereageerd, ook bij ons. Premier De Wever noemt het akkoord steviger dan vorige pogingen, maar wil meer duidelijkheid, onder meer over het Iraanse kernprogramma, net zoals buitenlandminister Prevot trouwens. Ook Europa reageert opgelucht. Buitenlandchef Kaya Kallas noemt het een eerste stap en hoopt dat het bestand stand houdt. En ook China verwelkomt het akkoord, want Peking wil dat de straat van Hormuz snel weer veilig opengaat, cruciaal voor de wereldeconomie.
14: Ja, de Belgische Rijdersvereniging is opgelucht, maar blijft ook voorzichtig zolang het akkoord niet ondertekend is. Pas dan zullen Belgische schepen effectief door de straat van Hormuz kunnen varen. Maar voor de bemanning op de schepen, daar is het in elk geval hoopvol nieuws, zegt Loïc van Staaij.
4: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflict situatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
14: De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Keir Starmer de juiste keuze voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen.
16: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
14: Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen. Het verbod zelf zou dan begin volgend jaar van kracht worden. En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte, de ploeg van sterspeler Mo Salah. Alle Rode Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match straks begint om 9 uur hier, dat is in Seattle 12 uur 's middags. En de maximumtemperatuur bedraagt daar dan rond 30 graden. Bij ons halen we vandaag tot 21 graden. Het is bewolkt, maar meestal droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui, al tot 25 graden in de Kempen. En tegen donderdag klimmen de temperaturen verder boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Supporter mee voor de Rode Duivels tijdens hun allereerste wedstrijd op het WK. België-Egypte, vanavond om 9 uur in Sporta op Radio 1.

maken nog altijd muziek, dit duo uit Frankrijk. Lilywood and the Prick met Prayer in C. Zometeen gaat Isolde Lazoen ons classic album van de week kiezen. En er is nog muziek van onder andere Ray, van Bob Dylan, van Heaven 17 en van deze Lenny Kravitz.

Zomers en bij uitbreiding Festival Zomers in België, dat is altijd pure verwennerij. Het bewijs, deze man, Lenny Kravitz, die speelt deze zomer op de Lokerse feesten en dan een paar weken later deze man op Pukkelpop. Je kan ze dus gerust allebei meepikken. En Lenny Kravitz en deze Dove Alice, dit is Pale Song.

Onlangs is hij 85 geworden, deze man. En hij ziet er ook een aantal voordelen in. Zo zei hij onlangs in een interview met de New York Times. Het beste aan over de 80 zijn is dat je de klokken overleeft die je altijd op de hielen hebben gezeten. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. En zo is het precies 14:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse. Blijft er 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Naar Antwerpen komt er een klein half uur bij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem door een defect voertuig. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 is het drie kwartier file rijden tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Dat komt ook door een defect voertuig.

Heaven 17, een fascist groove thing. En daarvoor Angélique Kidjo samen met The Caveman en Sheila Morris Gray. Dat is een fantastische trompetiste en ook de vrouw van Coco Rocco. Natuurlijk, je hoorde Nadie Balance. Zometeen gaat deze vrouw ons klassiek album van de week kiezen. Isolde Lazoen, die eind augustus met een nieuwe plaat komt. En dit gaat er ook op staan. There is Nothing Is Forever.

0: Isolde Lazoen en Nothing is Forever. Goedemiddag Isolde.
1: Hallo.
0: Alles goed met jou?
1: Absoluut, heel goed.
0: Het is aftellen, hè? Ik denk dat toch voor jou naar eind augustus, de 28e, dan komt jouw nieuwe album uit, My Kind of Drama. En fans die mogen ook al meteen 15 oktober in de agenda aankruisen, want dan ga je die plaat voorstellen in de Roma in Antwerpen. Wil dat dan zeggen dat jij een relatief rustige zomer tegemoet gaat, of bestaat dat niet in jouw leven?
1: Ja, het is wel, je hebt gelijk, het is echt aftellen. Die plaat is nu wel al even klaar. Maar bon, dat zijn dan tactische redenen waarom we dat dan net na de zomer uitbrengen. Maar mijn zomer, ja, is relatief rustig. Ik speel wel met Daan. Ik sta dus wel op een aantal festivals met Daan.
0: Ja, je plaat heet My Kind of Drama. Dat drama waarvan sprake, dat zit dan vooral in het muzikale, als ik het goed begrijp, of hoe moet ik het zien?
1: Ja, inderdaad. Het is een beetje een knipoog van, allez, niet te veel drama, maar als het in de muziek zit, is het goed. Dan is er nooit genoeg drama voor mij.
0: Ja, daar kijken we naar uit, naar jouw nieuwe plaat.
1: Dank
0: eind augustus.
1: Ik ook.
0: Maar er is ook een andere belangrijke plaatvraag die ik jou al lang wilde stellen, namelijk, wat is jouw favoriete classic album?
1: Ja, misschien niet zo voor de hand liggend, maar voor mij absoluut nummer 1, Felt Mountain van Goldfrapp.
2: Classic album van de week. Radio 1.
0: Het is de debuutplaat van Goldfrapp. Dan zijn we in het jaar 2000. Alison Goldfrapp en Will Gregory, die als duo uit de band Goldfrapp vormden. 2000. In welke fase van het leven zat jij toen?
1: Ik denk dat ik net was beginnen studeren aan het conservatorium.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe is die plaat tot bij jou gekomen?
1: Veel later. Veel later. Ik denk dat Jeroen Swinne, de toetsenist vandaan, en die dan ook mijn eerste langspeler heeft geproduced, over Felt Mountain begon van, allee, Isolde, je moet dat checken, dat is helemaal uw ding. En effectief, ik was daar meteen verliefd op die plaat.
0: Wat zijn voor jou de allergrootste troeven van die plaat van Goldfrapp?
1: Helemaal tijdloos, vind ik. Dat is een plaat die niet verouderd. Die kunnen altijd blijven opzetten. Dus dat maakt iets natuurlijk heel classic. Ik vind dat eigenlijk een beetje een kunstwerk of zo, die plaat. Ja. Het is geen popplaat of zo. Hè. Het is een heel chique plaat. Heel filmisch. Het is een heel aparte manier om popmuziek te vermengen met klassiekere elementen, met filmmuziek. Ik vind het een enorm chique, elegante, gracieuze plaat of zo. Een speciaal sfeerken ook.
0: Ja, en ook wat Alison Goldfrapp met haar stem kan, dat is indrukwekkend, hè?
1: Ja. Ze heeft een heel groot bereik van laag naar hoog. Ze heeft heel veel kleuren. Ze fluit ook op de plaat. Soms doet ze zo'n typische sirenezang, dat bijna als een theremin klinkt zo. En dan op die plaat hebben ze heel veel geëxperimenteerd met haar stem door verschillende effecten te jagen. Dus door synthesizers, analoge oude synthesizers, speciale micro's, effecten erop, waardoor dat je eigenlijk een beetje soms een sinister buitenaards universum krijgt zo op haar stem.
0: Sowieso krijg je het gevoel wel dat er twee perfectionisten aan het werk waren. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Het is echt, door mij nu nog een keer voor te bereiden op dit gesprek, nog een keer opnieuw naar die plaat te luisteren, op mijn oortjes, heb ik weer al nieuwe klanken ontdekt. Ik heb die plaat al zo vaak gehoord en gisteren was er weer zo'n dingetje dat ik dacht van, oh, dat heb ik nog nooit gehoord, dat is zo tof.
0: Ja. Weet je ook waar de plaat over gaat?
1: De teksten waren voor mij bijkomstig. Ik heb dat eigenlijk vaak met muziek, daarom dat ik zelf ook moeilijk vind om teksten te schrijven. Maar wat dat er mij opvalt, is dat het vaak gaat over eenzaamheid, isolement, de kilheid van de mens, obsessies, lust en eigenlijk ook de natuur, maar dan niet de blije, mooie natuur, maar eigenlijk het indrukwekkende, bedreigende van de natuur. Dus de bergen, de koude bergen, wilde dieren. Ja, het gaat ook zo'n beetje over het mechanische, mens-dier, de perfecte mens creëren. Een beetje speciale thema's. Yeah. Maar daar zit een verhaal achter, heb ik dan ook gelezen.
0: Ah.
1: Wel, die plaat, die klinkt alsof dat die plaat honderdduizenden euro's heeft gekost.
0: Absoluut.
1: Zo chic en zo orkestraal. En de duurste studio's ooit opgenomen met de meeste muzikanten. Dat is helemaal niet waar. Ze hadden heel weinig budget en ze hadden zich afgezonderd in een krakkemikkige oude bungalow op het Britse platteland.
0: Wat?
1: Ja, echt waar. Maar het zat daar vol met ongedierte, insecten en muizen en ratten. En naar het schijnt was Allison daar heel bang van en ambetant van. En ze sliep slecht. En ja, heeft dat ook wel de thematiek van die teksten bepaald gewoon. Het was daar gewoon helemaal niet zo mooi en zo tof.
0: Amai. Het is sowieso wel een mega visitekaartje. Als dat jouw debuutplaat is, als je meteen met zoiets kan uitpakken.
1: Ja, amai.
0: Ben je haar altijd blijven volgen? Ook bijvoorbeeld wat ze solo doet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb zo vaak zo met artiesten zo... Ik wil dan in mijn bubbel blijven met mijn beeld dat ik van die artiest heb, van die plaat. En ik heb ook gewoon de kans nog niet gehad om haar live bezig te zien of zo. Maar oh, dan denk ik ook van, maar ik zou zo graag gewoon die plaat zien live. Alleen niet per se dat andere werk of zo. Ja, het is wel een mooi voorbeeld van een plaat die... Dat was geen succes of zo in het begin. Nee. Mensen wisten niet goed wat ze daarmee moesten. Ze vonden het ouderwets. Maar de pers vond dat wel meteen een mega chic stuk. En zo van, wauw, dat je daar wel heel lovend over gesproken. Maar het groot publiek nog niet. En ik vind dat heel mooi hoe dat die plaat zijn eigen leven is gaan leiden. En nu dus wel gezien wordt als een van de beste platen ooit.
0: Ja, ja, ja. En ze hint ondertussen ook naar nieuw werk. Hè? Will en Allison, want ik zag op haar Instagram dat ze opnieuw samen dingen aan het maken zijn. Ik zag ook dat ze probeerde op een theremin te spelen. En dat niks voor haar is, zet ze erbij. Want dat gaat natuurlijk, ze wil de controle behouden. Maar dat is een onvoorspelbaar instrument. En je mag daar ook niet fysiek aankomen. Dus ik dacht, ah ja, daar is de controle freak misschien toch weer.
1: Ja. Het schijnt dat echt geen gemakkelijke persoon is. Ik ben ooit op tournee geweest met Agnes Obel. Mm-hmm. 3 weken in Amerika. Ja, dat was fantastisch om te doen. Maar onze geluidstechnieker, die toen mee was op de tourbus en Agnes Obel mixte, die werkte ook voor Allison. En hij zei van, ja, oef, dat is wel echt geen makkelijke persoon. Dus ik was dus ik wil niet weten. Allee, voor mij. Ja. En weet je, die een term in, hè, dat is zoiets, ja. Dat is zo dat... achtige zang.
0: Dat is op zich, ja.
1: Ik vind dat geweldig. En ik doe dat eigenlijk ook gewoon vocaal na op mijn platen. Dus
0: oh, wow.
1: Zij doet dat ook. En ja, voilà. Je kunt eigenlijk veel nadoen, hoor.
0: Dat onthoud ik. We gaan luisteren naar het allereerste nummer op die plaat. Als je dat album opzet, Veld Mountain van Goldfarb, dan hoor je als eerste Lovely Head. En dat is meteen een fenomenaal nummer. Hè?
1: Ja, dat is super herkenbaar, hè, dat begin. Mm-hmm. Het begint met zo'n heel raar klank, dat je niet weet wat dat is. En dan begint ze te fluiten. Het heeft een vrij Ennio Morricone-achtig vibe, vind ik.
0: Zeer zeker.
1: Door de gebruikte instrumenten. En ja, een hele mooie, smooth sfeer. Het is super zwoel gezongen. Zeemzoete strijkertjes. Dat experimenteren dat ze vaak doen met haar stem op die plaat, dat hoor je heel goed in Lovely Hit. Want dat begint met een instrument dat je denkt van, wat is dat? Is dat gitaar, een synthesizer? Of is dat een sopraansax met een effect op? Nee, het is echt haar stem dat ze dus eigenlijk door die analoge synthesizers hebben gestuurd met veel filters op.
0: Tussen dat ongedierte ergens op het platteland in Engeland. Prachtig. Dankjewel Isolde. We gaan een hele week lang genieten en wegdromen bij de muziek van Goldfrapp bij jouw classic album van de week, Veld Mountain. We luisteren naar Lovely Head en we horen elkaar waarschijnlijk eind augustus wanneer jouw album...

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1 live.

0: Het nummer waarmee het allemaal begint. Het nummer dat je echt in die plaat trekt met meteen een fantastische sfeer. Goldfrapp, Lovely Head van op ons classic album van de week. Dat is Felt Mountain en dat is gekozen door Isolde Lassoen. Dus de komende dagen krijg je er telkens nog een nummer uit te horen. Frank Sinatra komt eraan naar die andere crooner. Dit is Richard Hawley.
1: Open up your door.

0: Mooie liedjes duren nooit lang genoeg. Kleine 2,5 minuten, deze Strangers in the Night van Frank Sinatra. Het is precies 3:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse. Blijft er 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is op de R2, is het een half uur file rijden tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. In Waaslandhaven-Noord is er hinder door een ongeval. Richting Nederland 40 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook naar Antwerpen aanschuiven, 1 kwartier erbij op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Op dit moment is er nog niks beslist over de meest netelige kwesties, zoals wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran. Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met dat hoogverrijkt uranium dat er nu nog is? Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met hun relaties met de proxies? Dat worden moeilijke onderhandelingen. Wat gebeurt er met de bevroren Iraanse tegoeden? Dat worden moeilijke onderhandelingen.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Als je de gitaar van Jimi Hendrix nog eens wil horen scheuren of als je tickets wil winnen voor Couleur Café, dan moet je zeker blijven luisteren naar Radio 1. Dit was nog Arcade Fire en Intervention. Nieuws komt eraan.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beurt.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal wel nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
8: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
7: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
11: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kunt het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
16: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De actie bij bagageafhandelaar Avia Partner op de luchthaven van Zaventem lijkt uit te breiden. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden van Avia Partner. Volgens de vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders zijn nog aan het overleggen of ook zij mee gaan actie voeren. Jorn Hansens van de Christelijke Vakbond legt uit waar de ontevredenheid over gaat.
19: De mensen die er al jaren werken, die ervaring en kennis opgebouwd hebben, krijgen de eindverantwoordelijkheid vooral aan de gates. Dus alle problemen die ontstaan bij het inschepen van passagiers, problemen met tickets en zo, die zijn exact in dezelfde laagste loonklasse betaald als een nieuweling, zeg maar. En die ontevredenheid is heel diep, want bij de concurrentie zijn die mensen wel gewaardeerd door een iets hogere loonschaal.
0: Er komt een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesier 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor assize moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. De rechter in Ieper heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen voor de productie van synthetische drugs. Een landbouwer uit Oudenburg was de speelfiguur. Hij moet 4 jaar en 7 maanden naar de cel. 2 mannen uit Polen die voor hem werkten kregen iets lagere straffen. Klaas van Dorpen is advocaat van 1 van de Poolse mannen.
20: Er werd in Houthulst een labo ontdekt waarin synthetische drugs zouden ontwikkeld geweest zijn. Het zou het eerste labo zijn waar dergelijke productie heeft plaatsgevonden in West-Vlaanderen. En vandaag heeft de rechtbank beslist dat die feiten bewezen zijn en zijn de drie beklaagden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen.
0: In totaal produceerden de drie minstens 92 kilogram synthetische drugs, goed voor een omzet van bijna 1,3 miljoen euro. In Noorwegen gaat Marius Borg Høiby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. Høiby is de zoon van kroonprinses Mette Marit. Vanmorgen kreeg hij 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Høiby is daar niet mee eens en tekent dus beroep aan. Voor 2 andere verkrachtingen is hij wel vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK-voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte, de ploeg van sterspeler Mo Salah. Alle Rode Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match start om 9 uur hier, dat is in Seattle 12 uur 's middags. We halen tot 21 graden vandaag. Het is bewolkt maar droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui. En dan tot 25 graden in de Kempen. En tegen donderdag klimmen de temperaturen verder tot boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

weet, als je meer van dit wil, dan kan je altijd op zaterdagmiddag hier terecht bij Classics. Of gewoon bij onze Radio 1 Classic stream natuurlijk ook. Jimi Hendrix en Hey Joe, een goeiemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Als je tickets wil voor Couleur Café, dan moet je blijven luisteren. Het is bijna zover. Dit is nog Rufeida.

Good. Rufeda and Something Coming. Wat eraan komt eind deze maand, dat is Couleur Café natuurlijk. 26, 27 en 28 juni, dan vindt het festival opnieuw plaats op een prachtige locatie in de schaduw van het Atomium in Brussel, met dit jaar op de affiche daar Skepta en Protégé heb ik zien staan. Anderson .Paak die komt DJ'en op Couleur Café. Obong Jayar gaat erbij zijn en Green Tea Pengen. Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Ik heb hier duo-tickets liggen om op de vrijdag naar Couleur Café te gaan. Dus vrijdag 26 juni. Dan kan je daar kijken naar DubFX, naar Rima en vooral ook naar deze prachtige band, naar Ezra Collective. Wat moet je doen als je wil gaan? Ik heb van jou nodig in de app van Radio 1 jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van dit prachtige nummer. Naam, e-mailadres en de titel voor een duo-ticket Couleur Café.

0: Stella Sue and the Gallants en Moving, en daarvoor Ezra Collective samen met Yasmin Lacey en God Gave Me Feet for Dancing. Dat was het juiste antwoord dat je moest insturen in de app van Radio 1 om kans te maken op zo'n duo-ticket voor Couleur Café. Die tickets zijn ondertussen allemaal de deur uit en de winnaars hebben een bericht teruggekregen in de app, dus ga dan maar even piepen mocht je meegedaan hebben met de wedstrijd. En mocht je vandaag niet gewonnen hebben, morgen en overmorgen geef ik ook nog tickets weg voor Couleur Café voor de zaterdag en voor de zondag, jawel. Het is ruim 3:15 geworden. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse blijft er een klein half uur vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 1 kwartier tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen 1 kwartiertje aanschuiven op de E34 vanaf Melselen en op de E17 vanaf Kruijbeke en ook op de E19 vanaf Sint-Job. Om de buitering rond Brussel dan 1 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Dit is Arno.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Het ging er onlangs nog over in De Wereld van Sophie. Over dagdromen. Was een heel interessante uitzending. Die kan je nog altijd herbeluisteren via het kanaal van Radio 1 op VRT Max. Gewoon even zoeken naar de juiste aflevering. Dit was Loving Spoonful en Daydream. En daarvoor Arno met Jij bent een vriend van mij. En dit zijn de Strokes.

0: En dan tegen het einde van de week kunnen we weer klagen dat het te warm is. Hè. Zo gaat het in België. Arbeid adelt de dag dat het zonlicht niet meescheen.
1: Radio 1.
0: Het is bijna 3:30, binnen 5 seconden, jawel. En na 4 uur is er De Wereld Vandaag op je radio met Gert Geens. Goedemiddag.
2: Dag Ilse, heel goedemiddag.
0: Gert, ook al een beetje opwarmen beter voor die match van de Rode Duivels vanavond?
2: Ja, voor een stuk zeker wel natuurlijk. Met collega Majd Khalifé bijvoorbeeld. Hij leert ons de tegenstander van vanavond beter kennen. Niet zozeer de ploeg op zich misschien, maar wel Egypte als voetballand. Daar gaan we het met Majd over hebben. Hij weet daar alles van. Wanneer 6 uur dichterbij komt, gaan we ook al eens naar onze sportzaakcollega's in de VS. Je gaat ook supporters horen. En aan een sportdiëtist, Gino de Vriend, gaan we vragen wat het betekent voor een voetballer om al om 12 uur 's middags, en ook wel heb ik begrepen, daar in Seattle in wat warmere temperaturen aan die wedstrijd te moeten beginnen. Dat allemaal wat de Rode Duivels betreft, maar ons programma heet nog niet Sportza, wel nog gewoon De Wereld Vandaag. En dat betekent dat ook het andere nieuws natuurlijk nog meer dan zijn plaats verdient. Met om te beginnen dat principeakkoord dat de VS en Iran bereikt hebben. Docent internationale politiek David Kriekemans schat bij ons in of we hier mogen spreken van een grote doorbraak of toch nog voorzichtig mee zijn. En we bellen ook met de aartsbisschop van de orthodoxe kerk in de Benelux. En dat naar aanleiding van die Russische luchtaanval die het dak van het Holenklooster in Kiev beschadigd heeft. Hun reactie op de aanval en het belang van dat klooster in de christelijke wereld. Daarover praten we dus met de aartsbisschop.
0: Prima. Doe jij een pronostiek?
2: Ik doe wel mee met de Sportza-pronostiek. En het is tot nu toe, we zijn een dag of 5 ver, denk ik, in het WK, een complete ramp.
0: Zal ik dan vragen wat je vanavond hebt ingevuld?
2: 2-0 voor de Rode Duivels, dacht ik.
0: Oké, prima.

Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 live.

En als dan straks de zon gaat schijnen en je voelt die lentekriebels helemaal, ga dan eens luisteren naar die nieuwste plaat van Jesse Ware. Die heet Superbloom en die is echt de moeite waard. Jesse Ware en Automatic. Dit is de Sugar Hill Gang bij Radio 1. Rapper's Delight.

0: Meter file, dus opletten als je onderweg bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 40 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen moet je een kwartier aanschuiven op de E34 vanaf Melselen, ook op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen komt er een half uur bij tussen de E17 en de Werken in Temse. Naar Brussel aanschuiven op de E40 internat, dat komt door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Strombeek en Tervuren.
1: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

Een zorgvuldig samengestelde groep, maar wel eentje die een beetje muziekgeschiedenis heeft geschreven. De Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. En zo is het ruim 20 voor 4 geworden. En er staat 88 kilo.

Prachtige muziek van bij ons. De nieuwste van Helena Casella heet The Forsaken Soul. Het is onze Vox-tip, dus je kan voor haar gaan stemmen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En dan kijken wat het zaterdag is geworden. Dit is Elton John.

Elton John en Song for Guy. In september dan komt een nieuwe plaat uit van Tove Lo. En daar zal dit nummer op staan. Een nummer dat ze samen met Stromae maakte. Dit is De Fleur.

De Fleur van Toveloos samen met Stromae. Straks na het nieuws van 4 uur is het De Wereld Vandaag. Het gaat onder andere over de Rode Duivels, maar ook over het principeakkoord tussen de VS en Iran. Na Hannelore

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
15: Hou je van verhalen over muziek?
16: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
15: Of luister je gewoon liever naar pop?
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
18: Er is een principeakkoord tussen de VS en Iran en dat zal normaal gezien vrijdag getekend worden in Zwitserland. Waarom worden er precies in Zwitserland zo vaak internationale deals gesloten en getekend? Daar hebben we het straks over.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 4 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Op de luchthaven van Zaventem zijn het inchecken en aan boord gaan van de vliegtuigen verstoord door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden van Avia Partner die passagiers helpen aan de check-in. Volgens Jorn Hanses van de Christelijke Vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan.
22: De avondshift heeft zich aangesloten. Er zijn wel enkele mensen aan het werk om de passagiers zo goed en zo kwaad een beetje vooruit te helpen, voor zover dat gaat. Maar de staking is nog bezig en wat meer is. De arbeiders, vakbondsvertegenwoordigers, zitten op dit moment in overleg met de directie, want de ontevredenheid bestaat niet alleen bij de bedienden, maar ook bij de arbeiders. Dus ze zouden wel eens kunnen mee solidair het werk neerleggen.
21: Er is een nieuw muntstuk van 2 euro. Het is een herdenkingsmunt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NMBS. Het ontwerp toont een locomotief uit 1926 en een trein van vandaag. En wil hulde brengen aan een eeuw treinverkeer in ons land en de rol van het spoor in de samenleving. De munt is bedoeld voor verzamelaars, maar je kunt er ook mee betalen. De rechter in Ieper heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen voor de productie van synthetische drugs. Een landbouwer uit Oudenburg was de spilfiguur. Hij moet 4 jaar en 7 maanden naar de cel. 2 mannen uit Polen die voor hem werkten kregen iets lagere straffen. Klaas van Dorpen is advocaat van 1 van de Poolse mannen.
23: Er werd in een houthoost een labo ontdekt waarin synthetische drugs zouden ontwikkeld geweest zijn. Het zou het eerste labo zijn waar dergelijke productie heeft plaatsgevonden in West-Vlaanderen. En vandaag heeft de rechtbank beslist dat die feiten bewezen zijn en zijn de drie beklaagden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen.
21: In totaal produceerden de drie minstens 92 kilogram synthetische drugs, goed voor een omzet van bijna 1,3 miljoen euro. En uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat minder dan een derde van de bevraagde horecazaken in Vlaanderen dit jaar een event of actie rond het WK organiseert. Vooral de afwijkende wedstrijduren zijn voor veel uitbaters de doorslaggevende factor om niet, of slechts beperkt, in te zetten op het voetbaltoernooi. Veel wedstrijden in de VS, Canada of Mexico worden door het tijdsverschil midden in de nacht gespeeld. Toch zijn er ook cafés die kansen zien en supporters verwelkomen met aangepaste acties. Maar ruim een derde van de cafés doet helemaal niet mee aan de WK-gekte, omdat het rendement niet opweegt tegen de kosten. En straks is het dus zover. Om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK-voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte. In Seattle zal het dan 12 uur 's middags zijn en kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. En daarom is het voor aanvoerder Jurie Tielemans niet erg dat er dit WK drankpauzes halfweg de eerste en tweede helft zijn.
0: Zeker in de zon, heel warm. Dat zal zeker nuttig zijn. En hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen.
21: We halen tot 21 graden hier. Vandaag blijft bewolkt, maar het is wel droog. Ook morgen veel wolken met hier en daar kans op een bui. En dan tot 25 graden. En de rest van de week wordt het geleidelijk aan warmer. Met tegen donderdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Supporter mee voor de Rode Duivels tijdens hun allereerste wedstrijd op het WK. België-Egypte. Vanavond om 9 uur in Sporten op Radio 1.
6: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
18: En de Rode Duivels zullen ook hier nooit ver weg zijn. Straks wacht dus Egypte op hen. En daarna komt Iran, een land dat hier bij ons vandaag al ter sprake zal komen. Maar, en zover was u al, dan zal het niet over voetbal gaan. Goedemiddag.

0: Dreamers and the Renegades, dat was Milo. Bij het begin van De Wereld Vandaag willen we eerst even stilstaan bij het overlijden van Etienne Koreman. Etienne Koreman was eresenator en tientallen jaren lang speelde hij een belangrijke rol in het politieke en sociaal-economische leven van ons land.
1: De aandelenwet, of de wet Koreman de Klerk, had tot doel de financiering van het bedrijfsleven aan te moedigen. De wet bepaalt dat als je Belgische aandelen koopt, je dat bedrag mag aftrekken van je personenbelasting. Het andere deel van de wet geeft bedrijven de mogelijkheid hun kapitaal te verhogen, precies door het uitschrijven van nieuwe aandelen. In dat geval is een deel van die kapitaalsverhoging ook vrijgesteld van belastingen.
0: De aandelenwet of de wet Koreman de Klerk. En op deze manier wordt al duidelijk waar de nalatenschap van Etienne Koreman ligt. En daar willen we het ook nog even over hebben met Koen Geens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, meneer Geens.
0: U bent professor emeritus financieel recht aan de KU Leuven en ook voormalig minister van Financiën voor CD&V. Etienne Koreman is 97 jaar geworden. Wat moeten we over hem weten?
2: Wel, hij was een van die grote parlementairen van de naoorlogse generatie. Ik denk dat hij 34 jaar in Kamer en Senaat heeft gezeten. Hij was advocaat, maar hij was ook een financieel specialist, sociaal geëngageerd in de middenstand bij de CD&V of de toenmalige CVP. En eigenlijk een boekenwurm, een denker, een zoeker, iemand die voortdurend bezig was met proberen de wereld te verbeteren. En dat heeft hij met die wet Koreman de Klerk op dat moment, toen België in serieuze financiële problemen zat. Die aandelenwet is van de week voordat België zijn munt gedevalueerd heeft. Dus het is in die periode dat zijn grote verdiensten moet gesitueerd worden, maar ook ver daarbuiten. Natuurlijk, hij is nog voorzitter van de effectenbeurs geweest na zijn parlementaire carrière. Dus het was zeker iemand die wij ons moeten herinneren.
0: Want hij was geen minister, maar u zegt boekenwurm, denker, zoeker. Ja, werker dan ook wel vanuit dat parlement?
2: Wel, in die tijd, ik zeg niet dat het nu anders is, maar er was meer respect voor de wetgevende macht. Uh-huh. De Senaat was een belangrijk forum voor het type mensen dat Etienne Koreman vertegenwoordigde. En de regering en de studiediensten van de banken en van het ministerie van Financiën luisterden ook naar zo'n mensen en zij gingen daar ook hun mosterd halen. Dus er was een intensieve dialoog en eigenlijk is die wet van 1982, 15 februari, een uitvloeisel geweest van een dialoog tussen parlement en regering.
0: Ja, want waarover ging die wet?
2: Wel, die probeerde twee dingen te doen. Er was het luik Koreman, zoals men zei. En dat was om nieuw kapitaal aan te trekken, eigen vermogen naar de ondernemingen. Want de meeste ondernemingen leefden toen op leenkapitaal. Geleend kapitaal aan 13-14%. De inflatie was toen zeer hoog. En de meeste mensen bewaarden hun geld op een spaarrekening. Omdat die 8-9% interest gaven. Ja. En dus onze ondernemingen waren overbeleend, konden die rente wel aftrekken, maar er is winst nodig om die fiscaal te kunnen aftrekken. Dat was het luik Koreman. Het luik de Klerk van de minister van Financiën toen was afgekeken van Frankrijk. Men noemde dat monoribis naar de Franstalige of de Franse minister van Financiën. En dat bestond erin dat elk gezin ten belope van in euro van vandaag 1000 euro voor één partner, 1250 euro als men gehuwd was en per kind nog eens 250 euro erbij, kon aftrekken van zijn belastingen indien men in bestaande aandelen belegde of in beleggingsfondsen. Die waren samengesteld uit een korf van aandelen die erkend was door het ministerie van Financiën. Dus het was nieuw kapitaal aantrekken voor alle ondernemingen. Ja. En de spaarder naar de beurs krijgen voor de beursgenoteerde ondernemingen.
0: Ja, het doel was dus eigenlijk het geld van onze spaarboekjes activeren. Een gegeven dat nog wel eens terugkomt natuurlijk in de loop der jaren. Maar is dat toen gelukt? Is de Belg daarop ingegaan?
2: Wel, de Belg toen, op alle feesten die ik mij herinnerde uit die periode, werd er gesproken door mensen die voordien hun coupons in Luxemburg gingen innen, want dat was het gebruik, of die een spaarboekje hadden aan 8-9%, die waren volop bezig over, zouden we niet in die maatregelen stappen? En veel ondernemingen en middenklasse mensen hebben dat ook gedaan, hebben zo de weg naar de beurs gevonden, en dat is zeker de voorloper voorloper geweest van het pensioensparen, de voorloper geweest van de coördinatiecentra, de voorloper geweest ook van de vermogensbeheerders, die dan wat later met de wet Mijn Stad van 4 december 1990 de kapitalen van België voluit terug naar het land zijn beginnen trekken en ervoor gezorgd hebben dat vandaag, denk ik, de mensen die toen voor het eerst terug naar de beurs gingen of voor het eerst in hun leven naar de beurs gingen, die weg voluit gevonden hebben. Dat denk ik. En mensen die dat voordien nooit zouden gedaan hebben, bijvoorbeeld leraars, ambtenaren enzovoort, gingen naar de beurs, wat ongezien was.
0: Ja, in het licht van het antwoord dat u net gegeven hebt en wetende ook, ja, we kunnen er met wat afstand op terugkijken, we zijn meer dan 40 jaar verder, zou u met de kennis van vandaag ook dan zeggen, dat was wel een baanbrekende wet?
2: Ja, en het was ook het inluiden van een nieuw tijdperk. Hè. Je moet goed zien, het was het einde van een bepaald economisch model dat heel sterk geaxeerd was op de samenwerking werkgevers-werknemers op een statische, maar tezelfde tijd heel verzoenende manier. En het is eigenlijk, en dat was onvermijdelijk en België moest mee in die beweging, het is de overgang geweest naar wat wij vandaag het neoliberalisme hebben genoemd. Dus dat was het veranderen van tijdperk dat zich in de jaren 80 aankondigde en dat met de val van de muur in 89 natuurlijk helemaal is doorgebroken. Economisten zouden zeggen dat het overgaan is van het model van Keynes, John Maynard Keynes, naar het model van Friedrich von Hayek. En dat is het uiteindelijk ook geweest. Ik weet niet of Koreman daar dramatisch mee bezig was, maar het is wel zo dat hij inzag dat ondernemingen risicodragend kapitaal nodig hebben en dat we daarvoor het spaargeld van elke burger kunnen gebruiken.
0: Oké. Etienne Koreman is overleden en het loonde zeker de moeite om zijn rol als mede-architect van die wet Koreman de Klerk hier nog eens te belichten. Dat hebt u aangetoond. Dank u wel daarvoor, Koen Geens.
2: Dank u wel, meneer Geens. Daar.

0: Tracy Chapman met Fast Karma, dat is hier en daar toch relatief. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. En een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur vertraging tussen de E17 en de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring ook 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren.
1: De wereld vandaag, WK.
0: Straks om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK. En de eerste tegenstander is dus Egypte. Masjid Khalifi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wij willen Egypte als voetballand toch nog wat beter leren kennen. En daarvoor zijn we bij jou aan het juiste adres. Hoe belangrijk is voetbal in Egypte?
2: Enorm belangrijk. Het is wel niet alleen een soort koorts tijdens het WK, maar ze leven echt op sport, maar zeker op voetbal. Het is een land waar ja, voetballers echt uit de armoede komen door te voetballen. Het verhaal van Mo Salah, die we kennen in Europa, het groot succes. Ja, dat zie je ook in lokale competities. Ook zie je grote namen ineens ontstaan die ook hun communities kunnen helpen, ook later als ze ook geld beginnen verdienen. Het is enorm.
0: Doen ze dat dan ook?
2: Ja, het is wel zo dat ze wel heel veel spelers in die nationale ploeg echt verbonden aan intussen ja, charity-projecten, echt liefdadigheidsprojecten. Mo Salah heeft er zijn eigen dorp ook altijd geholpen in het noordwesten van Egypte. Egypte en voetbal is niet alleen belangrijk voor Egypte, maar ook voor het Midden-Oosten. Als Egypte straks scoort tegen de Rode Duivels, gaan er sowieso kinderen dansen ook in Gaza, vermoed ik. Dus dit is heel een land met heel veel karakter. Ook de derby van Cairo, Zamalek en Ahli, die heeft zich intussen eigenlijk afgespeeld als de derby in het Midden-Oosten. Iedereen kent die derby, omdat dat ook enorm ingeburgerd is in de cinema, in de films. Iedereen praat erover als er vanavond bijvoorbeeld de derby van Cairo gespeeld wordt, Al Ahli en Zamalek. Ja, dat is echt intussen de derby van het Midden-Oosten. Het is wel zo dat Egypte nu al enkele jaren echt enorm heel veel beperkingen, veiligheidsbeperkingen oplegt op die stadions. Dat de mensen niet zomaar geraken niet meer in die stadions van
0: voetbal. Hoe komt dat dan?
2: Het startte wel laatst, alleen niet zo lang geleden, in 2012 was er een grote drama. We kennen hier in België de Heyseldrama in de jaren 80. Nee. In Cairo, in Egypte, dat was in 2012. 74 doden vallen, niet bij vertrappeling, niet bij een ongeval, maar bij een georganiseerde eigenlijk aanval van supporters van Al Masri Club toen tegen Al Ahli. Vermoedelijk ook georchestreerd door toenmalige veiligheidsagenten die Al-Ahli, supporters van Al-Ahli, zagen als bedreiging voor de veiligheid in het land. Egypte 2012, even terugspoelen, dat was het een jaar waar eigenlijk net na de val van het regime Mubarak, de Arabische lente, al die revoluties in de Arabische wereld. En Egypte was toen gecontroleerd door het leger. En dat is sindsdien dat de activisme van de supporters, van de voetbalsupporters van Al-Ahli, enorm ook actief geweest in die revolutie, in die opstand, met liederen, met slogans in de stadions. En na dat incident met 74 doden is er beslist om voetbal te spelen, lokale competities te spelen, zonder publiek. Uiteindelijk zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in Egypte door die incidenten die gebeurden toen die avond. En het sleept nog altijd na.
0: Want hoe groot is de invloed van de politiek, zeg maar, nu nog op dat voetbal, in die voetbalwereld in Egypte?
2: Enorm. Ik ga heel vaak ook in de Arabische wereld ook kijken, ook naar voetbal in die stadions. In Egypte, als je een voetbalmatch wil zien, dan ga je niet zomaar u inschrijven voor een ticket bij de club, maar je gaat u echt gegevens moeten doorspelen aan de veiligheidsautoriteiten. Aan uw naam, uw paspoort enzovoort moeten geregistreerd worden in de databanken van de Mochabarat, echt van de veiligheidsdiensten, om uiteindelijk misschien aan een ticket te geraken, om uiteindelijk bij die kleine aantallen supporters te mogen binnenkomen in die stadion. Er is heel veel veiligheidscontrole van de staat. Ook die clubs zijn enorm beïnvloed, ofwel gelinkt aan de staat rechtstreeks, ofwel onrechtstreeks via bedrijven die ook uiteindelijk wel gelinkt kunnen worden aan de overheid, aan de staat. Het leger in Egypte, Mm-hmm. Voor de mensen die Egypte een beetje kennen. Je weet, de invloed van het leger is enorm. En het leger in Egypte heeft er eigenlijk niet alleen de media, maar ook de sport, de industrieën, allemaal in de hand. En als je kijkt naar bijvoorbeeld die app waar je moet inschrijven voor allerlei tickets, voetbal, muziek, concerten enzovoort. Ja, dat is een app eigenlijk gelinkt aan de overheid. Het is heel veel emotie ook gelinkt aan voetbal straks. Ja, het is wel een moment van nationale veiligheid, ook voor ons, voor België, die we alleen maar kennen hier in het WK. Maar in Egypte is dat zeker echt ze willen hun karakter tonen. Ze willen echt Egypte bestempelen als natuurlijk wel een soort leiderschap of zo tonen. Door te winnen tegen de Belgen heb je wel je profiel ook versterkt in het Midden-Oosten als een voetballand en als misschien een sterk land. De farao's, Montegab el Faraïna, die draagt wel de naam misschien van de geschiedenis, historische geschiedenis van Egypte, maar eigenlijk willen ze namens alle Arabieren spelen vanavond.
0: Ja, dus de match van vanavond zal bij manier van spreken door elke Egyptenaar gevolgd worden.
2: Absoluut, 100, waar is dat nu? Tussen plus 100 miljoen Egyptenaren gaan er zeker kijken naar die match. Ja. En ik vermoed ook dat er heel veel emotie zal losgelaten worden. Ze spelen ook met een bondscoach die heel speciale karakter heeft. Hossam Hassan, de bondscoach van Egypte, is eigenlijk een beetje de Lukaku van Egypte geweest. Dat was echt de topscorer. En die heeft misschien niet zo het meest manager taal bijvoorbeeld in zijn talenten, om het zo te zeggen. Klinkt soms boertig in die persconferenties, maar die heeft een attacker mentaliteit. Ik weet niet of hij uiteindelijk gaat slagen vanavond in zijn missie, maar hij is een groot icoon. En heel veel Egyptenaren verwachten uiteindelijk een beetje resultaat, want ze zijn niet zo'n banaanland in Afrika. Ze hebben wel 7 Afrika Cup op hun naam.
0: Geloven de Egyptenaren dat ze de Rode Duivels pijn kunnen doen vanavond?
2: Dat is effectief gebeurd, meerdere keren de afgelopen jaren. Dus het is niet uit hun droom, maar dat is gebeurd. En ze hebben wel het recht om daarover te dromen, opnieuw vanavond om de Rode Duivels te kloppen. We zien heel veel reels op sociale media. Egypte is ook een land van comedy en humor. En je ziet heel veel reels op Instagram en TikTok lachen met de bruinen en met de andere Belgische sterren. Maar ze lachen ook met zichzelf. Want ze zagen ook vannacht hoe Tunesië onderuit ging met 5-1 tegen Zweden. Ja. Dus zij houden hun hart vast voor het resultaat straks. Zij hebben wel duidelijk gecommuniceerd als ploeg. Hebben ze ook duidelijk gecommuniceerd. Misschien onze. Ja, we willen wel winnen. Maar eigenlijk willen we gewoon doorstoten. Voor de eerste keer in ons geschiedenis na de tweede ronde. Het is iets wat ze nog niet kunnen doen eigenlijk de afgelopen keer.
0: Toch nog een woordje over de sterren. Ja, zeker Mo Salah. Je hebt dan ook Omar Marmoush. De eerste, Salah, heeft jarenlang in de Premier League gespeeld. De tweede zit daar nu ook. Hoe groot, zeker Salah, hoe groot is die in Egypte?
2: Ja, ik mag niet zeggen, Salah is een god, want God is Allah in Egypte. Mo Salah is een beetje god geworden eigenlijk in het Midden-Oosten, maar zeker in Egypte. Ze zijn er heel trots op hun speler. Mo Salah is niet zomaar een ster geweest in de Premier League in Engeland, maar die is echt een van de beste spelers aller tijden in Engeland geweest. Heeft er zijn naam echt met gouden letters echt geschreven in de geschiedenis van de Engelse voetbal. Marmoush is ook als grote naam straks op het veld. En die zijn er ook intussen. Ja, die heeft echt zijn naam ook kunnen verankeren onder de Egyptische bevolking. Ze geloven in zijn talenten om te kunnen scoren. Ik persoonlijk volg die ploeg echt al jaren. Ik zou heel graag Achour bijvoorbeeld ook willen zien spelen straks. Een jonge gast die explodeert bijna op het veld met veel emoties enzovoort. Ze spelen, ik weet niet of dat. Ja, de Rode Duivels die spelen met heel veel zin en expertise en ook een beetje Belgische trots ook. In Egypte heb je ook de extra level, zo'n beetje de religieuze, nationale, familiale en sociale drukte die hen duwt om echt iets te presteren. Want dit is hun moment. Voor heel veel spelers in Egypte is dit het moment om op het nationaal niveau zich te laten zien. Dat is niet zo voor onze Rode Duivels, want straks na het WK zijn ze terug sterren in hun eigen clubs. Voor de Egyptenaren is dit, voor heel veel Egyptenaren, is dit het moment om zich te laten zien.
0: Oké, okay, maar jij hebt ook nog een verzoeknummer hier. Hè? Meestal hebben we daar andere programma's voor, maar voor jou maak ik graag een uitzondering. Wat heb je gekozen?
2: Ik zou heel graag Vlaanderen willen laten dansen op Nano. Een nieuwe hit van Too Late, een Egyptische popzanger, die het lied hier in duet doet met de Palestijnse zanger Saint Levant. Ik zou het graag dat jullie dat ontdekken.
0: Nou, goed plan. Zij zijn hier zeker welkom. Dank je wel. En wie mag er voor jou winnen straks?
2: Wel, mijn collega's en mijn vrienden die weten, ik ben een grote fan van de Rode Duivels. Ik ga ook in de stadions kijken. Maar als Egypte straks wint, ik zal zeggen, ik zal niet zo droevig zijn.
0: Oké, okay. Too late nu. Dank je wel. Ja.

0: We hebben het hier op Radio 1 vandaag heel veel gehad over voetbalnummers. En eigenlijk heeft Mach Khalifi dit ook tot zo'n voetballied gebombardeerd. Nu, het is een grote hit op dit moment in het hele Midden-Oosten. Nano van Too Late. De man treedt altijd op met een masker. Trouwens, straks nog veel meer over België-Egypte.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Coachello!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication... Deutsche Bank.
10: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geen.

0: Crazy in Love van Beyoncé. Straks gaan we het hebben over Zwitserland, want we willen weten waarom Zwitserland het land blijft waar internationale deals gesloten worden. Daarover kunnen we later, maar dat zal nog voor 5 uur zijn, bellen met Jan Luiks. Hij is voormalig ambassadeur in Zwitserland.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Een grote ontsteltenis vandaag in Oekraïne en bij heel wat orthodoxe gelovigen. Want bij een Russische aanval op Kiev vannacht is de kathedraal van het Holenklooster geraakt en in brand gevlogen. Het gaat hier om UNESCO werelderfgoed en volgens de orthodoxe traditie is het een van de heiligste plaatsen in de christelijke wereld. Metropoliet Athenagoras Pekstad, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent de aartsbisschop van de orthodoxe kerk.
3: Kerk in Oekraïne en in Rusland en in het oostelijk deel van Europa. Dat is zeker zo, omdat in 988 heeft prins

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1, live.
2: Van de Roes, dat men daar een klooster heeft opgericht, het zogenaamde Holenklooster.
3: Ja, als ik naar u luister, dan is het eigenlijk, als je het vanuit geschiedkundig oogpunt bekijkt, ook voor Rusland wel een plaats met betekenis. Schrikt u ervan dat Rusland na 4 jaar oorlog deze plek geraakt heeft? En is het volgens u doelbewust gebeurd?
2: Of het doelbewust gebeurd is, dat weet ik niet. In ieder geval, wat we wel weten, is dat er vorige nacht tientallen raketten zijn afgevuurd en honderden drones. En ik had mij daar absoluut niet aan verwacht, omdat het meermaals gezegd geweest is dat zowel Rusland als Oekraïne dat werelderfgoed zeker in acht wou nemen. Dus ja, wat er nu uiteindelijk gebeurd is, weet ik niet. In ieder geval, het is duidelijk dat zowel Rusland als Oekraïne dit erfgoed zien als de Kievan Rus erfgoed. En dus een aanval op een gedeeld religieus erfgoed heeft plaats gehad.
3: Mm-hmm. Hoe is hier op gereageerd binnen de orthodoxe kerk vandaag?
2: Wel, er zijn al een paar reacties gekomen, onder andere ook van de metropoliet Epifani van Kiev, van de autocefale kerk in Oekraïne. U moet weten, in Oekraïne is er wel een splitsing gebeurd. Iets voordat de oorlog aangevat is, 4 jaar geleden. Want er waren al 3 groepen en de bedoeling was om die 3 groepen samen te brengen. Dat is eigenlijk niet gelukt. Er is een groep die trouw gebleven is aan het patriarchaat van Moskou. En nu is wat het huidige regime beschouwt als de officiële kerk, is metropoliet Epifani, staat hij aan het hoofd van die kerk. En die heeft natuurlijk gereageerd. Het patriarchaat van Moskou, met patriarch Kirill, die hebben nog niks laten weten. Er zijn wel ook al reacties gekomen van andere patriarchen van lokaal orthodoxe kerken, zoals onder meer van patriarch Daniel van Roemenië.
3: Het patriarchaat in Moskou, hoe kijken zij hiernaar, denkt u?
2: Ja, ik denk enerzijds voor hen is dat heel belangrijk, dat Holenklooster. Maar u moet ook weten dat het nog niet zo lang geleden is dat de monniken die trouw bleven aan het patriarchaat van Moskou verdreven geweest zijn uit dat klooster. En dat men dus nog alleen de monniken die nu behoren tot de autocefale kerk van Oekraïne duldt. En dat is misschien wel een belangrijk element dat niet uit het oog mag verloren worden.
3: Oké. Metropoliet Epifani, u had het al over hem. Hij staat aan het hoofd van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne. Hij kwam of komt, normaal gezien, ik weet het niet, volgende week op bezoek hier in Brussel. Hè? Staat dit bezoek op de helling, denkt u, door deze aanval?
2: Dat weet ik niet. Ik zou hem in principe dus zondagavond ontmoeten. En hij is inderdaad uitgenodigd door Comessé. Comessé, dat is de vereniging van bisschoppenconferenties van de katholieke kerk op het Europese vlak. En ook van de Adenauer Stiftung uit Duitsland, die een zetel heeft in Brussel. En die beide instanties hebben hem uitgenodigd. En niet alleen hem, maar ook vertegenwoordigers van andere christelijke en religieuze gemeenschappen in Oekraïne. Dus dat zou in principe maandag een belangrijke dag moeten zijn in Brussel. Om het precies te hebben over het religieuze aspect in die oorlog. En ik weet niet of metropoliet Epifani nu zal komen of niet. Misschien eerder wel, om precies te bepleiten dat respect voor het religieuze toch ook in oorlogsomstandigheden heel belangrijk is.
3: Ja, want vindt u dat er op dat vlak hier nu wel een grens overschreden is?
2: Absoluut. Absoluut is er een grens overschreden. Natuurlijk, men mag ook niet uit het oog verliezen alle slachtoffers die gevallen zijn, of het nu mensen zijn met een religieuze achtergrond of

0: niet. Mm-hmm. Dat is een bijzonder groot drama. De oorlog duurt al langer dan de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel slachtoffers zijn er al niet gevallen aan beide kanten? Zowel dodelijke als zoveel gewonden. En natuurlijk, we hebben gezien dat, zoals in Parijs, een materieel erfgoed, zoals een kathedraal, wel wederop gebouwd kan worden. Terwijl dat die mensenlevens natuurlijk nooit terugkomen. Hè.
1: Dat is absoluut waar. Ik wil nog afronden, als het ware, in het Holenklooster. Bent u er zelf ooit geweest en indien ja, heeft het indruk gemaakt op u?
0: Ik ben meermaals geweest in het Holenklooster in Kiev. En uiteraard heeft dat een indruk gemaakt. Hè. Dat kan men vergelijken met de catacomben die men kent in Rome en op andere plaatsen. Of ook in Cappadocië, in het midden van Turkije vandaag de dag. Dat is dat Holenklooster is een constante geweest vanaf dus 1050 ongeveer, wanneer het opgericht is, tot vandaag de dag, van een monastieke aanwezigheid in Kiev, die de hoofdstad is van Oekraïne vandaag, maar eigenlijk ook de bakermat van wat wij de Slavische orthodoxe kerk zouden kunnen noemen.
1: Oké, metropoliet Athenagoras Spekstra, dank u wel om met ons te praten over het Holenklooster dat dus gisteren beschadigd raakte na een Russische aanval. Dank u wel.
0: Heel graag gedaan.
1: Tot later. Dankjewel.

Adavesh van Au. Vandaag was er ook het nieuws dat de excentrieke Amerikaanse elektromuzikant Oliver Tree overleden is. Oliver Tree was op wereldtournee toen hij verongelukte bij een botsing tussen twee helikopters in Brazilië. Die tournee zou hem trouwens ook na de zomer hier naar het Koninklijk Circus in Brussel brengen. Oliver Tree werkte samen met de bekende namen als David Guetta en hij viel ook op met zijn kort geknipte haar en kleurrijke 80s outfits. Eind deze maand zou hij 33 jaar worden. Dit is Oliver Tree.

0: België schuurt hier wel een beetje, of heel veel zelfs. Life goes on. Want Oliver Tree is dus op zijn 32e omgekomen bij een helikopterongeval.
1: De wereld vandaag.
0: Heel anders dan de VS en Iran zijn het dan toch eens geraakt over een deal. Het is nog geen allesomvattend vredesakkoord, want er moeten nog allerlei punten uitgeklaard worden. Daar hebben we het na 5 uur nog over met professor internationale politiek David Kriekemans. Maar nu willen we het al even hebben over het feit dat die tijdelijke deal vrijdag ondertekend zal worden, normaal gezien in Zwitserland. En het is niet de eerste keer dat we Zwitserland zien opduiken als achtergrond voor grote internationale akkoorden. Jan Luiks, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: U was Belgisch ambassadeur in Zwitserland van 2011 tot 2014. Nu verbonden aan het Egmond Instituut. Welke akkoorden, meneer Luiks, zijn er zo nog in Zwitserland gesloten?
2: Wel, er is een hele reeks akkoorden gesloten. Onder meer vanwege het feit dat Geneve het Europees hoofdkwartier is van de Verenigde Naties. Dus in dat kader zijn er een hele reeks internationale akkoorden onderhandeld. En in Genève zijn onder meer ook de onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie over beperking van lange afstandsraketten en dergelijke nucleaire wapens onderhandeld geweest.
0: Mensen moeten waarschijnlijk meteen ook wel denken aan die neutrale status van het land.
2: Ja, inderdaad. Zwitserland is een neutraal land, hoort tot geen enkel bondgenootschap en is dat sinds altijd geweest. En in die zin wordt die status ook erkend door andere landen in de wereld natuurlijk.
0: Ja, en hier concreet moeten we er misschien ook wel bij zeggen dat Zwitserland de Amerikaanse belangen in Teheran ook wel behartigt. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dus Na de befaamde gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979 zijn de diplomatieke betrekkingen definitief verbroken tussen Iran en de VS. En toen heeft Zwitserland de rol gekregen van wat men noemt beschermende mogendheid, protecting power, voor de Amerikaanse belangen nog in Iran.
0: Maar is Zwitserland dan nog wel neutraal in deze, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, precies. Omdat het neutraal is, kan het die, dan kan het die belangen behartigen. Waarover gaat het dan? Vooral over consulaire belangen, bijvoorbeeld van Amerikaanse staatsburgers die zich in Iran zouden bevinden. Want die zijn er natuurlijk en die gaan er ook op reis. Dus die moeten ook kunnen van een bepaalde bescherming genieten. Mm-hmm. En daarnaast betekent dat ook dat Zwitserland boodschappen tussen de VS en Iran kon brengen van de ene kant naar de andere.
0: Ja. Discretie lijkt mij ook wel een heel belangrijke hier. Er gebeurt waarschijnlijk nog veel meer in Zwitserland als het over onderhandelen gaat dan wij weten.
2: Ja, absoluut. Voor zover Zwitserland is de rol van een bemiddelaar wil spelen. Iets wat het traditioneel in op verschillende vlakken gedaan heeft in verschillende conflicten in de wereld, dan doe je dat natuurlijk op de achtergrond, precies om te faciliteren dat men tot een overeenkomst zou komen. En het is best om zoiets te doen in discrete omstandigheden.
0: Ja, trouwens, vandaag is ook de G7-top begonnen in Evian. Oké, ligt in Frankrijk, maar ook wel aan het meer van Genève. Wat maakt die regio, je hebt er zelf gewerkt, zo uniek? Is dat daar voelbaar, merkbaar? De sfeer?
2: Goeie vraag. Wel, kijk, ik weet niet waarom dat Macron Evian gekozen heeft als plaats voor de G7-top. Het is wellicht misschien toch ergens ook een beetje toevallig dat het precies daar gebeurt.
0: Maar hangt er wel een unieke sfeer op het vlak van die onderhandelingen in steden als Genève, Bern?
2: Wel, natuurlijk, wat wil ik zeggen, Zwitserland is een rustig land en ik veronderstel dat met de bergen op de achtergrond bij een meer, dat misschien de gemoederen bedaart, maar dat zijn natuurlijk psychologische elementen.
0: Ja, en Zwitserland weet intussen ook wel, neem ik aan, als het gaat over veiligheid, hotels, hoe ze dat soort zaken moeten aanpakken. Hè? En iedereen weet dat ook.
2: Ja, Zwitserland heeft natuurlijk de reputatie om heel goed georganiseerd te zijn en Genève, zoals gezegd, is natuurlijk gaststad voor de VN. Daar heb je de ene conferentie na de andere. Daar wordt continu aan onderhandelingen gedaan op alle mogelijke niveaus tussen alle mogelijke landen. Dus dat is natuurlijk op dat vlak qua infrastructuur een ideale plaats.
0: Ja, voilà, Genève als gaststad voor de VN. En zo is de cirkel in ons gesprek alvast rond. Ik dank u, Jan Luiks, voormalig ambassadeur in Zwitserland.
2: Graag gedaan.
0: Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is door een ongeval net voor de Thijsmastunnel de weg versperd. Het gaat daar traag vanaf de Beverentunnel. Hou er ook een reddingsstrook vrij in de file. Richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E34 vanaf Melcelen. 10 op de E17 vanaf Kruibeke. Een kwartier op de E19 naar Antwerpen van voor Kleine Bareel en 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur vertraging tussen de E17 en de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Machelen zijn 2 rijstroken dicht door een defect voertuig daar. En op de binnenring moet u ruim een half uur vertragen tussen Vorst en Tervuren.

0: een goed moment om dit nummer uit te brengen, denk ik dan. Zudden van Ertebrekers. De opstelling van bondscoach Rudy Garcia voor de eerste WK-match tegen Egypte. Die kennen we officieel nog niet. Maar we mogen er toch van uitgaan dat Jeremy Doku, als een van de sterkhouders van de Rode Duivels, straks gewoon aan de aftrap zal staan. Alleen weten we sinds gisteren dat dat mogelijk ook een keertje niet het geval zal zijn op dit WK. Omdat hij bij de geboorte van zijn zoontje wil zijn. Een moment, mooi moment dat hij niet wil missen. En toch is het niet altijd vanzelfsprekend geweest dat vaders aanwezig waren tijdens een bevalling. Daar gaan we verderop in dit programma graag nog even op in.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Het is een grote oproep aan iedereen eigenlijk om tijdens moeilijke momenten of na een tegenslag, na een tegengoal, om dan net de keel echt helemaal open te zetten.
3: Oké, vooral dan. Wanneer het wat minder gaat, moeten we ons laten horen.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater Entegent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via entegent.be. Samen met Radio 1.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
3: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nog geen sprake van een aanvalspauze tussen Israël en Libanon. Rond deze tijd komt Donald Trump aan op de top van de G7, de rijkste industrielanden. En voorlopig is er nog geen sprake van WK-koorts in ons land. Het principesakkoord dat Iran en de VS vannacht afgesloten hebben over het staakt het vuren, heeft voorlopig nog niet tot volledige rust geleid in het Midden-Oosten. Vooral in het zuiden van Libanon valt daar momenteel weinig van te merken, Jeroen Dreijgaard.
14: Ja, dat klopt. Excuseer, vanmiddag heeft de Libanese regering nog uitdrukkelijk gevraagd om niet terug te keren naar het zuiden van Libanon, waar het Israëlische leger nog altijd zit. En ook Israël heeft gezegd dat ze nog niet willen vertrekken uit dat zuiden van Libanon. Integendeel, ze hebben vandaag nog aanvallen uitgevoerd. Zo pas bijvoorbeeld is er nog een dode gevallen bij een Israëlische aanval op een voertuig. En er is zowel bij meerderheid als oppositie in Israël ook weinig zin om te vertrekken uit het zuiden van Libanon. Nochtans maakt een staakt het vuren in Libanon ook echt deel uit van de deal tussen de VS en Iran. En ook vanuit Hezbollah klinkt het dat ze het staakt het vuren verwelkomen. Het is dus als je het samenvat, Israël dat momenteel heel veel macht in handen heeft en de oproep om nog niet terug te keren naar het zuiden voorspelt voor de volgende dagen alvast weinig rust in Libanon.
3: Dankjewel, Jeroen. En de oproepen om nog niet terug te keren, zoals je zei, dat houdt de Libanezen wel niet tegen, ondanks hun wantrouwen, zegt correspondente Daisy Moore in Beirut.
15: Iedereen weet dat het hier nog zo ontzettend fragiel is. Want
4: er is hier op papier natuurlijk een staakt het vuren dat in de praktijk dagelijks geschonden wordt. Gisteren nog met een grote luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beirut, maar ook vandaag weer in Zuid-Libanon. En we zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken, ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven om dat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
3: De aankondiging van het akkoord doet de prijzen van olie dalen op de internationale

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 1 live.

0: I Want Your Sex van George Michael. Maar we gaan stilaan het hoofd toch weer cool proberen te houden om te kunnen praten over dit.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Want ja, de Verenigde Staten en Iran hebben dus een akkoord bereikt om een einde te maken aan de oorlog tussen de twee landen. Nu ja, opgelet, akkoord wordt dus een voorakkoord of principeakkoord genoemd. Want de komende weken wordt er verder onderhandeld, omdat er nog allerlei punten uitgeklaard moeten worden. In de loop van de dag zijn er ook heel wat reacties binnengekomen op het nieuws. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance noemt de deal alvast historisch.
3: I think it's a big moment for the United States of America. Thanks, of course, to the president's leadership and the hard work of the entire team.
4: I want first to welcome the breakthrough reached last night between the US and Iran. And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar, and all those involved.
5: We want this agreement to stick because it is in the interests of people in that region to end the military conflict. But it's also in the interest of the entire world because this, a conflict on the other side of the world, is having an impact here as it is in every single country.
6: Natuurlijk, het sluiten van een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is een goede ding. Een akkoord dat al zo vaak is aangekondigd, maar dat deze keer echt werkelijkheid lijkt te worden. Ik kruis de vingers.
0: Ik kruis de vingers, dat zei onze buitenlandminister Maxime Prevot. Hij hoopt dat deze deal een nieuw tijdperk inluidt voor de regio en voor Iran. David Kriekemans, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Eerst eens bij stilstaan bij het feit dat Donald Trump dit al een keer of 40, want ze hebben het geteld, hè, een keer of 40 min of meer aangekondigd heeft. Waarom is het dit keer dan toch gelukt?
7: Wel, Donald Trump had absoluut een akkoord nodig, want hij heeft geen tijd en Iran heeft dat wel. En u hoort mij al meteen tussen de lijnen doorzeggen dat de Verenigde Staten eigenlijk toch heel wat van haar onderhandelingspositie heeft weggegeven. En als je dit vergelijkt met de Obama-deal, die slechts enkele miljarden waren waar Iran toegang toe had, met een beperking van het uranium tot 93% en een maximale verrijking tot 3,7%, ja, dan is dit een ongelofelijke deal voor Teheran, denk ik. En dat verklaart waarom we nu een akkoord hebben. Maar dat kan natuurlijk ook nog wel in duigen vallen de komende dagen of weken.
0: Ziet u het de komende dagen nog mislopen? Want het is pas vrijdag dat die ondertekening zal volgen.
7: Ja, het is eerder al aangegeven bij VRT Nieuws dat de wapens nog niet zwijgen in Libanon. En dat is denk ik al meteen een groot probleem. Want als dat daar een beetje uit de hand loopt, dan denk ik dat al meteen er een probleem is. Nu natuurlijk, Iran heeft een dusdanig mooie deal hier op papier dat het misschien nog wel zich even kan inhouden om dan alsnog...

0: de Verenigde Staten enkele maanden aan het lijntje te houden en de situatie te herevalueren.
1: Ja, oké, maar dit gaat over Iran en daar zullen we misschien zo meteen nog wel even op ingaan. Maar we moeten hier ook kijken naar Israël. Hè. Het is inderdaad in het nieuws gezegd, er is daar nog geen sprake van een aanvalspauze. Hoe gaat Israël zich opstellen de komende dagen?
0: Wel, ik denk dat de huidige Israëlische regering zich volledig buitengesloten voelt. Dat zij meent dat zij in de laatste fase eigenlijk door Donald Trump genegeerd is geweest. Dat er daar allerlei schermutselingen waren tussen Hezbollah en dat Israël daar gisteren ook nog serieus op gereageerd heeft. En de algemene teneur is dan dat Israël denkt dat hier een grote historische fout wordt gemaakt en dat met deze bedragen die Iran krijgt, bijvoorbeeld al meteen toegang tot 24 miljard dollar aan bevroren tegoeden en dan nog eens die 300 miljard aan zogenaamde administratieve fees die Iran kan vergaren, wellicht via de straat van Hormuz, ja, dan kan Iran zich helemaal reconstitueren.
1: En dat wil dus Israël niet laten gebeuren op de een of andere manier natuurlijk.
0: Dus ik denk, als ik Benjamin Netanyahu zou zijn, zou ik proberen om Trump te spreken en of druk uit te oefenen via de Israëlische diaspora in de Amerikaanse politiek, namelijk de senatoren, om te zeggen van kijk, dit is echt een historisch drama bekeken vanuit Israël, want Iran kan zich wel degelijk reconstrueren zonder dat er duidelijke garanties zijn op dit moment of verbindingen.
1: Maar is het dan niet zo dat die garanties dat nog besproken gaat worden de komende 60 dagen?
0: Klopt. En u moet weten dat de Obama-deal, dat daar jarenlang over gedaan is om uiteindelijk tot die deal te komen, nu moeten we het op 60 dagen gaan doen. Ja, het lijkt mij allemaal heel erg moeilijk. Dus Israël gaat elk moment aangrijpen om eigenlijk de zaak toch in een andere richting te duwen, denk ik.
1: Ja, want je zou kunnen zeggen, een tijdelijk akkoord, maar hier is wel een akkoord gesloten. Het zou kunnen dat de wapens daar gaan zwijgen, maar u klinkt niet zo optimistisch.
0: De situatie gisteren zag er bijzonder slecht uit, hè? Ook in de vooravond onze tijd. En wat heeft de Pakistanse bemiddelaar gedaan? Die heeft de zogenaamde punten van convergentie tussen de VS en Israël opgelijst. En dit noemen wij nu het Memorandum of Understanding. Dus dat is iets oplijsten wat eigenlijk nog niet met elkaar verbonden is tot een reëel akkoord. Dit is op zijn hoogste een intentieverklaring. Het zorgt er natuurlijk ook voor dat Donald Trump met relatief opgeheven hoofd nu naar Evian-les-Bains kan komen, hè, naar die G7-top. Maar het moet allemaal nog gebeuren, eerlijk gezegd.
1: We moeten het zo zeker ook wel hebben over de straat van Hormuz. Als alles loopt volgens plan, het plan van onder meer Trump, ja, dan gaat hij vrijdag opnieuw open. Laat de olie maar vloeien, heeft hij al gezegd.
0: Ja, dat is natuurlijk een fantastische quote voor de markten. En de markten hebben daar al positief op gereageerd. Maar ik lees hier in de 14 punten die door Pakistan zijn vrijgegeven dat die heropening binnen de 30 dagen is. Bovendien is er dan ook nog het vraagstuk van de zeemijnen. Hoeveel zijn er dat? Welke militaire operatie is er nodig? En wellicht zal men kijken naar een land als België om daar een bijdrage toe te leveren. En dan is er natuurlijk ook nog de vraag van de zogenaamde administratieve fee die dan zal moeten betaald worden voor de doorvaart, die dan meteen ook tot allerlei juridische problemen leidt. En natuurlijk een belangrijke precedentswaarde heeft. Dus ja, ook daar zie ik toch nog wel enige problemen opduiken.
1: Ja, heel veel problemen die nog kunnen opduiken, veel bedenkingen. Maar toch de slotvraag, wordt er vrijdag een handtekening gezet in of niet?
0: Wel, dat weten we niet. Dat, denk ik, zal afhangen van de situatie in Libanon. Het kan wel degelijk zijn dat dat het geval is. Donald Trump zal dat misschien zelfs persoonlijk willen doen. Misschien moeten we kijken naar welke delegatie zendt Iran. Als dat een delegatie is van een wat hoger kaliber, dan denk ik dat we al iets positiever kunnen zijn over het momentum dat we de komende weken dan kunnen nemen. Maar vooralsnog moeten we, denk ik, afwachten.
1: Gaan we het dan doen. Dank u wel, David Kriekemans. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel, daar is de weg wel vrijgemaakt, maar u moet er dus blijkbaar nog wel vertragen. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melcelen, een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur vertraging tussen de E17 en de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En in Sint-Stevens-Woluwe is er hinder door een ongeval. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. En op de E403 van Brugge naar Kortrijk is in Ruddervoorde de linkerrijstrook dicht door een ongeval. U moet 20 minuten vertragen vanaf Sint-Andries op de N31.

0: De Mens en Helena Kazark. Straks dus België, Egypte en gisteren is een dag voor de match dus het nieuws gekomen dat de Rode Duivels in een latere fase van het toernooi tijdelijk niet op Jeremy Doku zouden kunnen rekenen. Want Doku wordt voor de eerste keer vader en hij wil heel graag bij de geboorte van zijn zoontje zijn en zijn vrouw ondersteunen.
1: Eén ding weet ik zeker is dat is mijn eerste kindje en ik wil sowieso haar kunnen steunen, hoe dat ook op elke manier mogelijk.
0: Het is natuurlijk niet de eerste keer dat een topsporter een belangrijk sportevent aan de kant schuift om bij de geboorte van zijn kinderen te kunnen zijn. Een recent voorbeeld is Wout van Aert, die 3 jaar geleden uit het oer stapte, weet u nog, om de geboorte van zijn tweede zoontje mee te maken. Goedemiddag, Anna Galle.
2: Goedemiddag.
0: Vroedvrouw en postdoctoraal onderzoeker bij de UGent. We hadden dus al Wout van Aert, nu ook Jeremy Doku, die het WK tijdelijk aan de kant zal zetten. Moeten we dit nog opvallend noemen, vindt u? En ik haal er meteen, mevrouw Galle, een reactie bij van Melina bij ons, die ook aan het luisteren is, denk ik. Zij zegt, ja, er zijn zoveel jobs en functies waardoor je niet bij elke familiale gelegenheid aanwezig kan zijn. Als de plicht roept, dan roept de plicht. Helaas.
2: Ja, ik ga daar niet helemaal mee akkoord. Ik denk, we moeten er niet meer zo van opkijken. Zwangerschap, bevalling is een heel belangrijk moment. En ook voor vaders. En ik denk ook, dat is altijd al intrinsiek zo geweest, dat dat een belangrijk moment is voor vaders. Of dat ze daar nu, historisch gezien, zijn ze daar niet altijd fysiek misschien moeten bij geweest zijn. Maar dat een belangrijk moment is in mensenleven, ik denk dat niemand dat zal ontkennen. En wat er dan meer gewicht in de schaal legt, het werk eigenlijk, of die belangrijke gebeurtenis, dat laat ik misschien in het midden. Maar het is wel heel natuurlijk en heel normaal dat je daarbij wil zijn. En we zien ook gewoon dat dat zoveel voordelen oplevert. Zowel voor die mama als die papa als dat kindje eigenlijk, dat hij daarbij is.
0: Gaat u daar nog eens dieper op in? Op die voordelen tussen aanhalingstekens, maar dan voor de vader?
2: Ja, dat die gewoon weten hoe dat die bevalling verlopen is. Dat is niet altijd. Die mensen hebben daar soms een bepaald idee van. Dat loopt dan toch anders. En dat is heel goed dat die papa daarbij is. Dat die zijn vrouw of partner kan ondersteunen. Zowel emotioneel als fysiek. En die gaat daar zelf ook heel veel uithalen. Dat geeft dan zoveel voldoening ook om daarbij te kunnen zijn. En je partner te kunnen ondersteunen. Dat heeft eigenlijk heel veel voordelen. Het zijn er te veel eigenlijk om op te noemen.
0: Ja, maar u hebt wel daarnet al gezegd, ook hier in Vlaanderen is het niet altijd vanzelfsprekend geweest of zelfs gebruikelijk dat vaders erbij waren.
2: Nee, zeker. Bevallen is eigenlijk heel lang een vrouwenzaak geweest. Ook bij de vroedvrouw dan vooral, die hielp. Dus, en ook dus eigenlijk de artsen zijn er maar veel later aan de pas gekomen, 18, 19e eeuw, dat het een mannelijk beroep werd om de vroedman dan eigenlijk en de artsen erbij te halen. Dus het is heel lang een echt iets geweest voor de vrouwen alleen. Dus het is eigenlijk pas met industrialisatie wereld. Oorlog 1, Wereldoorlog 2, daarna, dat eigenlijk langzaamaan het emotionele voorbeeld ook een heel belangrijke rol begon te krijgen en dat dan de mannen ook echt mee in de verloskamer zijn beginnen gaan. Maar dat is eigenlijk echt pas jaren 40, 60 dat echt ingeburgerd is geraakt.
0: En hoe ver zijn we vandaag opgeschoven? In die zin, ik kan misschien de vraag stellen, komen er nu al gefronste wenkbrauwen als een vader zou aangeven dat die er eigenlijk misschien niet per se wil bij zijn?
2: Nee, ik denk niet dat er dan gefronste wenkbrauwen gaan zijn. Men zal het, denk ik, en dat zou denk ik een goede reactie zijn, wel eens gaan bevragen van wat maakt dat je er niet bij wil zijn. En als het misschien om redenen rond angst gaat, of dan kunnen die misschien worden weggenomen. Hè? Dan kan misschien de papa er toch bij zijn. Maar natuurlijk, het is iedereen zijn keuze. Dus dat wordt ook nooit, denk ik, geforceerd. Wat dat denk ik wel altijd wordt geprobeerd, is dat de vrouw iemand mee heeft die ze vertrouwt, waar dat ze kon op steunen. Of dat dan de papa, de partner, iemand anders zal zijn, dat wordt altijd dan bekeken. Hè. Dat is nog altijd de keuze van de mensen zelf.
0: Ja, want dat aanwezig zijn en er zijn voor je partner, daar zijn ook wel gradaties in, denk ik.
2: Ja, ik denk dat, en dat is ook een keuze die mensen maken, maar het aanwezig zijn, het emotionele er gewoon bij zijn, maar nu ook, allee, vandaag ook bevallingshoudingen zijn ook meer en meer aan het veranderen, dat vrouwen echt op andere manieren gaan bevallen, dan kan die partner ook echt mee fysiek ondersteunen, dus dat is echt aan elk persoon, elk koppel, een beetje uit te zoeken wat dat voor hun het beste werkt.
0: Ja, en er zijn ook wel verschillen tussen culturen, denk ik.
2: Zeker, en daar moeten we ook respect voor hebben. Als mensen cultureel het liever de vader er liever niet bij zijn, is dat zeker ook oké. Dus het is ook heel moeilijk om er zo één cultuur of religie op te plakken. Het is echt iets individueel, iets heel menselijk. Het gaat om een leven dat erbij komt. Dus dat is echt een keuze die mensen dan eerlijk zelf maken.
0: Dat is waar. We wensen Jeremy Doko een geweldige zoon toe over een paar dagen of weken. Dank u wel voor het gesprek, mevrouw Galle.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dag.
2: Dag.
0: En dan nemen we Sabine Haagdoren er even bij. Dag Sabine, we staan nog maar aan het begin van, ik denk, een mooie week.
3: Dat klopt, er komt een warme periode aan, om niet te zeggen een zeer warme periode. Vandaag hebben we daar nog niet veel van gevoeld eigenlijk, nog niet al te warm. Op de meeste plaatsen zo'n graad of 18 of 19. Redelijk wat wolken, af en toe ook opklaringen. En hier en daar in Vlaanderen valt er een spatje neerslag, maar het stelt weinig voor. En vanavond wordt het dan geleidelijk aan overal droog. Er zijn tijdelijk opklaringen. Het is tijdelijk, want in de loop van de nacht verwachten we opnieuw meer bewolking. Met misschien een paar lokale buien. Een zachte nacht ook. Temperaturen tussen 11 en 16, misschien een lokale 17 graden. En dan morgen starten we met redelijk wat bewolking. Met misschien hier of daar een regendruppel, een beetje gedruppel. Maar daarna wordt het droog, komen er opklaringen. En temperaturen tot 24 en in de Kempen en Belgisch Lotharingen tot een zomerse 25 graden. Het kan nog warmer en dat is voor de rest van de week. Woensdag maximaal rond 26 graden. Met misschien eerst nog wat zon afgewisseld met wolken en een lokale druppel. En daarna, vooral de later namiddag en avond, worden die opklaringen breder. En zo hebben we dan een mooie donderdag. Mm-hmm. Eentje waar het al een beetje puffen en zweten wordt, met temperaturen rond 30 graden. Ook aan zee wordt het warm, 25 graden. Maar daar krijgen ze na de middag wel een zeebries. En dan vrijdag wordt het misschien wel te warm. Zwoel weer, 33 graden. Misschien lokaal een 34 graden. Met 's ochtends mogelijk plaatselijk al een onweersbui, maar het is vooral in de loop van de namiddag en avond dat die buien wat feller worden, intenser worden, met donder en bliksem erbij, met kans op veel neerslag op korte tijd, met kans op hagel, felle windstoten, kortom, alweer met alles erop en eraan.
0: In de gaten houden, ja.
3: En dat houden we zeker in de gaten. Vrijdag dan redelijk mooi, met misschien hier en daar nog een onweersbui, vooral dan het oosten en het zuiden van het land. Daar kan het nog gaan tot een 30 graden. Hier in Brussel zal het zo'n 29 graden zijn, dus toch nog altijd erg warm. Ook zondag richting 30 graden, met eerst misschien een beetje regen, dat is een storing die nadert, en dan later opnieuw redelijk wat zon en dus opnieuw een beetje puffen en zweten. En ook maandag blijft het nog warm met 27 graden.
0: Het huis nu al koel proberen te houden.
3: Jawel. Zeggen,
0: dank je.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
7: Radio 1. De wereld vandaag. Gert Geens.

0: Wie Sabine Haagdoorn daarnet gehoord heeft, kan Magnus geen ongelijk geven. Summer's here. In het Verenigd Koninkrijk, daar gaan we nu naartoe, want daar worden sociale media verboden voor jongeren onder de 16 jaar. Dat heeft premier Keir Starmer liever aangekondigd.
1: Today is a big moment for our country. This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
0: Als de wet goedgekeurd wordt door het parlement, dan gaat dat verbod in de lente van volgend jaar. Lia van Beckhoven, correspondente in Londen. Goedenavond.
2: Goedenavond, Gert.
0: Wat is er precies afgesproken hier?
2: Nou, ze gaan verder, de Britten, dan in Australië. He, Australië is het grote voorbeeld hier van hoe je om moet gaan met jongeren op sociale media. En zoals je Keir Starmer, de premier, hoorde zeggen, het geldt een totaal verbod voor iedereen onder de 16 om op Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook en X om daarop te komen en dat te gebruiken. WhatsApp en Signal zijn wel toegestaan en muziekplatforms en zo, de mogen ook. Maar die andere sites die ik net opnoemde, daar moet je 16 jaar of ouder voor zijn om daar gebruik van te kunnen gaan maken. En als je onder de 18 bent, dan mag je ook geen chatbots gebruiken die ontworpen zijn voor seksuele relaties. En daarnaast zijn er nog aparte beperkingen voor gaming apps en voor apps waarbij jongeren met onbekenden, met vreemden kunnen kletsen. En dan is er ook nog een overweging in de maak om beperkingen in te voeren waarbij urenlang scrollen, weet je wel, dat onderbroken wordt. En okay, er is ook sprake hier in Londen van een avondklok, zodat je niet tot diep in de nacht op de telefoon zit. Dat gaat allemaal de komende weken verder uitgelegd worden.
0: O jee, jij bent al een tijdje aan het praten, dus dat is wel wat, moet ik zeggen. Je geeft het ook aan. Dit gaat verder dan bijvoorbeeld wat ze in Australië doen. Alleen zullen critici altijd zeggen, denk ik, ja, zo'n verbod is makkelijk te omzeilen wellicht.
2: Precies. Dat is ook zo. Een gebod is makkelijk te omzeilen. Maar kijk, ook al is het niet waterdicht, dan nog zegt Keir Starmer, als mensen dit verbod willen omzeilen, met VPN's bijvoorbeeld, dan nog is een verbod zinvol, omdat je het signaal afgeeft dat deze sites potentieel gevaarlijk zijn. Weet je, dat is net zo met roken, Gert. De overheid kan het verbieden, maar natuurlijk kun je, als je wil, als 14-jarige aan sigaretten komen. Ja. Maar het punt is dat je als samenleving besloten hebt dat het gevaarlijk is en dat je mensen ertegen moet beschermen.
0: Ja, dat is een duidelijke vergelijking, denk ik. En met dat in het achterhoofd, hoe wordt er dan gereageerd op wat de premier daarover allemaal verklaart en wat er in de pijplijn zit aan te komen? Is er een draagvlak voor, denk je?
2: Nou, er is zeker een draagvlak voor. Als je kijkt naar de Britten zelf, voordat Starmer zover ging en dit verbod vanmiddag afkondigde, of vanochtend afkondigde, is er een heel groot onderzoek gedaan onder Britse ouders. En daaruit blijkt dat 9 van de 10 ouders dit verbod willen.
0: Oké.
2: Niet iedereen is enthousiast. Er zijn enkele ouders die ik net hoorde van kinderen die zelfmoord gepleegd hebben nadat ze tot suïcide waren aangemoedigd op sociale media. En die ouders zeggen, nou, dit is echt een botte bijl. Wat je moet doen om echt effectief te zijn, is geen algemeen verbod. Het is gewoon veel te groot. Maar het verslavend ontwerp van sites bijvoorbeeld verbieden. Je moet kwalijke algoritmes die verderfelijk zijn, uit de lucht halen. Dat is veel, veel beter. En dat zegt de politie ook. De politie zegt ook, weet je wel, je moet het gewoon beter reguleren. Je moet eigenaren van sociale mediabedrijven verantwoordelijk maken. En je moet vooral beter voorlichten. Beter jongeren voorlichten over het gevaar van die sociale media sites.
0: Ja, ja, dus zij hadden het liever anders uitgetekend gezien. Andere klemtonen gelegd. Maar mogen we ervan uitgaan dat het verbod zoals het nu aangekondigd is, ja, dat er ook wel degelijk komt, want het moet dus nog goedgekeurd worden in het parlement.
2: Ik denk het wel. Eerder waren er aarzelingen in het parlement, in de Tweede Kamer hier in ieder geval, over zo'n sociale mediaverbod voor jongeren onder de 16. Keir Starmer had ook heel erg veel bedenkingen, maar het ligt nu anders. Er is over gepraat hier. En wat ik je zei, zoveel ouders die willen het en die willen het nu. Ik denk dat Starmer gelijk heeft als je zegt dat het begin volgend jaar zal worden ingevoerd.
0: Oké, okay. Dankjewel Lia voor je toelichting vanuit Londen. En straks ook de Rode Duivels volgen, hè? Daar.
2: Zeker, wat dacht je?
0: Tuurlijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen 20 minuten. De E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven weer 20. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur vertraging tussen de E17 en de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. En op de E403 van Brugge naar Kortrijk is in Ruddervoorde de weg vrijgemaakt. Wel nog een half uur vertragen vanaf Sint-Andries op de N31.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemer.

0: En zo zijn we liever 17:15 voorbij. De spanning begint snel aan te stijgen, want over een goede 3 uur is het zover voor de Rode Duivels. Om 21:00 dus bij ons. En dat betekent dat het pal op de middag 12:00 zal zijn in Seattle, wanneer de aftrap van België-Egypte gegeven wordt. En dat is natuurlijk een atypisch uur om een voetbalwedstrijd te spelen. Gino De Vriend, u bent sportdiëtist, hebt onder andere al samengewerkt met de Red Flames, Club Brugge en Anderlecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we maar gewoon met de deur in huis vallen. Oké, je hoort iedereen altijd zeggen, en dat is natuurlijk een waarheid als een koe, het is voor de twee ploegen hetzelfde. Hè? Maar kan dat ongewone tijdstip een negatieve invloed hebben op de prestaties van de Rode Duivels?
1: Goh, ik denk het niet. Spelers zijn dat eigenlijk wel gewoon. Ik denk zeker ook de Belgische competitie, daar zijn ook topwedstrijden die om 1:30 worden gespeeld. Dat is natuurlijk nog iets later. Maar op zich, ik heb ook wat ervaring in aanloop van dergelijke toernooien, worden dergelijke tijdstippen al zeer vroeg bekeken, geanalyseerd. En wordt dat plan minutieus voorbereid, waardoor dat het voor spelers ook heel duidelijk is. En zij ook op het juiste moment zullen eten deze morgen om die wedstrijd goed voor te bereiden.
0: En wat is dan het juiste moment?
1: Wat dat meestal is, dat 3:00, 3:30 voor een wedstrijd. Dus ik vermoed dat zij rond 8:30 aan tafel inderdaad gaan. En inderdaad, een wedstrijd die gespeeld wordt om 8:00 heeft veel meer mogelijkheden om die wedstrijd voor te bereiden. Want je hebt dan een ontbijt, je hebt een middagmaal, je hebt een sportmaaltijd. Maar eigenlijk ligt het belangrijkste werk voor de Duivels op nutritioneel vlak gisteren al. Dus gisteren was eigenlijk vooral het moment dat zij getaperd hebben. Taperen is een vorm van koolhydraatloading, waarbij dat koolhydraten worden opgeslaan in de spieren als brandstof. En dat werk is gisteren gedaan. En nu is het vooral een comfortabele ontbijt nemen, die uiteraard koolhydraatrijk is, maar die ook licht verteerbaar dient te zijn, want zij moeten een wedstrijd spelen 3:00 later. En dan mag dat geen voeding zijn die zwaar op de maag ligt.
0: Waaruit bestaat dat comfortabel ontbijt dan, denkt u?
1: Goh, ik kijk een beetje naar, het is een beetje dezelfde principe als een wielrenner. Dus een wielrenner heeft eigenlijk ook meestal maar één maaltijd, vooral je dat de koers start. Mm-hmm. En wat zit daar allemaal in? Dat is havermoutpap, dat zijn pannenkoekjes, dat kan ook wat rijst zijn die bij het buffet staat. Een boterham, een toast, een smoothie, die ook wel op een compacte manier wat extra koolhydraten kan aanbrengen. Het zal uiteraard, en ik vermoed dat niet, want ik ben niet intern bij de Rode Duivels, dat geen spaghetti Bolognese zal zijn om 8:30, dat mag ik toch van uitgaan, maar dat men vooral met de andere zaken, zoals die pannenkoekjes en smoothie, toast met confituur, banaan, peperkoek, noem maar op, er zijn mogelijkheden genoeg om die spelers wel klaar te krijgen.
0: Ja, en het wordt ook een warme match, maakt dat ook nog een verschil?
1: Ja, ik denk dat dat zelfs misschien nog belangrijker zal zijn nu dan de focus dient uiteraard ook te zijn nu op de eerste maaltijd die er komt voor hen. Maar ik vermoed zoiets van 27 graden op het middaguur. Dat is warm, hè. We hebben het ook nog warmer gekend. Spelers zijn daar ook wel op voorbereid. En ik weet ook dat er heel veel onderzoek op voorhand gebeurt. Dus men test eigenlijk alle spelers via zweetanalyses. Kan men perfect gaan zien van bij diep temperatuur verliest die speler zoveel zout. En gaat men eigenlijk voor de wedstrijd al bepaalde strategieën gaan toepassen die ervoor zorgt dat voor elke speler afhankelijk dat hij de juiste hoeveelheid elektrolyten, zouten krijgt om zijn lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden tegen die warmte.
0: Dus ook hier wordt dat echt wel individueel bepaald?
1: Ja, dus je kunt iemand hebben die zeer veel, het gekende de salty sweaters, waarbij dat je echt wel ziet aan iemand zijn truitje dat het zout op zijn trui staat. Ja. Dat kan men eigenlijk vooraf in een labo eigenlijk al meten, onder dezelfde klimatologische omstandigheden. En men kan eigenlijk gaan individualiseren van voor voetballer X zullen we extra zouten moeten toevoegen. Voor persoon Y gaan we dat misschien minder moeten doen. Dus men kan dat eigenlijk gaan individualiseren. Ja.
0: Als je 12:00 middag speelt, sta je dan ook vroeger op?
1: Goh, ik denk dat ze vanuit de voetbalbond ook wel de nachtrust van de spelers zeker goed zullen bewaken. Nee, want het toernooi zal nu pas starten voor hen en hopelijk zullen ze ook lang in het toernooi blijven. Maar natuurlijk gaan ze niet tot aan het gaatje in het bed blijven liggen. Er is ook een vorm van activatie vooraf. Ik herinner mij vooral dat dat meestal dan gepaard gaat met een wandeling, met wat stretching. En dat men dan in groep naar het ontbijtbuffet zal gaan. En daar volgens waarschijnlijk ook de plannen die de diëtiste heeft gemaakt, die meegaat met de ploeg, samen met de koks, zal daar de maaltijd worden genomen. Die voeding is trouwens ook, de kok die meegaat, die kent de spelers ook vrij goed. Of dat een speler nu in Frankrijk of in de Verenigde Staten of in Mexico een wedstrijd speelt, de kok reist in principe altijd mee, waardoor dat het voor de speler ook zeer vertrouwd is in wat zij krijgen. Zij zien eigenlijk bijna geen verschil, omdat die voeding quasi altijd op eenzelfde manier wordt gepresenteerd.
0: En dat is mooi meegenomen, denk ik. We kunnen ons dankzij u een beetje inleven in wat de Rode Duivels nu aan het doen zijn en wat ze aan het eten zijn. Dank u wel daarvoor, ja. Gino de Vriend.
1: Met plezier.
0: Dag.
1: Dank u.

0: Linda Ronstadt. En dan gaan we zo dadelijk ook al een eerste keer live naar Seattle, waar het allemaal moet gebeuren. De Belgische fans die snakken in elk geval naar het begin van het WK-avontuur. Laat maar komen, denk ik, die België-Egypte.
1: Verwacht een gesloten wedstrijd. Ik denk dat Egypte voornamelijk gaat verdedigen. Maar ik hoop toch een 1-0, 2-1.
2: Het is wel het belangrijkste match, denk ik. We moeten winnen. Heel speciaal, ja. Ik heb mijn 10-jarige zoon mee. En ja, dus die kijkt daar ook heel hard naar uit. We slapen in hetzelfde hotel als de Rode Duivels ook. Dus het is wel leuk om we mijn handtekeningen kunnen krijgen.
3: Ik denk dat Egypte de meest moeilijke tegenstander in de groep is. Maar ik denk dat makkelijk winnen niet, maar ik denk 2-0.
4: Ik woon al een hele tijd in Seattle, van 2005. En het is gewoon een droom die waar geworden is. En mijn zoontje is een super grote fan van Courtois en heeft hem kunnen zien trainen, heeft hem een handtekening van gekregen. Dat is echt perfect.
3: Ik denk dat we kwartfinale gaan halen.
0: Kwartfinale, denkt deze jongeman. Wouter de Smet, Sportza-collega in Seattle. Goedemorgen voor jou.
5: Dag Gert.
0: Waar ben je ergens?
5: Ik sta aan het House of the Devils. Dat is de verzamelplaats voor de Belgische supporters hier in Seattle op een kleine kilometer van het stadion. En over een uur vertrekken ze hier dan in groep naar het stadion.
0: Oké, okay, we zijn nu drie uur... Warme dag, ja zeker. We zijn nu 3 uur voor de wedstrijd. Is daar al veel bedrijvigheid? Zijn er veel Belgische fans?
5: Ja, hier staan toch al een paar honderd fans. En stilaan komen ze ook binnen druppelen hier. De DJ doet zijn best om de sfeer erin te houden. Er is een groot scherm voor de wedstrijden die nu gespeeld gaan worden. En ik zeg het, ja, de meesten zijn zich nog aan het insmeren, denk ik. In hun hotel of waar ze ook verblijven. Het is nu graad 2,23, wordt een warme dag. Tijdens de wedstrijd zal dat waarschijnlijk 27 of misschien zelfs 30 graden worden.
0: Ja, goed blijven drinken en niet eender wat natuurlijk. Dat is ook belangrijk voor die fans. Wouter, het is algemeen bekend dat de Duivels niet de moeilijkste groep geloot hebben. Bij de Duivels zelf, dat is al herhaaldelijk gezegd, de voorbije dagen zit het heel erg goed. Wat doet dat met het zelfvertrouwen van de fans? Wat merk jij?
5: Dat zelfvertrouwen is heel groot, dat kan ik je zeggen. Je hebt daar net al een paar pronostiekjes laten horen en ik kan je zeggen, degene die ik hier hoor, ze liggen in dezelfde lijn. Het gaat van 2-0 tot 5-1. Winnen is blijkbaar vanzelfsprekend voor die mensen. En als je dan vraagt, ja, waar komt dat zelfvertrouwen? Dan wijzen ze naar de mix die er nu is tussen jonge Duivels met talent, de Doku's, de Trossards, die ook nog niet zo oud is, en de ervaring van een De Bruyne, Courtois, Lukaku, als die fit is, tegen misschien een verdere matchen in het toernooi. Dus dat vertrouwen zit goed.
0: Oké, okay, kort nog, Wouter, heb je oordopjes mee? Want het Lumenfield in Seattle, daar kan die ambiance blijkbaar door het dak gaan, hè?
5: Ja, of tegen het dak eigenlijk. Want het dak is zo ontworpen en de tribunes zijn zo ontworpen dat het geluid blijft hangen van de supporters en naar het veld geprojecteerd wordt. Dus het is een van de luidste stadions ter wereld. Daar kijk ik wel naar uit.
0: Oké, okay, ik wens jou ook een heel fijne dag daar in Seattle. En een warme dag zal het sowieso worden. Het mag voor iedereen stilaan beginnen, denk ik. En straks is het effectief zover. Dankjewel, Wouter de Smet. Na 6 uur is er al meteen Sportza WK. Met eerst Spanje, dat tegen Kaapverdië voetbalt. En daarna is het dus aan de Rode Duivels. Geniet van het voetbal hier bij Radio 1.

0: van de Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozar, Brussel. Tickets via gracialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen. Ik zeg 4-1.
8: Mon etes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
7: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
8: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
7: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
9: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nog geen sprake van een aanvalspauze tussen Israël en Hezbollah. Donald Trump is aangekomen op de top van de G7, de rijkste industrielanden. En voorlopig is er nog geen sprake van WK-koorts in ons land. Het principeakkoord dat Iran en de VS vannacht afgesloten hebben over een staakt het vuren heeft voorlopig nog niet tot volledige rust geleid in het Midden-Oosten. Vooral in het zuiden van Libanon valt daar momenteel weinig van te merken, Jeroen Reijgaard.
15: Zo is dat. Vanmiddag heeft de Libanese regering nog eens uitdrukkelijk gevraagd om trouwens niet terug te keren naar het zuiden van Libanon, waar het Israëlische leger nog altijd zit. En ook Israël heeft gezegd dat ze nog niet willen vertrekken uit dat zuiden van Libanon. Integendeel, ze hebben daar van vandaag nog aanvallen uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld nog een dode gevallen vanmiddag bij een Israëlische aanval op een voertuig. En er is zowel bij meerderheid als oppositie in Israël te horen dat ze best ook niet gaan vertrekken, omdat nog niet alle doelen bereikt zijn. Nochtans maakt een staakt het vuren in Libanon echt deel uit van de deal tussen de VS en Iran. Dat zegt toch Iran. En ook vanuit Hezbollah klinkt het dat ze het staakt het vuren verwelkomen. Het is dus Israël dat momenteel veel macht in handen heeft en de oproep om nog niet terug te keren naar het zuiden, ja, voorspelt voor de volgende dagen alvast weinig rust daar.
14: Ja, dankjewel Jeroen. Maar die oproepen om nog niet terug te keren naar het zuiden, dat houdt de Libanezen niet tegen, ondanks hun wantrouwen, zegt correspondent Desi Moor in Beirut.
16: Iedereen weet dat het hier nog zo ontzettend fragiel is. Want er is hier op papier natuurlijk een staakt het vuren dat in de praktijk dagelijks geschonden wordt. Gisteren nog met een grote luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beirut. Maar ook vandaag weer in Zuid-Libanon. En we zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken, ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven om dat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
14: En de Amerikaanse president Trump is aangekomen in Evian-les-Bains, de Franse stad aan het meer van Genève, waar een driedaagse top van de G7 plaatsvindt. De G7, dat zijn de 7 rijkste industrielanden. En die top zal voor een groot deel worden overheerst door dat akkoord van de Verenigde Staten met Iran, want daarover blijft er nog veel onduidelijkheid, vertelt Bert de Vroei die het volgt in Evian.
17: We weten dat president Trump onderweg tijdens de vlucht vanuit Washington niet gesproken heeft met de journalisten die meereisden aan boord van zijn Air Force One. Mogelijk omdat hij toch liever geen vragen wou over de vele losse eindjes die er nog zitten aan het akkoord, of zullen we zeggen het voorakkoord dat nu gesloten is met Iran. Trump gaat nu meteen eerst samen zitten met president Macron, de gastheer van de top, en de man die moet proberen om tegelijk lastige kwesties te bespreken met Donald Trump de komende dagen. Niet alleen Hormuz, maar ook Oekraïne, ook kwesties rond AI en regelgeving voor de techsector. Maar tegelijk ook moet proberen om Trump 3 dagen lang goed gezind te houden. Vanaf 7 uur komen dan de andere gasten, de premiers van het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Duitsland en Italië. Dan zijn ze met z'n 7e. Ook de leiders van de Europese Unie mogen daar traditioneel bij aanschuiven. En dan gaan ze samen naar het diner vanavond.
14: En vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne en Moldavië met de Europese Unie. De eerste hoofdstukken worden officieel geopend tijdens een conferentie in Luxemburg. Linde Witte, mogen we dat een historisch moment noemen?
18: Ja, toch wel. President Zelensky is daar niet bij, maar die belt in voor een toespraak. Oekraïne werd in 2022 kandidaat-lidstaat, kort na de Russische inval dus. Maar de officiële start die is lang tegengehouden door Hongarije. En dat kon ook omdat alle landen akkoord moesten gaan. Maar vorige week liet Hongarije met de intussen nieuwe premier Magyar dan dat veto varen. En er wordt dus gewerkt nu aan die eerste hoofdstukken om effectief lid te kunnen worden. En dat gaat over de fundamenten van de rechtsstaat, over mensenrechten. En in totaal zijn er 6 clusters. Het kan dus ook jaren duren terwijl Oekraïne hoopt om snel lid te kunnen worden. Maar, zeggen de meeste landen, dat moet stap voor stap gebeuren. Ze willen Oekraïne wel perspectief geven. En Duitsland kijkt dan bijvoorbeeld naar voorwaardelijk lidmaatschap door bijvoorbeeld wel een commissaris en parlementsleden aan te duiden, maar die dan geen stemrecht te geven.
14: Dankjewel, Leen. Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De bedienden aan de check-in en de boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen. En ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Aviapartner is een van de 2 bagageafhandelaars op Brussels Airport. Een deel van de vluchten is er dus door getroffen, zegt Isaan Shua-Likli.
19: Het gaat er vooral om dat er minder personeel beschikbaar is voor de check-in en boarding van de vluchten die door Aviapartner afgehandeld worden. Dus daardoor zijn er vertragingen op die vluchten, omdat ze natuurlijk met minder mankracht evenveel vluchten moeten afhandelen.
14: Brussels Airport raadt passagiers aan wel om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. Over enkele uren spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in Seattle op het WK voetbal tegen Egypte. Gunter Joosen is naar het Vendorp in het Tubularpark in Borgerhout, waar een groot scherm klaar staat.
20: De eerste supporters in tricolore t-shirt komen hier druppelsgewijs binnen. De match van de Belgen start hier pas straks om 9 uur. Eerst is hier nog de match van Spanje tegen Kaapverdië te zien op het scherm. En opvallend veel Kaapverdische supporters hier. Die zijn enorm trots dat hun land meedoet.
21: Sprakloos als Kaapverdiaan. Dat was een droom. Winnen is onmogelijk. Maar als we minder dan 3 krijgen, zou dat mooi zijn.
22: We gaan onze best doen en daarna België natuurlijk. We hopen dat die alle 2 winnen vanavond. Voilà.
23: En dan supporter voor België.
20: Vooraan aan het scherm hebben de eerste supporters voor de Belgen zich al geïnstalleerd.
24: Omdat wij heel veel volk gaan verwachten hier op Boulardpark. Vorig jaar waren het hier met banken, maar nu zonder banken. En ik dacht, ik ga heel vroeg komen dat we een plaats kunnen hebben. Dat we goed kunnen zien.
25: Ik kijk er heel hard naar uit. Het is ook de belangrijkste wedstrijd van de poolfase. Dus ja, als ze winnen, denk ik dat we nog even zoet zijn met de Belgen. Dus dat is wel leuk. Ja.
20: Iedereen is hier klaar voor een groot voetbalfeest.
14: En wie in de VS niets in het stadion kan volgen, kan in Seattle ook terecht in het House of the Devils. En ook al is het daar nu 9 uur 's ochtends, toch zijn er al een paar Belgen aanwezig.
26: Ja, ik denk 3 uurtjes geslapen, maar het komt wel goed. De sfeer, ja, dat maakt het helemaal wekker, hè. Dus dat maakt allemaal niet uit. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen, dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
27: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn, dus dan denk ik wel dat we stem gaan laten horen. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Ik denk dat we dominant gaan spelen en dat we 4-1 gaan winnen, denk ik.
28: Ik denk 5 of 6-0 zelfs. Hoe meer we believen, hè. Maar we gaan zeker de eerste ronde overleven. Geen probleem.
14: En zo net is favoriet Spanje aan zijn eerste groepsmatch begonnen. De Spanjaarden nemen het op tegen debutant Kaapverdië. Het staat er nog 0-0. Het wordt heel warm deze week en daarom startte de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. Dat betekent vooral dat de overheid enkele adviezen geeft. De belangrijkste zijn: drink voldoende water, blijf uit de zon en beperk grote inspanningen tijdens de warmste uren van de dag. Die adviezen gelden voor iedereen, maar vooral voor wie al kwetsbaar is, zoals ouderen, mensen met chronische aandoeningen en zwangere vrouwen. En let ook op jonge kinderen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
0: Ook voor jonge kinderen kan het belangrijk zijn om extra water te drinken, na te kijken of ze nog voldoende naar het toilet gaan, omdat die vaak minder goed om kunnen met de hitte. Moest het toch zijn dat dingen niet normaal lijken, dan is het zeker aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.
14: Het wordt dus geleidelijk aan warmer, maar vannacht is er eerst nog kans op enkele buien. De minima zijn wel zacht tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met lokaal ook nog een buig. Daarna droog weer en tot 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en tegen donderdag temperaturen boven 30 graden. Rust in het Midden-Oosten is nog niet aan de orde. Ook al is er nu een principeakkoord tussen de VS en Iran. We begonnen met de situatie in Libanon, waar vooral in het zuiden de aanvallen doorgaan. Meer op vrtnieuws.be.
12: Supporter mee voor de Rode Duivels tijdens hun allereerste wedstrijd op het WK. België-Egypte, vanavond om 9 uur in Sporta op Radio 1. Radio 1.
13: Sporta WK.
12: Met Evelien de Bakker.
1: Een hele goede avond. De concertreeks van onze Rode Duivels gaat straks eindelijk van start op dit WK. Met het eerste optreden in Seattle tegen Egypte. Die wedstrijd, dat weet je, start om 9 uur. Maar het voorprogramma van deze avond moet zeker niet onderdoen. Want de deuren van groep H worden opengeduwd door Spanje en Kaapverdië. Met Spanje natuurlijk als een van de aangeduide favorieten voor dit WK. En Kaapverdië dat voor de eerste keer de wereldbeker in het echt en op het veld mag meemaken. De eerste minuten die zijn er al weggetikt met Nicola de Brabander, die elke seconde al heeft gevolgd. Goedenavond, Nicola.
2: Hoi, dag Evelien. Ja, we zijn inderdaad 8,5 minuut bezig tussen Spanje en Kaapverdië in die eerste wedstrijd van groep H. Wedstrijd die in Atlanta wordt gespeeld nu. De spelers op het veld hebben geen last van eventuele warmte, want er is airco in het stadion. Het is een aangename 22 graden om in te voetballen. Dus daar geen enkel probleem op dat vlak. En voorlopig is het een rustig begin van deze wedstrijd, moet ik toegeven. We zijn nog geen 10 minuten bezig, maar we wachten wel nog op een eerste kans in de match. Kaapverdië als debutant uiteraard teruggeplooid. En nu voor het eerst proberen ze een keer een lange bal te versturen naar hun spits Livramento. Die kan de bal niet bijhouden, maar het was de eerste keer dat ze met de bal de middenlijn hebben overschreden. Want uiteraard is het Spanje Europees kampioen. Spanje een van de topfavorieten op de eindzege. Ook op dit WK in Amerika, Mexico en Canada. Dat dominant is begonnen met bal. Zit veel balbezit. Nu wel een overtreding, dacht ik te zeggen, van Marcos Llorente, maar die wordt niet gefloten. Spanje in de rood en blauwe kleuren met geel accent. En Kaapverdië in een maagdelijk witte uitrusting. Voor de Kaapverdiërs natuurlijk een beetje David tegen Goliath. Het scenario vandaag een beetje zoals Curaçao tegen Duitsland. En dan hopen we voor de Kaapverdiërs dat zij niet hetzelfde lot moeten ondergaan als Curaçao. Want dat werd toch een fameuze afstraffing. 7-1. Kaapverdië staat er wel om bekend dat ze net iets beter georganiseerd zouden voetballen dan Curaçao. Die probeerde nog wel af en toe aan te vallen zelf en frivol spel te laten zien wanneer mogelijk. Bubista, dat is de bondscoach van Kaapverdië. Dat was zelf een verdediger en die hamert nogal op een deurdag zou moeten zijn. Intussen krijgen we 1 minuut 11 een eerste hoekschop voor Spanje. Die gaan we even meepikken nog. Een corner met Pedri die de bal voor doel gooit richting eerste paal. Maar daar wordt hij vrij makkelijk ontzet door een van de Kaapverdiërs. En zo kunnen ze

0: Williams die waren niet helemaal fit aan dit toernooi begonnen. Er was wat twijfel over hun inzetbaarheid nu. Jamal die zou zeker kunnen invallen, heeft de bondscoach Luis de la Fuente gezegd. Dat is natuurlijk de sterspeler Jamal, de man van Barcelona. Die kunnen we dus misschien in de tweede helft nog wel verwachten. Het is opletten hier nu wel een kansje voor Spanje. De eerste echte mogelijkheid uit de wedstrijd. Een voorzet was het van op de rechterkant. En dan lag Oyarzabal, de spits van Spanje, op de loer. Maar die kon net niet koppen. Er wordt nu wel een nieuwe bal in de 16 gegooid. Maar dat is er eentje voor de doelman van Capverdië, Virginia. En wat was ik nog aan het zeggen? Wel ja, dat Spanje dus een beetje moet improviseren op de flanken. Ze hebben Ferran Torres op de flank gezet aan de ene kant. En Gavi van Barcelona, die staat op de linkerkant. In afwachting dus van de rentrée van die twee uithangborden, die twee jonge goudhaantjes. Nog in de basis, dat is Cucurella, de linksachter van Chelsea. Die heeft vandaag een transfer versierd naar Real Madrid. Je hebt het misschien gelezen, Evelien. Er was geen enkele speler van Real Madrid geselecteerd voor dit WK. Dat konden ze niet hebben bij de Koninklijke. Dus hebben ze nog snel een speler gekocht die voor Chelsea voetbalde. Tot voor kort Cucurella, maar die de clubkleuren van Real Madrid gaat dragen volgend seizoen. En zo is Real Madrid toch een beetje vertegenwoordigd op dit toernooi. Luis de la Fuente met zijn Spanje weer een van de topfavorieten. Ze hebben al 30 wedstrijden niet meer verloren binnen de reguliere speeltijd. Ze zijn favoriet om het hier vandaag ook te gaan doen tegen Capverdië, ruim te winnen. Maar voorlopig, na bijna een kwartier, na 12 minuten, staat het wel nog gewoon 0-0.
1: We zullen zien wat het brengt uiteraard. Mijn pronostiek staat op 4-0. De Spanje, let's go. Ik ga voor de 10 punten vandaag.
2: Sportza WK. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,

0: Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zuiderkool. Man.

0: Loukaria, Loukaria, gaat hij scoren? Ja! Hij scoort!
1: Gewoon helemaal uit de lucht! Oh my god, dit heb ik nog nooit mee mogen maken! Dit is geweldig! Wie is deze vrouw op het veld?

0: tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent wordt dat 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. Op de E17 vanaf Kruibeke ook een kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Dan naar de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen. Daar sta je een half uur aan te schuiven tussen de E17 en de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, daar moet je ook nog een half uur extra rekenen tussen Wezenbeek en Jette. In Zaventem staat er een vrachtwagen in pannen op de rechte rijstrook. En op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke een kwartier tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort. Dat komt daardoor werken. En naar Lummen op de E314 bij Park Middel-Limburg. Daar is door een brandend voertuig de rechterrijstrook versperd. Verder zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 1. Sportza WK.
0: We hopen uiteraard op een dominant België tegen Egypte. Die wedstrijd straks start om 9 uur. Mijn WK-pronostiek die staat alleszins al ingevuld op 3-1 voor onze Rode Duivels. Steun is natuurlijk cruciaal tijdens zo'n groot toernooi. En dat weet ook Eden Hazard. Op zijn Instagram heeft hij een filmpje gepost waarin hij extra steun vraagt aan de Belgische fans.
2: To all the Belgium fans, you know how much I love you. So keep supporting Belgium. We can do something great all together. Not just the players, but the country, Flemish, French side of Belgium. All together we can do something great. So I had a chance to play 3 World Cups. I know all the fans in Belgium, they want Belgium to win. I have so many friends in the team, so I can talk about Courtois or KDB or Lukaku, you know. If you want to win a competition, it's not just about one or two players. As a team, they can do something great. I just want to see, you know, what we saw a bit in 2018. I just want them to enjoy playing together and have fun. Good luck, Belgium.
0: Aan de Belgische fans, je weet hoeveel ik van jullie hou. Dus blijf vooral supporteren. Allemaal samen kunnen we iets geweldigs doen. Ik wil zien wat we meemaakten in 2018. Dixit Eden Hazard. We zitten sowieso al klaar voor België, Egypte en dat vanaf 9 uur.
1: Sportza WK.

0: voetbal.
1: Het kan niet passender natuurlijk. Voetbal van de jeugd van tegenwoordig. Met op dit moment 110 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten extra

0: Veronica van Elvis Costello. De eerste WK-match van Spanje tegen Kapverdië, editie 2026 uiteraard. Ja, daar zijn ze ondertussen 21 minuten ver. En die komt naar mijn mening toch trager op gang dan verwacht, Nicola.
1: Ja, dat is absoluut ook mijn mening trouwens. We zijn bijna aan de eerste drankpauze, zowaar. En het is voorlopig een beetje een tegenvaller wat Spanje betreft. Ze spelen nogal traag en ongeïnspireerd. En het moet gezegd, zoals ik daarnet al vertelde, ja, Kapverdië is niet van plan. Ze hebben gisteren ook gekeken om zich naar de slachtbank te laten leiden als debutant op dit WK. Ze plooien massaal terug. Een dubbele linie van vijf als het moet. En alleen Livramento, de spits die daar een beetje voor hangt nog. Maar dat betekent dat ze bij momenten, ja, allemaal met 10, 11 spelers in de eerste 30 meter net voor hun doel geplakt staan. En Spanje heeft ja, de hele tijd de bal, maar vindt voorlopig niet het tempo en ook niet de openingen om daar doorheen te voetballen. Nu wel een mooie opening tot op de linkerkant bij Cucurella, combineren met Pedri. Hij op de 10. Ze hebben natuurlijk een fantastisch middenveld, Spanje. Als dat zou kunnen draaien, dan gaan ze veel ploegen pijn doen. Ze hebben Rodri uiteraard. Ze hebben Fabian Ruiz, die voor de tweede keer de Champions League heeft gewonnen met Paris Saint-Germain. En dus ook Pedri. Maar die laatste die loopt nu met de bal over de achterlijn. En dat is voor de ref. En die komt uit Jordanië. Makadme is zijn naam. Het ideale moment om de hydration break, de drankpauze, in te leiden. Nee, voorlopig hebben we één doelpoging tussen de palen genoteerd. Na een kwartier, dus intussen 7 minuten geleden. Het was Pedri waarover we het net hadden, kampioen geworden met Barcelona. Er staan overigens 4 Barça-spelers in deze basis zelf wel. Het was Pedri die van buiten de 16 een keer probeerde te trappen. Maar het woordje probeerde is hier wel van toepassing. Want het was een flauwe trapje, een flauw schot van buiten die rechthoek recht in de handen van doelman Vozinha. Dus totaal ongevaarlijk. En verder nog Cubarsí die het een keer probeerde, maar ook hij met een afstandsschot en dat ging er een eind naast. Dus nee, voorlopig komt Kapverdië niet in de problemen. Zullen de fans, die toch in grote getalen ook in het stadion aanwezig zijn, graag zien gebeuren. Want een van de 4 debutanten dus inderdaad op dit WK. En een voetbalsprookje in Evelien. Een eiland, of 10 eilanden eigenlijk samen, Kapverdië, vlak naast de kust van Senegal. 530.000 inwoners. Het derde kleinste land ooit dat zich kon plaatsen voor een WK, na IJsland en Curaçao uiteraard, dat nu ook deelneemt aan dit toernooi. Maar er zijn ook 700.000 mensen met roots in Kapverdië die, ja, het land, ik zal niet zeggen ontvlucht zijn, maar toch gezocht hebben naar andere oplossingen, andere oorden om te gaan wonen. Waaronder heel veel in Rotterdam, ook een aantal in Antwerpen zoals we daarnet hoorden in het radionieuws. Maar ook in Rotterdam, en er zijn er 4 die in Rotterdam geboren zijn die aan de aftrap staan bij Kapverdië vandaag. En dus ook wel heel wat jongens die hun opleiding hebben genoten in Europese landen zoals Nederland. En dus mag je ze toch niet helemaal onderschatten. Dat beseft voorlopig ook Spanje. Want tijdens de eerste drankpauze geeft De La Fuente veel extra input, veel extra advies. Want zijn Spanje heeft nog geen gevaarlijke kansen bij elkaar gespeeld. En het staat dus logischerwijs nog 0-0 tegen Kapverdië.
0: Zeer benieuwd of de wijze woorden voor een verschil gaan zorgen. We gaan het zo meteen met jou meevolgen, Nicola.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
2: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Radio 1. Sportza WK.

0: Het advies van Lou Reed mag gerust in de praktijk worden omgezet. Take a walk on the wild side, want we volgen de match Spanje-Kaapverdië op het WK. Maar daar blijft het waanzinnig voorzichtig spelbeeld toch vooral zichtbaar, Nicola.
1: Ja, inderdaad. Er is nog niet te veel veranderd sinds onze laatste tussenkomst. De stand is nog altijd 0-0. Het balbezit is nog altijd voor Spanje. Maar qua kansen blijft het relatief rustig. Oké, er is nog wel een trap geweest. Zo net een minuutje of 2-3 geleden van Cucurella. De man die dus net naar Real Madrid is getransfereerd. Transferbedrag zo ongeveer rond de 60 miljoen euro naar verluidt. Maar die trapte over. De linksachter, de verdediger. En dan was er ook nog een actie waarbij Kaapverdië voor het eerst eigenlijk te simpel zelf de bal inleverde. Misschien begint de vermoeidheid stilaan wel een beetje de tol te eisen. Ze zijn dit tempo en dit ritme, ook al speelt Spanje trager dan normaal, niet allemaal gewoon uiteraard. Ze spelen niet allemaal in topcompetities en ze leverden de bal in. Ferran Torres die bereikte de vrijstaande Oyarzabal. Maar die werd dan in extremis nog van de bal gezet door een van de verdedigers. Dus ook daar kwam er geen grote kans uit voort. Oyarzabal, dat is de nummer 9 in dit Spaanse team. En die heeft de laatste 11 wedstrijden maar liefst 12 keer gescoord en 6 assists gegeven. Dus dat is wel de referentie geworden bij La Roja. Ook al is het niet de allergrootste naam. Hij was ook al degene die natuurlijk de winning goal maakte in de finale van het afgelopen EK-voetbal. Dus ook al speelt hij bij La Real, bij Real Sociedad in San Sebastián, toch is hij op zijn 29ste de man die voorin altijd zeker is van een basisplaats bij Spanje. Maar hij heeft nog niet op doel kunnen besluiten na 34 minuten intussen. Intussen de vrije trap gezien van Kaapverdië. Zijn die al aan de overkant geraakt? Wel één keer. Ze geraken met moeite over de middenlijn. Dat zeiden we in het begin al en dat blijft ook zo. Nu zijn ze wel even uit positie. Dus deze aanval van Spanje gaan we volgen. De Kaapverdiërs een beetje met meer mankracht naar voren getrokken. Maar nee, balverlies van Rodri. En dan, zowaar, een zeer optimistisch schot. Even kijken, nummer 19, Livramento. Dat is de spits van Kaapverdië. Maar die stond nog op zijn eigen helft, denk ik. Even kijken naar de herhaling ook. Ja, die trapt van in de middencirkel. Maar nog op zijn eigen helft, richting doel. Althans, dat was de bedoeling. De keeper van Spanje, Unai Simon, stond een paar meter voor zijn goal. En Livramento, die spits is bij Casa Pia in Portugal. Ook niet het grootste team. Wel, die dacht, ik heb hier iets geweldig moois in gedachten. Maar nee, de uitvoering bleef wat in gebreken. Maar wat was ik aan het zeggen? Wel ja, dat ze moeilijk over de middenlijn geraken. Toch is dat één keer gelukt via de rechtsachter Steven Moreira. En die trapte dan vanuit een onmogelijke hoek richting het doel van Simon. Maar hij trapte vooral op de benen van Cucurella. En dat was echt wel het enige wat we konden meegeven wat Kaapverdië betreft. Maar oké, met hun bescheiden middelen maken ze het de Europese kampioen toch best lastig. Want ze geven vooral amper tot niks weg. Nu kijken naar Llorente van Atletico Madrid. Maar die geeft hem weer aan Cubarsí. Het is vaak zoeken naar een opening. En nu misschien vinden. Cucurella brengt de bal voor. Weggewerkt. Maar dan in de rebound een schot van Pedri. Dit was de beste kans uit de wedstrijd. 9 minuten voor de rust. En een redding van Vozinha, de keeper van Kaapverdië. Al is er ook gevlacht. Dus dat moeten we nog even bekijken. Of er sprake was van buitenspel. Misschien van Cucurella. Die werd vrijgespeeld op links. Jawel. Dat is inderdaad het geval. Dus vergeet alles wat ik zei. De afgelopen 30 seconden. Deze aanval ging niet door. De paas van Pedri richting Cucurella, die vrij stond op links, die was er alleen waarmee buitenspel gemoeid was. Dus het vervolg, de kans, die mag je vergeten. De beste kans van de wedstrijd, zei ik, wel ja, ze bestaat dus eigenlijk niet. Spanje nog altijd 0-0 tegen Kaapverdië na bijna 37 minuten. Maar Evelien, ik voel wel iets van beterschap. Het ritme, het tempo gaat een beetje de lucht in en ja, ik zou durven zeggen, wie weet krijgen we dan toch nog voor de pauze een doelpuntje. We gaan het
0: zien. We gaan het samen meemaken, inderdaad. Nicola, dankjewel.
2: Sportza WK.

0: heerlijke. Bart Peters met de bevalligste. Het tempo is daarmee zachtjes gezet, maar het tempo gaat toch zachtjes ook omhoog bij Spanje-Kaapverde. Daar mogen we toch van uitgaan, Nicola.
1: Ja, dat is wel zo, Evelien. Want ons gevoel was toch een beetje juist. Oké, er is nog niet gescoord, maar veel dichter zijn we er toch nog niet bij gekomen. Spanje met een dubbel mogelijkheid zo'n minuutje geleden. Een goede bal van Rodri van aan de rand van de 16. Weer naar links, waar Cucurella telkens probeert om een beetje weg te lopen in de rug van de rechtsachter, moet dat dan zijn, van Kaapverde. Dat deed hij nu dit keer wel succesvol, zonder buitenspel te staan, zoals eerder in deze wedstrijd. Hij kopte de bal ook intelligent en slim terug naar het centrum. En daar dook dan het nummer 7 op van Ferran Torres. Toch wel heel wat goals gemaakt bij Barcelona in La Liga. 16 afgelopen seizoen. Hij heeft scorend vermogen, maar hij duwde de bal tegen de bovenkant van de lat. En dan kwam er nog een vervolg, want die bal die spatte weer het veld in. En dan was er nog een kopbal mogelijk voor Oyarzabal. En die kon koppen, maar die bal viel net onder de lat. En Fusinha, de doelman, die bracht intussen dan alweer redding. En nu pikken we nog snel een counter mee voor Kaapverde, want het is 4-4. Als ze dit goed uitspelen, dan kunnen ze misschien wel verrassend op voorsprong komen. Hier kijken. Maar het moet echt sneller gaan. Het gaat te veel naar de buitenkant bij Laros Duarte. Een van die kerels geboren in Rotterdam. Speler in Bulgarije bij Ludogorets. Maar hij loopt zichzelf een beetje te pletteren. Er was nogthans wat ruimte voor Kaapverde. Maar de wedstrijd is aan het openbreken, Evelien. We worden positiever en positiever over eventueel spektakel. Want het lijkt allemaal beter te lopen. We krijgen meer doelgevaar en kansen. Wel nog niet gescoord op 3 minuten van de rust. Al komt er natuurlijk nog 3 minuten bij voor de drankpauze. Dus laat ons zeggen nog 1 minuut of 6 te gaan in de eerste helft. Nog altijd 0-0. Spanje dringt wel aan op zoek naar de 1-0.
0: En we blijven zoeken samen met Spanje. Dankjewel, Nicola. Naar de buitenring rond Brussel. Een half uur in de file staan tussen Wezenbeek en Zaventem. Dat komt daardoor een vrachtwagen die in pannen staat op de rechterrijstrook. Dan naar Lummen. Een half uur op de E314 tussen Genk en Park Midden-Limburg. Daar is door een brandend voertuig de rechterrijstrook dicht. Op de E40 van Veurne naar Jabeke. Daar sta je een kwartier aan te schuiven tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort. Dat komt daardoor werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent wordt het 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen, ook daar moet je een half uur extra rekenen tussen de E17 en de werken daar in Temse. Verder zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
2: Sportza WK.

0: The Source, You Got The Love. We kijken naar de laatste minuten van de eerste helft. Spanje, Kaapverdië. Mijn pronostiek ligt er volledig aan Diggelen tot nu toe. 4-0 heb ik ingevuld, maar het scorebord nog altijd de brilscore, Nicola.
1: Ja, ik denk dat veel mensen aan het denken zijn dat hun pronostiek de mist in zal gaan. Maar oké, er is nog een volledige tweede helft uiteraard. En er zijn nog 2 minuten en 10 seconden te spelen in de eerste helft. 4 minuten toegevoegde tijd erbij gekomen. Maar van 3 minuten door de drinkpauze natuurlijk. Hoekschop voor Spanje intussen. Daar is een kans voor La Roja. Ik denk dat het Emeric Laporte was die kon koppen. Jawel, en het wordt een nieuwe hoekschop voor Spanje. Want Virginia die tikt de bal nog net naast de paal. Daar komt hij terecht en dan gaat hij zo over de achterlijn. Goed gekopt door Laporte en een nieuwe mogelijkheid. We hebben er nog eentje gehad tijdens de laatste plaat. Het was weer hetzelfde recept eigenlijk met ruimte op de linkerkant. Gevonden door Cucurella, die bracht de bal voor doel. En Ferran Torres die kon afwerken, maar trapte de bal recht binnen het bereik weer van Virginia. Deze corner levert overigens niks op voor Spanje. Dus hebben we nog 1,5 minuut te gaan. Terwijl de camera, de regisseur, inzoomt op de bondscoach. Luis de la Fuente die staat er nog enigszins gespannen toch wel bij. Gefocust zou je ook kunnen zeggen. Rustig eveneens. Maar zal toch ongetwijfeld ook wel meer hebben verwacht van deze eerste helft. Of toch op zijn minst een voorsprong. Ze zijn kansen geweest, zeker in de laatste 10 minuten. Voor Spanje toch een stuk of 4 goede mogelijkheden. Maar Ferran Torres en Cucurella, die de kansen in elkaar knutselden, hebben zichzelf niet kunnen belonen. Ferran Torres vooral, die had zeker die eerste misschien wel moeten afmaken. Al was daar ook de rol van de keeper Virginia niet te onderschatten. Die kwam, ja, Ferran Torres wat hinderen uiteraard. Hij had weinig tijd om de bal binnen te duwen en hij raakte op die manier de lat. Hier is Ferran Torres, geeft de bal aan Marcos Llorente van Atletico. Oyarzabal, die kan koppen aan de tweede paal, maar werd ook gehinderd door het nummer 4 van Kaapverdië. Dat is López Roberto López Pico voor de vrienden. Dat is zijn bijnaam. Maar op die manier hindert hij Oyarzabal, de spits van Real Sociedad, genoeg. Hij niet alleen trouwens, ook Moreira de rechtsachter kwam daar opduiken om de ruimte te verkleinen. En zo gaat die bal er uiteindelijk naast. Kaapverdië, ja, zouden ze hebben verwacht om de rust te halen zonder averij, zonder schade, zonder tegengoal. Wie zal het zeggen? Maar het was een duidelijk plan van de bondscoach van Boubista om de rangen gesloten te houden, om zo min mogelijk ruimte weg te geven. En dat plan hebben ze tot in de perfectie uitgevoerd, moet ik zeggen. Want oké, de jongens die spelen, terwijl het einde van de eerste helft wordt gefloten door de Jordaanse ref. De jongens die spelen bij Columbus Crew, Shamrock Rovers, Casa Pia, Krasnodar, Ludogorets. Ja, de mensen thuis die het voetbal niet op dagelijkse basis volgen, die zullen die clubs ongetwijfeld niet kennen. Of toch de meerderheid ervan niet. Dus ze zijn met bescheiden middelen aan het strijden. Maar ze doen dat op hun manier. En ze doen dat op dit moment goed. Want ze mogen zowaar gaan rusten tegen de Europese kampioen. Tegen Spanje in dit fantastische stadion in Atlanta. Met een 0-0 tussenstand. Spanje heeft nog werk op de plank na de pauze.

0: Tambourine van Lenny. Spanje en Kaapverdië die zijn volop bezig aan hun eerste WK-wedstrijd. Op dit moment tijdens de rust nog altijd 0-0. Daar gaan veel mensen misschien geen rekening mee hadden gehouden op hun WK-pronostiek. Maar zoals Nicola daarnet zei, een tweede helft is nog aanstormend. Maar afgelopen nacht viel er natuurlijk ook het nodige WK-plezier te beleven. Zweden won namelijk makkelijk van Tunesië met 5-1. Dat kostte trouwens naar verluid meteen al de kop van de bondscoach van de Afrikanen. Sabri Lamouchi die was nog geen half jaar in dienst als bondscoach van de Adelaars van Carthago, maar wordt nu al bedankt voor bewezen diensten die dus zeer beperkt waren. Althans, dat schrijven verschillende plaatselijke media. Op bevestiging van de Tunesische bond is het wel nog even wachten. Het zal trouwens de allereerste keer ooit zijn dat een bondscoach al na één WK-duel de laan wordt uitgestuurd. Maar op de bevestiging moeten we dus nog wachten. Maar goed, de wedstrijd die uiteindelijk echt over de tongen ging, was Ecuador tegen Ivoorkust. Beide teams die maakten er een waar spektakel van, waarin 4 keer het doelhout werd geraakt. Uiteindelijk was het Amad Diallo van Manchester United de beslisser van dienst met een late goal. En toch was het niet het gespreksonderwerp in onze Sporza WK Daily van vanmorgen. Onze commentator van op het WK, Filip Joos, die belde in vanuit Dallas, waar hij naar de wedstrijd had gekeken uiteraard. En het was een geweldige, onder de indruk, Filip Joos, zal ik maar zeggen, door Ian Diomande, de Ivoriaanse flankaanvaller van Leipzig uit Duitsland.
1: Niet normaal. Die eerste 7 minuten, hij struikelt eens over de bal. Hij had 2 paasjes die niet ideaal uitkwamen. Ik dacht, oei, hij is er precies met zijn hoofd niet bij. Maar dan, tegen Hinkapje. Mm-hmm. Ik bedoel, een van die beren van Arsenal, wat we de best verdedigende ploeg ter wereld noemen, die toch PSG eigenlijk nauwelijks een kans toelieten in die finale tegen die klepper. Hè? Ik ben flabbergasted.
0: Als Filip Joos dat al zegt, dan is het echt waar natuurlijk. De volgende afspraak voor Diomande en Ivoorkust op het WK is trouwens komende zaterdag tegen Duitsland. Jawel, Duitsland, dat zijn opener van Curaçao, won met 7-1. Zeer duidelijke cijfers uiteraard. De volgende WK Daily van Sporza kan je dan weer morgen vroeg om 7 uur al beluisteren. Gilles Meulemans en Hannes van der Brugge die praten je bij over alle nachtelijke WK-actie met Saoedi-Arabië tegen Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland. Een wedstrijd uit de poelen van de Rode Duivels. En niet te vergeten natuurlijk, hoe kan je het ook vergeten, straks om 9 uur is het effectief aan onze Rode Duivels. We zitten er vol ongeduld op te wachten en wie weet wat gaan ze kunnen presteren tegen Egypte. Als je trouwens je WK-pronostiek nog niet is ingevuld, dit is misschien wel je laatste reminder om dat nog even te doen, om jouw score daarin toe te voegen. Laten we positief zijn voor de Belgen. Uiteraard gaan we dat doen en we gaan meesupporteren vanaf 9 uur. Wat wordt het ook bij Spanje, Kaapverdië? Daar zitten we ook op doelpunten te wachten. De tweede helft die volg je straks mee hier op Sporza Radio 1 na 7 uur.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Word je al ongemakkelijk als je aan successierechten denkt? Toch kan je ze aanzienlijk en volstrekt legaal verminderen. Met de generatiesprong via een levensverzekering. In plaats van je nalatenschap over te dragen aan je kinderen, die het op hun beurt overdragen aan hun kinderen, maak je het rechtstreeks over aan je kleinkinderen via een levensverzekering. Resultaat? Het wordt maar 1 keer belast. Bovendien profiteren je erfgenamen zo van de laagste tarieven. En tot slot, anders dan bij een klassieke schenking, kan je op elk moment geld opnemen of de begunstigde wijzigen. Praat erover met je makelaar en draag in alle vertrouwen je vermogen over.
4: Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
9: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
10: Oh, nee. En u?
11: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
13: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is digitaal ondertekend door beide partijen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net gezegd tijdens zijn bijeenkomst op een internationale top in Frankrijk. Jens Frans, is dit nu het einde van de oorlog?
14: Wel, het wil vooral zeggen dat voorlopig de wapens inderdaad zullen zwijgen in Iran. Het wil ook zeggen dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn dat ze vanaf vrijdag echt gaan beginnen onderhandelen. En dat ze gaan onderhandelen dan over 1. Aan de ene kant de afbouw van een deel van het atoomprogramma van Iran. En 2. Dan ook in ruil het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de tekst van dit principeakkoord later deze week wordt vrijgegeven en dat er mogelijk vrijdag toch nog een echte ondertekening op papier komt. Maar blijft een broos akkoord, want het houdt ook in dat Israël dan moet stoppen met de aanvallen in Libanon.
0: Dankjewel, Jens. En vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne met de Europese Unie. Oekraïne werd in 2022 kandidaat-lidstaat, kort na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar de officiële start is lang tegengehouden door Hongarije. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft nu ingestemd. De meeste landen vinden wel dat het proces langzaam moet gebeuren en dat kan jaren duren, terwijl Oekraïne eigenlijk hoopt om snel lid te kunnen worden. Directie en vakbonden van bagageafhandelaar Avia Partner gaan morgenochtend samenzitten voor een bemiddelingsoverleg. Daardoor zou de actie op Brussels Airport van vannacht en vandaag mogelijk stopgezet worden. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen. En ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. De vluchten die afgehandeld worden door Avia Partner ondervinden daar hinder door. Om 9 uur straks starten de Rode Duivels hun WK met de eerste wedstrijd in Seattle tegen Egypte. Gunter Joze is naar het Vendorp in het Tebulaarpark in Borgerhout, waar een groot scherm klaarstaat.
15: De eerste supporters in tricolore t-shirt komen hier druppelsgewijs binnen. De match van de Belgen start hier pas straks om 9 uur. Eerst is hier nog de match van Spanje tegen Kaapverdië te zien op het scherm. En opvallend veel Kaapverdische supporters hier. Die zijn enorm trots dat hun land meedoet.
16: Sprakloos als Kaapverdiaan. Dat was een droom. Winnen is onmogelijk. Maar als we minder dan 3 krijgen, zou dat mooi zijn.
17: We gaan onze best doen en daarna België natuurlijk. We hopen dat die alle 2 winnen vanavond. Voilà.
18: En dan supporter voor België.
15: Vooraan aan het scherm hebben de eerste supporters voor de Belgen zich al geïnstalleerd.
19: Omdat wij heel veel volk gaan verwachten hier op Boulard Park. Vorig jaar waren dat hier met banken, maar nu zonder banken. En ik dacht, ik ga heel vroeg komen dat we een plaats kunnen hebben. Dat we goed kunnen zien.
20: Ik kijk er heel hard naar uit. Het is ook de belangrijkste wedstrijd van de poolfase. Dus ja, als ze winnen, denk ik dat we nog even zoet zijn met de Belgen. Dus dat is wel leuk, ja.
15: Iedereen is hier klaar voor een groot voetbalfeest.
0: En de Rode Duivels nemen dus straks op tegen Egypte met sterspeler Mo Salah. Wie niet in het stadion naar de wedstrijd kan kijken in de VS, kan het in Seattle volgen in het House of the Devils. En ook al is het daar nu 10:00 ochtends, toch zijn er al een paar Belgen aanwezig. En die kijken vol goede moed uit naar de wedstrijd.
21: 5-0.
22: Ik ga voor 4-1. Dit jaar gaan we ervoor. Hè. We hebben goede spelers. Ik denk dat ze fysiek goed zijn, dus ik ben ervan overtuigd.
21: We gaan voor de wereldbeker. Iedereen staat achter België.
22: We zijn een klein landje, maar daarom wil ik niet zeggen dat we niet veel kunnen betekenen. We kunnen er alleen maar in geloven, hè. En ze binnenroepen.
0: En in de wedstrijd van favoriet zijn Europees kampioen Spanje tegen debutant Kaapverdje staat het daar nu bij de rust nog 0-0. Vannacht nog kans op een paar buien bij minimaal tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met lokaal ook een bui. En daarna wordt het droger en halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
13: Sportza WK.
4: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Aftellen naar onze Rode Duivels en hun allereerste actie op het WK 2026 tegen Egypte. En ondertussen wachten we ook op de tweede helft en doelpunten bij Spanje-Kaapverdië. Daar pikken we uiteraard zometeen weer op in hier bij Sportza.

0: We laten de Belgische drie kleuren al wapperen aan het raam of ergens anders. Dat maakt niet uit, met Goose en Sunrise. Maar teken alvast ook de Belgische vlag op je gezicht, want we hebben al lang genoeg afgeteld en zijn dat op dit moment ook aan het doen. Richting de start van de match om 9:00 tegen Egypte van onze Rode Duivels natuurlijk op het WK. De vlag liever die mondiaal misschien wel het vaakst in het straatbeeld aanwezig is, dat kan wel eens die van Spanje zijn. Ook zij zijn eindelijk begonnen aan hun wereldbeker tegen Kaapverdië als Europees kampioen van 2024, logischerwijs een van de favorieten. Maar ja, op dit moment loopt het niet zoals verwacht. Die eerste helft geëindigd met de brilscore 0-0. Dus we verwachten nu toch wel een beetje een ommezwaai in die tweede helft, Nicola.
1: Ja, Spanje wil deze openingswedstrijd uiteraard winnen. En veel Spaanse fans zullen hebben gedacht, ja, dat wordt een ruime overwinning voor La Roja. Wij zelf eigenlijk in kluis, maar Kaapverdië heeft de boel vrij goed gesloten gehouden in de eerste helft. Spanje begon er ook wel redelijk traagjes aan, moet ik toegeven, aan de wedstrijd. Dat eerste half uur, dat was heel veel balbezit voor Spanje voor de pauze, maar amper tot geen kansen. Alleen een schotje van Pedri, maar dan in het laatste kwartier toch wel een paar betere mogelijkheden. Cucurella, die werd van op links een paar keer gelanceerd met goede passes vanuit het centrum. En hij zorgde dan voor kansen twee keer voor Ferran Torres. De ene keer trof hij de lat, Torres, en de andere keer trapte hij in de handen van Vuzinha, de keeper van Kaapverdi. Hier is Spanje nu opnieuw. Derde minuut van de tweede helft. Balbezit rond de 16 meter van Kaapverdi en een schot uit de tweede lijn. Het was er een van Fabian Ruiz, speler van Paris Saint-Germain. Die zorgt voor het eerste doelgevaar van de tweede helft. Maar hij trapt de bal uiteindelijk toch een paar meter over en naast. Als ik het zo bekijk, nog eens de herhaling meepikken. Ja, die gaat er over zonder dat hij Vuzinha, de keeper van Kaapverdi, bedreigt. Waarom noem ik die naam een paar keer? Vuzinha, wel omdat hij uitblinker was in de eerste helft. En ik heb Evelien zijn leeftijd nog niet vermeld. De man is twee weken geleden op 3 juni, dus bijna twee weken geleden, 40 jaar geworden. Hij is doelman bij Chaves in de Portugese tweede klasse. Dat is een klein clubje. Hij is nog altijd actief, 40 jaar op een wereldbeker. Oké, Gordon van Schotland is nog ouder. Maar Vuzinha, Josimar Dias is een volledige naam. Die laat zich toch wel opmerken met een goede redding op een poging van Laporte. Onder meer met een kopbal was dat aan het einde van die eerste helft. En ook op een andere poging van Oyarzabal in de rebound was hij alert. Dus dat is voorlopig de meest opvallende man en beste man bij Kaapverdi. Maar Bubista, die bondscoach, die staat op discipline. Die houdt van de regels volgen, organisatie. Een man van weinig woorden blijkbaar, maar wel een man van principes. De 56-jarige coach van Kaapverdi, die zelf nog in Spanje, Portugal en Angola heeft gespeeld. Hij is voorlopig erin geslaagd om die ploeg goed te organiseren. En voorlopig krijgen we dus eenzelfde scenario in het begin van de tweede helft. Namelijk Spanje dat de bal heeft. En het zal wachten zijn tot die eerste goal valt. Vooraleer Kaapverdi er nog maar aan denkt om zijn wedstrijdplan te veranderen. En zelfs dan nog, als ze de schade kunnen beperken, dan kunnen ze ook al een goede zaak doen. Want in deze groep, groep H, met ook Saoedi-Arabië en Uruguay, die later vanavond om middernacht nog tegen elkaar spelen, ja, zijn ze niet kansloos hoor om iets te rapen. Nu misschien een tegenaanval van Kaapverdi, maar de paas is niet goed voor spits Livramento. Die is eigenlijk nog niet in stelling gebracht. Voorlopig zijn er ook nog geen wissels doorgevoerd aan beide kanten niet. Luis de la Fuente die wacht dus nog even af om te denken aan een invalbeurt voor zijn vedette, zijn sterspeler Lamine Yamal. Maar wie weet, als het nog lang 0-0 blijft, ja, gaat het toch sneller gebeuren dan misschien voorzien was voor de wedstrijd. Er werd gesproken over 20 minuutjes of zo een invalbeurt. Maar wie weet, als het hier over 10 minuten na een uur voetballen nog altijd 0-0 staat, wie weet mag Yamal dan al invallen. Nog een laatste keer Spanje volgen met opnieuw een poging van net buiten de 16 meter. Het is weer een schot. Het is weer Fabian Ruiz. Dezelfde man als twee minuten geleden die het probeert met zijn linker. Maar ook nu hetzelfde resultaat. Namelijk dat hij de bal niet gekadreerd krijgt. Dus voorlopig na dik 5 minuten voetballen in de tweede helft in Atlanta. Nog altijd diezelfde tussenstand. Nog altijd inderdaad de brilscore 0-0.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Radio 1 live.
4: Bepaalt dat eigenlijk?
5: Mami.

0: Baby van Meryl. Nog even de update meegeven dat onze rode duivels met de bus zijn vertrokken aan het hotel. Onderweg naar het Lumen Field Stadion in Seattle. Daar moet je trouwens niks van missen via de app van Sporza. Op de buitenring rond Brussel, daar moet je nog een kwartier extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dat komt daar nog altijd door die vrachtwagen die in pannen staat op de rechterrijstrook. En ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een kwartier extra rekenen tussen de E17 en de werken daar in Temse.
1: Radio 1. Sportza WK.

0: Shake It Like a Polaroid Picture. Dat is de zeer bekende baseline van Outkast. En hey ja, we zijn op dit moment nog op de opschudding aan het wachten. Want nog altijd de bril scoren bij Spanje-Kaapverdië. Wie had dat verwacht, Nicola?
1: Ja, niemand denk ik eigenlijk, Evelien. 62 minuten gespeeld, nog altijd 0-0. Kaapverdië houdt stand. We hebben nog wel een paar halfslachtige pogingen weer gezien van de Spanjaarden. Een paar hoekschoppen, een schot hier links of rechts. Een mislukte voorzet van Oyarzabal. Daar was nogthans wel wat ruimte voor Ferran Torres in het centrum. Maar het lijkt soms alsof de totale focus en overgave er vandaag niet helemaal is bij Spanje. Het is een openingswedstrijd tegen een debutant. Je bent Europees kampioen, je bent een van de favorieten. En dan heeft de trainer gisteren wel gezegd, ja, we hebben nog niks. We hebben alles om voor te spelen. We mogen ons niet rijk rekenen. Maar toch, wie weet, zit dat ergens in je achterhoofd dat je in een in principe makkelijke groep zit met Saoedi-Arabië en een Uruguay dat ook al niet te sterk wordt geacht. Het zou niet mogen, maar een beetje decompressie, wie weet, is dat wel aan de orde. Want dat eerste half uur, dat was toch wel richtinggevend. Niet de grote pressing naar voren, niet het ultieme enthousiasme waar je misschien wel van uitgaat bij een openingswedstrijd van een WK. Het is trouwens ook zo dat Spanje maar 5 van zijn vorige 16 openingswedstrijden op een wereldkampioenschap heeft kunnen winnen. Dat is op zich niet al te veel. En er werd in de Spaanse pers wel geregeld verwezen de voorbije dagen naar het vorige WK in Qatar 2022. Want daar won Spanje wel. En deden ze dat maar liefst met 7-0 van Costa Rica. Dus hadden we misschien een beetje een gelijkaardig scenario verwacht vandaag. Maar niets van dat alles voorlopig na meer dan een uur voetballen. Want het blijft nog altijd wachten op een doelpunt op de openingsgoal. Dat dat een doelpunt van Spanje zal zijn, dat lijkt logisch. Want Kaapverdië ook in de tweede helft zij graag geniet aan de overzijde. Ja, dat is nu eenmaal de realiteit. Ik heb daarnet een paar ploegen opgesomd. Dat zijn soms ook gewoon tweede klassers in ja, totaal geen voetballanden. Logan Costa, dat is de bekendste naam bij Kaapverdië. Maar die zit op de bank na een lange knieblessure, kruisbandblessure. Die speelt bij Villarreal in Spanje. Kent meerdere internationals dus goed. Zijn marktwaarde bedraagt 15 miljoen euro. Maar al die andere jongens, waaronder dus die doelman van 40 jaar, ja, die voetballen op een lager niveau vaak in de tweede klasse in Turkije bijvoorbeeld, de captain Mendes. Dus dat zegt wel iets over de mogelijkheden, maar ja, als je gewoon compact en goed georganiseerd staat te spelen, dan kan zelfs een ploeg met dat technisch vermogen van Spanje daar enige problemen mee ondervinden. En dat blijkt, oké, ze hebben nog tijd. We hebben net wel gezien dat Lamine Yamal nog niet meteen gaat invallen. Die was nog rustig aan het wandelen richting cornervlag. Werd dus wel naar de opwarmzone gestuurd. Maar het is nog niet voor binnen de eerste minuten, denk ik. Intussen zagen we hier ook nog een beeldje passeren. Dat willen we toch nog even meegeven van de supporters van Kaapverdië. Voor hen is dit uiteraard een hoogdag. Want het was vorig najaar al een fantastische feestdag voor het land dat ze zich konden plaatsen voor het WK. Maar stel je maar eens voor, Evelien, dat ze in dit duel gewoon ook een punt zouden pakken bij hun WK-debuut. We durven er voorlopig nog niet aan denken voor die fantastische Kaapverdiërs die hier staan te spelen bij hun WK-debuut. Maar het is natuurlijk niet onmogelijk. We kijken intussen nog eens naar een herhaling, een overtreding van nummer 21 bij Kaapverdië. Dat zou een gele kaart kunnen worden, maar dat is het toch niet geworden. Voorlopig is het een zeer sportieve wedstrijd. Als ik me niet vergis is er nog maar één kaart getrokken. En dat was voor Lopez Cabral, de linksachter van Kaapverdië. Ze hebben trouwens wel al 3 keer gewisseld, de mannen van Boubista. De Kaapverdiërs hebben een nieuwe middenvelder, centrale middenvelder, erin gebracht. De ene, Duarte, is er afgegaan voor de andere. En dat zijn effectief broers. Deroy Duarte is ingevallen voor Laros Duarte. Allebei geboren in Rotterdam. De ene heeft de andere afgelost. Ze hebben een nieuwe spits in het veld gebracht. En een nieuwe linksbuiten. Met andere woorden, aan de verdediging, aan de organisatie, heeft de bondscoach van Kaapverdië voorlopig niks veranderd. En ik geef hem geen ongelijk. 66 minuten, bijna gespeeld. Nog altijd zoekt Spanje naar die bevrijdende 1-0. Maar ik moet zeggen, de laatste minuten zijn er zelfs minder grote kansen dan in het slot van de eerste helft. Dus de Kaapverdiërs houden stand nog steeds.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: to you.
1: Via de livestream op Sporza kan je zien dat onze Rode Duivels het veld in Seattle aan het waarnemen zijn. Trouwens, een Romelu Lukaku die bewust de grassprieten pas gaat aanraken en opstappen als hij effectief gaat spelen. Dat is om ongeluk tegen te gaan. Straks met die match natuurlijk om 9 uur tegen Egypte.

0: Straks om 9 uur starten onze Rode Duivels aan hun WK tegen Egypte. Uiteraard met Amadou Onana, die er ook helemaal klaar voor is. Dat hoor je hem hier vertellen in het Frans.
1: Bon, Amadou, ça a été long hein, quand même cette semaine. Il y a eu des bons entraînements. Vous êtes amusés, vous avez joué ensemble. Maintenant, les choses sérieuses commencent. On le voit sur votre visage, la concentration, elle est déjà là.
2: Ouais, on avait hâte que ça commence parce que ça commençait à faire long. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que tout le monde est prêt, tout le monde a envie et tout le monde est fier de défendre ses couleurs.
1: Vous venez de sortir du bus là. C'était comment? Vous décrire un petit peu l'ambiance, l'atmosphère dans le bus pendant le trajet?
2: Bah, comme toutes les grandes compétitions, hein, beaucoup de concentration, focus, mais aussi de la sérénité, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de qualité dans ce groupe et il va falloir le montrer aujourd'hui sur le terrain.
1: Un mot sur l'adversaire, sur quoi on a insisté au niveau du staff?
2: Un géant d'Afrique, avec de très gros atouts, notamment les deux devant, Salah, Marmouche, Trezeguet, Achour, de très bons joueurs, de joueurs de haut niveau, donc il va falloir être très vigilant.
1: Vous jouez à quelle place en fait?
2: C'est-à-dire?
1: Vous jouez derrière ou au milieu?
2: Vous le verrez sur le terrain, je pense.
1: Merci beaucoup. Bon match, Amadou.
0: Onana, hij vertelt dat het allemaal heel lang heeft geduurd. Het werd tijd dat het begon. Ik denk dat we allemaal klaar zijn. We hebben er zin in en zijn klaar om onze kleuren te verdedigen. Sfeer op de bus naar het stadion was er één. Focus, we hebben veel kwaliteiten en we willen het nu laten zien. Egypte heeft veel gevaarlijke wapens, vooral voorin. Dus daar moeten we beducht voor zijn. Of ik achterin of op het middenveld ga spelen, dat zal je wel zien. Met een grote glimlach en ook met een grote knipoog. We wachten inderdaad op de opstelling van onze Rode Duivels. En als die bekend is, dan weet je het als eerste uiteraard. Nu gaan we terug naar ook de start van het WK voor Spanje. Ook voor Caverdje uiteraard, die het op dit moment tegen elkaar opnemen. Nicola, we zien nog altijd geen doelkansen of is er al iets veranderd ondertussen?
3: Ja, er is er nog eentje geweest, zo net een minuutje geleden. En trouwens, Spanje die deden niet echt geheimzinnig over de opstelling. 2 uur voor de wedstrijd en meer zelfs hebben ze al hun basis zelf gecommuniceerd. Maar dat was eigenlijk vrij duidelijk wie er zou spelen en wie er zou invallen. En dat laatste, dat is misschien relevant om te vermelden. Wie er zal invallen, wie er ingevallen is in dit geval. Lamine Yamal, die is ingevallen na een minuut of 70. Dus niet na 60 wat ik dacht. Ze gaan hem niet overhaast inbrengen uiteindelijk. Maar toch 20, 25 minuten zal hij tijd krijgen om mee te doen. En we hebben hem meteen al in actie gezien. Want daarnet bracht hij een goede actie tot stand. Waarbij hij zelf, ja, zoals altijd, achterloos makkelijk een tegenstander passeerde. Gaf de bal aan Marcos Llorente. Die bracht hem dan in de 16 meter. En daar was Mikel Merino, ook een invaller. En die trapte op doel. Oké, weer vrij centraal en vrij makkelijk uiteindelijk opgevangen door Vozinha. Maar Spanje is wel aan het versnellen. En dat heeft zeker te maken ook met Lamine Yamal, die staat op de rechterflank. Dat betekent dat Ferran Torres het veld is overgestoken. Fabian Ruiz is eruit gegaan bij de Spanjaarden. En ook Gavi. Gavi, dat is echt geen winger natuurlijk. Die stond op de linkerkant. Kwam vaak naar binnen om ruimte te maken voor Cucurella. Maar je merkte echt wel, zonder Yamal en ook zonder Nico Williams, hoe offensief onmondig Spanje was op die flanken. Ferran Torres speelt ook liever centraal tegenwoordig. En Yamal, die brengt meer gevaar meteen van op die flank. Hier was hij opnieuw. Afvallende bal is voor Pedri. Die probeert te schieten. Die poging wordt afgeblokt. Opgevangen door Laporte. Ja, de tijd tikt natuurlijk in het nadeel van Spanje. Nog 13 minuten tot de 90 minuten zijn verstreken. We hebben de tweede drankpauze ook al achter de rug. En dus is er niet veel tijd meer overgebleven voor Spanje om die openingswedstrijd tegen, klein duimpje zeg maar, tegen debutant Kaapverdië hier te gaan winnen in Atlanta. Waar Spanje ook de tweede wedstrijd gaat spelen tegen Saoedi-Arabië over een paar dagen. Maar dan willen ze deze toch vooral al hebben gewonnen. Met 3 punten naar speeldag 2 gaan. Oké, ik denk dat ze zelfs met de punten niet echt in de problemen zullen komen. Ze zijn in principe een klasse te sterk in deze poelen voor de concurrenten, voor de andere teams. Maar het zou toch een blamage zijn voor de Europese kampioen. En zeker omdat de vorige 3 wereldkampioenschappen voor La Roja ook al niet geweldig zijn geweest. Ze werden wereldkampioen in 2010 in Zuid-Afrika tegen Nederland. Maar daarna 3 keer minder goed gepresteerd. Met 1 keer de groepsfase als eindstation. En de voorbije 2 wereldbekers de 8e finale als eindstation. Met een uitschakeling door Marokko na strafschoppen in Qatar 4 jaar geleden. Even kijken naar deze herhaling. Is dit een hoekschop voor Spanje of wat gaat het worden? In elk geval nog een wissel. Dat is al de vijfde bij Capverdië. Ze hebben zo net, en dat is denk ik niet onverstandig, hun linksachter die al met geel achter zijn naam staat of stond gewisseld. Dat was die Sidney Lopez Cabral die bij Benfica onder contract staat. Wel, hij werd gewisseld. Gele kaart en dan Jamal als tegenstander in je zone krijgen. Dat leek me inderdaad al vrij riskant om die te laten staan. Ze hebben João Paulo erin gebracht. Dat is een defensieve middenvelder die ook op linksachter kan spelen. De hoekschop voor Spanje intussen genomen. Op 11 minuten van het einde van de reguliere speeltijd. Fosinha, de keeper, slaat met zijn vuisten per ongeluk tegen het achterhoofd van een van zijn verdedigers. Hij moet nu uitkijken, want de bal door Oyarzabal voor doel gebracht. Fosinha was dit keer gepasseerd, maar dan staat er weer iemand anders op de goede plaats. Het was João Paulo, de invaller, die nog weghaalde vlak voor de doellijn. De priemende blik zien we intussen. De blik van Luis de la Fuente, de bondscoach, die ijsbeert voor zijn bank. Hij kan zich dit gelijkspel niet veroorloven. Oké, heeft al veel gewonnen. De Nations League in 2023, het Europees kampioenschap in 2024 is bezig aan die heel erg lange ongeslagen reeks. Maar toch, er zal, u kent de Spaanse pers ook wel, er zal kritiek zijn als dit niet tot een overwinning leidt. En daarvoor hebben ze dus niet veel tijd meer. We volgen nog deze aanval mee. Cucurella naar links, naar Rodrigo, ofwel Rodri, de captain, speler van Man City. Al is de vraag of hij ook niet richting Real Madrid zou kunnen gaan. Ofwel deze, ofwel volgende zomer. Nu Pep Guardiola daar ook is vertrokken. Jamal brengt de bal in de 16 meter. Het is een omsingeling. Hoe langer, hoe meer wordt de druk weer opgevoerd. Maar in de tweede helft, ik herhaal het nog een keer, heeft Fosinha, die 40-jarige doelman van Capverdië, nog geen mirakels moeten doen. Jamal, is dat nog een corner? Of niet, Jamal werd daar in de rug van de linksback weggestuurd. En dan zal het denk ik wel een hoekschop worden. João Paulo blokte de voorzet af. Maar wie heeft die bal het laatste geraakt? Het zou kunnen dat het gewoon Jamal was. In elk geval, Ferran Torres wordt gewisseld, zien we bij Spanje. En het is Dani Olmo die er gaat inkomen. Dani Olmo die 2 jaar geleden nog in de basis stond in de finale van het Europees kampioenschap. Ferran Torres, die stond er toen niet in de basis. Wel onder meer Alvaro Morata. Maar die is uiteraard er niet meer bij. En kijk, interessant. Een toepassing van de VAR. De corner werd toegekend aan Spanje. Maar de videoref heeft het bekeken. En twijfelde net zoals wij. En heeft beslist, nee, dit is geen hoekschop. Dat is nu sinds dit wereldkampioenschap toegelaten. Die move van de videoref. En werd hier dus correct toegepast. Nog 9 minuten, Evelien. Onze pronostiek was 4-0, 3-0. In elk geval veel doelpunten voor Spanje. Nee, dat zit er niet meer in. Ze zullen al blij mogen zijn, denk ik, als ze er eentje maken in het komende kwartier. Dat is de tijd die hen nog rest.
0: We blijven hopen en we blijven duimen. Maar inderdaad, de pronostiek die ligt volledig aan Diggelen voor vanavond. Maar goed, hopelijk hebben we beter gegokt voor onze Rode Duivels. Die starten straks om 9 uur aan hun WK in het hete Seattle tegen Egypte. Maar de vraag is natuurlijk, welke spelers mogen het veld vanaf minuut 1 betreden? Daar is veel over gespeculeerd, maar de opstelling biedt natuurlijk het antwoord. En die is nu bekend voor onze Rode Duivels. Dus we gaan meteen door naar Tom Boudeweel. Goeie avond of goeiemiddag ondertussen daar voor jou, Tom.
4: Ja, goedemiddag, goedenavond. Evelien, inderdaad, de eerste elf zijn bekendgemaakt van de bondscoach Rudy Garcia. En er zijn niet zoveel verrassingen. In doel natuurlijk Thibaut Courtois. En dan was het te bekijken wie zou spelen in de achterlinie. Daar moesten nog wel wat knopen worden doorgehakt. En het zijn de verwachte knopen. En dan hebben we het over Brandon Mechelen. Die mag starten in de basis in zijn eerste WK. Samen met de backs Castagne op de linkerkant. Dus geen Joaquin Seis, geen De Kuyper op de linksachter. Een Goy wordt beloond voor zijn goede kwalificatie of zijn goede oefenwedstrijden, moet ik eigenlijk zeggen. En Thomas Meunier staat op de rechterbackpositie. In het middenveld het driehoekje De Bruyne, Tielemans en Onana. En dan Doku Trossard op de zijkanten en Charles de Ketelaere diep in de punt. Dus geen Fernando Torres bijvoorbeeld. En voor het overige zijn het dus allemaal de verwachte namen. Mechelen, Castagne, Ngoy, Meunier. Dat is dus de achterlijn. Met z'n vieren gaan ze het doen bij de Belgen. De anderen zitten natuurlijk op de bank. En als we één klein dingetje mogen zeggen over Egypte. Mo Salah staat in de basis. Marmoush staat in de basis. Maar Trezeguet, die andere, die derde bekende naam, toch voor de watchers van de Jupiler Pro League. De ex-Anderlecht-speler Trezeguet is niet in het het basiselftal opgenomen van Egypte. We tellen af nog ruim een uur en een kwartier. De eerste mensen komen toe in dit fantastische stadion toen we naar de perstribune wandelden. En dan zullen we toch vandaag zeker onze 10.000 stappen hebben. We hebben heel vele supporters gezien met rode truitjes van de Duivels. Jong en oud allemaal verzameld. Klaar voor deze eerste wedstrijd. We zien daar beneden de scheidsrechters die het veld even komen controleren. Maar dat ziet er fantastisch uit voor deze eerste wedstrijd in Seattle.
0: We zijn volledig klaar voor de strijd en onze Rode Duivels hopelijk ook. Dankjewel Tom Boudeweel. Op de buitenring rond Brussel, daar vertraag je nog in Zaventem. Maar goed nieuws, de weg is daar wel weer vrijgemaakt. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen, daar moet je nog aanschuiven aan de werken in Temse.
5: Sportza WK.

0: De baby steps van Olivia Dean. Die worden op dit moment ook gezet op het WK voetbal door Spanje en Kaapverdië. En baby steps, ja, dat klopt inderdaad. Want we zijn nog niet tot scoren gekomen, Nicola.
1: Nee, minuut 87, minuut 88 net begonnen. Nog altijd 0-0. Hier is nu wel Spanje met de mogelijkheid. Dani Olmo gaat hier dan de goal komen. Nee, weer een kans. Intussen Oyarzabal de aanvoerdersband overgenomen van Rodrigo die net is gewisseld. Olmo vrijgespeeld in de 16. Goede lange bal van Jamal. En dan voorgezet richting Oyarzabal. Maar die ziet zijn poging nog aangeraakt worden. Ze verdedigen echt wel fantastisch goed hoor, moet ik zeggen. Roberto Lopez, een man in Dublin geboren, Evelien. Spelend voor de Shamrock Rovers. Hij werd in 2019 gecontacteerd via LinkedIn om te gaan voetballen bij Kaapverdië. Een bericht in het Portugees. Hij dacht eerst dat het spam was, maar het bleek allemaal serieus. Ze hebben de Kaapverdische diaspora aangewend om kerels over heel Europa en verspreid over de hele wereld te ronselen voor deze nationale ploeg. En het loont, want ze staan op een WK. Dat op zich is al spectaculair. En ze staan hun mannetje. Ze gaan misschien een stunt van je welste realiseren door een punt te pakken tegen de Europese kampioen, tegen Spanje. Spanje dat nu wel meer lijkt op de ploeg die die Europese titel pakte. Met de invalbeurten van Jamal en van Olmo, die ik al heb vermeld. Maar ook van Nico Williams. De vedette van Atletiek Club Bilbao, die ook onzeker was, die is er ook opgekomen. We kijken nog een laatste keer terug naar die actie van zo net. Ja, het was echt wel bijzonder goed verdedigen, want anders gaat die poging van Oyarzabal er misschien wel in. Maar dat gebeurde dus niet. En de paas van Jamal uiteraard was buitenkant voet. Dat doet hij natuurlijk zeer graag, paasjes met die buitenkant van de voet. Maar hij staat bijna helemaal tegen de zijlijn. En daar kan hij ook weinig forceren. Hij moet eigenlijk dichter bij de 16 meter opduiken, Jamal, om dan zelf een keer te kunnen trappen. Nu zelfs balverlies van Jamal. Nee, het is echt niet de avond van Spanje, van de Europese kampioen. Het is zelfs een lange bal voor Kaapverdië. Komt er dan nog een mogelijkheid voor de Kaapverdiërs? Ze zijn in de 16 meter van Spanje. Je kan het bijna niet bedenken dat ze nu nog zouden gaan scoren. Maar nee, dat gaat toch niet gebeuren. Een trap van op afstand die afweek. Ik denk dat het João Paulo was. Maar feest in de tribunes, Evelien. Feest bij al die fans van Kaapverdië die een ticket hebben kunnen bemachtigen om deze wedstrijd te bekijken. Het was trouwens nummer 6, niet nummer 8. Dus Kevin Pina, speler van Krasnodar in Rusland, die trapte en die bal nog aangeraakt. Dus nog een hoekschop voor Kaapverdië. Nee. Helemaal geen Curaçao scenario. Helemaal geen 7-1 afstraffing of 7-0 van Spanje. Zoals tegen Costa Rica 4 jaar geleden. 0-0 dreigt het te worden. Hier is de hoekschop. En daar is de kans. Oh la la. Plots nog de kopbalkans voor Kaapverdië. Niet te geloven. 5 minuten komen er nog bij. En daar was de bal in de handen van Unai Simon. Ja, ik ging het eigenlijk beperkt houden qua tussenkomst, Evelien. En dan de slotfase meepikken. Maar toch even wat animo met de grote kans voor Spanje. En die voor Kaapverdië. Dus aan jou de keuze om te bepalen of ik de 5 minuten volmaak. En de wedstrijd hier neerleg. Of we er toch nog even uitgaan. Maar het is op zich wel een boeiende slotfase. 4,5 minuut nog te gaan. En Spanje wil nog wel dat doelpunt. Maar komen ze nog in de buurt van de 16 meter? Hier is Williams. Geeft hem aan Cucurella. We zitten in de 16 meter en dit wordt een corner. En het volume, de decibels in het stadion stijgen. Want die Kaapverdische fans die willen dit ook niet meer uit handen geven. Nee, een gouden punt bij het debuut op het wereldkampioenschap. En de blikken van de spelers, ook die gewisseld zijn bij Spanje, die zeggen alles. Het is spanning, het is stress, het is teleurstelling. Ook bij Rodri. En ook uiteraard bij de wisselspelers van Kaapverdië die nog aan het opwarmen zijn. Die er niet meer gaan inkomen, want alle wissels zijn doorgevoerd, alle 5. Maar die zijn aan het nagelbijten. Want dit hadden ze in hun stoutste dromen wellicht niet verwacht. Een eilandengroep, 530.000 inwoners. Op 2 na kleinste land ooit actief op een wereldkampioenschap. IJsland en Curaçao, de enige die nog minder inwoners hebben. En op een WK aan de bak kwamen. IJsland in 2018, Curaçao nu. En Spanje neemt risico's, waardoor er ruimte ontstond. Maar dit spelen ze slecht uit, de Kaapverdiërs. Een zwakke paas van Nuno da Costa. Ze staan allemaal bij te sturen. Die jongens die op de bank zaten bij Kaapverdië. Ze maken handgebaren, ze wijzen waar het naartoe moet. Waar de verdedigers moeten staan. Stopira, ook een van de veteranen die niet is mogen invallen vandaag. Die met rood geverfd haar toe staat te kijken aan de zijlijn. Hij wijst en zegt hoe het moet gebeuren. Want ze zijn er zo dichtbij. 3 minuten nog maar voor Spanje. En wat er ook nog gebeurt, of ze nu nog winnen of niet, het is een absolute teleurstelling wat Spanje op de mat heeft gebracht. Jamal dribbelt, probeert te dribbelen in de 16 meter. Maar moet achteruit, moet wijken, weer terugkeren. Hij mag het nog een keer proberen. Maar Pedri staat te slapen. Nee. Ook wat vermoeidheid denk ik bij Pedri en bij sommige spelers van Spanje. Hij gaat zelfs nog geel pakken, Pedri. De vedette van Barcelona, het supertalent. Hij verliest de bal op een knullige manier en gaat dan zelf in de fout. Hij heeft uiteraard ook wel wat blessureleed gehad. Ook dit seizoen weer de voorbije jaren veel blessureleed. Een knieblessure, blessure ook op het Europees kampioenschap waardoor hij de finale miste. En nu pakt hij geel omdat hij op die manier een beloftevolle aanval moet afbreken van de Kaapverdiërs. Zij hebben ja, 1 bal tussen de palen gekregen, de Kaapverdiërs. Die kopbal van daarnet, van een paar minuten geleden. Maar dat deed hen niet. Nee, dit is een stunt. 0-0 tegen Spanje. Een van de topfavorieten op dit wereldkampioenschap. Maar kunnen ze het over de streep trekken? Hier is Dani Olmo. Even wat weg uit de organisatie nu, Kaapverdië. Spanje in balbezit, maar ook Mikel Merino is de bal kwijt. Een voorbeeld, een toonbeeld van discipline en organisatie. Australië heeft het ook op die manier gedaan. Maar die hebben net iets meer kwaliteit. En die wonnen zelfs van Turkije. Heel efficiënt 2 kansen afgewerkt. En Kaapverdië, wie weet, komt nog eens opzetten. Gaan zij ook scoren? Nee. Een nieuwe poging van op afstand. Maar de kwaliteit, zoals ik zei, is lager. Een poging van ver van de man met het nummer 20 bij Kaapverdië. En dat is Mendes, de captain, maar die poging gaat ver naast. Nog iets meer dan 1 minuut. Nico Williams op de linkerkant zitten we met Cucurella die de overlap maakt. Nico Williams, buitenkant voet, zwakke paas ook alweer in de 16. En op die manier onderschept. Ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen Irak. Misschien was dat al een beetje de voorbode. Een 1-1 teleurstellend resultaat tegen de Irakezen. Tegen Peru won Spanje wel. In de aanloop naar dit toernooi. En Kaapverdië won met 3-0 van Servië. Dat was toch ook een knap resultaat. Hier is Spanje nog een misschien laatste keer. Wordt dit dan wel nog een corner? Je ziet ook de ontgoocheling bij Jamal. Die heeft niet zoveel kunnen forceren. 1-2 acties die gevaar opleverden. Maar ik heb weinig uitroeptekens moeten zetten in de tweede helft. Veel pogingen van buiten de 16. Maar heel erg weinig echte grote kansen waarbij doelman Vuzinha mirakels moest verrichten. Nee, de beste reddingen moest hij doen in de eerste helft. Vlak voor de rust. Deze corner leidt nog tot een kopbal van Oyarzabal. Maar die knikt voorlangs. En dan denk ik is het voorbij. Spanje dat zijn start op een WK wel vaker heeft gemist. Dat op een WK wel vaker teleurstellend heeft gepresteerd. En jawel, dat is vandaag alvast het geval. La Roja, einde van de wedstrijd, geraakt niet voorbij Kaapverdië. Wat een stunt van de debutant. Een van de 4 op dit WK. Misschien boeken zij wel het strafste resultaat op de openingsspeeldag. Want ze houden de Europese kampioen gewoon op een gelijkspel. Ze juichen iedereen, de staf, de spelers, Da Costa, de invaller, de vuisten gebald. Want dit is een stunt. Niet meer of niet minder dan een spectaculair resultaat. En de teleurstelling is bijzonder groot uiteraard bij Spanje. Ze hebben nog tijd, de Europese kampioen, om zich te herpakken. En om op te werpen tot opnieuw een van de kanshebbers op de eindzege. Maar dit, Evelien, was een wedstrijd om zeer snel te vergeten. Een bijzonder zwak Spanje. Geraakt niet verder dan 0-0 tegen Kaapverdië. Een absolute stunt voor de debutant.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Een ongelofelijke score op het WK voor Spanje en Kaapverdië. Je mag zelf concluderen in welke richting dat gaat. Maar dus de brilscore, Spanje, Kaapverdië, wie had dat verwacht? Laten we hopen dat er meer enthousiasme en meer gaat gescoord worden bij onze Rode Duivels natuurlijk. Want straks is het aan hen om 9 uur tegen Egypte. We tellen af en Steffi Merlevede die is er zometeen voor jou vanaf 8 uur.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
3: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
10: Grando, Grando, Grando.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd bij zijn aankomst op de G7-top.
14: I'm very happy to say the deal's all signed. I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and we've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
13: Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève, maar die digitale ondertekening van vandaag is alleszins een opvallende stap, zegt Inge Franke.
15: Dat roept ook vragen op. Waarom moest dat nu vandaag plots digitaal ondertekend worden? Wilden ze alles onmiddellijk laten ingaan? Of was er toch wat twijfel? Of niemand zich ging bedenken? Maar alleszins, de Amerikanen zeggen, de Straat van Hormuz is weer open. Dat is goed nieuws. Maar dat is natuurlijk niet op volle capaciteit. Daar is wel even tijd voor nodig. Die Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens, die stopt ook. En dan beginnen nu de onderhandelingen over waar het echt over gaat. Dat kernprogramma van Iran en dat verrijkt uranium, grondstof voor een kernbom. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wat gaan ze daar bereiken? Dat moeten we dus absoluut nog afwachten.
13: Ook onderdeel van dit principeakkoord is dat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het is afwachten of Israël dat ook zal doen. Het land zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. In Hongarije zal de premier voortaan nog maximaal 8 jaar aan de macht kunnen blijven. Het Hongaarse parlement heeft daarvoor de grondwet gewijzigd. Die maximumtermijn maakt een politieke terugkeer van oud-premier Orbán onmogelijk. Hij was in totaal 20 jaar premier. Orbán verloor de recente parlementsverkiezingen in april. Zijn opvolger Madjar had al tijdens de kiescampagne gezegd dat hij het aantal ambtstermijnen van de premier zou beperken. Een ruime meerderheid van de Hongaarse parlementsleden heeft de grondwetswijziging goedgekeurd. Straks beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn opstelling zo net ook bekendgemaakt. Tom Boutweel in Seattle. Welke 11 Belgen beginnen aan de wedstrijd?
16: Wel, er zijn weinig verrassingen uiteindelijk. Alleen achterin moest hij nog wat knopen doorhakken. Hij heeft de Kastanje op de linksachter gezet. En vooral Brandon Mechelen centraal samen met Nathan Ngoy. Dus zeker voor Mechelen is dat misschien wel een bekroning voor zijn carrière. Hij speelt samen met Thomas Meunier op de rechtsachter. Voor het overige zijn het de namen die we ook al kennen van de voorbije oefenwedstrijden. Met De Bruyne, Onana, Tielemans op het middenveld. En dan voorin Doku Trossard op de flanken en Charles de Ketelaar diep in de punt. Aan de overkant twee bekende namen. Omar Marmoush van Manchester City en Mohamed Salah, nog altijd een beetje van Liverpool.
13: Tom, dankjewel. En daarnet is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. Nicolas de Brabander, dat is toch wel een opvallende uitslag, hè?
17: Absoluut, je mag het zelfs een stunt noemen van de Kaapverdiërs, want Spanje is toch de regerende Europees kampioen. Maar La Roja kwam erg ongeïnspireerd voor de dag. Na een half uur pas drukte ze eigenlijk echt het gaspedaal in. En dan waren er wel een paar kansen. Ferran Torres had de beste, die mikte de bal op de lat. En kopballen van Oyarzabal en Laporte, die werden gepareerd door de Kaapverdische doelman Vozinha, 40-jarige keeper uit de Portugese tweede klasse trouwens. Na rust was er eigenlijk nog minder doelgevaar door vaak slordige passes en matige afwerking. En Kaapverdië was de tweede debutant die in actie kwam op dit WK. Die hebben gedacht na Curaçao, nee, dit overkomt ons niet. Ze kwamen heel taai en goed georganiseerd voor de dag. 0-0 dus. Een blamage toch wel voor de Europese kampioen.
13: Dankjewel, Nicolas. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
18: Sportza WK.
11: Met Steffi Merlevede.
19: Een hele goede avond. Ja, wat een verrassing op het WK. Spanje dat niet voorbij Kaapverdië geraakt. Veel mensen in pronostiek ligt al helemaal in de war, neem ik aan. Hebben wij het straks zeker ook nog over. Maar ja, nog een uur aftellen. En dan is het zover hè, voor de Rode Duivels in Seattle. Dan wordt de aftrap gegeven tegen Egypte. Hier bij ons zit je uiteraard naar goede gewoonte. Goed als je er niks van wilt missen. Tom Boudeweel die is voor ons in Seattle. Zit daar al enkele uren klaar in dat indrukwekkende en warme stadion. En ook hier in de studio gaan we uitgebreid voor- en nabeschouwen.
11: Sportza WK.
19: Met Wim de Koning natuurlijk. Goedenavond, Wim.
20: Dag, Steffi.
19: Onze huisanalist. Ja. Mag je zo noemen, hè?
20: Stilaan, ja.
19: Je gaat er elke keer bij zijn als de Rode Duivels spelen. Ook tijdens de eindfase van het toernooi. Met of zonder Duivels dan, dat gaan we dan zien. Heb je sinds de openingsmatch van donderdag tussen Mexico en Zuid-Afrika nog veel matchen gezien?
20: Die overdag.
19: En ik.
20: Goh, ja, ook gisteravond die late dan Nederland, Japan. Ja. Maar natuurlijk kijk ik wel alle wedstrijden terug in samenvatting. Weliswaar, willen niks missen. En nu hebben we toch inderdaad de eerste echte heel grote verrassing. Er was al een grote Turkije dat verloor van Australië. Was ook niet verwacht. En na gisteren, als Duitsland dan zo makkelijk Curaçao opzij zet, ja, verwacht je ook dat Spanje dat misschien gaat doen. Want toch de grote favoriet voor velen. Maar nee, 0-0.
19: Ja, inderdaad, niet voorbij Kaapverdië geraakt. Het is misschien een verwittiging voor onze Rode Duivels. Pak het niet te gemakkelijk op.
20: Zeker weten. Hè. In november speelden ze nog tegen elkaar, Kaapverdië en Egypte. In Egypte 1-1.
19: Oké.
20: Ja, dus een gelijkspel. Dus ja, dat wil toch wel iets zeggen. Ook Kaapverdië had wel tegen Servië, dat dan niet geplaatst is voor het WK, nog de laatste oefenwedstrijd gewonnen. Oké, de Serviërs waarschijnlijk al half op verlof.
19: Ja. En, dat is anders
20: en met
19: natuurlijk.
20: Experimenteel elftal, maar toch 3-0. Dat was toch al wel een vingerwijzing. En ze hadden ook alle thuiswedstrijden gewonnen in hun poelen. Dus ja, geen klein broertje. Terwijl als we Zuid-Afrika afgelopen donderdag dan zagen spelen, dan dachten we, ja, het Afrikaanse voetbal, zeker het Zwart-Afrikaanse voetbal, ja, dat stelt misschien niet zoveel voor. Oké, Marokko, Egypte wordt hoger aangeslagen. Maar als je vandaag Kaapverdië zag spelen, tactisch heel erg sterk tegen een Spanje dat vol ongeloof eigenlijk naar elkaar aan het kijken was.
19: Ja, twijfelend, aarzelend.
20: Zeer twijfelend. Oké, keeper deed een aantal goede reddingen van Kaapverdië, maar veel gaven ze niet weg. En het was niet plan, denk ik, om Lamine Yamal in te brengen. Nee, die gingen ze nog opsparen voor tegen Uruguay.
19: Ja, moest nog herstellen.
20: Of De La Fuente is dan toch uiteindelijk met hem moeten komen rond minuut 65. Maar het heeft ook geen zoden aan de dijk.
19: Het heeft niks opgebracht, inderdaad. Goed, over minder dan een uur intussen onze Belgen. Het mag gaan beginnen, hè, want het heeft wel even geduurd. Dat zijn lange dagen. Hè.
20: Ja, zeker. En ook omdat Ja, zij zelf zijn ook al een tijdje ook weer bezig en het gaat heel goed en elke dag weer hetzelfde verhaal. Ja. Nee, het moet op het terrein getoond worden, op het veld. En ik denk dat ze heel hongerig zijn om dat te laten zien. Alleen, blijkbaar is het daar heel heet in Seattle en dat zou wel eens een rol kunnen spelen.
19: Ik ga het straks met Tom Boudewijn, onze man daar ter plekke, het inderdaad ook over hebben. Ik zag dat 95% van de deelnemers aan de Sporza pronostiek op onze website sporza.be een overwinning van de Belgen verwacht. 95%. Ja. Vertrouwen is blijkbaar groot, heel groot. Ja. Deel jij dat?
20: 100% heeft ook Spanje als overwinning gegeven tegen Kapverdië.
19: Ja.
20: Voortekenen zijn uitstekend. Veel beter dan dat ze geweest zijn in de laatste WK, het laatste EK. Zeker na die twee geweldige oefenwedstrijden tegen Kroatië en tegen Tunesië.
19: Ja.
20: Tunesië, dat werd een beetje, of wordt een beetje vergeleken met Egypte, qua speelstijl en qua defensieve sterkte en organisatie. We hebben die dan toch met 5-0 opzij gezet. Dus vandaar het grote vertrouwen. Alleen, ja, het moet wel nog gebeuren natuurlijk. En ik denk wel van de drie tegenstanders in de poelen dat dit de zwaarste tegenstander wordt. Ja.
19: Dit de cruciale match in de poelen.
20: Vind ik wel.
19: Maar als de Duivels deze winnen, zijn ze vertrokken.
20: Dan zijn ze vertrokken. En wat heel belangrijk is, is dat we groepswinnaar worden. Dus dat we dan in Seattle kunnen blijven. Ja. Dat we niet veel moeten reizen. Dat we ook tegen een derde gaan moeten uit een andere poelen. Dus ja, dat is beter dan tweede te eindigen en te moeten gaan reizen en een zwaardere op papier tegenstander te krijgen. En ook voor de psychologie in de groep. En het gaat zo goed. En het is geweldig. En ja, een aantal mensen ziet onszelf tot kwart halve finale misschien. En als je daar geraakt, ja, kan alles gebeuren in één wedstrijd. Maar dan mogen we al die hoera-stemming niet kwijtraken door vandaag niet te winnen.
19: Ja. Maar misschien nog over die goede sfeer. Lukaku, of Romelu Lukaku zei zelfs, de beste sfeer die hij ooit heeft meegemaakt bij de Rode Duivels.
20: Ja.
19: Dat is de verdienste van Rudy Garcia.
20: Ja,
19: dat hij daarvoor heeft gezorgd. Hè?
20: Ja, klopt inderdaad. En daarvoor was hij ook geprezen in de teams waar hij trainer was. Heeft ook nog wel Mo Salah getraind bij AS Roma. Dus die hebben samengewerkt. Dus die kennen elkaar goed. Voor hij naar Liverpool kwam, Mo Salah. Hij werd een beetje omschreven als een ouderwetse trainer. Hè. Geen laptoptrainer met data en noem maar op. En beelden en van alles en nog wat. Maar wel iemand die een groep kan smeden. En dat is toch uiteindelijk zeer primordiaal en zeer belangrijk. Zeker op zo'n toernooi. Ja, om iedereen een goed gevoel te geven. Om ook op een gegeven moment toch het wat los te laten. Om ze van alles te laten doen. Ik hoorde dat Deschamps niet wou dat zijn Frans Franse spelers, ze zaten daar nogthans naar Madison Square Garden, zouden gaan kijken. Het moet niet meer gespeeld worden, want het is gespeeld, maar hij had al op voorhand gezegd, nee, daar gaan jullie niet naartoe. En dan wordt hem een beetje daar aangevreden.
19: Ja, je kan dat als motivatie gebruiken ook, voor je spelers.
20: Dus Rudy Garcia is wat dat betreft een soort vaderfiguur, wat Guy Thijs bijvoorbeeld in der tijd ook was, voor die Belgische ploeg, allemaal wat losjes, goed wetende dat deze ploeg, al die jongens hier, professioneel genoeg zijn om daar te kunnen mee omgaan met die relatieve vrijheid dan.
19: Straks gaan we ook eens naar Rudy Garcia nog luisteren natuurlijk, want hij spreekt ook met de pers uiteraard ongeveer een uurtje voor de wedstrijd is dat. Wim, misschien nog heel even kort over de opstelling. We horen het net al van Tom in het nieuws. Een beetje een gelijkaardige ploeg als in die wedstrijd tegen Tunesië. Geen verrassingen ook voor jou?
20: Nee, door het feit dat ze het daar zo goed deden en dat het toch al wel met een basiself was die hij in zijn hoofd had om hier, als het goed was, tegen Tunesië ook mee uit te pakken. Voel je dan wel tegen Egypte. Dus er was even twijfel of Mechelen zou spelen. Die wij niet verwacht hadden een aantal weken geleden. Hè. Nee, dat was de Bast, dat was
19: Theater,
20: misschien de winter.
19: Niet,
20: ja, het is een gooi Mechelen en dat bleek vrij stevig en stabiel tegen een

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1, live.
2: Kastanje, die daar tegen zijn voet, maar wel goed om tegen de linkervoet van Mo Salah te gaan spelen. Mm-hmm. Salah, die heel graag naar binnen komt. Als hij naar binnen komt, is het qua afblokken voor Kastanje met zijn rechtervoet net iets makkelijker. Dat zal ook wel meegespeeld hebben.
3: Ja, vergelijkbaar als in die wedstrijd tegen Tunesië. Gaan we dan een vergelijkbare wedstrijd krijgen, denk je? De Belgen die geduldig moeten zijn, spel moeten maken, proberen voorbij het blok te geraken.
2: Ja, en als dat ook weer zo makkelijk en zo snel kan als tegen Tunesië, dat je snel die opening vindt. Hè. Spanje heeft die niet gevonden in 95 of 96 minuten tegen Kaapverdië. Nee. Ja, dan hoe langer het duurt, hoe meer je gaat forceren, hoe meer afstandsschoten je gaat proberen. Een beetje al wat, ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, een beetje. Ja, het gaat niet lukken vandaag. Hè. Maar als wij heel snel, en dat zagen we toch ook tegen Kroatië en tegen Tunesië, dat wij ook tegen een versterkte defensie vrij makkelijk toch nog doelkansen afdwingen.
3: Ja, ja.
2: Ja, met een Doku die in die 16, ja, daar moet je mee opletten, 2-3 mensen naar zich toe kan trekken. Dan komt er altijd wel iemand vrij met de Bruyne, met een afstandsschot, met de infiltratie van Tielemans, die dat ook heel erg goed kan. Dus wat dat betreft, Trossard, die ook een neus heeft om daar voor die goal te komen. Ja, wat dat betreft gaan we hopelijk heel erg snel die openingstreffer kunnen maken. Anders wordt het wel moeilijk.
3: Oké, en straks gaan we uiteraard nog veel dieper in op de opstelling. Maar nu stel ik voor dat we ook al eens doorprikken naar dat Lumen Field Stadium in Seattle. Daar zit voor ons Tom Boudewijl. Dag Tom, goedemiddag voor jou.
4: Ja, goedemiddag Steffi en Wim natuurlijk.
5: Hey, dag Tom.
3: Mag het ook voor jou gaan beginnen, dat WK voor de Duivels?
4: Dat is het minste wat je kan zeggen, want het zijn lange dagen. Uiteindelijk zijn we hier een week en het is allemaal goed, die goed nieuwsshow, maar er gebeurt zo weinig. En je kan ook maar weinig Duivels zien. Dat is een kwartiertje, als het geen tactische training is, een kwartiertje van de training en dan de obligate persconferenties, maar dat is het uiteindelijk. En dan zie je ook al die andere ploegen beginnen, al die andere landen, die andere wedstrijden. En dan snak je toch wel een beetje ook naar de openingswedstrijd van de Rode Duivels.
3: Kan ik me inbeelden. Hoe warm is het nu, Tom? Want dat is een beetje het thema van de dag of van de avond hier bij ons. Hè?
4: Wel, als je dat vraagt aan mij persoonlijk, dan ben ik reuze blij. Want we zijn hier al een 4-5 uur op voorhand in het stadion. En toen was het niet te doen op de persbanken. We zagen ook onze schermen niet, omdat de zon heel hoog stond. Ja, ik ben snel bij Tess om wat zonnecrème geweest. Een hoedje van Bavo gekregen om het te beschermen. Ik heb dan een beetje voorbereid. En uiteindelijk is de zon net hier verdwenen op de perstribune. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Ik schat dat het een graad of 5,26 is. Toen wij hier kwamen, was het veld nog helemaal in de schaduw. Maar nu is er alleen maar aan de overkant nog een klein strookje in de schaduw waar de Egyptische invallers zich een beetje aan het bezighouden zijn met wat balletjes te trappen. Dus de zon is aan het draaien. Dus dat betekent dat zometeen het hele veld in de zon zal zijn. Maar het is niet dat het nu dus 1 of 32 graden is. Het gaat over 25, 26. Het enige nadeel, want het stadion ligt ook aan het water, waardoor we ook in het oefencentrum telkens weer een fris windje hebben. Ja, door de constructie van het stadion is die wind wel verdwenen. Dus ik kan niet zeggen hoe warm het heel beneden is. Tess Elste staat beneden samen met onze collega van online, Jonas van de Veire. Maar ze hebben mij nog niet laten weten of ze nu al gesmolten zijn of niet.
3: Zolang ze er nog staan is het goed, denk ik, Tom. De Rode Duivels, ja, die mogen dat niet als excuus inroepen natuurlijk. Die zijn daarop voorzien op deze temperaturen. Toch? Velen zijn het gewoon, want spelen in Zuiderse landen.
4: Voilà, dat is al één zaak. Twee, ze zijn natuurlijk wel fit. En drie, ze hebben zich ook perfect voorbereid onder leiding van de head of performance Steven Probst. Want ze hebben naast het trainen op het veld, hebben ze ook alle mogelijkheden daar in dat trainingscentrum om ijsbaden te nemen, om warmwaterbaden te nemen,

0: om in de sauna te gaan acclimatiseren aan de warmte. Dat hebben ze allemaal gedaan. Dus we gaan ervan uit dat ze toch wat bestand zijn tegen de warmte. Dat de warmte misschien zal meespelen naar het einde toe, daar ga ik me niet over uitlaten, maar uiteindelijk zijn ze toch in optima forma allemaal om aan dit WK te beginnen.
1: Ja, en ze hebben een extra drankpauze telkens per helft, hè. Ook daar kunnen ze niet over klagen. Zeg toch maar, zit je ergens in dat indrukwekkende stadion? Kun je dat een beetje proberen te beschrijven?
0: Wel perfect op de middenlijn, maar redelijk hoog, omdat het een stadion is dicht tegen de lijn. Dat wel, dat is een voordeel en ook redelijk steil. Dus je zit eigenlijk niet zo ver. Je hebt in de Champions League een andere stadions, Barcelona, ik noem er een paar, waar je heel hoog zit, maar waardoor de tribune ook minder steil is, waardoor je veel verder van het terrein zit. En dat is een bewuste keuze geweest bij het bouwen van dit stadion. Je hebt het misschien al gelezen op de site ook. Het is een heel luid stadion. Maatregelen zijn getroffen om het geluid van de supporters, om dat vooral in het stadion te houden, met twee halve daken zou je het kunnen noemen, met veel beton ook daar wel in, met speciale zitjes, waardoor het geluid echt wel rond gaat in het stadion, waardoor je dan toch nog meer opgepept wordt, niet alleen als supporter maar ook als speler. Dus wij zitten redelijk onder het dak, maar er zijn nog een paar rijen voor supporters achter ons ook.
1: Oké, en heb je op je weg naar het stadion, of je was heel vroeg dan, heb je daar al veel Belgische supporters ook zien toekomen?
0: Ja, toen zelfs al, omdat, en we hebben dat gezien in andere stadions ook, van vroeg voor de aftrap zijn er toch veel files, is er heel veel drukte. Dus het House of Devils, een beetje het sfeercafé van de Rode Duivels, hier niet zo ver vandaan. Daar kwamen toch alle supporters al heel vroeg samen. Dat hebben ze mij ook gestuurd, de mensen die ik ken en die naar deze wedstrijd komen, om op het gemakje toch maar een plaatsje te kunnen vinden om eigenlijk heel die sfeer, wat toch bijzonder is rond een WK en zeker een WK in Amerika, om dat te volledig in zich op te nemen. En ondertussen, toen ik naar boven kwam, ook naar de commentaarpositie, je gaat door het publiek en dan zag je toch heel veel truitjes, want er werd gezegd dat er zo'n 7000 via de officiële supportersclub van België naar hier zijn, maar ik kan me voorstellen dat er toch ook veel op eigen manier naar hier zijn gekomen.
1: Oké, goed. Dankjewel Tom. Voor nu, tot straks zou ik zeggen. Wij gaan er zo meteen de bondscoach ook eens bij nemen. Maar eerst Stromae.

0: WK-voetbal hoort gewoon Stromae. Alors, on danse, laat het ons hopen. We gaan, zoals beloofd, eens luisteren naar de uitleg van de bondscoach Rudy Garcia. Die staat voor zijn debuut als bondscoach op een WK. Kwartiertje geleden stond hij Tess Els te woord.
1: Monsieur Garcia, pas de grande surprise dans votre 11 de base. On voit une défense à 4 avec Castagna Gauze et aussi Mechelen, pas d'Arthur Théat. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
2: Parce que c'est l'équipe qui a battu la Tunisie et que, en mettant cette équipe contre la Tunisie, évidemment que j'avais cette idée que ce serait l'équipe qui commencerait aujourd'hui. Il y a des raisons pour ça. Il faut qu'on gère évidemment notre potentiel offensif parce qu'on est là pour marquer des buts et gagner les matchs. Mais ils ont aussi des atouts, on va dire, devant. Et je pense que à côté de Nathan Goy, c'est bien d'avoir l'expérience de Brandon Mekele. Et c'est bien d'avoir deux droitiers aussi qui jouent du côté gauche de ma défense parce qu'on a le pied gauche de Salah à gérer. Donc ça, c'est sur le plan défensif. Après, Castagne est un latéral qui me donne beaucoup plus de sécurité au niveau de l'équilibre de l'équipe. Et derrière Jérémy Doku, on n'a pas vraiment besoin d'un joueur qui attaque aussi.
0: Ja, geen verrassingen dus volgens Rudy Garcia. Klopt ook, hij deze ploeg heeft Tunesië verslagen. Hij zat toen al met het idee om die ploeg vandaag ook te zetten. Ze moeten hun offensief potentieel benutten, zo zei hij. Maar ook opletten in de verdediging. Twee rechtsvoetige jongens inderdaad op de linkerkant van onze defensie om gewapend te zijn tegen de goede linkervoet van Salah. Zoals Wim hier daarnet ook al zei. Castagne geeft veel zekerheid volgens Rudy Garcia en zorgt voor evenwicht. En Tess wou ook graag weten of geduld het codewoord is vanavond, doordat Egypte zich wel eens zou kunnen gaan ingraven. Maar daar is Rudy Garcia niet zo zeker van.
2: Il est probable que l'Égypte vienne nous chercher et presse haut. Si nous laisse le ballon, on saura quoi faire en attaque placée. De toute façon, cette équipe, elle vaut évidemment par son agressivité, son organisation défensive, vous avez raison, et par ses transitions, des joueurs qui vont très vite devant. Donc il faudra qu'on soit très attentif quand... Je pense qu'on sera en danger quand on aura le ballon plus que quand ils l'auront eux.
0: Ja, een frustrerende avond tegen een team dat zich gaat ingraven. Daar is Garcia niet zo zeker van. Ze gaan misschien wel hoog druk zetten, zei hij. Het is een goed georganiseerde ploeg, maar ook een met veel snelheid voorin. We moeten waakzaam zijn, want we zijn misschien wel meer in gevaar als we de bal hebben dan wanneer dat niet zo is. Wim, hij is dus echt wel op zijn hoede voor Egypte. Op papier de sterkste tegenstander, zoals we al zeiden, in de poelen. Vind je dat terecht?
3: Ja, logischerwijs, hè, dat die de tegenstander niet gaat onderschatten. Als coach mag je dat helemaal niet doen. Nee, dat is al heel erg moeilijk natuurlijk soms om je spelers daarvan te overtuigen. Hè. Soms zeggen die ook wel ja. Maar hij zegt ja, niet toevallig dat met Mo Salah en Marmoush hebben ze veel snelheid voorin. Bij Salah is dat misschien een klein beetje minder, maar als je die veel ruimte geeft, ja, moet je wel echt gaan opletten.
0: Want is dus, Salah nog de top?
3: Nee.
0: Salah? Nee, het is in de Premier League ook niet overtuigd? Dit of minder overtuigd?
3: Niet. Dit seizoen niet. Tot het seizoen voordien, ja, onder het eerste, onder Klopp, of onder de Nederlander. Ik kom nu op zijn naam niet, coach van... Slot. Arne Slot. Ja, Arne Slot, Slot Klop, al de namen. Ja. Ja.
0: Een beetje
3: maar dit seizoen veel minder. En ook een beetje tegen zijn zin. Het contract werd niet verlengd. Hij mocht niet altijd meer spelen. Speelde toch wel een beetje met zijn hoofd. En het zal wel in zijn hoofd gespeeld hebben ook. Maar denk dat hij nog wel een laatste kunststukje zal willen laten zien. Hè. Ja, vandaag ja. tegen België om te beginnen. En ook Marmoush, die andere, die toch met veel adelbrieven binnenkwam bij Manchester City en het geweldig deed toen hij toekwam, heeft gaandeweg toch ook wel zijn positie daar verloren onder Pep Guardiola. Dus dat zijn er twee met heel veel kwaliteit, maar die dit seizoen weinig of te weinig volgens hen zelf hebben kunnen laten zien. En dus zijn die zeker op revanche belust. En daar mogen wij niet de dupe van worden.
0: Nee, en Egypte heeft blijkbaar ook wel vertrouwen opgedaan in de voorbereiding. Maar 2-1 verloren van Brazilië bijvoorbeeld in een uitwijfwedstrijd was het, denk ik.
3: En 0-0 tegen Spanje.
0: Ja.
3: Ja, ook 0-0 tegen Spanje. Ja, dat zegt ook wel iets. Oké, Spanje is niet in grote vorm.
0: Nee, blijkbaar niet.
3: En al die jongens zullen op dat moment ook wel nog wel wat bezig geweest zijn met het seizoen te verteren. Ja. Maar toch, ze zijn... ik heb eens gekeken, 1-0 verloren van Senegal in de loop van het jaar. 3-2 winst wel tegen Ivoorkust. Ivoorkust die we vannacht zagen winnen van Ecuador. Maar dan ook 0-3 verloren tegen Jordanië. En, dus ja, heel erg afwisselende resultaten. Soms dat je denkt van, gevaarlijk. En toen ook, ik zag ook dat ze thuis dus 1-3 verloren van Zuid-Afrika. En we hebben Zuid-Afrika donderdag bezig gezien van Hugo Broos.
0: Nee, dat was het niet.
3: In welke omstandigheden dat dan altijd is, als dat vriendschappelijke wedstrijden zijn, of wedstrijden waarbij ja, Salah bijvoorbeeld er niet is, of Marmoes er niet is, dat is niet altijd goed in te schatten. Maar toch een ploeg om vooruit te kijken. En ja, zoals ik daarnet zei, heel snel die openingsgoal maken zou ons echt wel een beetje kunnen verlossen. Maar of dat makkelijk zal gebeuren, dat weet ik niet.
0: Ja, we gaan het zien. Sportza WK. Je hoorde net al Tom Boudewijl, die zit voor ons in het Lumen Field Stadium in Seattle. Hij doet straks het verslag van de wedstrijd. Maar ook tussen de Belgische supporters zit een Sportza spion, zal ik maar zeggen. Dag Bavo Mortier, goedemiddag.
4: Goedemiddag, goedenavond voor jullie.
0: Jij zit echt wel tussen de supporters. Jij bent de gelukszak die daar voor Sportza met 2 winnaars naar de match mocht afzakken, hè?
4: Ja, klopt. We hebben echt een super goede plaats. We zitten denk ik op 50 meter van de dugouts van de Belgen gezien met de opwarming. Dus het is nog een van de mooiste dagen in mijn carrière.
0: Kan ik me helemaal inbeelden. Ik ben een klein beetje jaloers. Bavo, hoe is de sfeer onder de supporters?
4: Best wel goed. We zijn vanmorgen vroeg begonnen met de fanzone. De Belgische fanzone die gaan eten om 7:30 uur. En voor het supporters gaan de mondjes naar toe. Er was een DJ en we hebben een soundbite gedaan richting het stadion. En daar zat de sfeer er wel in. En dat er binnenkort ook beelden daarvan op het Instagram-kanaal van Sportza komen. Dus daar kunnen mensen dat dan een keer beleven.
0: Ja, gisteren 15.000 Nederlandse supporters in Dallas. Zijn er evenveel Belgen in Seattle, denk je? Zorgen ze ook voor een echte zee van Belgische supporters?
4: Ik denk dat we met iets minder zijn. Ik heb gehoord gisteren van de bond dat we met een 1000-tal waren. Maar dan weet ik niet of dat effectief het officiële cijfer is.
0: Ja. We horen je niet geweldig goed, Bavo. Dat is normaal natuurlijk. Je zit daar tussen tamelijk wat volk, uiteraard. Maar ik ga nog even proberen. Je hebt 2 winnaars van Sportza bij je. Die moesten goed kunnen supporteren om de wedstrijd te winnen. Om te kunnen naar die wedstrijd gaan. Dat belooft dan, denk ik. Hoe hebben ze zich bewezen?
4: Dus Anna Katharina die de wedstrijd heeft gewonnen. En zij volgt de Belgen al heel lang van heel dichtbij. Die gaan mee naar wedstrijden van de jonge duivels ook. Is al naar Duitsland gereden voor de wedstrijd te gaan kijken op haar eentje. Dus zij leek als een geknipte supporter om hier mee te gaan. Ik heb daar 3 naartoe sleept. En ook tijdens de fanmarch hebben ze al hun best gedaan. Ze hebben iedereen die aan de tand stond heel mee opgehit. En nu zijn ze nog tam, maar ik denk dat ze straks enorm gaan ontploffen als die wedstrijd begint. En zeker als er wat doelpunten vallen.
0: Ik mag het hopen, Bavo. Het was een beetje moeilijk om je te verstaan, maar ik heb vooral onthouden dat dit een van de mooiste dagen uit je carrière is. Ik zou zeggen, geniet ervan nog daar en hopelijk tot later. Geniet van die wedstrijd daar. Ja, de Rode Duivels van 1986, die hadden hun WK-lied, maar ook de Belgen nu hebben een WK-lied. Dat van Amadou Onana, een van de sfeermakers in de groep. De sfeer is opperbest bij de Rode Duivels, dat is duidelijk. Maar ja, het voorbije jaar was het zeker niet allemaal roze geur en maneschijn. Misschien zijn veel mensen dat een beetje vergeten. In de kwalificatiecampagne verloren de Duivels weliswaar geen enkele match, maar het duurde wel tot de laatste wedstrijd tegen Liechtenstein, tot de kwalificatie definitief was. Daarvoor bleven de Belgen tegen Noord-Macedonië 2 keer op een gelijk spel steken. In Kazachstan werd het ook 1-1 en er waren rollercoasters tegen Wales. We gaan ons geheugen nog eens opfrissen, stel ik voor. Het begon meteen al niet geweldig in Noord-Macedonië.
5: Tjuliof met de bal. Olijowski, daar zijn we ermee. Daar zijn we ermee. Olijowski, wat een pracht voor een doelpunt.
6: We zijn door de Belgique. On y va, on va faire tomber.
7: Jammer. We zijn met maar 1 doel naar hier gekomen en dat was winnen.
6: We
8: Om 8:45 spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Na het gelijkspel in Noord-Macedonië nemen ze het vanavond op tegen Wales.
5: Weer in het strafschopgebied, nog eens pingelen en met links uit. Oh, lala! Jeremy Toku! Hij doet het hier allemaal nu, 27 minuten verder. We staan al 3-0 voor hier. Wilson de voorzet, kijk, daar is Thomas weer helemaal vrij. De tweede zone komt hem en daar is de goal. De gelijkmaker van Johnson. Niet te geloven. 3-3, wat overkomt de Rode Duivels hier.
9: Wij weten dat, dat eigenlijk niet mag gebeuren. Zo 3 goals terugkomen.
5: Bal van de Bast voor Tielemans. Tielemans met de tijd om een voorzet te trappen. De Bruyne! Ja, De Bruyne! De Bruyne doet het voor de Belgen! 4-3!

0: kers op de taart voor Malik Fofana. 0 tegen 6. Nu zondag ook nog winnen. En liefst ook zonder tegendoelpunt met Kazachstan.
1: Semi Doku, ben jij een goede tennisplayer?
2: Nee.
1: 2 keer 6-0, dat is een goede tennisuitslag.

0: is er gisteren gezegd. Nou, winst tegen Wales.
1: Een zucht van opluchting. Ja, in en tegen Wales hebben gewonnen. Het werd er uiteindelijk 2-4. En dat is een opsteker na het scoreloze gelijkspel tegen Noord-Macedonië vorige week.
2: We hebben nu twee matchen om één overwinning te halen. Tegen op papier makkelijkere tegenstanders. Dus het mag niet meer fout lopen. En ja, ik denk dat dat ook niet meer gaat voortlopen.
3: Staat Paul even doelpunt! Ai, ai, ai, de Belgen! Paul werkt nog even af. En kijk, na 9 minuten staat de voorsprong op het bord, net als in Wales. Wel, wel, wel. Wat een geklungel van de Belgen. Slip away. Is everything gonna
4: be alright? Oh, to the touch. Kastanje de voorzet, Van Aken is voor de goal. Daar is Van Aken, daar is het doelpunt! Hans Van Aken, zoals hij dat altijd doet bij Club Brugge, de gelijkmaker. Na nauwelijks 3 minuten in de tweede helft. Het is het einde van de wedstrijd. De Belgen slagen er niet in om zich hier in Astana tegen nummer 115 op de FIFA-ranking te verzekeren van een ticket voor de wereldbeker.
5: Iedereen moet beter doen. Ik, iedereen, de coach, iedereen. Iedereen moet beter doen.
4: Zelfs met een eclatante overwinning hier tegen de Smurfen uit Liechtenstein. Ja, heel veel glans kan je deze campagne niet meer geven, daar zijn we het over eens. Daar weer klinkt het laatste fluitsignaal. De handen gaan op elkaar op Wesklessa. Wat we natuurlijk toch al een maandje wisten is op dit moment met enige vertraging een dag of 4 later dan bedoeld. Ook officieel België

0: tal, de Duivels van 86, hadden hun Go West, waarin ze ja, niet zo geweldig op de toon meezongen. En nu is er Amadou Anana met zijn WK-lied. Toch een verbetering, hè, Wim?
1: Ja.
0: Een vooruitgang.
1: Maar goed, of dat over 40 jaar nog zal gedraaid worden, dat van...
0: Ja, dat is ook waar.
1: Go West waarschijnlijk wel, hè?
0: Komt vaak terug nog, absoluut. Ja. Is altijd genieten. Ja. Goed, die kwalificatiecampagne van de Duivels. Het was wachten tot de 7-0 tegen Liechtenstein. Daarvoor was er best veel kritiek, ook vanuit de groep. Jeremy Doku hoorden we nog eens terug, die toch wel misnoegd was na de 1-1 tegen Kazachstan. Is dat nu allemaal vergeven en vergeten met die twee goede oefenwedstrijden?
1: En we mogen het niet vergeten, natuurlijk. Hè. Alleen mogen we er ook niet te veel aan refereren. Hè. Het is nu toch wel een beetje anders. Andere defensie. Courtois die helemaal terug is. De Bruyne die ook weer helemaal lijkt in vormen te zijn. Mm. En de betere Kevin De Bruyne is. Dat was toen ook wel niet echt het geval. Ook veel blessures had. Doku, die stappen gezet heeft. Het is nog altijd wachten op Romelu Lukaku en op een echte diepe spits, want met Charles de Ketelaar hebben we zo'n soort valse negen. Maar goed, Matias Fernandes Pardo, die zal, als het nodig moest blijken, ook nog wel invallen. En dan hebben we ook wel een echte negen.
0: Was het te vroeg voor hem om al te starten nu? Want het is de Ketelaar waarvoor Garcia kiest en niet Fernandes Pardo.
1: Nee, het is door het feit dat hij in die kwalificatiecampagne er niet bij was, dat hij pas nieuw is. Mm-hmm. Ja, hij houdt ook wel een beetje rekening, Rudy Garcia, met de jongens die de kwalificatie hebben afgedwongen. Met de jongens die hem nooit echt in de steek hebben gelaten, verre van. Dus vandaar Charles de Ketelaar. Anders ben je die ook waarschijnlijk kwijt, hè? Als je die niet, nu Lukaku er niet eens het volle vertrouwen geeft. Want ja, we moeten toch ook nog afwachten. Iedereen verwacht wel dat Fernandes Pardo een van de sterren kan worden. Ja. Of een van de revelaties, zeker van deze Belgische ploeg op het WK. Maar het moet nog altijd bevestigd worden. In zijn invalbeurt was hij inderdaad tegen Tunesië goed. Dat zag je, dat hij iets extra heeft.
0: Ja, bracht iets aan de ploeg.
1: Ja, zeker weten. Dus het zal ook een zeer goede invaller zijn met zijn snelheid, als iedereen al een beetje vermoeid is. Dus om met hem dan te gaan starten, is dat net iets te vroeg. Stel je voor dat hij het niet kan waarmaken. Ja, dan moet je weer teruggrijpen naar Charles de Ketelaar. Want ja, is Romelu Lukaku fit om nog een heel toernooi te spelen? Hoogstwaarschijnlijk niet. Heeft wel die goal gemaakt, maar toch zo weinig gespeeld dit seizoen. En dan is het toch wel hopen dat Charles de Ketelaar een degelijke tot zeer goede indruk laat vanavond. Dat we op hem echt wel kunnen rekenen.
0: Ja, want dat Lukaku niet start, ja. Dat is logisch, dat hadden we ook helemaal niet verwacht.
1: Nee, en dat zou hij denk ik zelf ook niet willen. Kent zijn lichaam intussen wel goed genoeg. Is heel erg hongerig nog. Wil graag, zeer ambitieus nog. Zeker na een seizoen waarin dat hij niet gespeeld heeft. Dan wil hij natuurlijk wel nog graag. Maar als hij eerlijk is tegenover zichzelf, dan zal hij denken van, het is goed, misschien de tweede helft tegen Nieuw-Zeeland. Als we al gekwalificeerd zijn. En wie weet kan ook dan nog belangrijk zijn.
0: Ja, wie weet. Inderdaad, we hebben het al daarnet over de verdediging gehad. Nu over de spits. Het middenveld dan, Wim, daar zijn de plaatjes heel duur, natuurlijk. Tielemans, Onana en De Bruyne. Hans van Aken valt er weer naast op die manier.
1: Ja, kiest hier ook voor jongens die al heel veel interlands hebben gespeeld en die vaste prik waren. Brandon Mechelen, we hebben het erover gehad, zijn eerste WK, zijn achtste interland. Ook Hans van Aken, die heeft er 32 gespeeld, interlands, of 33 intussen. Ik had hem er graag bij gehad.
0: Ja. Ja, vooral... Hij verdient het ook wel.
1: Ja,
0: dat
1: zeker,
0: gevoel heb ik wel.
1: Zeker. Oké, er is altijd discussie. Moeten we nu met een echte negen, zoals Onana, echte zeven, zoals Onana gaan spelen? Anders moet Tielemans dat gaan doen. Of moet Hans van Aken van daaruit komen, wat hij bij Club Brugge in de Champions League ook wel eens deed. Mm-hmm. Achter Onyedika en Stankovic. Toen hij van te dicht altijd werd geschaduwd, dan liet hij zich terugzakken en speelde daar ook hele sterke wedstrijden. Is ook iemand met een scorend vermogen, veel meer dan Onana. Hij kan heel goed voor de goal komen, is goed op standaard situaties, is goed met de kop. Dat is Mechelen ook, dat zal ook wel spelen dan Mechelen. Mm-hmm. Mechelen beter dan Theat met het hoofd, ook aanvallend. Dus jammer voor Hans van Aken, maar ik hoop dat hij in dit WK toch nog een belangrijke rol zal krijgen en zal spelen. Want als als hij mag meedoen, ja, dan brengt hij toch wel iets. Zoals tegen Tunesië, een balletje naar Lukaku was niet evident. Het zouden dat er nog wel gedaan hebben, maar ook al onmiddellijk kopbal tegen de lat. Nee, Hans van Aken, ondanks zijn leeftijd, zou ook nog wel eens een WK mogen spelen. En hopelijk komt dat er nu van ook.
0: Ja. Oké, dan prikken we meteen nog eens door naar Tom. In Seattle is de opwarming intussen afgelopen, Tom?
2: Ja, iedereen is van het terrein verdwenen al een tijdje geleden. Dus dat is ruim voor de aftrap van 9 uur daar in België. En momenteel zijn het de vrijwilligers die zich aan het klaarmaken zijn om, zeker als je al wat de wedstrijd hebt bekeken, om ja, dat hele stukje te maken op het terrein voor de nationale hymnes. Bijvoorbeeld met die twee grote vlaggen ook. Daar zijn ze nu aan het werken. En dat moet allemaal minutieus, want de mensen zijn echt alles aan het afmeten hoe ver bijvoorbeeld de letters FIFA moeten liggen van de zijlijn. Die liggen ondertussen klaar, die witte letters FIFA, voor de mensen die dat niet weten. Aan de overkant wordt dan een soort tunnel gemaakt en dan heel veel vrijwilligers die mega grote vlaggen op het terrein zometeen gaan leggen. Dus alles wordt klaargemaakt om richting de aftrap te gaan. Ik kijk nog even rond, er zijn nog wel redelijk wat plaatsen. Nu, we zijn natuurlijk Belgische stadions gewoon. Dit is er eentje van 70.000. Dus er is wel degelijk al veel volk aanwezig.
0: Oké, goed. Dan komen we zo dadelijk bij jou terug. Want de volksliederen die willen we absoluut niet missen. Eerst maak ik heel graag nog eens een beetje reclame voor dit.
3: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
4: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
5: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
6: Ja, nee. Het is een beurtrol.
7: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
5: 5 weken.
6: Ça va nog.
7: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.

0: Burning down the house, dat is wat er heel veel straks moeten doen. Figuurlijk dan natuurlijk. Talking Heads was dat nog. Het is intussen 8:45. Ik denk hoog tijd om het woord aan Tom Boudewil te geven. Want die aftrap in België, Egypte, in Seattle komt nu echt wel dichtbij. Maar misschien eerst nog kort. Wim, ik heb 3-1 gepronosticeerd in de pronostiek van Sporza. Wat zeg jij?
1: Ja, ik ga voor 1-0.
0: 1-0, dat is bescheiden?
1: Ja, bescheiden, maar wel met een zegen.
0: Oké, ja, dat zou goed zijn. Hè? Meer moet dat niet zijn, dan zijn de 3 punten binnen.
2: Zeker weten.
0: Goed, Tom Boudewil, wat is jouw pronostiek?
3: Laat ik het houden bij een overwinning voor de Belgen. Dat hebben ze de voorbije openingswedstrijden op een WK ook wel gedaan. Al was het maar nipjes met die goal van Batshuayi 4 jaar geleden tegen Canada. Was het net iets ruimer tegen Panama in Rusland 2018. Dat was 3-0. En dan tegen Algerije. Daarvoor moeten we al 12 jaar teruggaan. Dat was het begin van de glorieperiode met 7 toernooien op een rij voor de Rode Duivels. Dat leverde toen een 2-1 overwinning op tegen Algerije nadat het wel de hele tijd 0-1 had achtergestaan. Dus België uiteindelijk dan toch nog die openingswedstrijd gewonnen. Dus laten we hopen dat ze die goede lijn doortrekken. Ondertussen al wat meer volk op het terrein om die 2 grote vlaggen te ontrollen. Eerst daar in de middencirkel die grote bal, het logo van FIFA World Cup 2026. En ondertussen komen de eerste mensen van de technische en de sportieve staf van de Rode Duivels komen ze uit die grote catacombe, uit die grote tribune daar aan de overkant. Het is uit een hoek dat ze komen, dus niet helemaal uit het centrum hier onder ons. Nee, van de overkant. Daar gaan ze komen. En u weet ondertussen dat alle spelers rond de middencirkel gaan staan om naar de 2 volksliederen te luisteren. Voilà, daar worden ze ontrold. De 2 grote vlaggen, die van Egypte aan mijn rechterkant, zwart, wit en rood. En dan aan mijn linkerkant de rood-geel-zwarte vlag van België. En dat betekent dat de spanning toch weer wat opgedreven wordt. Daarnet nog het veld flink gesproeid. En dat is maar goed ook, want ik heb net even contact genomen met Tess Elstar beneden. En zij schrijft dat het echt bloedheet is daar aan de rand van het veld. Ze staat natuurlijk ook wel op een deel dat met kunstras is afgewerkt. En dan komt de warmte nog een beetje naar boven. Ook komt ze niet alleen van boven, maar ook naar van beneden. Komt het op de voeten. Dus dat maakt het nog wel wat warmer. Maar het geeft dus aan dat het heel warm is daar beneden. Onder de tonen toen van Nirvana. Want Seattle is natuurlijk de stad van niet alleen Google, van Microsoft en Amazon, maar natuurlijk ook wel van de grunge. En Nirvana was daar toch de vaandeldrager van. Daar zijn ze, daar komen ze uit die tunnel aan de overkant. De 2 vlaggen met de scheidsrechters ook. En dat is een Braziliaan met zijn landgenoten naast hem. Ramon Abati, 36 is hij. En voor hem is het ook zijn allereerste WK. Ze komen het terrein opgewandeld, gaan de zijlijn af en komen nu aan de middenlijn. En nog eens rondkijken. Ja, het stadion zit bijna helemaal vol. Hier en daar nog wat lege stoeltjes. Maar dat is toch weer een fraaie opkomst. Aan mijn linkerkant, daar aan het Adelaarse nest. Die vreemde tribune naar boven. Daar zit nog wat minder volk. Maar zij zitten pal in de zon. Dus ik hoop dat die mensen zich toch flink hebben ingesmeerd. Dat ze toch wat bescherming hebben op het hoofd ook. Want daar is het puffen en blazen in de zon. Op het grote scherm zien we Mo Salah. De man die de meeste applaus, de meeste toejuichingen heeft gekregen bij de voorstelling van beide teams. Ook Marmoush is mega populair, maar de populariteit van Mo Salah kent geen grenzen, ook hier niet in Amerika. Het geeft aan dat er ook wel wat volk is overgekomen uit Egypte. Voilà, we kunnen stilaan richting de volksliederen. Zo wat alle spelers staan nu rond de middencirkel, rond de wereldbol van de FIFA World Cup. En dan kunnen we stilaan gaan rechtstaan voor de volksliederen. Om te beginnen. Eerst de Belgen, de Brabantsonnen.

Voor Vorst, voor vrijheid en voor rechten waren wat de jongens die aan het meezingen waren. Klaar voor nu het Egyptisch volkslied. Biladi, Biladi, Biladi. Mijn thuisland, mijn thuisland, mijn thuisland. U heeft mijn liefde en mijn hart.

We zullen ons opofferen voor jou, mijn land. Dat is Biladi, Biladi, Biladi, de nationale hymne van Egypte. En ik kan me voorstellen dat ze dat effectief wel zullen doen. De basisspelers van Egypte, van Hossam Hassan, de 59-jarige Egyptenaar die daarnet nog in beeld kwam. De kale bondscoach van Egypte, een ster daar in zijn land, want hij is 21 jaar international geweest, 177 wedstrijden en 69 doelpunten gemaakt, die aanvaller van Egypte. 3 keer de Afrika Cup gewonnen, dus een man toch met wat adelbrieven. En hij heeft momenteel nog 2 doelpunten meer gemaakt dan Mo Salah, die op 67 staat. En we gaan ervan uit dat het toch stilaan zijn laatste kunstwerkje wordt. Misschien daarom dat hij ultra gevaarlijk is. Wim gaf het daarnet ook al aan. De laatste kunststukjes nog een keer willen schitteren op het grote toneel. Want iedereen gaat ervan uit dat Salah, die zeker vertrekt bij Liverpool, ondanks nog een contract voor 1 jaar, dat hij misschien wel de richting de woestijn zal trekken. Misschien is het nog net iets te vroeg om richting eigen land terug te keren, als hij dat al zou willen natuurlijk. Vandaar dat hij nog eens wil schitteren, net als vele andere spelers die misschien in hun laatste jaren van hun carrière zitten. Yasser Ibrahim bijvoorbeeld is 33. Hamdi Fati is 31. Mohamed Hani zijn allemaal verdedigers. Is ook een dertiger. Dus redelijk wat dertigers. En eind van de twintigers in dat elftal van Egypte. Dus ze zullen ook daar opnieuw moeten gaan bouwen. Zoals ze dat nu met Schobert hebben gedaan. De nieuwe doelman, die is toch ook al 26. Dat is zowat de jongste van het basiselftal van Egypte. Om maar aan te geven dat het een heel ervaren team is. En ook een flink blok wat ze kunnen vormen. Het verbaasde me een beetje dat Rudy Garcia in zijn interview vooraf zei dat ze hoge druk verwachten van de Egyptenaren. Dat moeten we dan toch nog maar eens gaan bekijken. Het voordeel voor Garcia en co. daar blijkbaar op de bank, zo gaf Tess nog mee, dat ze airco hebben. Dat vind ik toch ook wel vreemd. Want als je dan het veld op moet, dan is dat toch een ander gevoel, zou ik zeggen. Ondertussen de tos achter de rug. De beide teams vormen nog wel een huddel voor de laatste pep talk. En ondertussen is ook Ramon Abati naar de middenstip gewandeld. Heeft hij de bal klaargelegd? Lopen er nog wel 2 camerateams op het terrein die nog wat beelden aan het maken zijn van die 2 huddels. Juri Tielemans, die was er nog niet bij. Die is het vlagje dat hij heeft gekregen. Het cadeautje van de aanvoerder van Egypte is hij nog gaan afgeven richting de bank. En zo kunnen we er stilaan aan beginnen. We hebben er lang genoeg moeten op wachten op die eerste wedstrijd, die openingswedstrijd van de Rode Duivels. Moment van de waarheid. Dat mogen we toch wel zeggen. En zoals aangegeven in de studio ook. Het is de moeilijkste kaap die moet genomen worden. Dus als hier al meteen 3 punten kunnen gepakt worden, dan is dat niet alleen goed voor het vertrouwen, voor de sfeer die misschien nog wel beter wordt, maar ook nog wel. Dus hier zijn we. Hier zijn we klaar voor de aftrap. Er wordt afgeteld door het uitverkochte stadion, het uitverkochte Lumenfield Seattle. En het is België dat de aftrap mag nemen. Met Mechelen dus achterin. Castagne, Ngoye, Meunier. Voor het overige de bekende namen. En Mechelen al meteen met de eerste bal naar voren. Het is warm daar beneden. Dus benieuwd hoe de Rode Duivels kunnen standhouden. En of ze hun favoriete rol kunnen waarmaken. De eerste bal naar voren was al meteen een duel met Onana, die ook al meteen een fout maakt. En Abati komt al meteen eraan gesprint voor de Belgische middenvelder om hem toch een flinke vermaning te geven. Het is ook met de pet te doen bij Rudy Garcia. De Adidas pet met een das, wel met een hemd, geen jasje. Maar die das zal toch ook wel warm aanvoelen. Maar het is alleszins zeer slim om een pet op het hoofd te zetten daar beneden in de volle zon. Die Hossam Hassan,
Die heeft geen pet aan, gewoon een t-shirt, weliswaar in het zwart. Maar die kale knikker die zal al wat beter tegen de zon kunnen dan Rudy Garcia. De Belgen wachten wat af. Die wachten halverwege, als je een lijn zou trekken. De middenlijn die staat er al, maar ook die van de grote rechthoek. En daar neem je dan het midden van. Daar wacht België op. Maar het is dan wel Egypte die de snelheid zoekt op de rechterkant. Mechelen goed verdedigd. Bal tussen... Intussentijd afgenomen, maar België kan niet echt een aanval opzetten. Het is een beetje daar vechten in de middenstrook, in de buurt van de middenlijn. Er kan niet echt uit die omknelling geraakt worden met de ruimte die aan de andere kant ligt, die nu gezocht wordt door Brandon Mechelen samen met Nathan Ongoy. Het is een beetje zoeken, denk ik, voor de Belgen. Waar staan de pionnetjes? Wat gaan de Egyptenaren doen? Ze komen alles eens wat druk zetten op het moment dat Mechelen de bal terugspeelt naar Courtois. En dan een gooi met een lange bal. Dat is goed gelopen door de ketelaren. Het hakje was niet slecht gezien omdat Thomas Meunier mee was opgerukt. Maar het was niet zo'n goed hakje van CDK. Charles de Ketelaar, maar de loopactie op die lange bal van Nathan Ngoy was prima gedaan. In de rug gedoken van Hamdi Fatty. Normaal een verdedigende middenvelder, maar dus een rijtje achteruit geschoven. Omdat ze toch wat problemen hebben bij de man die daar wel wat vaker staat. Hossam, die bij Nice speelt, maar die heeft een kruisbandblessure gehad. Is eigenlijk nog volop aan het revalideren. Nauwelijks een wedstrijd gespeeld, ook in het oefenduel. Hoe is dat moeilijk? Ja, de Egyptenaren die worden gesteund door een luidruchtiger publiek, heb ik de indruk. Ik had dit gevoel ook al bij het zingen van de volksliederen. Was er net iets meer animo, was er net iets meer samenzang dan die van de Belgen, die natuurlijk in drie verschillende talen moeten zingen. Maar die van Egypte deden het alleszins wat luidruchtiger. En dat hoor je ook als zij de bal hebben, de Egyptenaren dus. Het is wat moeizaam in de beginfase. We zijn ondertussen ruim 3 minuten onderweg. En het is een beetje zoeken naar de vlotte combinaties. De inworp is voor Mohamed Hani van Al-Ahli. De meeste spelers zijn van Al-Ahli, toch een echte topclub in Egypte en in de Aziatische Champions League. Dus dat doen ze zeker prima. Ze wachten af. Daar achterin met Yasser en met Fatty, die de bal wat rustig rondspelen. Belgen die komen niet. Zitten in een soort van drie linies. Doku met de controle, meteen op de huid gezeten. Ja, dat hij geen simpele namiddag gaat hebben, dat is wel duidelijk. Want ze zijn sterk in de duels, houden van lichamelijk contact in dat duel. Dus als Doku de bal heeft, kan je er donder op zeggen dat ze minstens met zijn tweeën toch hem gaan proberen af te stoppen. Want ze weten ook wel wat de kwaliteiten zijn van Jeremy Doku. Daar gaan we toch van uit. Opnieuw Fatty. Hier op de linkerkant Fatou die de 1-2 zoekt met Atea. Opnieuw Fatou. In de rug van Trossard. En dan de Rode Duivels die nu massaal inzakken. De Bruyne, de meest vooruitgeschoven pion die wat druk gaat zetten op Lachine. Uitgevallen naar de linkerkant. En zo zitten we weer bij Fatty en Yasser op de eigen speelhelft. Wordt Salah aangespeeld. Het wegdraaien van Mechelen. En dan het inspelen waardoor Castagne in de tackle moet gaan. Maar betrapt op buitenspel Marmoush. En dus is het toch weer het balbezit voor de Belgen. Samen met Zico daar op de rechterkant. Salah en Zico. Geen Trezeguet. Voorlopig niet. Dat is een naam die we wel kennen. Ooit opgevist door Anderlecht. In de hoop van daar toch in de voetsporen te treden van Hassan. Toch een van de grote mannen van Anderlecht voor een bepaalde periode. Maar dat is er niet uitgekomen. Nog even uitgeleend aan Moeskroen. Maar uiteindelijk weg. Onder andere bij Aston Villa nog 2 jaar mooi gevoetbald. De Bruyne wordt
tegen de grond gewerkt, maar er mocht verder gevoetbald worden omdat die 1-2 wel goed was uitgevoerd met Trossard. Zijn schot wordt afgeblokt. België blijft wel in balbezit op de rechterkant met Meunier. Weer achteruit. Een gooi in de middencirkel. Brandon Mechelen. En dan zoeken naar Doku op de linkerkant. Even de bal stil. Het wachten van Hanni. Dat is een goede pas. In de 16 zijn we ondertussen. De Ketelaren met de Bruyne misschien is trap. In de plaatsbal en net ernaast. Dat was een goede actie over meerdere stationnetjes. En dan op de rand van de 16, het halve maandje, stond hij helemaal vrij, de Bruyne. Dat is wel opvallend. Een plaatsbal naar de korte hoek. De duik ook wel van Schobier. Maar niet tussen de palen. Half metertje ernaast. Een beetje een gecamoufleerde trap was het. Want je verwacht van een rechtsvoetige dat hij de verste hoek gaat uitkiezen. Maar in de draai dan toch de korte hoek genomen door Kevin De Bruyne. En het eerste gevaar is te noteren. En dat eerste gevaar is van België. Ik gaf het aan. Meerdere stationnetjes daar op de linkerkant. Niet al te vlotte combinatie. Het tempo was wat laag. Maar uiteindelijk toch dat paasje richting de vrijstaande De Bruyne. En die heeft een goede trap. Het was niet op kracht. Het was op souplesse. Met de binnenkant van de rechtervoet. Maar net niet binnen het doelkader. En Schobier, ook hij van Al Ahly. Die lag in de hoek. Ik denk wel dat hij er zou bij kunnen zijn. Mocht die bal binnen het doelkader zijn geweest. Maar dit is positief. Alleszins. Het tempo is niet het allerhoogste. Omdat beide ploegen niet meteen druk komen zetten. Bijna 8 minuten onderweg in het bloedhete Lumen Field Stadium in Seattle. De thuishaven van de Seattle Sounders uit de MLS. De Amerikaanse voetbalcompetitie. Het American Football kan je hier ook bekijken. Seattle Seahawks. En uiteindelijk ook nog het vrouwenvoetbal van OL Reign. Dus heel wat teams die hier hun thuishaven hebben. Ja, Salah in het duel met Onana. En het is de Belgische middenvelder die toch is blijven liggen. Ja, op de hiel. De onderkant van de kuitensmeer. De Achillespees getrapt door Salah. En dat komt flink aan in de middencirkel. Geen kaart getrokken door de scheidsrechter uit Brazilië. Normaal deelt hij uit Amadou Onana. Maar nu moet hij toch wel flink incasseren. Van Momo Salah. Vorig jaar kampioen geworden met Liverpool. Toen was hij nog de spilfiguur. Maar dit seizoen dus veel minder. De vrije trap wordt simpel weggekopt. En dan ook nog eens teruggekopt. Richting de eigen doelman. Oufa Schobier. 26 dus. En hij, zeker na de Afrika Cup, is hij het nummer 1 geworden. Want dat was lang Mohamed El Shenawi. Maar die is er ondertussen 37. El Mahdi Suleiman. Die is er ondertussen 39. Dus dat betekent dat daar toch ook een generatiewissel heeft voltrokken. En dus na dat Afrikaans kampioenschap in januari, waar Egypte nog de 4e plaats heeft behaald, een halve finale hebben ze toen bereikt. Een kleine nederlaag tegen de latere winnaar. Nou ja, toen het nog een winnaar was. Tegen Senegal. En de kleine finale verloren tegen Nigeria. 4-2. Ja, Pascal Van Damme, de voorzitter van de Belgische Voetbalbond, zit in goed gezelschap naast Infantino. Net haar mandaat nog even verlengd. Is ondertussen een paar dagen ook hier in Seattle. En zij mag naast Infantino zitten. Ja, Doku net sneller op de bal. En dan heeft Hanni toch wel geluk. Want ja, flinke tackle. Maar als een dartele gazelle wipte Doku erover. Dus als hij zich laat vallen, heeft zijn tegenstander volgens mij een gele kaart. Want hij was weg op de linkerkant. Maar hij wil voetballen, Doku. Dat is duidelijk. De echte pleintjesvoetballer. Uit Antwerpen. Maar een echte voldragen gevaarlijke actie heeft hij nog niet kunnen doen.
Opletten nu, Marmoush op de rechterkant wil daar gaan draaien. Wil er ook wel een vrije trap voor, maar er is niemand die reageert. En Doku opnieuw afgeblokt door Hani. Het is wachten op de eerste vlotte actie. Marmoush nog eens een gooi met de rugdekking. En dan Meunier die rustig terugspeelt tot bij Courtois. Richting de ketelaren. In het duel met Yasser. Die miskijkt zich op die lange bal. En Yasser is dan de laatste die de bal aanraakt. Hij geeft zelf aan. Nee, dat is niet het geval. Daarnet zagen we ook nog bij Spanje-Kapverdië. Dat de VAR tussen beiden kwam. Om aan te geven dat het geen corner was. Een soort correctie. In het duel met Charles de Ketelaren. Die de bal niet als laatste raakt. Of toch? Wat is het nu eigenlijk? Ja, blijkbaar, ik dacht in de herhaling te zien dat Yasser de laatste was die de bal aanraakte. Maar blijkbaar niet. De VAR is tussen beiden gekomen. Want Abati gaf een corner aan. Maar die wordt niet getrapt. Het is gewoon een doeltrap voor de doelman. Die dat kort doet, maar dan wel de bal buiten trapt. Via de stuit gaat hij over Achour. Helemaal uitgeweken naar de linkerkant. Want dat is normaal een centrale middenvelder. De Egyptenaar met het geblondeerde haar. En ook hij met de oranje schoenen. Dat hebt u ongetwijfeld wel gehoord of gelezen. Sportza, Nathan Angooi, goed gedaan. En dan is een duidelijke haal. Die bal opbrengen, meters maken. En dan de tackle van Atea. Op de doorgebroken Nathan Angooi. Het was een meter of 10, 15 over de middenlijn. Maar duidelijk.

voor zichzelf. En zo de aanvallende linie omzeilt. Een lange bal opnieuw van Meurnier richting Doku. Daar zit Yasser opnieuw goed tussen, maar De Bruyne recupereert de bal. Terug Doku. Drie man staat hem op te wachten. Dreigen dat hij naar binnen komt. Nog eens dreigen en dan afspelen. Maar tussen Onana en De Bruyne. Dat is Marmoush die mee komt verdedigen. En dan Salah. Het trekken aan de arm van Castagne. Ook dom. En dat is de tweede gele kaart. Er staat nog een man of drie te wachten op Salah. En toch aan die arm trekken. En Castagne is de eerste rode duivel. Die een gele kaart te makkelijk incasseert. Er stond nog genoeg volk in de restverdediging van de Belgen. Maar Castagne offert zich op een beetje nodeloos, vind ik. En dus hebben we in 2 minuten 2 gele kaarten. Eerst Atia en dan Castagne die opnieuw moet verdedigen in dat 1-tegen-1 duel met Lachine. Ondertussen bijna een kwartier ver. Het openingskwartier volgemaakt met 1 kans voor de Belgen. Een schot vrijgespeeld, Kevin De Bruyne. Maar net niet binnen het doelkader, een half metertje ernaast. Vandaar dat het nog altijd 0-0 is in een evenwichtige beginfase. Zonder echte grote kansen. Lange bal nu van Fatou richting Marmoush. Maar die is te hoog en Courtois komt meespelen. Heeft bovendien zijn lengte mee. 1,99 meter. En zeer autoritair springt hij boven alles en iedereen uit. Om die lange bal van Fatou onschadelijk te maken. Ahmed Fatou. Dat is er eentje van Zamalek. Dat is de andere topclub in Egypte. Je hebt eerst Al Ahly. En Doku wordt daar tegen de grond gewerkt. Blijft toch wel kermen van de pijn. Grijpt meteen naar zijn rechter enkel na dat duel met Hani. Daar aan de overkant. Een balletje langs de lijn. En dan de tackle. Ja. Hij gaat naar de bal met het rechterbeen. En met zijn linker. Ja, is het een soort schaarbeweging. Ja, lijkt me toch wel een fout. Ook al speelt hij of lijkt hij de bal te spelen met zijn rechtervoet. Maar een echte schaarbeweging. Omdat dat linkerbeen er ook nog bij komt. En die haalt de enkel van Jeremy Doku helemaal onderuit. Hopelijk is die goed ingetaped. Want dat kan flink aankomen. De Belgen geven de bal terug. Want die van Egypte hadden die buiten gewerkt. Castagne op die intrap van Schobert. De Bruyne gaat wat druk zetten. Waardoor Yasser niets anders kan dan die bal over de zijlijnen te werken. Al Ahly dus, een topclub. Ook in de Champions League daar meervoudig winnaar. En ook Zamalek is vorig jaar kampioen geworden. Is een topclub. Er is er wel eentje bijgekomen. En dat is Pyramids. Daar hebben ze plots een rijke man gevonden die als sponsor wil optreden. En een leuk wistje dat je bij Zamalek is dat die club eigenlijk gesticht is door een Belg. Een Belgische advocaat, Merz Bach, die heeft die club gesticht. En nu dus een topclub. Vandaar dat er ook heel wat internationals die hier nu in het basiselftal staan, gewoon in de eigen competities spelen. In de eigen Egyptische Premier League, omdat ze daar helden zijn natuurlijk, omdat ze daar flink hun boterham verdienen. En omdat ze daar ook Champions League kunnen spelen. Dus er zijn er niet zoveel die, zoals een Marmoush, zoals een Salah bijvoorbeeld, toch het romantische gevoel hebben. Het zijn trouwens de enige twee van dit basiselftal die in het buitenland voetballen. Zij raden anderen ook wel aan om die overstap eens te maken. Maar het zijn er maar weinigen die het doen. Omdat ze ook helemaal in een andere cultuur terechtkomen. Er zijn er een paar ook richting Lierse getrokken. Met Wadi Degla en Maghet Sami. Maar dat is dus beperkt. De Belgen hebben de bal, maar het combineren gaat niet van harte. Het is niet makkelijk om de ruimte te vinden in dat blok van Egypte. En omdat het misschien ook wel wat warm is. Paasje rechtdoor richting
Van de Bruyne richting de Ketelaren.

0: Maar die pas komt niet aan. Ook Trossard was in de buurt, maar ook hij kon er niet bij. En dan in dat duel is er toch de inworp opnieuw voor Egypte. Richting de eerste hydration break. De eerste drankpauze. We zijn 18,5 minuut onderweg. Ashour met Atea. Die de bal meteen speelt. En dan Doku, die niet in de wedstrijd zit hoor. Ook nu laat hij te makkelijk dat duel in het voordeel van Egypte verder lopen. Op de rechterkant met Lachine en Hani. En dan opletten, want hier is Ashour. Gaat uithalen, hij schiet hem binnen. Hij schiet hem binnen. Geen doorduwen van Meunier op de rand van de 16. En Ashour schiet hem binnen. Egypte met de eerste bal tussen de palen. De eerste keer dat ze komen dreigen. En Meunier laat veel te veel ruimte aannemen van Emam Ashour. En hij knalt hem al meteen binnen. En Courtois nog geen bal aangeraakt met zijn handen. Eentje die diepe van Fatou. Hij kan er niet bij. En de Belgen op achterstand na ruim 19 minuten. Veel te veel ruimte. Het inspelen daar op het middenveld ook De Bruyne. Het driehoekje De Bruyne, Onana en Tielemans. Zij zetten te weinig druk op Mo Salah, die dan meteen Ashour aanspeelt. En geen doordekken van de achterste linie. Geen doordekken van Thomas Meunier, die te laat komt met zijn uitgestoken linkerbeen. En de concentratie wel bij Courtois. Maar hij kan er niet bij. Ook al zit die bal niet helemaal in de hoek. Maar de Belgen staan op achterstand. Zelf één keer kunnen trappen door Kevin De Bruyne. Maar die bal niet binnen het doelkader. Er niet in dus. En Egypte doet het wel. Na 20 minuten. Emam Ashour. Ook hij van Al Ahly. En misschien wel een van de beste Egyptenaren op de Afrika Cup. Waarin het dus als vierde is geëindigd. Hij heeft het even geprobeerd bij Midtjylland in Denemarken. Maar ja, dat is ook geen topverhaal geworden. Om uiteindelijk dan terug te keren naar Egypte richting Al Ahly. Ook al is hij opgeleid door Zamalek. Vorig jaar topschutter trouwens in de eerste klasse in Egypte. En dat heeft hij hier nog maar eens bewezen. Centrale middenvelder, maar hij komt altijd van de linkerkant. Zoals nu ook. Een gooi. Flankverandering richting Doku. Teruggelopen door Zico. Rugdekking bij Doku. Daardoor komt Kastanje vrij. Wil gaan voetballen met Tielemans. Maar ze komen heel snel uit die omknelling. En dan de tegenaanval. Een gooi moet opletten. Dat doet hij. Onana verlengt. Maar in de voeten van Yasser. Die dan meteen de bal naar voren trekt. En Kastanje maakt de fout op Marmoush. Op de middenlijn. En dat betekent meteen het einde van het eerste kwart. De Belgen dus moeilijk in de combinatie. Nauwelijks een kans. En de eerste kans die wordt toegestaan gaat er al meteen in. Nee, nee, zeker niet het ideale scenario voor de Belgen. 0-1.
1: En tijdens die drankpauze gaan wij hier in de studio even overnemen, Tom. Wim de Koning, ja, de 0-1 achterstand, dat hadden we totaal niet verwacht.
2: Nee, we hadden wel verwacht dat het een taaie tegenstander zou zijn. En we zijn niet in ons spel, niet zoals tegen Kroatië, niet zoals tegen Tunesië. We hebben redelijk wat afgewacht ook, een beetje ingegeven door de temperatuur, de hoge temperatuur. Zij in balverlies wel met 5 achterin. Ja. Dus anders dan wat we ze verwacht hadden. Opbouw doen ze wel met 4. Maar die man die scoort bijvoorbeeld, Ashour, werd op de 10 verwacht. Die speelt dan als een soort wingback voor Fatou. En die komt dan naar binnen. En Meunier, ja, die doet teken naar Trossard van jouw man mee. Want ik zit hier tussen 2, daardoor dekt hij niet door. En ja, die trapt hem geweldig binnen natuurlijk. Mo Salah staat niet op die rechterkant tegen Kastanje. Hij staat als tweede spits naast Marmoush. Dus die zit dus eigenlijk in een 1-1 tegen Brendan Mechelen. En je ziet onmiddellijk, nadat we achterkomen, gaan we wel met Meunier hoog op rechtsbuiten, Trossard naar binnen in de pocket, Kevin daar ook, Kevin De Bruyne. Doku wordt voorlopig goed uit de match gehouden. Het kost wel wat kracht voor de Egyptenaren, maar ze staan wel voor natuurlijk, ja, jammer
1: de
2: genoeg.
1: De Duivels gaan zich moeten aanpassen na die drankpauze. Misschien kan het, hè, want ik zie dat Rudy Garcia echt wel...
2: Hij zei eerst, we zagen hem in beeld, kalm, zei hij na de 0-1. Maar goed, het is wel 0-1. En dat hadden we natuurlijk net niet als wedstrijdontwikkeling mogen meemaken dat zij dan op voorsprong komen. Oké, het zal misschien de schroom van ons wegwerpen, hè, want het was eigenlijk wel met mondjesmaat aanvallen wat we deden. Mm-hmm, hè. Mm-hmm. Niet voluit, hè, met de handrem op. Ja. Meunier geen één keer gezien. Trossard niet gezien. Wel. Alleen Kantje van de Bruyne. Ja, die trap van de Bruyne. Ja. Die man op man gevolgd wordt door Larsen. En zich dan ook al op een gegeven moment wat verder laten terugzakken. Omdat hij daar anders tekort gedekt wordt. Ja, het is aanpassen. Maar goed, die drankpauze zal nu inderdaad, zoals ze zegt, Steffi, van pas komen om tactisch wat aan te passen. Want ja, Tielemans, we zien hem bij Garcia staan.
1: Ja.
2: Ja, die hebben we ook nog aan geen bal gezien. Hè?
1: Nee,
2: de opbouw verloopt heel erg stroef, heel erg moeilijk. En we zoeken Doku. Maar voorlopig zit hij daar, het was wel een zware overtreding. Dus hij zal dat wel gevoeld hebben.
1: Ja, die schaarbeweging.
2: Nee, we moeten snel in ons spel komen en hopelijk zo rap mogelijk die gelijkmaker maken. Anders wordt het heel erg lastig.
1: Ja, er is nog tijd natuurlijk.
2: Ja,
1: er één positieve noot, Nathan Ngoy.
2: Ja, zeker, inderdaad.
1: Hoe die speelt, een beetje als een ouderwetse libero.
2: Ja, die heeft alles gespeeld, of bijna alles gespeeld in Lille ook. En ook wel met die infiltratie, bal aan de voet, doet hij heel erg goed. Heel erg atletisch. En je zag ook al onmiddellijk, na de 1-1 of de 0-1, dat hij meekwam in de opbouw, meewerken om toch ook wat extra druk te geven. Ja. Dus we waren daar opeens met heel veel volk voorin. En hopelijk kunnen we dat zo'n beetje vasthouden.
1: Oké, terug naar Tom, want ik denk dat de drankpauze is afgelopen. Of de coaching break, zoals Rudy Garcia het zei.
0: Ja, dat klopt. En heeft inderdaad de tijd genomen om wat de jongens bij elkaar te halen. En om wat info mee te geven. Want de Rode Duivels moeten meer dan anders nog gaan aanvallen. Dus een beetje het scenario wat we daarnet zeiden van tegen Algerije. Toen de Belgen ook 0-1 achterkwamen. En uiteindelijk nog met 2-1 hebben gewonnen. Maar dat het niet simpel gaat worden, dat wisten we op voorhand. Maar zeker in deze situatie ook niet. Als je toch maar eens de wedstrijden, de oefenwedstrijden die ze hebben afgewerkt, is bekijkt. Er zijn er al een paar genoemd door Wim in de aanloop van deze wedstrijd met Brazilië. 2-1. Eerst even kijken naar Castagne, maar zijn voorzet was goed gelopen. Dat wel, het paasje kwam ook wel. Maar de voorzet tegen Hani aan. Dus tegen Brazilië 2-1 verloren. Dat is zowat de enige keer dat ze twee doelpunten hebben tegengekregen. Ja, en nu wordt Tielemans daar onderuit getrapt. Maar wordt er opnieuw niet gefloten door de scheidsrechter. Trossard dan met De Bruyne. Meunier loopt het gat dicht. Krijgt dan toch de bal. Achour met de bal spectaculair wegwerken over het hoofd. En dat was ook nodig. Maar dat was eigenlijk een bal die te laat was vertrokken. Meunier bood zich ook niet meer aan door het afhaken, bleef gewoon doorlopen. Maar de Belgen blijven in balbezit in de vorm van een inworp en het combineren daar achterin. Doku opnieuw, Hani wacht hem op. En de rest van het team daar op de rechterkant. Castagne, Mechelen en Ngoy. En dan het blok, het is een soort 5-1-4 wat ik momenteel aan het bekijken ben. Castagne zoekt nu diepgang, Doku. En dan is er altijd een soort ruit dat hem aan het opwachten is. Hani als rechtstreekse tegenstander. Maar dan ook nog Larsen en Zico bijvoorbeeld. Ja, Schuur die kan wegwerken. En ja, de fout. Het is eerste fout. De trap nog wel van De Bruyne. Maar Schuur wordt dan tegen de grond gewerkt op die voorzet. De doelpuntenmaker. Meunier kan er net niet bij. Het is ook geen handspel. Het is gewoon een borstcontrole. En dan het uitdribbelen geprobeerd. Even een tikje van Meunier met de krullen. En zo beoordeeld ook door de scheidsrechter. Die er, zoals elke scheidsrechter op dit WK, alles van heel dichtbij volgt. Dat kan je ook wel vaak zien aan de camerabeelden. Die wel eens getoond worden. Mechelen wint het kopduel. Onana sneller op de bal. Maar alweer niet zuiver tussen een man of vier. En is het toch Yasser die kan wegwerken. Wel in de voeten opnieuw. van Onana. Die wat staat te dansen in de middencirkel. En toch weer Doku gaat te opzoeken. De Bruyne loopt in zijn buurt. De Ketelaar biedt zich aan, maar die staan niet echt vrij. Opnieuw Doku. En Hani is echt wel goed aan het verdedigen, hoor. De 30-jarige rechtsback van Al Ahly. Jeugdproduct ook van dat team. Bijna 400 wedstrijden voor die ploeg. Twee keer de Afrika Cup ook gespeeld. En in de voorbije wedstrijden, want België en Egypte hebben wel al een paar keer tegen elkaar gespeeld, maar was hij er telkens niet bij. Kastanje, Tielemans en weer een slechte pas richting Trossard, waardoor Achour kan uitbreken op de linkerkant. Meunier, ja, laat zich te makkelijk in de wind zetten door Achour en komt dan Tielemans tegen. Nee, het voetbal is gewoon niet goed genoeg van de Rode Duivels. Er zit te veel sleet op. Er moet dringend olie op de ketting gesmeerd worden om het radarwerk perfect te laten lopen. Als er dan eens wat ruimte is, zijn de passes niet goed genoeg. De Bruyne gaat nu ook wat hoger druk zetten. Hoger dan daarnet, want het is nog altijd 0-1 voor Egypte. Na bijna een half uur voetballen. Schobbeer met weer een lange bal richting Hani. Maar te hoog en over de zijlijn. De doelman van Al Ahly en dus van Egypte is nog niet op de proef gesteld. Op die ene trap van de Bruyne na 7 minuten, maar niet binnen het doelkader. Dat is het enige gevaar van de Rode Duivels. En de Ketelaar wordt diep gestuurd door Meunier. De tackle van Fatih. Die speelt in Qatar. Dan toch nog eentje die buiten de landsgrenzen die ik daarnet over het hoofd had gezien. Naast Marmoush en Salah. Tielemans met de voorzet. Halfweg gewerkt. Borstcontrole van Zico. En ook dan weer over het hoofd getrokken. Hoog, maar niet ver. Opgevangen door Kastanje en Trossard. Onana. Kastanje opnieuw. En opnieuw Doku. Wachtend op zijn eerste vlotte aanval. Maar telkens weer moet hij uit stand vertrekken. En is er veel rugdekking. Hier is dan de voorzet naar Tielemans. Duikt er wel naartoe. Maar ja, ik kan die niet echt aanraken om eventueel te verlengen. En de Ketelaar was ondertussen al te ver doorgelopen. Vandaar de bal op of over de achterlijn en dus doeltrappen. Ja, en tempo gaan ze echt niet meer maken. Ook al zitten we nog in de eerste helft, is het eerste half uur net voorbij. De doelman, ook al ligt er een bal daar klaar aan de ledboarding om te nemen en om het spel op gang te brengen. Gaat hij toch achter de bal aan. Die wat verder ligt. En ook Fatih heeft een blessure opgelopen. Geeft hij aan. Maar er moet verder gespeeld worden. Trossard, De Bruyne, De Ketelaar. Trossard opnieuw. En dan zit iedereen weer achter de bal. Omdat België gewoon niet verticaal speelt. Is het Mechelen die de bal opbrengt. Naar de buitenkant. De Bruyne met de tip richting Doku. Half Egypte staat dan weer te wachten. Buitenom. En ja, De Bruyne loopt even in de weg. Gaat buitenom. Gaat dan wel Hani voorbij. Maar is het Zico die de sleutel op de deur is. En die voorzet van Doku eruit haalt. Onana. Weer achteruit. Bij een gooi in de middencirkel. Mechelen. En dan de wachtende Withemde. Volledig in het wit. Kastanje probeert de ruimte op te zoeken, maar die is beperkt. Hier is De Bruyne, maar de bal botst slecht, kan niet uithalen. En dan moet Mechelen opnieuw verdedigen. Een gooi moet Courtois aanspelen, want het is het doorlopen van Marmoush. Courtois neemt de bal mee. En dan met zijn rechter op het hoofd van Fatih. En Lachine. Met Salah. Ze zijn plots met een 4 of 5-tal. Mee verdedigen van Trossard. Opletten nu op de rechterkant. De voorzet komt eraan. En ja, het is een voorzetschot. Want de Courtois moet tussen beiden komen. Dat is een verraderlijke bal hoor. Van op de rechterkant. Als ze komen, dat is beperkt. Maar als ze komen, dan is het verdorie gevaarlijk. Want het was een bal tussen de palen. Met het oprukken van Mustafa Zico van Pyramids. En in de herhaling, de camera achter de goal. Ja, die zou naar de hoek zijn gegaan. Dus een goede redding van Courtois. De corner wordt een beetje lullig in de voeten van Doku gegeven. En wauw, wat een vreselijke tackle alweer van Fatou. Een terechte gele kaart. De bal langs de lijn gespeeld. En daar komt de bulldozer uit Egypte, Ahmed Fatou. En die schopt hem onderuit. Gelukkig anticipeert Doku deze tackle van zijn tegenstander. Eén tackle was op de bal. En dan komt een vreselijke tackle van Fatou net voor de dugout van Egypte. En ook dat is een terechte gele kaart voor Fatou. De tandem een beetje op de linkerkant. Atea en Fatou, zij staan allebei dus met een gele kaart. Trossard staat nu op de linkerkant. Doku even op de rechterkant. En Trossard wil daar een inworp na zijn beweging. Maar ook hij wordt afgeblokt door Hani. Die dus aan een prima wedstrijd bezig is daar op de rechtse backpositie. Ashour krijgt wat richtlijnen van Hassan. Omdat Doku daar in zijn buurt komt. Ja, Salah duikt op de linkerkant. En het is niet doordekken van Meunier. Omdat hij plots tegen twee man staat. Salah en Ashour. Maar goed, de pas van Salah was niet echt secuur. Benieuwd hoe lang hij kan meespelen. Want niet vergeten, heeft nauwelijks gespeeld bij Liverpool. Omdat hij toch ook wel wat blessures heeft gehad. De interlandperiode in maart heeft hij aan zich moeten laten voorbijgaan. En dan door die hamstringblessure in april heeft hij ook niet al te veel gespeeld in die voorbereiding op dit WK. Is invaller geweest, bijvoorbeeld tegen Brazilië, waar Hassan toen gestart is met Hassan. Je zou kunnen denken, het is dezelfde, maar op 59-jarige leeftijd lijkt het me niet meer opportun om nog mee te voetballen. Dus benieuwd hoe lang hij kan meespelen, Salah. Maar ja, als je 0-1 voor staat, dan krijg je gewoon energie. Opnieuw een lange bal van Schubert. Opnieuw naar zijn rechterkant. En opnieuw gaat de bal over de zijlijn. Houdt Kastanje zijn hoofd in. En kan België gaan inwerpen. Met Tielemans nu. Ja, het is allemaal zo traag. In die middencirkel. Weinig beweging. Onana. Tielemans opnieuw. Weinig diepgang. Nu bij de Bruyne wel, maar de bal komt niet. Afhaken van de Ketelaren. Een gooi. Meunier houdt het veld breed. Tielemans, maar dat is ook een moeilijke controle. Want het was een harde bal van een gooi. Wel gerecupereerd. En er ligt er weer eentje van Egypte. Ja, België mag verder voetballen. En plots fluit hij toch wel voor een fout op Fatih. Al Wakra dus in Qatar. Daar voetbalt hij. Voor een fout van Tielemans. Allemaal in het voordeel van Egypte. De laatste 10 minuten ondertussen. En opnieuw een one-on-one met Hassan en Ashour, de doelpuntenmaker. Dus Egypte wil geen tempo maken. België maakt geen tempo. Dus dat betekent dat het 1. Geen goede wedstrijd is. En 2. Dat de wedstrijd zeker niet in het voordeel verloopt van de Rode Duivels. Doku opnieuw. Interceptie van Fatih. Die alweer tot de levende is gekomen. En dan weer die inworp van Meunier. Een gooi en Mechelen maar nog diep op de eigen speelhelft. Ze nodigen Egypte een beetje uit om wat hoger druk te zetten. Waardoor er wat ruimte is in de rug van de defensie met 5. Maar dat lukt niet zo goed. Kijk, de Ketelaar ook weer zo'n slechte bal richting Meunier. Gaat de bal wel recupereren. Trossard vraagt hij op de linkerkant. Er is wel wat ruimte. De Bruyne gaat buitenom, waardoor Trossard de rechter vrij heeft. Onana, maar dat is een moeizame controle. En dan komen ze niet in schietpositie. De Bruyne nog. Voorzet naar de tweede paal. Daar staat Doku. Hier is Doku. Hier is Trossard, maar hij trapt naast de bal. Ai. Is er dan eens wat ruimte? Trapt hij naast de bal. Een gooi nog met Mechelen. Even achteruit weer. Even ademhalen. Even de harmonica van Egypte wat laten uitrekken met Meunier. durft de voorzet niet te trappen. Bal richting Doku. Weer twee man die op hem staat op te wachten. Dus een gooi. Onana. Maar dat is geen vlotte balbehandelaar. Met een gooi. Nu moet de bal komen van Meunier. Voorzet. Heel ver naar de tweede paal. De ketelaar achteruit. En nog eens afgelegd. Hier is Trossard. Bal blijft hangen en afgeblokt aan het penaltypunt. Opletten nu voor de tegenaanval. Verre bal. Mechelen let goed op. En dan de controle bij Trossard. Er is even iets wat lijkt op een beetje druk van de Belgen. Omdat ze Egypte in de eigen en rond de eigen 16 kunnen vastzetten. En Trossard heeft toch ook weer een stevige tik gekregen, hoor. Ik heb de indruk dat de Braziliaan het allemaal wel wat makkelijk toelaat. Meunier wordt dus aangespeeld. En dan ver naar de tweede paal. Goed gezien, hoor, door de ketelaren. Dat op de rand van de 16e Bruyne vrij stond. In één tijd naar Trossard. Maar die trapt niet echt hard. Wordt afgeblokt. Nog eens een voorzet. Verlengd door Lachine. En dan misschien de tegenaanval met Achour. Met Meunier. Die de fout maakt. Hij geeft aan dat de inworp voor de Rode Duivels is. Gaat de bal zelf ook ophalen. Maar Achour ligt nog te kermen. Net binnen. En hij zet gewoon zijn voet. En dan schopt Achour er zelf tegen. Dus op zich is het niet echt een fout in het voordeel van Egypte. Want de voet stond er al en dan passeert Achour en hij schopt er zelf tegen uiteindelijk. Nog eens een lange bal in de rug van Ngoy. Courtois moet meevoetballen, komt uit de 16. Ngoy kreeg ook weer een flinke tik van Marmoush. Maar de Belgen blijven in balbezit met Ngoy. Traag de bal vooruit, nu richting de Bruyne. Naar Trossard, die dus op de linkerkant nog altijd aan het voetballen is. Omdat Doku niet voorbij Hanni geraakte. En Hanni doet dat prima. Trapt de bal tegen het steunbeen aan van Trossard. En gaat zo over de achterlijn. En gewoon een doeltrap voor Schobert. Zijn ploeg staat nog altijd 0-1 voor. Na die goal van Achour na 20 minuten. De enige bal die Courtois niet kon pakken. Die van Zico, daar zat hij goed bij in de hoek. Waardoor Egypte de enige corner tot nog toe heeft in deze eerste helft. De Belgen nog altijd niet. Af en toe verdwijnt de zon. Er zijn wel wat wolken. Maar momenteel is de zon weer van de partij. En moet België de forcing voeren tegen Egypte. Wereldranglijst nummer 29. De tegenstander uit pot 3. België is 9 op de wereldranglijst en komt uit de pot 1. Dus altijd favoriet. Onana in het midden met Doku die opduikt in de middenstrook. Waardoor er niemand is op de rechterkant. Daar gaat Meunier nu naartoe. Met Tielemans, maar weer een dramatische bal. Het is toch niet te begrijpen. Een pas van 5 meter. En daardoor moet Tielemans achter de wegrukkende Momo Salah. Maar als je dit al niet goed doet, Thomas Meunier, een pas van nauwelijks 5 meter. Ja, dan wordt het toch redelijk moeilijk. Als je moet gaan combineren en als je moet gaan het blok ontwrichten. Dat is redelijk moeilijk, want ik blijf het herhalen. Het combinatiespel van de Belgen is echt niet goed genoeg. De Bruyne. Ook te weinig zijn stempel kunnen drukken momenteel. Omdat er gewoon te veel volk is in dat verdedigende compartiment van de Egyptenaren. En de Belgen niet of nauwelijks bewegen. Trossard komt de bal wel vragen. En dan De Bruyne. Heeft wat ruimte. Gaat nog eens proberen. Maar trapt dan tegen de ketelaren aan. Ja, dat ook nog weer. Dat is zo'n eerste helft voor de Belgen. Met Achour die Marmoush probeert te lanceren. Goed opgelet door Ngoy. De Bruyne nog eens. De ketelaar. Het gaat naar de buitenkant bij Doku. Maar staat weer stil. En Achour heeft goed verdedigd. Ja, het is voortdurend smekend kijken van Doku richting de scheidsrechter. Omdat hij werd aangetrapt. Maar het is Egypte dat mag verder voetballen. Maar wel de bal kwijt is in het duel met Onana. Krijgt de Rode Duivel de bal mee. Nog een minuutje of 2 in de eerste helft. En nog altijd de 0-1 achterstand voor de Rode Duivels. Met de Ketelaar. En telkens weer mannen op overschot bij Egypte. Kastanje en Trossard binnendoor. En dan is daar Schobert. Die sneller op de bal is bij die blitzbal van Kastanje. Gooit dan uit omdat de Kastanje weg is en er ruimte is op de rechterkant bij Egypte bij Salah. Maar goed verdedigd door Ngoy. Samen met de Kastanje komen ze eruit en het lange been, uitschuifbare been van Onana zit ertussen. Maar kijk, elke bal, ze zijn veel scherper in de duels. Tielemans is de bal nu weer kwijt. Aschour op de linkerkant. Hij zoekt steun. En dat krijgt hij bij Atiya. Nog Egypte op de helft van de Rode Duivels. Maar toch de restverdediging die blijft staan. De bal van Atiya gaat niet over het hoofd van Meunier. Maar kijk, ook dit duel gaat weer verloren bij de Ketelaren. Waar is de gretigheid van de Belgen? Waar is de duelkracht? Nog eens Egypte met Mechelen. Bal weggekopt in de voeten van Marmouche. In het duel van Onana. En die krijgt dan ook weer een tik van de Cityman. Met Canadese roots. Heeft er een jaartje of zes gewoond. En ja, ook dit weer vol op de wreef met de stuts. Dit is toch ook een fout die mag bestraft worden met een gele kaart. Een stamp op de wreef van Onana. We hebben toch al een aantal flinke fouten gezien die niet bestraft zijn met een kaart. Door de Braziliaanse scheidsrechter. Door Ramon Abati. Eerste WK dus voor hem. Twee wedstrijden op de Olympische Spelen. Met de finale. Frankrijk tegen Spanje. 4 minuten komen erbij. Daar komen we nu aan. Beginnen we nu aan met de Ketelaren. Met Trossard. Slechte pas opnieuw. Het is een festival van slechte passes hoor. Bij de Rode Duivels. Een gemiste start. Dat is duidelijk. De Bruyne. Daar zit weer een Egyptische voetje tussen. Van Lassine. De inworp voor de Rode Duivels. Dicht bij de hoekschopvlag. En ja, toch een bezorgde blik bij Rudy Garcia. De hand rond de kin, peinzend. Wat kan ik doen? Verre inworp. Onana kopt door. Hier is de Ketelaren. En hier is het schot. Oh, het gaat erover van Doku. Ajajajajaj. Van op het penaltypunt. Daar moet hij gaan trappen. Daar moet hij gaan scoren. Maar hij knalt de bal erover. Wat een kans voor de Belgen. Om net voor de rust gelijk te maken. Het doorkoppen van Onana. De controle van de Ketelaren. Op het bovenbeen. Het afleggen met de linkervoet. En dan een afzwaaier van je welste. Van Jeremy Doku. Dat had hij beter moeten doen. Je ziet de ontgoocheling bij Garcia. Je ziet de ontgoocheling bij de collega Rode Duivels. Want dit was een schietkans. En zo gaan ze er niet al te veel krijgen. De Rode Duivels. In de toegevoegde tijd dus van 4 minuten. Is daar eindelijk nog eens een kans. We hebben er heel lang moeten op wachten. Het schot van De Bruyne hebben we genoteerd. Het schot van Trossard. Schotje. Dat werd afgeblokt, maar meer hebben de Rode Duivels niet gecreëerd. En dan moet je denken, moeten we Lukaku al brengen? Of niet? Meunier, De Bruyne vraagt de bal. Meunier ook weer zo'n bal tussen de twee. En De Bruyne zoekt dan het contact bij Meunier. Maar die, nou, het is ook niet de wedstrijd van Meunier, echt niet. Maakt nu weer een domme fout in het duel met Fatou. Waardoor de aanval van de Belgen is afgebroken. Waardoor de Egyptenaren kunnen opschuiven. Waardoor ze opnieuw geen tempo gaan maken. En waardoor de eerste helft er ongetwijfeld op zit. Die eerste helft. Hij steekt zijn papiertjes weg. Rudy Garcia. Hopelijk heeft hij toch wel wat genoteerd. Want er is werk aan de winkel. Voor de Rode Duivels. Niet alleen de achterstand, maar ook gewoon omdat het niet goed genoeg is. Oh, en Ngoy kopt die bal terug. Marmouche zit ertussen. En dan de voetreflex van Courtois. Ngoy zijn eerste foutje niet goed teruggekopt. De hoek was zeer scherp van tegen de achterlijn. Maar wel geprobeerd. Marmoes, korte corner. En nog eentje. Zijn voorzet afgeblokt door Meunier. Courtois kwam niet. En een gooi kopte toch terug. Met de lopende Marmoes. Maar ik zei het, de hoek was zeer scherp. En het was eigenlijk een soort voorzet. Misschien kon Courtois die bal gewoon laten lopen. Maar ja, het zekere voor het onzekere genomen. En dan die voetreflex. Corner nummer 3. Ingestudeerd, vrijgespeeld. Salah, voorzet. Meunier kan wegkoppen. Opletten nu voor de knal. Half afgeblokt door Onana. En dan Yasser op de rechterkant. En goed afgeschermd in dat duel met Mechelen. Waardoor Egypte nu toch al 3 corners op een rij heeft. Waardoor de 4 minuten zijn volgemaakt. Waar de Braziliaan ongetwijfeld een einde gaat maken aan deze eerste helft. Al zal hij deze corner nog wel laten trappen. Ik weet niet echt waarom, want er zijn gewoon 4 minuten gevoetbald. Maar wel nog Egypte. Courtois komt daar doorgekopt. Ajajaj. Mechelen kopt die bal door, waardoor Courtois er niet bij kan. En die bal gaat dan richting Salah, maar ook hij kan er niet bij. En toch even wat opluchting bij die 4e corner. Waardoor Courtois helemaal onder de bal gaat. Het is de ketelaar trouwens die doorkopt. En dan aan de 2e paal, Lachine, die er niet bij kan. Een gooi is ook nog wel van de partij. Maar toch nog wat opwinding. Helemaal op het einde van deze eerste helft. Die zeker geen goede eerste helft was van de Rode Duivels. Een grote ontgoocheling. En zeker ook de tussenstand. 0-1.
1: Oké, dankjewel Tom Boudewiel. En tot zometeen voor het vervolg. Zo dadelijk kaarten wij hier na over die eerste helft. Maar eerst eens naar de weg kijken. Doorwerken is de E40 van Veurne naar Jabbeke in Nieuwpoort afgesloten. Je moet daar de snelweg verlaten aan afrit 3 en omrijden via route J. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibekstunnel afgesloten.
3: Radio 1. Sportza WK.
1: Ja, Wim de Koning, de sfeer is een beetje een sfeer in mineur geworden. Intussen nog altijd die 0-1 tussenstand bij de rust. En eigenlijk terecht de achterstand voor de Belgen momenteel. Want ja, geen goede wedstrijd toch? Van de...
2: Nee, veel te weinig. Slechte wedstrijd zelfs. Ja. We hadden er veel van verwacht, misschien iets te veel. We wisten ook wel dat Egypte een stugge tegenstander zou kunnen zijn, die dan ook nog eens op voorsprong komt bij de eerste, de beste aanval wat ze in elkaar knutselen. Geweldige knal. Slecht verdedigd ook wel. Er zijn weinig positieve elementen aan te halen voor de Belgische ploeg. Is het die drukkende warmte die volgens Tess er toch heerste daar beneden?
1: Maar mag dat een excuus zijn?
2: Nee, dat is nee. De Egyptenaren kunnen daar misschien net iets beter tegen.
1: Dat is ook
2: En die spelen vanuit hun kwaliteit, verdedigend sterk. Doku wordt uit de wedstrijd gehouden, is zelfs naar de rechterkant moeten komen om daar even van die Hani af te zijn, waardoor Trossard dan even naar links is gegaan. Doku die dan ook de weg verspert, offensief als hij rechts staat voor Meunier die opkomt. Die graag dus van die zijkant komt ook, Doku.
1: Mm-hmm, ja.
2: Een paar keer goed aangepakt. Ik moet zeggen, een Braziliaanse ref laat veel te veel toe. We zijn al een aantal keer zwaar aangepakt. Oké, die gele kaart komt er dan toch, maar voeten op de voet, tackles, hard tackles, waar dat die bij staat, die door mogen gaan.
1: Dat hebben we inderdaad veel te veel gezien. We gaan er eens eentje weer bij nemen.
0: De corner wordt een beetje lullig in de voeten van Doku gegeven. En wauw, wat een vreselijke tackle alweer van Fatou. Een terechte gele kaart. De bal langs de lijn gespeeld. En daar komt de bulldozer uit Egypte, Ahmed Fatou. En die schopt hem onderuit.
1: Doku wordt inderdaad hard aangepakt. Het is bijna hopen dat ze met 10 vallen.
2: Ja, zoiets. Dat zou gerust kunnen. Hè. Er zijn wat gele kaarten geweest. Vooral die verdedigers dan. En ook die Attia, die al geel heeft. Die scheids kan je niet wisselen, natuurlijk. Die moet blijven staan. Rudy Garcia gaat toch wel moeten ingrijpen. Gaat hij het nog wat bekijken? Gaat hij zijn elftal, wat hij in zijn gedachten had voor Tunesië en nu zeker na Tunesië, en waar hij zoveel hoop op had, dat stelt hem teleur. Dat kan niet anders. Durft hij het dan aan om hier te gaan ingrijpen? Hij gaat echt wel iets moeten doen. Ik denk dan spontaan Fernandes Pardo. Tom zei wel, Lukaku lijkt mij nog wat vroeg. Misschien kan je dat als stormram op het einde nog gebruiken. Tenzij hij al echt zo fit is. Maar ik denk eerder aan Fernando Pardo. Maar die zou ik dan ook... ik zou de ketelaar wel laten staan, eerlijk gezegd. Want doet het niet slecht. Hij gaat regelmatig diep, haakt af. Heeft al een bal of 2-3 goed afgelegd. Een keer op Kevin. Daar ook dan een keer op Doku en zo. Goed overzicht.
1: Kan misschien op het middenveld?
2: Hij kan op het middenveld. Ja, maar hij kan dan naar het middenveld komen naast de Bruyne. Mm-hmm. Ofwel moet hij daar dan Hans van Aken gaan zetten. Mm-hmm. En dan is de vraag, moet je het verder blijven doen met Onana, wat altijd al de vraag is op het middenveld. Ook Tielemans, onze kapitein, heeft het heel erg moeilijk.
1: Bal,
2: niks. En als hij aan de bal is, komt er creatief niks van. Ja, nee. Kevin was in het begin vrij nadrukkelijk aanwezig. Tussen de linies kan hij wel aangespeeld worden. Maar loopt er ook al zoiets bij van... Ja, het is toch niet wat ik ervan verwacht had. En we amuseren ons niet zo echt zoals we het hadden gehoopt. Nee. En we mogen Thibaut Courtois danken. Hè, want tussen de palen hebben wij niks getrapt. Hè.
1: Die keeper
2: heeft geen bal gepakt. Onze kansen zijn er allemaal naast gegaan, als ze er al waren. En de keeper, Thibaut Courtois, die verhindert de 0-2.
1: Heeft ons behoed van de 0-2. We gaan nog slijzen.
0: Ze zijn plots met een 4 of 5-tal. Mee verdedigen van Trossard. Opletten nu op de rechterkant. De voorzet komt eraan. En ja, het is een voorzetschot. Want de Courtois moet tussen beiden komen. Dat is een verraderlijke bal, hoor. Van op de rechterkant. Als ze komen, dat is beperkt. Maar als ze komen, dan is het verdorie gevaarlijk.
1: Dankjewel, Thibaut Courtois.
2: Ja, zeker. Ja, 0-2 zou heel erg moeilijk zijn om nog recht te zetten. Nu hebben we nog 3 kwartier. Alleen moet het niveau ongelooflijk omhoog. En ik denk, veel keepers hadden die bal niet gepakt.
1: Nee,
2: is niet toevallig Thibaut Courtois. Goed, het was ook op zijn rechterhand dat hij de goal binnenkreeg. Het was goed getrapt. Het was niet echt helemaal in de hoek. En niet dat hij houdbaar was voor hem, maar heeft al wel eens ballen zoals die gepakt. Hè. Dat is ook een beetje afhankelijk van waar je dan als keeper net staat en of je verwacht dat er getrapt wordt. Dit Egypte is geen zacht eitje.
1: Nee.
2: Helemaal niet.
1: Inderdaad. Misschien ook tekenend voor de wedstrijd van de Belgen was nog de kans van Doku op het einde.
0: Verre inworp. Onana kopt door. Hier is de ketelaar. En hier is het schot. Oh, het gaat erover van Doku. Ai. Van op het penaltypunt. Daar moet hij gaan trappen, daar moet hij gaan scoren. Maar hij knalt de bal erover. Wat een kans voor de Belgen.
1: Dat had beter gemoeten, hè. Tekenend voor de wedstrijd van de Belgen, mag ik het zo zeggen?
2: Ja, en ook van Doku. Hè. We verwachten enorm veel van Doku. Ja. Tegen Tunesië bijvoorbeeld was hij onhoudbaar. Die Hanni, die had hem helemaal in zijn zak. En als hij dan toch eens één keer er voorbij was, dan werd hij zwaar aangepakt. Ik denk dat hij wel een dikke enkel zal hebben.
1: Ja.
2: Is dan, denk ik, op vraag van Garcia, denk ik niet, uit eigen beweging naar rechts gekomen. Mm-hmm. Waardoor Trossard...
1: Dat was wel na de drankpauze. Dus,
2: ja, misschien dus... wel. Ja, een deel naar, ja, inderdaad zou kunnen dat ze toch gedacht hebben, we moeten iets proberen. Maar veel heeft dat niet de zaak vooruit geholpen, verre van. En we weten van Doku, hij moet maar één keer weg zijn, één keer op die snelheid. Maar die Egyptenaren, die doen het in balverlies echt wel met 5 achterin. En we hebben ook gezien met Cap Verde dat Spanje daar niet door geraakte. En dat die dat heel erg slim en tactisch heel erg goed deden. En dat doen ook deze Egyptenaren. Het is Tom zei het, de jongste is de keeper, 26. Een heel ervaren ploeg. En dat is er aan te zien. En Salah zit in de zak bij Mechelen. En Marmoush, die is 1 keer gevaarlijk geweest op dat foutje van een gooi. 1 foutje van een gooi. Het is niet dat we kunnen zeggen dat we achterin steken laten vallen. Alleen, het was wat ver Wat Meunier daar van Assur bleef op het moment van de goal. En draagt het mee in de rest van de wedstrijd, Thomas Meunier. Nochtans super ervaren, 34, aan een goed seizoen bezig in Lille. Heeft een heel erg matige eerste helft. Precies alsof hij onder de indruk is. Ook van het feit dat die tegengoal hem misschien zal aangevreven worden.
1: Toch heel vreemd als je weet dat die voorbereiding zo goed was. Ja. De sfeer was zo goed en dan toch zo'n start van... Denk je dat Rudy Garcia gaat ingrijpen bij de rust al?
2: Ik hoop het. Hij moet iets doen, tenzij hij de elf die op het veld staan nog eens kan aanporren en zeggen van kijk, ik geef jullie nog wel een kwartier. We gaan ze bij de keel grijpen, we gaan aanvallen, we gaan gedurfde voetballen, we gaan dat tempo omhoog brengen. We gaan voor de goal komen, we gaan zuiver zijn in de passing. Allemaal zaken die veel te weinig gebeuren. Mm-hmm. We gaan veel meer beleving uitstralen. En dan gaan we zien of het gaat. En anders moet hij ingrijpen. Dus ik vrees een beetje dat hij de elf nog wel de kans zal geven om zich te rehabiliteren.
1: Je vreest het? Je zou liever zien dat
2: hij al
1: ingrijpt?
2: Ik zou liever wissels zien. Ja, een Hans van Aken is iemand die in dit soort wedstrijden heel erg gevaarlijk kan zijn in de 16. En ook Fernandes Pardo. Laat hem maar eens invallen.
1: Wie weet. Goed, we gaan het zien zometeen. Het nieuws van 10 uur hier op Radio 1. En daarna de tweede helft tussen België en Egypte. 0-1, dat is dus de ruststand. Blijf gewoon bij ons hoor, want zometeen zijn we terug. Tot zo.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
4: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun openingswedstrijd tegen Egypte. Tom Boudeweel, hoe staat het daar aan de rust?
0: Niet zo goed, want de Belgen staan 0-1 achter een goal van Assur na 20 minuten. Eerste bal tussen de palen van de Egyptenaren en ging er meteen in. Niet dat de Belgen veel meer hebben klaargemaakt. Een schot van de Bruyne niet binnen het doelkader. Trossard en de grootste kans in de toegevoegde tijd voor Doku. Maar hij trapte de bal over de goal. Nul schoten tussen de palen van de Rode Duivels die echt geen goede eerste helft hebben gespeeld. Te weinig gebracht en Egypte was nog eens gevaarlijk met een poging van Zico. Prachtig gered door Courtois en ook nog eentje van Marmoush. Dus de tweede helft moet veel beter, want Egypte leidt met 1-0.
4: Tom, dankjewel. Op verschillende plaatsen volgen supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op een groot scherm. En dat is onder meer zo in het Tobulaarpark in Borgerhout. Een verslag van Gunter Joossen.
5: Het is stiller dan verwacht hier in het Vandorp, ondanks de 7000 supporters. Het terrein is helemaal volzet, er kan niemand meer bij. Maar de eerste helft begon dramatisch voor de Belgen. 0-1. Enkele Egyptische supporters zijn wel erg blij.
6: Ja, is goed, hè?
7: Wij zijn heel blij. Zeker verwacht.
8: We wachten op nummer 2.
7: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed.
5: En de Belgen houden de moed erin.
9: Ze moeten gewoon nog een goal maken.
10: Heel slecht. Middenveld is niet goed.
11: Dat ze een beetje beter moeten spelen.
12: Verdediging die toch wel wat minder is, daar moeten ze toch wel wat focussen. Om dat wel wat beter te doen.
13: Stil, ja, we hebben allemaal heel veel stress. Maar ik heb er wel een goede oog op. Het komt in orde.
5: Het zal voor de Belgen in de tweede helft moeten gebeuren.
4: Bij de beursgang van SpaceX is uiteindelijk bijna $86 miljard opgehaald. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf zelf bekendgemaakt. De beursgang vorige week was een groot succes. De eerste dag steeg het aandeel al meer dan 19%. En de voorbije dag kwam daar nog ruim 10% bij. SpaceX is nu $2.110 miljard waard. En het is nu het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter dat te laten doen. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat Mostefa een voorlopige stap stap opzij zet, zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van de beslissing van de Raad van Bestuur. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brusselse parlement. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
1: Welkom opnieuw bij ons. We volgen uiteraard België-Egypte in Sportza WK. De eerste wedstrijd van de Belgen op het WK voetbal 0-1. Dat is helaas de ruststand. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Zo dadelijk gaan we weer naar Tom Boudewil voor de tweede helft. Daar is nog niet zoveel beweging in Seattle. Dus nemen we er eerst nog een beetje muziek bij van de Rolling Stones.

0: In the Stars van de Rolling Stones. Geweldig mooi kader daar in Seattle voor die wedstrijd tussen België en Egypte. Maar dus wel werk aan de winkel. 0-1 achterstand voor de Rode Duivels. De tweede helft gaat bijna beginnen. De spelers staan bijna weer op het veld. Tom Boudewijl, grijpt bondscoach Rudy Garcia in bij de Belgen?
1: Nee. Dus het was ook een hele tijd wachten op de invallers trouwens. Die van Egypte waren hier al een tijdje balletjes aan het trappen. Maar die van België zijn pas een minuutje of twee voor de basisspelers naar buiten gekomen. Dus die hebben niet echt opgewarmd. Dus dat betekent dat er ook niet meteen een wissel zit aan te komen. Heb ik de indruk. Nicolas Raskin gaat nu wel naar de linkerkant. Maxime de Kuyper zie ik ook naar de linkerkant met een hesje stappen. En ja, ik heb Raskin genoemd bijvoorbeeld. Want ja, Onana, als je nu echt moet gaan voetballen om een blok te gaan ontwrichten, weet ik niet of je nog veel hebt aan Onana. Maar goed, het is de bondscoach die beslist. Benieuwd hoe lang hij het nog gaat aankijken alvorens hij wat wissels gaat doorvoeren. Het is meteen met een lange bal naar voren dat Egyptenaren de zijkant opzoeken richting Thomas Meunier. Die de bal verlengt, waardoor de inworp voor de Egyptenaren is met Atiya. En dan even wat druk zetten door Trossard. En de Ketelaren die nu op de zijkant staat. Zou het kunnen dat de Doku nu de valse negen is en dat de Ketelaren op de rechterkant staat. Trossard is nu wat meer naar binnen, maar dat is natuurlijk bij het balbezit van Egypte. Dus toch wel opvallend dat de Doku daar voorin staat en dat de Ketelaren aan de zijkant staat. Onana wil gaan voetballen. Bal niet buiten blijkbaar. Maar ja, als je die dan simpel inlevert. De Ketelaren zijn. Maar dan uiteindelijk toch de vlag de hoogte in. Een beetje bizar, want de vlag bleef beneden. En België kon verder voetballen. Maar ze geraken voorlopig niet richting de middenlijn. Richting de helft van de Egyptenaren. Doku alweer tegen de grond gewerkt. Nu door Fatih. En dus ligt het spel weer stil. En dat was een van de grote problemen bij de Belgen. Het spel ligt stil. Er wordt te traag gevoetbald. Mechelen nu naar Castagne. Eén mannetje voorbij. Maar daar staat de tweede al. En dat is Zico. Waardoor de Belgen weer balverlies leiden. En Castagne last heeft aan de rug. België gaat wat druk zetten met Tielemans. Achteruit naar Schobier. En dan de lange bal op het hoofd van Mechelen. Die de bal naar de zijkant kopt. En dan Trossard. Ja, Fatih zit er ook weer tussen. En hup, Doku weer tegen de grond gewerkt. Maar niet gefloten. Voor de zoveelste keer. Wordt er gewoon in de rug aangelopen door Yasser. Maar het worden niet de beste vriendjes, heb ik de indruk. Ramon Abati en Jeremy Doku. Inworp dus voor Egypte. Met een goede cross is dit wel hoor. Amai, die heeft lood in zijn schoenen. Want Assur is vrij op de linkerkant. In de rug van... hier is de Salah niet. En dan nog eens afgeblokt. Oh, wat een kans. Wat een kans voor Salah en Zico. Wat een trap van aan de dugout van de Belgen. Helemaal naar de andere kant richting Assur. En dan komen ze daar met heel wat mensen. Met Salah. Met Zico. En een mistrap eigenlijk is het van de Egyptenaren. Maar dit is toch weer een waarschuwing voor de Belgen. Die het veel te makkelijk laten lopen. Assur in de rug van Meunier. En dan met z'n tweeën proberen ze te knallen. Maar de bal geraakt gelukkig voor de Belgen. Niet tot bij Courtois. Anders was het zeker een gevaarlijke situatie. Dat was het eigenlijk nu al. Na 3 minuten in de tweede periode is het toch weer Egypte dat dreigt. Met Zico dus. En Mo Salah op zijn verjaardag, stel je voor. Hij heeft al een assist gegeven op zijn verjaardag. En een overwinning, dat kan er ook nog wel bij, naast een stukje taart. Maar het zou alleszins een serieuze stap vooruit zijn voor de Egyptenaren. Mochten ze hier de 3 punten pakken. En wat meer is, het zou zowaar in hun 4e deelname de allereerste overwinning zijn voor de Egyptenaren op het WK. Stel je voor, dan nog tegen de Belgen. Het ziet er zo wel een beetje naar uit, want kijk, de Belgen bouwen zo traag op. Met Courtois, een gooi Mechelen. Onana zit er even tussen. En dan een gooi die toch weer wat meters maakt. Achteruit naar Meunier. Breed Onana. En nog eens een gooi die weer een duw krijgt. Een vrije trap. Nu heeft hij het wel gezien. En het is wel een vrije trap. Marmoush opnieuw met de duw. Duidelijk met de rechterarm. Ingepakte pols. Een beetje zoals Onyedika bij Club Brugge. Er zijn er wel een paar. Ik weet niet of het bij hen bijgeloof is. Of dat ze effectief een handblessure hebben. Kevin De Bruyne met de vrije trap. Iedereen achter de bal bij Egypte. Een rechtstreeks. Daarvoor is het te ver. Ligt de bal te ver van de goal. Het is een korte voor Kastanje. En dan de ruimte opzoeken op de linkerkant bij Trossard. Maar Hanni staat te wachten. Met Zico ook. Trossard nog eens. Eén man voorbij. Twee man voorbij. Maar ja, er staat gewoon te veel volk. Dit is wel goed richting Doku. Goed verdedigd door Kastanje. Doku nog eens. Doku, de actie moet je nu maken. Buitenom. Hier is de linkerkant. Afleggen, maar afgeblokt. Ze staan met zoveel te wachten op Doku. Dat je er gewoon niet voorbij geraakt. Balverlies van De Bruyne. Naar openen op de linkerkant voor Assur. Opletten voor de buitenspelval. Salle wordt diep gestuurd, maar Courtois komt uit zijn 16. En trapt de bal naar voren. Al wel vaker tegenstanders met de clubelftallen. Salle en Courtois. Er was onder andere die finale, was het zeker, waar Courtois zowat elke bal tegenhield van Salle en co. Onana. Wie beweegt? Een gooi gaat mee op de rechterkant. En dan, ja, het is allemaal zo dichtbij. Tielemans, Doku, weer de slidings ontwijken. Kastanje, Doku, nog eens één man voorbij. En gaat weer liggen. En nu fluit hij wel, net buiten de 16. Dit is een moment voor de Belgen. Doku is dus echt een centrumspeler geworden. De 16, dit is een moment voor de Belgen. Doku is dus echt...

dat worden toch wel snelle wissels. We zijn 7 minuten ver in de tweede periode. En de eerste wisselspelers maken zich dus klaar bij de Rode Duivels. Kevin De Bruyne. Het geluk van de fans, het geluk van de Rode Duivels ligt aan zijn rechtervoet. Er ligt er al eentje, Achour, achter de muur. Gaat nu toch overeind staan. Het is niet nodig, zegt de doelman. Schobier. Het zijn niet de beste metselaars, heb ik de indruk. Want de bouwstenen van de muur veranderen voortdurend. Tielemans en Meunier staan er ook voor. Om het zicht te belemmeren van Schobier. Kevin De Bruyne. We kruisen onze vingers voor deze vrije trap. Kevin De Bruyne. En oh, de buitenkant van de paal. De buitenkant van de paal. En geen corner, want Schobier zat er niet bij. Eerste gevaar voor de Rode Duivels. Kevin De Bruyne. Niet toevallig een standaard situatie. Hij lift de bal over de muur. Maar tegen de buitenkant van de paal. En we zien nog wel een zwevende Oufa Schobier. Maar hij moet niet tussen beiden komen. Eerste gevaar van de Belgen. Vrije trap van Kevin De Bruyne. Maar dus tegen de buitenkant van de paal. Het is hopelijk een aanmoediging voor de Rode Duivels. Die nu wel weer moeten verdedigen. Omdat ze het zoveel ruimte laten. Hier is Salah opnieuw. De voorzet voor Zico. Zico, maar daar zit dan Kastanje tussen. Zoveel ruimte om te counteren heeft Egypte. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Het teruglopen. Salah vrijlaten. En dan heeft hij gezien dat de Zico op de rechterkant vrij is. Maar zijn controle is moeizamer. En dat is in de stuit. Waardoor Kastanje er zijn voet kan tussen zetten. En toch weer de eerste corner voor Egypte naar de eerste paal. Daar staat de Ketelare. Makkelijk weggekopt. Maar niemand van de Belgen is voorin gebleven. Dus is het rustig balbezit daarachterin. Voor Fatou. Doku is de eerste die wat gaat storen. Tielemans ook op Fatou. En dan de Ketelare. Maar ja, kijk, dat is even druk zetten. En dan gewoon verder wandelen. Waardoor ja, de Belgen gewoon geen druk kunnen zetten als team. Dit is een groot probleem, hoor. Dit is een groot probleem. Kijk eens aan, zoveel ruimte opnieuw voor Marmoush. Mechelen moet verdedigen. En dat doet hij op de bal. Hey België, wat is de verdediging? Wat is hier aan de hand? Iedereen laat zijn tegenstander lopen. Waardoor Egypte er zo makkelijk kan uitgeraken. En hier is Achour opnieuw. Ai, ai, ai, wat is dit België? Met de kopbal van Marmoush aan de tweede paal. Terwijl Mechelen ook de hele tijd ligt te kronkelen buiten de lijnen. Om die stevige verdedigende actie. Het is Salah die kan koppen. Omdat ja, gewoon Kastanje staat te wachten op de bal. En Salah er gewoon voorkomt. Maar België moet echt wel als team gaan druk zetten. Gaan verdedigen, hoor. Kastanje wordt geofferd. Als linksachter. Voor de Kuiper. En dan Raskin voor Onana, veronderstel ik. Mag ik hopen. Oké, okay, inderdaad. Daar gaat toch het nummer 24 de lucht in. Dus eerste wissels voor België. Na 10 minuten voetballen. En het is echt wel nodig. Maar ik herhaal het nog eens. Als dit zo doorgaat, ja, dan valt de 0-2 veel makkelijker en veel sneller dan de 1-2 voor de Belgen. Of de 1-1 voor de Belgen. Want zoveel ruimte om te voetballen. En voetballen, dat kunnen ze wel. Een stevig blok vormen en dan profiteren van de ruimte. Sowieso. Achour, nog eens doorkoppen naar Salah. Daar zijn de Egyptenaren opnieuw. Het is een soort korfbalwedstrijd waarbij België met 5 man voorin staat. En 5 man moeten gaan verdedigen. Maar dat lukt niet zo goed. De Bruyne naar Doku. De aanname. En goed verdedigd nu op de bal. En wel Fati. De Ketelare tegen de grond getrokken. Maar dat is ruim van de goal weg op de helft nog van de Belgen. En zo is de tegenaanval eruit gehaald door Fati. Slim gedaan. Want daar gaat hij geen gele kaart voor trekken. Om daar even

0: in knuffelhouding te gaan staan met de ketelaren. Hun gooi. En Mechelen. Egypte wacht opnieuw. De snellere voetjes van Raskin moeten België wat meer vleugels geven. Raskin opnieuw. Aan wie kan hij de bal kwijt? Aan de ketelaren. Dat is een buitenspeler geworden. Meunier opnieuw. En ook weer de bal kwijt. Die trekt de lijn door van de eerste helft. Meunier is momenteel geen meerwaarde daar als aanvallende back bij de Rode Duivels. Een gooi opnieuw. Dribbelt in, maar draait dan terug naar Raskin. De Kuiper en Mechelen dribbelt ook weer in. Maar daar wacht de Witte Muur opnieuw. Een gooi. De Ketelaar heeft wat ruimte. Op zijn rechter wil dan Tielemans aanspelen. Maar opnieuw goed verdedigd. Dat doen ze prima hoor, de Egyptenaren. En dat hebben ze zeker bewezen in de voorbije wedstrijden. Want wat ik in de eerste helft nog eens wou meegeven. Dat is, of was het op het begin van de tweede helft, ik weet het al niet meer. Veel doelpunten krijgen ze niet tegen. 2 tegen Brazilië. En dan is het toch al meer dan een half jaar geleden tegen Oezbekistan. 2-0 verloren, maar ertussen 1-0 gewonnen tegen Rusland. 0-0 tegen Spanje. 4-0 tegen Saoedi-Arabië. 2-1 tegen Nigeria. En 1-1 tegen Kaapverdië. Dus regelmatig een clean sheet. Regelmatig amper 1 doelpuntje tegen. En 2 keer dus op meer dan een half jaar en 7 maanden. 2 doelpunten Brazilië en Oezbekistan. Dus het zal niet makkelijk worden voor de Rode Duivels. Zeker niet op deze manier. Trossard, Tielemans, De Bruyne. De Bruyne, bal blijft hangen. Het gaat een thema worden. Dat krijgen we van beneden ook al door. Dat het zeer moeilijk is. Een gooi laat Marmoush lopen. Een gooi laat Marmoush lopen. Daar is Marmoush, de knal ernaast. Oh, wauw, wauw. Marmoush, het instappen van een gooi. En Marmoush vertrokken. Weer een kans voor de Egyptenaren. Ze spelen met hun geluk, de Rode Duivels. Ze spelen met hun geluk. Gelukkig kan de Kuiper, gelukkig kan een gooi nog druk zetten. En een klein duwtje geven in de rug van de spits van Egypte. Waardoor hij de bal niet kan kadreren. Maar het is kansen opstapelen momenteel. 2 keer Zico, een kopbal van Salah. En Marmoush op de tegenaanval. Met de knal erover in het publiek daar dichtbij Thibaut Courtois. We zijn bijna een uurtje onderweg en België moet het doen met een vrije trap van Kevin De Bruyne. Hier is De Bruyne opnieuw, hier is Doku. Vrijmaken, hij gaat dan te makkelijk liggen. Nee, zeker geen penalty. Hij wordt zelfs niet aangeraakt, gaat tussen 2 verdedigers door. Maar gaat dan te makkelijk liggen. Hij moet de actie maken. Over het been. En dan, ja, ze houden zich zelfs allebei in de 2 verdedigers van Egypte, dus hij mag blij zijn dat hij geen gele kaart krijgt voor een schwalbe. Want dat was het duidelijk wel tussen Yasser en Atiya. De Ketelaren, goed verdedigd. Tielemans, net niet bij de bal in dat duel met Atiya. En dan is het toch een corner voor de Belgen. En je gelooft het misschien niet, maar na ruim een uur is dit de allereerste corner voor de Belgen. En net nu Onana naar de kant is gegaan, de grootste, waar hij van nut had kunnen zijn. De Ketelaren, Mechelen, een gooi misschien. Dat zijn de jongens naar wie we moeten kijken. Meunier naar de eerste paal. Meunier kan er niet bij. Tielemans met de volley. Oh, dat scheelt niet zoveel. Dat was mooi gedaan van Tielemans, dat kan hij. Met zijn linker een beetje wegdraaiend. Een weggewerkte corner. En dan op de slof genomen. Heel mooi, stijlvol op de slof genomen. Door Youri Tielemans. En ja, niet zoveel ernaast hoor. Echt niet veel ernaast. Maar we wachten nog altijd op de eerste bal tussen de palen. We zijn er al een beetje dichterbij met die vrije trap van De Bruyne tegen de buitenkant van de paal. Maar een bal tussen de palen. Nee, dat hebben we nog niet gezien. Meunier, hier is De Bruyne. Ah, dit is wel tussen de palen, maar te zacht. En te centraal is België aan het komen. Na ruim een uur, vraagteken. Met Tielemans, met Kevin De Bruyne. Nu goed gelopen door Meunier. Moet een beetje wachten op de bal. Legt hem dan prima af voor De Bruyne. Net voorbij het penaltypunt. En via de binnenkant van de voet is er de deviatie van De Bruyne. Maar te centraal, daar waar Schobbier staat. En waar hij uiteindelijk geen problemen heeft, gaat er wel bij liggen. Maar geen problemen om die bal bij te houden. Is daar de verlosser? Is daar de doelpuntenmachine? Romelu Lukaku wordt klaargemaakt voor een half uur. Is hij klaar voor een half uur? En om vooral de duivels over de streep te trekken. Om te gaan redden. Hier is Doku nog eens op de rechterkant. Met terug naar de goal. En opnieuw Atia. Nieuwe bal over de achterlijn. Nieuwe corner. Het is België dat kan drukken met Doku opnieuw. Achteruit naar De Bruyne met zijn linker. Schobbier moet komen. En te makkelijk geplukt daar aan de tweede paal. Hij wil snel intrappen. En dan is het afblokken van een gooi. En is het een vrije trap. Schobbier wil snel gaan intrappen. Wordt half afgeblokt door een gooi. En gaat dan liggen. Geeft aan de scheidsrechter dat hij tegen de kuit werd getrapt. Dus de vrije trap is er wel voor de doelman. Afrika Cup was je dus bij. 4 keer de FIFA Club World Cup. Met Al Ahly. En het zit in de genen, want vader Ahmed is ook een doelman. En heeft ook een WK gespeeld. En dat is het WK in Italië. Daar is Egypte opnieuw met Marmouche. Opletten nu voor de rechter. Het schot die wijkt af. En ik zag er helemaal in. Het schot van Marmouche wijkt af. Waardoor Courtois helemaal naar de verkeerde kant was gedoken. Maar er zit een engeltje op de lat bij de Belgen. Waardoor die bal, die afwijkt op een gooi, een metertje naast de goal belandt. Wel nog een corner. Lukaku staat klaar om in te vallen. Bij de Egyptenaren is het nog altijd hetzelfde basiselftal. Corner voor Egypte. Met de voorzet naar de eerste paal. De Ketelaren. Die kan de bal wegkoppen. Opgevangen door Fatou. Voetbalt op de linkerkant. Iemand moet Fatou opvangen. De voorzet richting de Ketelaren. Met Tielemans langs de zijlijn. Gaat één mannetje voorbij. Aan wie kan hij de bal kwijt? Want kijk, ze zijn met z'n vieren. Niemand staat vrij. En toch de gretigheid van de Egyptenaren. Om te gaan ingrijpen. En te gaan jagen op de man in balbezit. Dat is gewoon het grote verschil tussen Egypte en de Belgen. De Ketelaren, hij komt naar de kant. Logische wissel. Doku terug naar de zijkant. Op zijn favoriete linkerkant. En het publiek is tevreden. Het publiek is tevreden met de return. Of Romelu Lukaku, die ongetwijfeld revanche wil nemen. Tielemans met de diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil. Lukaku duwt hem over de lijn. Dit kan niet. Dit moet een record zijn. Tielemans met de bal diep. En Meunier met de bal breed. En wie duwt hem erin? Het is Romelu Lukaku. Niet te geloven dat hij nu net die bal over de lijn duwt. Romelu Lukaku, nummer zoveel voor hem. 91. Nog even kijken. Het vertrekken van Meunier is geen buitenspel. Ik twijfelde even. Goeie bal van Tielemans. En dan is Lukaku tussen twee man. Dat is de gretigheid van Egypte. De gretigheid van Lukaku. Maar het is een own goal. Het is een own goal van bijna de man van de match. Van Hani. Het is een own goal van Hani. Dus onder druk van Lukaku. Twee man gaat naar de bal. Hij is er zeer dichtbij met zijn 48 of zo van schoenmaat. Maar het is Hanni die de bal als laatste raakt. De gelijkmaker. Wat een opluchting. 1-1.
1: Oké, en dan moeten wij hier in de studio even bekomen. Wim, we gaan weer even overnemen. Ja, wat een moment voor Romelu Lukaku. Invallen en meteen, ja, het was een on-goal, maar wel
2: beslissend
1: onder druk
2: zijn.
1: Van hem.
2: Dus ja, beslissend. En ook goed dat Meunier, het is een goede bal van Tielemans. Meunier die door is op rechts, bal ineens voor. En dan heb je présence natuurlijk voor doel, waardoor hij eigenlijk door zijn aanwezigheid iemand verplicht. Hanni in dit geval om een on-goal te maken. Omdat ze, en met twee moet tegenhouden. Hij pakt onmiddellijk die bal uit de net en loopt naar... Ja, ze willen nog natuurlijk naar die zegen gaan. Maar we mogen niet vergeten dat we al een paar keer serieus ontsnapt zijn.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Wat is er hier aan de hand? Dat riep Tom Boudewijn een paar keer. Iedereen laat zijn tegenstander lopen. Veel bange momenten. Hè, voor
2: zeer
1: die
2: veel. En ze komen, als ze komen, komen ze opeens met veel en heel erg snel. En dan kan je wel naar de defensie wijzen. Oké, Ngoy liet al wel eens Marmoes net iets te makkelijk weggaan. Was ook eens een kans van Salah als Mechelen naast de zijlijn lag, een beetje aangeslagen. Maar het was daar vooral op dat middenveld. En daar heeft hij ingegrepen met Raskin te zetten. Oké, dat is net iets meer pitbull daar op dat middenveld dan Onana. En wat sneller. En Doku heeft al de hele tweede helft, tot net voor het invallen van Lukaku, heeft hij op de 9 gespeeld. In de spits. Ketelaar op
1: positie,
2: de pocket.
1: Inderdaad.
2: Waardoor er Trossard wat meer naar links en wat op rechts kon doorge... Ja, hij zat in de greep op die zijkant. En dus heeft hij dan toch iets gedaan. Niet dat veel beter was. Uiteindelijk heeft hij, want we zien nu dat hij helemaal kletsnat.
1: Ja, we hebben de hele tijd een camera hier in de studio op Rudy Garcia.
2: Ja,
1: inderdaad,
2: omdat het
1: zit er kletsnat bij door de besproeiing van het veld. Maar we zien hem wel al de hele tijd schrijven.
2: Ja,
1: in een klein blokje.
2: Want het lukt niet goed, het gaat niet goed. En we mogen blij zijn dat we op 1-1 staan. Tweede bal tussen de palen. Er was er een van Kevin die niet goed trapte, wat Schobert moest pakken. En dit is de tweede tussen de palen na, wat is het, 68 minuten. En,
1: de eerste corner ook pas na meer dan een uur.
2: Ja, dus,
1: wel ook een klein kansje dan voor Tielemans.
2: Ja, want ook op die lange ingooi hadden we mogelijkheden. Dus waar in de eerste helft Doku overtrapte. Maar goed, we kunnen weer herbeginnen. We staan op 0-0.
1: En de Egyptenaren krijgen niet vaak tegendoelpunten.
2: Nee, dat is waar. We moeten wel opletten dat we nu niet weer gaan terugtrekken. Ja. En weer gaan spelen zoals in het begin van 1-1. We spelen niet goed, we staan toch op 1-1. Misschien moeten we dat consolideren. Terwijl Lukaku aangaf qua lichaamstaal, onmiddellijk die bal pakken, onmiddellijk op de middenstip leggen van nee, wij gaan door om te winnen. Maar ik weet niet of dat in het hoofd zal lukken.
1: Oké.
2: Nee.
1: We gaan het zien. Tom Boudewijn kan het misschien doorgeven. Tom Boudewijn, ik denk dat de drankpauze erop zit, hè?
0: De drankpauze zit erop. Ik ben nog even de administratie aan het bijwerken. Omdat er ook een wissel is doorgevoerd. De doelpuntenmaker Emam Achour. De doelpuntenmaker bij Egypte. Die is naar de kant gekomen. En Rami Rabia. Nog een man die in het buitenland actief is. Bij Al Ain. In de Verenigde Arabische Emiraten. Die is erin gekomen. 1-1 dus. Dat voelt dan toch nog net iets beter aan. Op het scorebord, niet echt op het terrein zoals jullie terecht hebben opgemerkt, want heel veel kansen voor de Egyptenaren in deze tweede helft met Marmoush twee keer, Salah twee keer, Zico ook en ja, bij de Belgen was het toch vooral zoeken naar een bal tussen de palen. En de Egyptenaren hebben het dan maar zelf gedaan. En inderdaad, we krijgen nu het beeld van Rudy Garcia. Die meteen kan meedoen aan een verkiezing Mr. Wet T-shirt. Want zijn hemd plakt gewoon helemaal aan zijn lijf door die douche die hij daar beneden heeft gekregen. Nog 20 minuten. Zo lang heeft België om één, dat punt vast te houden, lijkt me al een belangrijke zaak. En twee, om eventueel toch nog de overwinning binnen te halen. Het is ongeveer op hetzelfde moment, denk ik, als tegen Algerije 12 jaar geleden. De gelijkmaker, België. De zon is ondertussen weg. We voelen zowaar een fris windje. En Trossard wordt diep gestuurd op de rechterkant. Moet wel terug. Tielemans met Meunier nog. En nog eens Trossard. Het hak is goed. Oh, Meunier opnieuw. Meunier gaat trappen. Maar ja, de inspanning was al zwaar voor de rechtsachter. Heeft het met zijn linker geprobeerd. Maar goed tegen de grond van Chaubier. Wat een mooie 1-2 was dat met Meunier. Maar vooral Trossard met dat hakje tussen 2-3 man door. In de loop van Meunier. Die dan met links uithaalt. De open handen wel van Lukaku. Maar die stond toch gedekt. En dan kon hij de bal niet afgeven. Dus ging hij maar voor eigen succes. Thomas Meunier met links dus. En de redding van Oufa Chaubert. 5 keer kampioen van Egypte. 4 keer de beker gewonnen. 3 keer de Supercup. En 3 keer de Champions League. Dus het is geen kleine kerel daar in het doel van Egypte. En dus het voordeel als je bij Al Ahly speelt. Dat je af en toe wel eens een prijs kan pakken. Ook al heeft hij nog niet zoveel wedstrijden gespeeld. Heeft hij vaak afgewisseld met die tweede doelman van Egypte. Ze verdelen het daar een beetje. De Kuiper zoekt Lukaku. Maar is net niet snel genoeg op de bal. En dan voet te hoog gezet van De Kuiper. Maar ze zitten er kort op. Naar bij Lukaku zitten in zijn rug. En het was geen makkelijke bal van De Kuiper richting Lukaku. En Lachine, die ook al met zo'n handverband speelt. De volgende wissel staat ook al klaar bij Egypte. Tweede wisselmoment is dat met de Zizo. Nog eentje van Al Ahly. En de fans van Lierse zullen hem misschien nog wel kennen. Want 3 jaar voor Lierse gespeeld. Toen Wadi Degla daar baas was. Van 2014 tot 2017 heeft hij voor Lierse gespeeld. En ook een man. Ex-Zamalek, dat ligt allemaal heel gevoelig in Egypte. Als je voor het ene team hebt gespeeld, ga je toch liever niet naar het andere team. Maar goed, als je van de ene een bot krijgt en van de andere niet, dan is de keuze misschien wel snel gemaakt. De Kuiper terugdraaien, moet dan de fout maken en krijgt ook de gele kaart. Van het moment dat je een trekfout maakt, krijg je een gele kaart. Als je een zware fout maakt, zoals in de eerste helft, er toch een aantal zijn geweest bij de Egyptenaren, dan krijg je geen gele kaart. Maar dit was duidelijk truitje trek bij Mostafa Ziko. Vrije trap dus. En dat is misschien het moment om die wissel door te voeren. Ziko wordt naar de kant gehaald. En dan staat er nog eentje klaar om in te vallen. En dat is dan Abdelkarim. En wie gaat dan naar de kant? Ze hebben daar wat problemen met dat reuze grote bord. Het is Salah. Voilà. We hebben het eerder al gezegd. Hoe lang kan hij mee? Hij zoekt nog een beetje aan wie hij de band kwijt kan, want de scheidsrechter maakt hem meteen duidelijk van je hebt niet al te veel tijd om naar de zijkant te gaan. Mo Salah, niet gescoord, dat deed hij in de vorige keer dat Egypte meedeed aan het WK, dat was in 2018 in Rusland. Scoorde hij wel 2 keer tegen Saoedi-Arabië toen het dicht stond bij puntengewin, maar uiteindelijk nog in minuut 94 de 2-1 nederlaag moest slikken. Tegen Rusland ook een penaltietje binnengetrapt, maar het leverde geen punten op. Het leverde gewoon 3 nederlagen op 0-9 en meteen naar huis, zoals het eerder al het geval was in 1990 in dat WK waar ik het daarnet over had in Italië. Onder andere tegen Engeland. Tegen Ierland, daar hebben ze wel een puntje gehaald. Toen werd het 0-0. En kijk eens aan, toen was Marcel van Langenhoven de scheidsrechter. In Egypte tegen Ierland.
3: Dat was ook nog wel eens leuk om dat te lezen. En tegen Nederland werd het toen ook 1-1 met een goal van Wim Kieft. Die nu nog altijd opdraaft als analist. Zizo en Abdel Karim. 66.775 toeschouwers zijn er hier in het Lumenfield Seattle Stadium. Dat is aardig wat. Maar ja, de Belgen na de goal gingen nog even doorduwen. Maar dat ritme is het nu wel even kwijt. Ook door die wissels. Trossard nu wel met Kevin De Bruyne op de linkerkant. Ziet vooral Withemde. Aan wie kan hij de bal kwijt? Aan Doku natuurlijk. En dan staan er weer drie op te wachten. De Bruyne komt zo vrij. Paasje binnendoor is goed gedaan. Trossard. Lukaku. Ai, afgeblokt nog. Goed uitgespeeld door de Belgen. Maar Lukaku, net op het moment dat hij trapt, wordt hij daar afgeblokt door een soort zelfmoordcommando. Gooien met het ganse lichaam is het Mohanad Lachin. Die daar nog altijd flink wat hinder van ondervindt. Maar Lukaku kaatst nog altijd. Hier is de voorzet van Tielemans. Maar die gaat helemaal achter de goal. Dat moet hij toch veel beter kunnen doen met zijn traptechniek. Met weinig druk van de tegenstander. Oké, de bal liep naar de achterlijn. Maar hij had nog wel tijd om die trap te verzorgen. Jammer. Want de kaats van Lukaku was zeker niet slecht. En het combinatiespel daar tussen al die kegels van Egypte was zeker ook prima. Een goal, ja, slechte controle. Daar is Egypte weer met de man of 4-5. De vijfde komt erbij. Opletten nu voor het afleggen richting Zizo. Gaat trappen. Afgeblokt door Tielemans. Opgepikt daar op de linkerkant. En Meunier werkt de bal weg over de zijlijn. Waardoor het tempo er toch weer uitgaat. En waardoor Egypte weer kan ademen. Wat meer aan de bal kan komen. Bij 1-1. De laatste 10 minuten komen eraan. Hani moet ook terugdraaien onder druk van Doku. Het is nu eens omgekeerd. En dan Lachin ook weer terug. Via Atia naar de achterste spelers. Lukaku, dat is goed gedaan. Het is nog ver. En er staan er nog veel voren. Meteen de tackle van Lachin opnieuw. Maar daardoor kan België weer wat opschuiven. Weer wat druk zetten. De lange bal er proberen uit te halen. Dat lukt niet echt. Dan Meunier, die toch weer zo'n domme fout maakt. Gaat te makkelijk in de rug lopen van zijn tegenstander. Terwijl er ook weer twee rode duivels bij staan om hem te helpen om die bal te gaan veroveren. Maar nee, plomp in die rug lopen. Ja, dan moet de scheidsrechter wel fluiten. En kan je niet de bal recupereren. Zizo is nog fris. Komt de bal ophalen bij zijn centrale verdediger. Waardoor er een mannetje minder is in het aanvallende compartiment. Laatste 10 minuten dus. Daar zijn we aan begonnen. Met 1-1. De Egyptenaren combineren opnieuw fraai op de linkerkant. Bal net binnengehouden. En Fati met een voorzet. Maar dat is in de handen van Courtois. Die snel uitgooit naar De Bruyne. Dit is misschien zo'n Japan momentje. De Bruyne oversteekt het terrein. Doku op de linkerkant. Man op man. Kom naar binnen. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Wordt opnieuw onderuit gemaaid. Door Hani. En opnieuw geen kaart. Of wat? Nu staat hij eens 1-1, komt hij naar binnen en dan hopla, de zijs. Ja. Vrije trap natuurlijk wel voor de Belgen. En Mohamed Hani staat, ik heb geen gele kaart gezien, maar moet toch bestraft worden, zou ik zo denken. Want dat was toch een veelbelovende aanval met Doku. Waarvan er we heel weinig hebben gezien. Is ook van links naar rechts. Van voor naar achter. Gezwierd. In die veranderde opstellingen van Rudy Garcia. We kijken naar beneden. Hans van Aken staat klaar om in te vallen. Maar eerst deze vrije trap. met Kevin De Bruyne, met Maxime De Kuyper, een rechtsvoetige of een linksvoetige. De Lukaku in de gaten houden. Het is De Bruyne. Daar is Schubert met de vuisten. Opletten nu voor het uitbreken. Een gooi. Tielemans gooit de bal weer naar de tweede paal. Mechelen. Oh, redding van Schubert. Mechelen was er dichtbij. Een beetje zoals Virgil van Dijk. Opletten nu, want die uitbraken zijn redelijk dodelijk. Ah, goed, de interceptie van een gooi. Hier is Doku opnieuw. Maar de inspeelpas richting Lukaku is niet goed genoeg. Maar wel een goede interceptie. Goed anticiperen van een gooi. Opletten, want de Egyptenaren zijn er opnieuw. Een beetje à la Van Dijk gisteren. Die kopbal van Mechelen. Maar net niet ver genoeg. En niet genoeg dicht bij de paal. Waardoor Schubert kon ingrijpen. Maar toch nog eens de Belgen. Met Mechelen, de kopbal. Stel je voor op zijn eerste WK. Aanstaande papa van Caroline. Nog niet uitgerekend voor de eerste weken. Dat is richting de finale. Maar het zou mooi zijn voor de Bruggeling. Fernandes Pardo staat ook klaar. En Courtois moet opletten, want die voorzet van de linkerkant die valt net onder de lat. En hij moet hem als volleyballer, een beetje zoals zijn zus vroeger, moet hij de bal over het netje tippen. Het was niet bedoeld, maar goed, het is wel gevaarlijk als die bal zo net valt onder de lat. En een corner dus voor Egypte, terwijl dus de twee rode duivels klaarstaan voor de laatste 7 minuten. Eerst opletten voor deze standaard situatie. De rode duivels durven al eens een doelpunten incasseren op een standaard situatie. Bal wordt teruggebracht en De Bruyne moet mee verdedigen. Afblokken. Mechelen blokt die bal af. Gevaarlijk. Opnieuw Egypte. De voorzet komt. Wegwerken door Tielemans. En dan Meunier. Maar er staat niemand voorin om wat druk te zetten om die bal bij te houden. Waardoor Egypte in balbezit blijft. Nog eens diepgang bij Marmoush. Een gooi in zijn rug. Marmoush houdt de bal goed bij. Flankverandering. Altijd gevaarlijk. Ziezo met De Bruyne voor hem. Dat is niet echt een verdediger. Buitenom is Hani. Bal achteruit en weggewerkt door De Kuyper. Egypte heeft een beter moment. Het slot komt eraan. Hani en Fati. Het lijkt wel een komisch duo, maar ze waren gevaarlijk hier op de rechterkant. Ziezo opnieuw. Tegen de hoekschopvlag, voorzet. Ja, hij wil er een corner uithalen door die bal tegen De Kuyper te trappen. Maar die trekt zich weg en Raskin zoekt dan Lukaku. De Bruyne, aflegger van Lukaku. De Bruyne en dan ja, weer twee man. Dat doen ze toch prima, hoor, de Egyptenaren. Nu is het weer Lachine die de bal over de zijlijn trapt. Eerste wissel voor de Belgen. Met Van Aken die naar de kant komt. Kevin De Bruyne en Doku. Ja, ook wel een statement. Doku en De Bruyne allebei naar de kant halen. Voor die laatste 5 minuten. De inworp is nog voor De Kuyper. Hij schuift een beetje op, maar de Braziliaan heeft het in de gaten. Dus hij stuurt hem even terug. Omdat De Kuyper wel een verre inworp wil lanceren. Dat doet hij. Over Van Aken, weggekopt. En dan is het altijd opletten voor de tegenaanval. Er wordt teruggekopt voorbij een gooi. Een gooi moet gaan sprinten. Even trekken in dat duel met Abdelkarim. Voorzet over De Kuyper en Meunier. Maar dat was gevaarlijk. Omdat Abdelkarim, Hamza voor de vrienden, omdat hij sneller leek. Gelukkig een beetje hinderen van een gooi. En het op tijd even loslaten, waardoor de snelheid eruit was van dat talent van 18, Hamza Abdelkarim. Hij is nog eigendom van Al Ahly, maar Barcelona dus huurt hem vorig seizoen, het afgelopen seizoen, bij de U19. En ze hebben hem nu overgenomen. Raskin met de voorzet. Lukaku, ai, hij komt hem erover. Lukaku! Hij kopt hem erover, net buiten de kleine rechthoek. Dat deed ons denken aan Lukaku van de Kroatië. Ook toen had hij heel veel kansen. maar ging de bal er niet in. Nu staat hij tussen twee verdedigers en moet hij de bal gewoon doen afwijken. Maar hij knikt hard en hij krijgt de bal bovenop het hoofd. Dat is een gebrek aan matchritme. Dat is duidelijk. België had hier ook wel kunnen winnen. Zeker in de wetenschap dat Egypte zijn kansen niet heeft afgewerkt. Op het moment dat de gelijkmaker er nog niet was. Meunier met links. Oké, dat was een makkelijke bal voor Shebir. Maar de redding op Mechelen, die kopbal. En nu die kans van Lukaku. Dat had hij zeker moeten doen. Even deviëren. Maar goed, het is een vergeven. Die voorzet had hij kunnen binnenwerken. Raskin, dat was de man van de voorzet. En dan zal de vraag nog wel eens komen. Hadden we of had Garcia niet met Raskin moeten starten? Goed, dus praat achteraf, ik weet het. Maar het zijn betere voeten. Hafez gaat er ook nog in komen. Ook dat is een herinnering voor de Lierse supporters. Want ook hij, ex-Lierse, ze voetballen dus nog allebei. Karim Hafez en Ibrahim Adel. Zij komen er dus in. En Fatou, die wandelt daar aan de overkant. Dat is de kortste weg om van het terrein te stappen. En ook Fatih. Nou, het is wel opvallend. Twee verdedigers. Dat doe je niet meteen, maar daarnet even wat krampen. De Kuiper vangt Zizo op. Hij gaat al een beetje dribbelen in de 16. Dat was gevaarlijk. Trossard niet als eerste op de bal. En België verliest die bal opnieuw. Ja, Zizo in de dribbel voorbij de Kuiper. En bleef dan kleven tegen het lichaam van de Kuiper aan. Bij het binnentreden van de 16. Dus dat kon wel nog eens een gevaarlijk moment worden. Gevaarlijk heerschap ook Zizo. 30 ondertussen. En Egypte gaat nog eens op zoek naar de winning goal. Weer Zizou. Voorzet in de rug van Ngoy. Die hem half wegkopt, teruggebracht. En Ngoy nog eens wegwerken. Maar het is elke keer de tweede bal voor Egypte. België komt niet meer in de aanval. En Van Aken heeft nog geen bal geraakt. Laatste minuut, nog altijd 1-1. Gaan de twee favorieten voor de groepszege de punten delen. Nog is Egypte. Nog is Hani op de rechterkant. Kapt Fernandes Pardo uit. Gaat dan knallen tegen de Kuiper. Bal in de 16. Tielemans met de kop. Van Aken verliest het kopduel. En dan opletten Mechelen. Wegwerken onder druk van Abdel Karim. Nog net binnengehouden door Trossard. En Meunier, Trossard. Dan maar Lukaku zoeken. Afleggen bij Van Aken. Voetballen met Tielemans. En Fernandes Pardo in de rug. Legt af voor Lukaku. Komt hij als eerste aan de bal? Nee, jammer genoeg niet. Het is verdedigd door Yasser. Ja, de sprint, dat zagen we ook in de trainingen. De echte sprint van Lukaku, zoals hij dat kan. Gewoon op kracht en snelheid. Die hebben we nog niet teruggezien. Maar doelpunten maken, ook al was het net niet. Dat kan hij nog wel. Bij die own goal. Hans Van Aken mee verdedigen met de Kuiper. Balverovering. En dan Trossard. Maar weer goed verdedigd door Yasser. Met het lange been. Prima gedaan. En meteen gelanceerd zijn ze weer. Egypte. Want ik kan niet zeggen of het 1-1 gaat blijven. Opnieuw Egypte op de linkerkant. En Trossard komt mee verdedigen. Dat is Raskin. Nu goed naar de bal gekeken. Maar aan wie kan hij die kwijt? Alleen Lukaku is er. Die nog wel is wat druk gaat zetten. Maar dat is verloren moeite. Verloren inspanning. Tegen twee man. Egypte nog eens. De spanning is te snijden hier. In Seattle. Want je voelt dat de Rode Duivels de wedstrijd niet in handen hebben. Dat Egypte nog wel eens een doelpunt kan maken. En het zal met een flits moeten gebeuren. Als de Belgen nog wel eens in de buurt geraken. Van het doel van Shobir. Dat lijkt niet echt het geval. We kijken nog eens naar de intense knuffel. Het is de openingsdans van een trouwfeest tussen Zizou en De Kuiper, net op tijd gelost heb ik de indruk. Raska nog eens. Met Tielemans. Weer een sliding tackle waardoor de bal wordt tegengehouden. Raska nog eens. Ja, wat zijn ze goed in het interceptie telkens weer. Of je zou kunnen zeggen, niet zuiver genoeg gevoetbald door de Rode Duivels. Die toch weer wat hervallen zijn na de gelijkmaker. Die in een periode kwam van een prima periode van de Duivels. Hier is nog eens de Kuiper. Hier is nog eens Trossard. Fernandes Pardo komt naar binnen. Fernandes Pardo. Lukaku. Het is allemaal zo moeizaam. Aan wie kan het bal kwijt? Naar Hans van Aken. En Tielemans. Met zijn vieren staan ze voor de goal. De bal moet dus komen. Maar afgeblokt de zoveelste keer door Hanni. Het is het moment. Op anderhalve minuut van het einde. Met mannen in de 16. Tielemans wil hem brengen, maar Van Aken loopt in de weg. Een gooi. Op de linkerkant vraagt de Trossard de bal. Geef maar. Trossard moet hem brengen. Van Aken staat er ook. Lukaku. Terugleggen Van Aken. Naar de buitenkant Meunier. Wat is het spannend nu. Slechte pas van Meunier. Waardoor Raska de bal moet gaan ophalen. Mechelen. En Trossard wordt nog eens aangetikt. Door, wie is het nu? Hafez. En dus nog een vrije trap. Stilaan de laatste kans, want we zitten in de laatste minuut. De bal moet komen. In de rug aangelopen. Dit moet het moment worden voor de Duivels om alsnog de 3 punten te pakken. Het zou niet verdiend zijn. Maar daar maalt niemand om. Als het effectief zo is. Tielemans met de laatste bal. Een vrije trap. Geen buitenspel lopen. Dat is de vraag van iedereen. En dan het duel aangaan. Niet te dicht bij de doelman. Een goede bal van Tielemans. De allerlaatste. En dan de kopbal van een Rode Duivel. Dat is het scenario dat Rudy Garcia daar beneden aan het uittekenen is. De aanloop van Tielemans. Mechelen verlengt. Oh, gaat er over. Mechelen verlengt met de voet. Maar de bal valt net over de goal. Het zal bij een gelijke stand blijven. Het zal 1-1 blijven. Want de toegevoegde tijd is voorbij met een intrap voor Egypte. Het zal in de twee andere wedstrijden moeten gebeuren. Maar ondertussen kent België de werkpunten. En die zijn er zeker nog. Een inworp voor Egypte. Terwijl we kijken naar de scheidsrechter uit Brazilië. Ramon Abati. Hij fluit nog altijd niet af. Er komt nog een voorzet aan. Opletten Mechelen. En die verlengt tot in de handen van Thibaut Courtois. Ja, ze gingen nog wel eens een voorzetje trappen richting Abdelkarim. En Mechelen is nog aan het opletten. Devieert de bal in de handen van Courtois. Er mag nog altijd gevoetbald worden. Een minuutje extra. Een diepe bal richting Fernandes Pardo. Maar die is niet zuiver genoeg van Tielemans. En dat is dan het einde van deze wedstrijd. Ramon Abati vraagt de bal en fluit nu af. België heeft de nederlaag of is de nederlaag ontlopen. Want uiteindelijk toch nog een puntje gepakt dankzij die own goal van Hanni. Onder druk van Romelu Lukaku. Een puntendeling, dus geen gehoopte overwinning. En werkpunten, die zijn er zeker. 1-1.
1: Dankjewel, Tom Boudeweel. Sportza WK. Wim de Koning nog altijd bij mij in de studio. We hebben nog anderhalve minuut, zoiets, tot aan het nieuws van 11 uur. Maar misschien een eerste korte analyse. Een 1-1 gelijkspel. Echt wel uit de brand gesleept door de Belgen.
2: Zo
1: een terechte uitslag?
2: Billijk, zal ik maar zeggen. Omdat Courtois er een aantal goede pakte en zij wat kansen misten ook nog.
1: Ja.
2: En dan toch wel de présence van Romelu Lukaku. Die niet fit is, dat zie je. Niet helemaal fit, niet wedstrijdfit om te starten. Maar als hij er staat, ja, kon eens koppen. Ja, dan staat er daar toch iets. En dat ontbrak er toch wel aan. En het ontbrak nog wel veel dingen natuurlijk, Stef.
1: Ja.
2: Want het was niet goed. Het was niet goed wat we laten zien hebben. Nee, niet op het niveau van tegen Tunesië. En dat we
1: en het verbeterde eigenlijk ook niet echt. Nee. Ondanks de wissels, ondanks positieveranderingen.
2: Nee, hij heeft van alles geprobeerd. Doku, niet zijn beste wedstrijd, werd hard aangepakt.
1: Ja.
2: En wat je dan wel zag na de 1-1, dachten we van, gaan ze nu door? Nee, het was toch weer zo van, die tegenstander is toch sterk. Ja. En we moeten toch opletten dat we dat puntje vasthouden. Misschien hebben we dat wel goed gedaan op die manier. Want verliezen, dat zou toch heel erg zwaar aangekomen zijn. En weer heel veel kritiek naar boven gebracht hebben. Dat zal er nu ook al wel zijn.
1: Ja, ja.
2: Maar we hebben wel tegen de sterkste tegenstander gespeeld. Alleen, ja, we zijn nog geen groepswinnaar, dat is duidelijk.
1: Nee, maar het kalf is ook nog niet verdronken,
2: nee, zeker niet.
1: Kunnen we wel zeggen. Met nog wedstrijden tegen
2: Iran. En de derde beste mag ook nog door. We gaan nog wel doorgaan. Alleen, we willen graag in Seattle blijven.
1: Ja, maar het moet beter. Dadelijk praten we er nog veel meer over natuurlijk. Na het nieuws van 11 uur. Tot zo.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Tom Boudeweel, het was een moeizame wedstrijd voor de Belgen.
3: Ja, dat mag je zeker zeggen. En uiteindelijk mag het nog blij zijn met de gelijkmaker. Want België heeft niet goed gespeeld, niet goed gecombineerd. Te weinig intensiteit ook. En bij de eerste poging van de Egyptenaren na 20 minuten ging de bal er al meteen in. De eerste goal van Achour. Daarna was er nog een grote kans voor Doku. Dat was nog in de eerste helft. En meteen na de pauze een vrije trap van De Bruyne. Een volley van Tielemans ernaast. En je voelde dat België wel stilaan beter werd. En bij het inbrengen van Lukaku was er meteen de gelijkmaker. Onder druk van Lukaku maakte Hanni een own goal. Het was een betere periode van België met nog kansen voor Meunier, Mechelen en zeker een kopbalkans voor Lukaku. Maar de tweede helft stond ook garant voor kansen voor de tegenstander op de counter. Twee keer Zico, twee keer Marmoush en ook een kopbal van Mo Salah. Dus uiteindelijk een billig gelijkspel tussen de twee groepsfavorieten België en Egypte.
6: Oké, dankjewel Tom. Volgens een onderzoek van de Britse openbare omroep BBC heeft Rusland de opdracht gegeven om brand te stichten bij twee voormalige woningen van de Britse premier Starmer. De brandstichtingen gebeurden in mei vorig jaar. Toen brak onder meer brand uit bij een huis waar Starmer woonde voor hij premier werd en naar Downing Street verhuisde. Twee mannen zijn intussen voor die brandstichtingen veroordeeld. Volgens de BBC zou een Russische diplomaat hen aangestuurd hebben. In Soedan zijn dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood bij droneaanvallen, dat meldt de VN. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de paramilitaire groepering RSF en het leger. De aanvallen met drones maken volgens de VN het conflict nog dodelijker voor burgers. Meer dan 11 miljoen mensen zijn intussen ook op de vlucht voor het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
7: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
8: Wat zeg je, Bert?
7: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
8: Wat zei jij nou, Bert?
7: Haal die banaan nou eens uit je oor.
8: Spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
6: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 1.
5: Sportza WK.
4: Met Steffi Merlevede.
1: Een hele goeie avond en welkom opnieuw voor nog een uurtje Sporza WK tot middernacht. Hè, want we willen natuurlijk nog reacties horen na dat 1-1 gelijkspel tussen België en Egypte. De openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. We gaan nakaarten met nog altijd bij mij in de studio natuurlijk Wim de Koning. Wim, we zitten nog altijd te kijken naar de beelden van de Rode Duivels op het veld. En ja, heel ontevreden zien ze er niet uit, vind ik, na dat 1-1 gelijkspel. Ik zag Kevin De Bruyne zwaaien naar mensen in de fans, vermoed ik, in de tribunes.
2: Ja, familie misschien ook wel. Ja. Zagen er nog wel wat contact zoeken met iemand in de tribune. En ja, het gaat er heel gemoedelijk aan toe, ook tussen de spelers. Ook de coach van Egypte, Hossam Hassan, omarmt De Bruyne liefdevol. Zelfs tijd voor een selfie. Kevin met iemand die daar op het veld loopt.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, ik denk wel dat we toch een soort oefgevoel gaan hebben. Van we hebben achtergestaan. Het zag er op een gegeven moment naar uit dat het ook 0-2 kon worden.
1: Oké, goed. Ik denk dat we kunnen meeluisteren met Jurie Tielemans bij Tess Elst.
9: Ja, heel lastig. Zeker begin van de wedstrijd waren wij nog niet scherp genoeg. En dan bij de rust, tweede helft, veel beter. Kijk, we hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd. Maar niet op het kader geschot. Tweede helft. Het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan. Maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. En het is een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar wij weten dat we nog beter kunnen.
10: Een paar kansen gecreëerd, maar toch ook wel veel weggegeven, hè, Jori?
9: Ja, zeker. Je hebt gelijk. Wij moeten daarop werken. Veel minder weggeven. Maar ja, kijk, ze hebben ook kwaliteiten. Zij kunnen ons ook voor ons doel komen. En ik denk dat wij vooral in het laatste wel goed die shots geblokt hebben. Dus dat is ook belangrijk.
10: Je zegt al een hele week, ja, de sfeer is uitzonderlijk goed. Hoe is de sfeer nu na zo'n match, na dit gelijkspel? Is dit een groep die dit snel te boven komt?
9: Ja, zeker. Vooral bij de rust hebben wij heel positief gesproken. Weten wij dat wij nog beter kunnen. En nu, het stopt niet nu, weet je. We gaan nog werken om de volgende wedstrijden beter te spelen. En de sfeer gaat altijd goed blijven.
10: Dankjewel, Jorien.
1: Ja, inderdaad. Ze zijn vooral opgelucht met het punt, denk ik, Wim. Geen man overboord. Dat is een beetje de reactie samengevat. Hè? Geen grote ontgoocheling of wat dan ook.
2: Nee, en zullen ook wel gevoeld hebben dat dit Egypte inderdaad heel erg stug was. En ik zie ook Rudy Garcia staan.
1: Ja, de bondscoach staat bij Tess. We gaan meeluisteren.
10: 0 contre l'Egypte. Est-ce que vous pouvez nous donner votre première analyse de ce match? Match difficile.
11: C'est ce que je vous ai dit avant le match. Premier match d'une compétition comme la Coupe du Monde, toujours difficile. Encore plus quand vous jouez une des meilleures nations africaines, l'Egypte. Après, ils ont marqué sur leur premier tir. Et cette équipe-là, il ne faut pas la laisser devant parce qu'après, ça les conforte un petit peu sur leur plan de jeu. Jouaient tous derrière et en compte pour Salah et Marmouche. Vous avez vu que ces deux joueurs-là ont beaucoup de talent. Voilà, après, ce qui est important, c'est qu'on soit revenu dans le match. On a réussi à égaliser avec un joueur qui sort du banc. Ça confirme ce que je dis, c'est que le groupe est important. Et ensuite, on a eu l'occasion de gagner, mais le gardien adverse a fait les arrêts. Je crois que c'était un beau match contre deux belles équipes. On a aussi frappé le poteau avec Kevin sur un coup franc. Voilà, c'est un partage des points qui nous met dans la compétition. Après, maintenant, victoire obligatoire contre l'Iran.
10: On a vu cet impact instant de Lukaku, mais on a vu aussi beaucoup de points de travail au plan défensif.
11: De qui défensif?
10: Juste l'équipe, on a donné beaucoup d'occasions à l'Egypte.
11: L'Egypte a du talent, on ne leur a pas toujours donné des occasions. Des fois, ils se les prêtent tout seul avec Marmouche et Salah. Par contre, Romelu, ben voilà, on sait qu'il a une trentaine de minutes dans les jambes, mais que quand il rentre, déjà ça fait peur à l'adversaire, il pèse sur la défense. Et on avait besoin de son entrée. Après, il est vraiment bien servi par Thomas Meunier. On a parfois manqué un peu de profondeur, pourtant c'est une des faiblesses de cette équipe de l'Egypte. On aurait dû certainement jouer un peu plus dans leur dos que ce qu'on a fait. Mais bon, on est perfectible. On a été de mieux en mieux. La deuxième était bien meilleure que la première.
10: Merci beaucoup.
1: Rudy Garcia, die de tweede helft dus beter vond dan de eerste helft van de Rode Duivels, gaf ook wel toe dat het een moeilijke match was tegen een stug Egypte. We wisten op voorhand, je moet ze niet op voorsprong laten komen. Dat hebben we wel gedaan en dat speelde in hun kaarten. Het tempo ging naar beneden in de wedstrijd. Heel belangrijk, zegt Garcia, dat gaan we wel onthouden, dat we dan toch op gelijke hoogte zijn kunnen komen. Heel belangrijk ook voor de groep. Ja, Tess vroeg hem, jullie hebben wel veel kansen gegeven aan Egypte, te veel kansen, maar zei Garcia, dat heeft Egypte ook zelf afgedwongen, dat hebben wij niet per se gedaan. En hij had het ook nog over de impact van die wissel, dat inbrengen van Romelu Lukaku natuurlijk, hoe belangrijk die was, en de voorzet van Thomas Meunier, daar had hij het ook nog even wat lof voor, Thomas Meunier.
2: Ja, en ja, zeker, het was een mooi goal, in die zin een goede bal van Tielemans. Beetje diepgang bij Meunier dan. Dat was een bal in de rug van de defensie. Dan kan hij hem voorzetten. En hij zei ook, Garcia, ja, we hebben te weinig diepgang gecreëerd.
1: Ja, ja.
2: Dat is nogthans het zwakke punt van dit Egypte. Maar ja, dat moet je dan doen met Doku. Hè? Maar die zat niet echt goed in de wedstrijd. Of dan moet je misschien sneller Fernandes Pardo brengen. Want dat is iemand met diepgang. Dat is iemand die in die rug van die defensie kan gaan lopen. Dat is iemand met heel veel snelheid. Ja, dat heeft hij dan heel erg laat gedaan. Met Van Aken en Fernandes Pardo. Die konden echt niet meer in de wedstrijd komen. Het was
1: te laat. Ja.
2: Ja, het was te laat. En het was...
1: We hadden hem... misschien vroeger verwacht. Toen Lukaku erin kwam, dacht ik van waarom niet Fernandes Pardo? Maar goed, Lukaku forceert dan die goal natuurlijk. Ja. Maar had dat niet gebeurd, dan had je wel kunnen zeggen waarom brengt hij daar niet Fernandes
2: Pardo? Ja, vooral Lukaku zal zelf aangeven van ik kan wel een half uur. En dan laat je hem niet op de bank zitten. Daarom is Lukaku ook mee. Er zal weer wel veel te doen zijn om Onana... die hij dan uiteindelijk wisselt. Hij brengt Raskin, waardoor we wat beter in de wedstrijd komen. Komt ook nog een voorzet van Raskin. Een goede voorzet op het hoofd van Lukaku. Die daar inderdaad veel présence voor doel heeft. Hè. Een goede Lukaku, een fitte Lukaku, maakt ons altijd nog beter. Ja, heeft niet toevallig, we gaan het vandaag ook maar zeggen, 91 goals. Hè, terwijl hij krijgt die goal niet. Hè.
1: Nee, het is een goal natuurlijk.
2: Nee, dus het blijft met 90 bij de nationale ploeg. Maar Onana brengt in dit heel erg weinig bij. Hè. En ook op het middenveld. Het is niet dat hij... hij stond daar natuurlijk wel wat afgezonderd ook regelmatig. Dat hij heel veel ballen gerecupereerd heeft. Veel aanvallen afgebroken heeft. Dat ook niet. Dus daar zal heel veel weer te doen zijn. Omtrent, ja, moeten wij wel met Onana spelen? En zetten we dan niet beter een voetballende, echt voetballende zes? Ja. Dat was nu Raskin.
1: Ja.
2: Frans van Aken zou wat mij betreft dat ook kunnen, eerlijk gezegd. In wisselwerking met Jurrie Tielemans. En ze hebben alle twee wel het gevoel van de tweede helft was een pak beter dan de eerste. Maar moest ook wel, want de eerste was echt ondermaats. Ik zag toch nog dat we 7 corners afdwingen, terwijl we de eerste maar afdwingen na
1: een goed een uur.
2: Dus ja, dat wil wel zeggen dat we toch nog geprobeerd hebben, zeker met Romelu dan, om toch nog te gaan winnen. Maar terzelfde tijd was het wel heel erg uitkijken aan de overkant.
1: Ja, ja.
2: En ja, er zal ook
1: want
2: wel...
1: Want er waren echt wel kansen op extra goals voor Egypte.
2: Ja, en Ngoy is sterk en is heel erg goed. Komt voor zijn man, anticipeert heel veel. Maar daardoor is hij ook een paar keer in de fout gegaan. Waardoor ze weg waren. Kan het dan meestal nog wel rechtzetten. Er zal gewezen worden naar de defensie. Maar het is dus in zijn totaliteit dat er moet verdedigd worden. En ik vond Mechelen uiteindelijk tegen Salah een zeer goede partij spelen. Mm-hmm. Jammer genoeg pakt Sobeyer die kopbal nog van hem.
1: Ja, kopbal inderdaad. Dat is ook nog een kans.
2: Virgil van Dijk. Ja.
1: Ja,
2: en wat hij zeer goed kan. Wat hij zeer goed kan, Mechelen. Heel gericht koppen. Ja, die keeper moest maar zijn eerste bal pakken van Kevin De Bruyne. Dat was dan nog zo wat een flauw schotje. Na een decuur. Maar nadien liet hij toch zien van ook over kwaliteiten te beschikken. En dit, ze waren in het begin, waren ze wel, Egypte dan, onder de indruk van de Belgen. En hebben zich echt wel aangepast. Maar gaandeweg, zeker na de 0-1, voelden ze wel van tja,
1: Ja.
2: Die zijn niet zo sterk als wij ingeschat hebben. Of wij zijn misschien nog wel beter dan we dachten. En hoe meer ze er begonnen in te geloven, hoe gevaarlijk dat ze ook werden op die tegenaanvallen. En een paar keer Courtois, tweede helft vooral afgeblokt. Dat zei Tielemans ook terecht. Een aantal keer zeer erg goed afgeblokt daarachterin. Mm-hmm. Maar ja, er zal... Ja, en hij zei het al. Nu moeten we winnen van Iran, zei hij onmiddellijk. Hè. Mm-hmm. Hij had die druk ook wat kunnen afhouden. Maar hij doet het niet, Rudy Garcia. En hij heeft gelijk, hè. We moeten winnen van Iran.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Maar als je daar dan maar gelijk tegen zou spelen of zou tegen verliezen, ja, dan is het helemaal dramatisch. Want neem aan dat Iran Nieuw-Zeeland zal opzij zetten, zeker.
1: Daar gaan we vanuit, maar goed, dan moeten we afwachten natuurlijk. Ja. We dachten ook dat ze Spanje ging winnen.
2: Ging winnen van Cap Verde, ja, inderdaad. En daarom is het wel mooi om ook van die minder goede ploegen niet zwaar te zien afgaan. Curaçao dan wel, ja.
1: Ja.
2: Maar voor de rest, ja, Paraguay verloor dan ook wel zwaar. En Tunesië, wiens coach ontslagen is. Hè?
1: Ja, intussen officieel de bevestiging daarvan. Klopt.
2: Dus België heeft hem al geen deugd gedaan en nu 5-1 verliezen van Zweden. En dan moet je zelfs gaan tijdens het WK. De Fransman en Lamouchi.
1: Ja,
2: dus
1: inderdaad.
2: Ja, die heeft het. Die mag al naar huis. Vroeger dan zijn elftal.
1: Ja, inderdaad. Jammer voor hem. Ik zie dat Tess Elst klaar

0: We gaan er editors uithalen en meeluisteren met Timothy Castagne Betes.
1: Waar lag het aan? Ja, ik denk dat die hebben niet slecht gedaan. Die waren beter in de duels. En we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet. Maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter. En ja, eindelijk ja, gedaan met één punt. En alles is in onze handen, dus dat was niet slecht.
2: Zenuwachtig, dat zou niet mogen toch? Met een ploeg met zoveel mannen met wereldbekerervaring.
1: Ja, dat weet ik. Maar soms is het zo. Ik weet niet waarom, maar onze eerste helft toonde dat we konden beter. Maar oké. Je ziet ook, Spanje heeft ook 0-0 gemaakt. Dus dat is niet makkelijk voor niemand. Op het einde 1-1 en ja, we spelen.
2: Hun eerste schot tegen de palen gaat er dan ook meteen heel mooi in. Maar hij kreeg toch wel net iets te veel ruimte om daar aan te leggen.
1: Ja, een beetje te veel. Ja, dat was een beetje te makkelijk, maar oké. Nu is het gedaan en we zullen morgen de video kijken en zien wat we kunnen beter doen. En dan ja, volgende wedstrijd.
2: Een woordje over de impact van Romelu Lukaku. Hij stond er denk ik nog geen minuut op en dan valt die gelijkmaker al. Kan je dat verklaren?
1: Ja, dat is een grote spits. Die is slim. Deze beweging is altijd moeilijk voor de verdediging. En ook ja, perfect voor een fullback of een winger als die crost. Dus ja, moet ook niks tegen Charles. Die heeft zoveel gewerkt en die heeft heel goed gedaan. Dus ja, dat is ook top als je twee mooie spelers zo hebt. Dan Romelu valt in en die kan direct de verschil maken.
2: Je zegt het zelf, dit is zeker nog geen ramp. Ons doel blijft om de groep te winnen. Dus die twee volgende matchen die moeten er zeker volop zijn.
1: Ja, zeker. We moeten meer scoren dan hun. Dus ja, alles is in onze handen en ja, we vechten.
2: Dankjewel.
0: Ja, Timothy Castagne. Het was niet slecht, zegt hij, Wim. Dat vind ik toch best nog positief opgevat, nee?
3: Ja, ze zijn allemaal tevreden over die tweede helft. Hè? Terwijl ze wel vergeten dat we ook 0-2 hadden kunnen achterstaan, makkelijk. Voor we uiteindelijk in die wedstrijd zijn gekomen. Maar na de 1-1, oké, er was nog wel de kopbal van Lukaku over. Er was nog wel de kopbal goed gered. Van Mechelen goed gered door Schobert. Er waren nog wel wat mogelijkheden. Ja. Maar daar blijven ze aan vasthouden. Dat, ja. dat

0: voel je wel. Terwijl de rest nogal makkelijk vergeten wordt. En ja, het liep niet goed. Er waren geen geconstrueerde aanvallen. Het was niet, het swingde niet. Het zal misschien wel heel erg warm geweest zijn. Maar het was allemaal moeizaam. Het was allemaal te zwaar om iets
1: zwaar,
0: te creëren.
1: Ja, dat vind ik een goed woord.
0: Zwaar om
1: het
0: iets te creëren. Kevin probeerde het wel. Tielemans had een betere tweede helft. Vandaar dat hij ook zegt, we waren de tweede helft beter.
1: Ja, zijn eerste helft was echt niet goed.
0: Nee, het was echt niet goed. Meunier ook niet. Hij brengt dan nog wel die goal aan, die assist. Dat maakt zijn wedstrijd nog wel goed. Maar
1: kreeg complimentjes van de bondscoach, maar inderdaad ook veel slechte passes.
0: Ja, dat niet alleen, ook veel overtredingen. Ja. Castagne zegt, ja, we waren toch wel wat nerveus. Het verwachtingspatroon is hoog. En het was vooral ook bijvoorbeeld bij Meunier, iemand van 34. Hè. Je zou kunnen verwachten een Goy en Mechelen. Ja. Die gaan nerveus zijn. En Mechelen heeft al veel meegemaakt, maar het is zijn achtste Interland. En er gaat met argusogen gekeken. Ja. Hij zal dat wel geweten hebben. Hij was een van de betere Belgen. Hij heeft het geweldig gedaan achterin. En Courtois, daar kunnen we altijd op rekenen.
1: Ja. Heeft ons een paar keer gered. Twee keer, denk ik, gered. Ook echt van de tegengoal.
0: De man die, van wie iedereen dacht, oké, hij kan de sensatie van dit WK worden, Doku. Die zat minder goed in de wedstrijd, ook omdat hij
1: zwaar
0: ook in
1: de tang,
0: werd
1: aangepakt. Ja, echt wel wat ingrepen op hem.
0: Oké, door die vijfmansdefensie in balverlies, altijd dubbele dekking, soms met drie mensen ernaartoe. Goed wetende dat hij altijd wel die actie probeert te maken eerst, dus dat lukte niet goed. Dan ging hij van links naar rechts. Tweede helft ging hij dan op de negen spelen, ging hij diep spelen, de ketelaren dan wat in de pocket. Ja, het was zoeken voor Doku om in die wedstrijd te komen. Werd uiteindelijk gewisseld, wat hij ook wel niet graag zal hebben.
1: Nee.
0: Ja. Maar we gaan hem ook niet afschrijven. En Castagne zegt terecht, we moeten meer scoren dan hen. Wilt hij zeggen, meer dan Egypte, nu tegen Nieuw-Zeeland en tegen Iran. Dus het zal inderdaad zaak worden om veel doelpunten te maken in die twee wedstrijden. Of toch meer dan Egypte.
1: Ja, één punt nu, maar als ze groepswinnaar willen worden, dan moeten ze het inderdaad beter doen. Maar het kalf is niet verdronken, dat mag ik ook wel zeggen.
0: Nee, ver van, we gaan er niet uitgaan.
1: Nee.
0: Tenzij Iran ook opeens zo sterk lijkt als Egypte. En ons op dezelfde manier opvangt. En op dezelfde manier in de counter ook zo gevaarlijk is. Maar die hebben voorin wel geen mensen zoals Marmoes en Mo Salah lopen. Verre van. Trezeguet, die is overigens niet ingevallen vandaag. Die zal misschien niet fit geweest zijn. Geen idee, want dat is normaal toch wel een titularis.
1: Ja.
0: Maar die kwam zelfs niet in. Dus die zal misschien niet helemaal fit geweest zijn. Maar we gaan ook nu Iran niet onderschatten. En zeggen, we gaan er zomaar overlopen. Hè?
1: Dat gaan we niet doen.
0: Want Egypte heeft laten zien, de manier hoe dan ze ons opgevangen hebben, tactisch, dat wel heel erg knap in elkaar zat.
1: Oké, Nathan Ngoy staat bij Tess.
2: Goeie moment voor mij, zeker. Eerste wedstrijd in de wereldbeker. In de grootste van de competities. Dus voor mij is het goed. Maar natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld. Want we winnen niet. Maar we zijn teruggekomen. Dat was niet een gemakkelijke wedstrijd. Dus we gaan de zaken verbeteren, wat we moeten verbeteren. En volgende wedstrijd gaat het beter gaan.
3: En dan sta je daar toch tegenover wereldsterren als Mo Salah en Marmoes. Maar je bleef heel de wedstrijd zo kalm, leek het mij.
2: Ja. Ik speel hoe ik kan spelen. Dat is niet omdat ik tegen zo'n spelers moet spelen, dat ik mijn spel ga veranderen. En ik had Brandon naast mij die me heel goed helpt. En Thomas en Castan ook. Dus ik speel gewoon mijn spel en ik probeer mijn beste te doen.
3: Een klein momentje daar op het einde van de eerste helft, dat je die bal in de voeten van Marmoes kopt.
2: Ja, ik dacht dat hij wel hoger was, maar ik moet die bal gewoon daarvoor shotten. Volgende keer ga ik daar gewoon daarvoor shotten. Geen probleem.
3: Inderdaad, uiteindelijk wordt het 1-1. Het is natuurlijk geen ramp, maar het is toch niet de openingswedstrijd waar jullie op gehoopt hadden, denk ik.
2: Ja, zeker. We moesten winnen. Maar we wisten dat geen gemakkelijke wedstrijd ging zijn, maar we moesten beter doen. Ik vind dat we te gemakkelijke balverlies hebben geleid tijdens deze wedstrijd. Maar we gaan verbeteren wat we moeten verbeteren. En zoals ik al gezegd heb, gaat de volgende wedstrijd beter gaan. Dus,
3: In de eerste helft misschien wel wat gebrek aan intensiteit. Jullie verloren veel van de duels. Wat is er in de kleedkamer gezegd?
2: Ik zag dat dat gewoon moet veranderen. We zagen dat ook op het veld. En we hebben het een beetje beter gedaan in de tweede helft. En we hebben kunnen scoren. Dus vooral de wedstrijd moeten we dat uit de eerste minuut doen.
3: Jullie draaien de knop nu snel om naar Iran en Nieuw-Zeeland. Jullie draaien de knop nu snel om richting Iran en Nieuw-Zeeland.
2: Ja, zeker, zeker. En daarvoor goed rusten, want het was heel warm. Maar ja, inderdaad, twee belangrijke wedstrijden. En we moeten winnen en we gaan winnen.
3: Dat is langs de lijn ook heel warm. Dankjewel, Nathan.
4: Radio 1. Sportza WK.

0: Warrior van Oscar en de Wolf was het Belgische WK-lied voor het vorige WK in Qatar was dat. Ja, vanavond dus niet de opener waarop we hadden gehoopt voor de Rode Duivels. Toch een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. Ik ben benieuwd hoe dat beleefd is bij de supporters ook hier in België. Want er waren her en der wel wat grote schermen waar mensen samen konden volgen vanavond. Zo ook in Borgerhout. Dag Gunter Joosen, goedenavond.
1: Dag TV, goedenavond.
0: In het Boulaardpark, hoe is de avond daar verlopen?
1: Ja, inderdaad, de avond is hier verlopen met ups en downs natuurlijk.
0: Qua
1: de opkomst hier, wat de mensen betrof, was het wel een succes. 7000 supporters zijn hier naartoe afgezakt. Het terrein was aan het einde van de eerste helft zelfs helemaal vol zet. Er kon zelfs niemand meer bij. Maar de sfeer zakte natuurlijk, jammer genoeg, snel toen de Egyptenaren scoorden.
0: Dat begrijp ik, dat ze op achterstand gingen komen. Ja. Hadden we niet verwacht en ik vermoed iedereen daar ook niet, dat er toch wel wat ontgoocheling was.
1: Nee, zeker en vast. Dat hadden we allemaal anders willen zien. Maar er waren ook nog wel enkele Egyptische supporters en die gingen natuurlijk wel uit de bol.
2: Ja, is goed, hè?
3: Wij zijn heel blij.
2: 1-0.
3: Zeker verwacht. Zeker verwacht.
4: We wachten op nummer 2.
3: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed. Dan zitten
2: ja,
3: we goed.
2: Inderdaad.
1: En dan gelukkig bracht de tweede helft beterschap voor de Belgen. Hè. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier al meteen een luid applaus. En dan een half minuut later was hij natuurlijk betrokken bij de eerste goal, het eerste Belgische doelpunt. En een hele grote opluchting was dat hier natuurlijk voor de fans. En ze bleven er ook in geloven. Maar de tweede goal van de Belgen kwam er natuurlijk dus niet. En de meeste supporters kunnen hier toch wel leven met het gelijkspel.
3: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
2: De tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
1: Ja, en dan eerder op de middag was hier ook al de match tussen Spanje en Kaapverdië te zien op het scherm. En een honderdtal Kaapverdiërs waren hier komen opdagen. En die vierden toen het gelijkspel alsof het een overwinning was.
8: Als je ziet hoe dat wij de Spanje onder de ton kan houden. Wauw, dat is voor ons al een triomf.
9: We hebben onze best gedaan. Het is ons gelukt. 1 punt. Maar ik wou winnen. Ik wou gewoon winnen. Ik weet dat wij zijn geen zwakke team niet meer. Put some respect in our name. Cabo Verde.
10: Geweldig. We hadden dat nooit verwacht. Een gelijkspel is gelijkspel. Wij kunnen het.
1: Voilà, dat was zeker de moeite toen. En de supporters zijn er ook heel erg te spreken over de locatie hier van het scherm in het park. Ze vonden de sfeer hier geweldig, zeggen ze.
11: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk. En ook omgeven cafés, waar dat ook wordt uitgezonden, dus stoppen.
12: Ja, geweldig, geweldig. Heel leuke sfeer ook, de setting, de bomen, goed zicht. Ja, top.
1: En de volgende match van de Rode Duivels zal ook hier in het park opnieuw te zien zijn.
0: Oké, dankjewel Gunter. En die volgende match van de Rode Duivels, dat is tegen Iran en zondagavond. Maar de supporters die hebben al bij al ook geen slechte avond gehad, denk ik. Dat onthouden we dan maar bij die 1-1 van de Rode Duivels tegen Egypte.

0: The Scene. Uiteraard, straks kunnen we nog naar een reactie van Brendan Mechelen luisteren na dat 1-1 gelijkspel van de Rode Duivels op het WK tegen Egypte. Maar straks om middernacht komt het volgende duel er alweer aan op het WK. Er zijn echt op elk uur van de dag matchen, of van de nacht moet ik eigenlijk zeggen, een matchen daar in Amerika, Mexico. In de groep van Spanje komt de volgende match eraan. Dan nemen Saudi-Arabië en Uruguay het tegen elkaar op in Miami. En Michael van Varenberg, goedenavond.
1: Goedenavond, Steffi.
0: Jij geeft commentaar op die match op televisie als nachtuil, mag ik je wel noemen, denk ik. Wat mogen we van dat duel verwachten?
1: Ik hoop vooral dat het niet onderbroken wordt. Want al heel de dag zitten we een beetje op hete kolen. Want er is een stormopkomst. En het weerprotocol in Amerika is iets strenger dan bij ons. Dus als er binnen een radius van 8 mijl een lichtflits, een bliksemschicht ontstaat, dan gaan we naar binnen voor een half uur. Maar het laatste bericht dat ik heb gekregen is dat er regen verwacht wordt en dat het low risk blijft. Maar okay. Dat houdt me ook wel een beetje in spanning. Maar uiteraard kijk ik enorm uit naar een duel tussen twee ontdekkingen wellicht. Saudi-Arabië, die al ervaring hebben met het kloppen van Zuid-Amerikaanse ploegen op een eerste speeldag. 4 jaar terug de uiteindelijke winnaar geklopt. Maar ze hebben een iets minder team. Hebben ook 2 maanden geleden nog van bondscoach gewisseld. En Uruguay, die gaan hun bondscoach na het toernooi kwijtspelen. Dat is Loco Bielsa. Maar die hebben wel nog betere voetballers. Hè, met Federico Valverde bijvoorbeeld van Real Madrid.
0: Bielsa, een beetje een gekke trainer. Gaat hij opnieuw verrassen?
1: Ja, hij is vooral iemand die een bepaalde filosofie heeft en daar niet van afwijkt. En dat zet wel eens kwaad bloed. Want Luis Suarez die is nu gestopt. Die wou misschien nog wel terugkeren. Maar die had al in de pers de vuile was buitengehangen. Zei dat Bielsa een beetje een autist is, dat er niet mee te werken valt. En dat is misschien ook wel een van de redenen dat hij hem niet opnieuw heeft bij de groep genomen, Luis Suarez.
0: Ja, Spanje, punten verloren eerder vanmiddag. Verandert dat wat voor dit duel?
1: Ik denk dat Uruguay vooral denkt, dit is een kans die we niet mogen laten liggen. Want je kan gewoon aan de leiding komen. En zij spelen op de 3e speeldag tegen Spanje. Wat nog altijd, ondanks het puntenverlies tegen Kaapverdië, een potentiële wereldkampioen is. Dus hier 3 punten pakken, dan is het ergste misschien al achter de rug. En dan ben je misschien zelfs al zeker dat je bij die 8 beste derdes bent. En dus Saudi-Arabië is op papier minder dan Uruguay. Maar ook zij hebben uiteraard veel baat bij de 3 punten vandaag.
0: Oké, dankjewel Michael. Jij dus straks commentator bij die wedstrijd vanaf middernacht op televisie. Heb jij de match van de Rode Duivels dan nog goed kunnen volgen daarnet?
1: Jawel. Ik heb van in mijn commentaarscabine heel hard meegeleefd. En vooral blij dat Romelu Lukaku één werkend been toch nog van nut is geweest. Al had ik er wel op meer gehoopt dan een gelijkspel tegen Egypte.
0: Oké, wij allemaal, denk ik. Dankjewel, Michael. En veel succes straks.
1: Dankjewel.

0: Kids with Bands, Eyes Like a Car Crash. We gaan er nog eens een van de rode duivels bij nemen na die 1-1 tegen Egypte. Iemand die best een goede wedstrijd heeft gespeeld hier is Brandon Mechelen. Is hij ontgoocheld?
1: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Waardoor we moeilijk tempo konden maken. Maar de tweede helft zat er veel meer vuur in. Veel agressiever, veel meer tempo aan de bal. Dus daardoor zijn we ook veel gevaarlijker geweest de tweede helft. Ik denk wel dat ik een hele goede wedstrijd gespeeld heb. Verdedigend, mijn taak gedaan. Jammer dat we geen clean sheet houden. Proberen gevaarlijk zijn op stilstaande fases. Twee kansen gecreëerd, jammer genoeg is die niet binnen gegaan. Proberen voetballen met steentje bijten eraan. Dus ik denk wel dat ik een goede wedstrijd gespeeld heb.
0: Ja, Wim de Koning nog altijd bij mij in de studio nog tot middernacht volhouden. Wim, ja. Hij heeft gelijk, best een goede wedstrijd gespeeld.
2: Ja, zeker. Ik ben heel erg blij voor hem. 33, zijn achtste Interland pas. Ik vond al langer dat hij echt wel ondergewaardeerd is. Zelfs in België werd hij regelmatig in vraag gesteld. Ja, ja, is iemand super professioneel, keiharde werker die met de leeftijd nog verbetert. Die ook vandaag laat zien dat het onterecht was wat er altijd over hem beweerd werd. Hij had al veel meer interlands moeten hebben. Heeft ook in de Champions League met Club Brugge geweldige wedstrijden gespeeld tegen topspitsen. Tegen Gyökeres en noem ze maar op. Ja. Tegen Lewandowski. En altijd speelde hij zijn wedstrijd. Plus hij is gevaarlijk op standaard situaties aanvallend. Mm-hmm. Ja, echt jammer dat hij vandaag die 2-1 niet binnenkopt. Keeper pakt hem geweldig.
0: Ja.
2: Ja. Vandaar... Ja, treft hij meestal raak met de kop. Nu zat hij ook wel goed in de hoek. Niet zo scherp binnenkant paal zoals Virgil van Dijk gisteren voor Nederland.
0: Ja.
2: Net een klein beetje te weinig in de hoek. Maar heel erg blij dat iemand uit de Belgische competitie...
0: Ook
2: ja,
0: wel,
2: ja. Ja, want dit is altijd zo. Als jongens in het buitenland spelen, worden ze altijd hoger ingeschat. Tot ze terugkomen naar hier en dan blijkt het ook maar gewone mensen te zijn. Dus ben ik heel erg blij dat hij... want er was ook nog wel twijfel voor de wedstrijd. Hè?
0: Nee.
2: Zou hij toch niet spelen?
0: Nee.
2: Hè?
0: Nee.
2: Terwijl Arthur, oké, met alle respect, met Frankfurt kloppen heeft gekregen. Ik weet niet hoeveel doelpunten tegen regelmatig in de Champions League op gammele benen stond. Ja, en terecht dat Brandon Mechelen. En dan ook nog wel links centraal achterin. Dat is tegen zijn betere voet. Mm-hmm. Maar dat doet hij ook al jaren met Brugge. En heeft zodanig goed aan die linkervoet gewerkt. Het is raar dat een rechtsvoeter liever links speelt.
0: Ja.
2: Virgil van Dijk zegt ook dat hij dat liever doet.
0: Ja.
2: Mechelen zegt niet dat hij dat liever doet. Hij zou nog beter zijn, denk ik, op de rechterkant. Maar in Brugge is er ook met hem veel geschoven. Inschuiven op het middenveld, inverted. Opeens vooraan erbij komen. Dat mag hij hier nog niet doen. Nu is het echt nog wel van, oké, probeer maar. Hij zegt het zelf, hè, probeer maar die clean sheet. Jammer, zegt hij, dat we ze niet gehouden hebben. Hij kon daar echt niks aan doen. En voor de rest vind ik het heel sterk wat hij hier laat zien.
0: Ja, ja. En die zenuwen waar Timothy Castagne het over had, die waren er bij hem, ondanks dat gebrek aan ervaring, hè, bij matchen op een WK, niet.
2: Ogenschijnlijk niet.
0: Ja,
2: hè? Hij zegt het ook niet. Hè?
0: Nee.
2: Blijft ook heel erg rustig, altijd in zijn analyse en heeft tegen veel vooroordelen moeten vechten. En dan is het toch wel geweldig dat hij hier vandaag misschien wel alles bij elkaar genomen de betere Belg was.
0: Ja. Ik zie dat de FIFA intussen de man van de match heeft uitgekozen. Wim, wie denk jij?
2: Degene die gescoord heeft voor Egypte.
0: Voor Egypte,
2: ja,
0: Sjoer, inderdaad.
2: Ja,
0: inderdaad.
2: Wel, ja.
0: En niet Romelu Lukaku.
2: Nee.
0: Ja.
2: Omdat ze hebben ook gezien dat het een on-goal is, want hij heeft ze niet gekregen, Romelu. Maar ja, FIFA en UEFA, meestal doelpuntenmakers, zijn mannen van de match. Dan moeten ze ook niet veel moeite doen om goed naar die wedstrijd te kijken, denk ik dan maar.
0: Ja, dat alhoewel is bij vorige week gaat ze ook vaak.
2: Voilà, alhoewel die Sjoer en ook in de Champions League is dat veelal het geval. Maar toch wel zeggen, die Sjoer speelde wel een goede wedstrijd. Hij was ook nog een aantal keer gevaarlijk als wingback eigenlijk. Hij werd op de 10 verwacht. maar speelde als wingback en maakte een mooie goal. Ja, misschien wel terecht man van de match.
0: Mm-hmm. Oké, goed. Het is intussen bijna 22:50. Straks blikken we nog een keertje vooruit naar de volgende match van de Duivels. Maar eerst Ray samen met Hans Zimmer.

0: voelt heel filmisch aan. En dat is door die samenwerking met Hans Zimmer natuurlijk, dit nummer van Ray. Ja, we gaan bijna naar het nieuws van middernacht. Maar ik wil toch nog één keertje die gelijkmaker van de Belgen tegen Egypte erbij halen. Een own goal, geforceerd door Romelu Lukaku. Heel belangrijk, want het is geen nederlaag, maar wel degelijk een gelijkspel.
1: Tielemans met de diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil. Lukaku duwt hem over de lijn. Dit kan niet. Dit moet een record zijn. Tielemans met de bal diep. En Meunier met de bal breed. En wie duwt hem erin? Het is Romelu Lukaku.
0: Ik denk dat Tom Boudewijl morgen een beetje schor zou kunnen zijn. Want hij heeft veel moeten roepen tijdens deze wedstrijd, Wim. Maar ja, die gelijkmaker, het is een wereld van verschil met het oog op de match van zondag tegen Iran.
2: Hè. Ja, zeker weten. En ja, toch benieuwd wat er vannacht om 3:00 Iran, Nieuw-Zeeland staat op het programma. Toch benieuwd.
0: Ga je wakker blijven, Wim?
2: Nee, nee. Over 1:00 ben ik thuis, zoiets. Hè. Maar ik denk niet dat ik ga wakker blijven. Nee, maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ik ga die wedstrijd wel zeer aandachtig herbekijken natuurlijk. Want ja, hoe zwak is Nieuw-Zeeland en hoe sterk is Iran? Of omgekeerd. Hè? Want dat is belangrijk voor de laatste groepswedstrijd. Want dan is het België, Iran en Nieuw-Zeeland-Egypte op hetzelfde moment. Mm-hmm. En aangezien we, als we alle twee nu zouden winnen...
0: Het is andersom, hè. Onze laatste wedstrijd om 5:00 morgens om 5:00 is tegen Nieuw-Zeeland. Ja, dat is de laatste.
2: Ja, is tegen Nieuw-Zeeland, inderdaad. Ja. Want en zondag is België, Iran en dan Nieuw-Zeeland, Egypte. Ja. En dan om 5:00, ja, en dan is het van... is Iran sterker? Is Nieuw-Zeeland echt zwak? En hebben die al 2 keer een optater gehad? Ja, en hebben ze niet veel zin mee? Dan kunnen wij daar heel veel tegen scoren. Mm-hmm. Hebben die... Ja, toch verrast en gaan zij toch tegen Iran het heel erg goed doen. En hopen ze nog van iets te kunnen bereiken in die derde wedstrijd. Ja, dat zal veel afhangen of Nieuw-Zeeland nog in staat is om zich te kwalificeren, ik zeg maar iets. Hè. Dus vandaar dat ik toch heel erg benieuwd ben wat er vannacht gaat gebeuren tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Stel je voor dat Nieuw-Zeeland wint.
0: Ja.
2: Ja, dan hebben die 3 punten. Ja,
0: dan is de situatie helemaal anders.
2: Ja. Vooral omdat nu zowel iedereen ervan uitgaat, oké, wij zijn de 2 sterkste ploegen in deze poelen. En het zal erop aankomen om het meeste doelpunten te maken. Want eerst onderlinge confrontatie, dat is toch gelijk. En dan, wie heeft dan de meeste doelpunten gescoord?
0: Ja,
2: ja, daar ging iedereen al van uit.
0: Ja.
2: Dus maar toch even kijken hoe Iran en Nieuw-Zeeland het doen straks.
0: Ik denk dat Rudy Garcia ook met veel aandacht zal kijken naar die wedstrijd. Want we hebben hem heel veel zien zoeken, zien noteren vandaag. Ja, hij gaat ook moeten puzzelen, denk ik, voor die match tegen Iran. Hè. Hij gaat toch iets moeten verzinnen. Want...
2: Ja, zeker. Hij gaat meer voetballend vermogen in zijn elftal moeten brengen. En dat is slecht nieuws voor Onana, vrees ik. Hè, terwijl dat net iemand is die zich als leider in die groep profileert. Die ook heel vroeg zei, eigenlijk ben ik de kapitein.
0: Sfeermaker ook. Hè?
2: Sfeermaker, van alles, muziek. Niet evident. Heel veel gespeeld, veel interlands al, ondanks de jongere leeftijd. Ook in een grotere competitie. Ja, niet evident om dan hem aan de kant te zetten. Terwijl, als je de wedstrijd van vandaag bekijkt, zou dat een logisch gevolg zijn.
0: Ja, Onana, het kind van de rekening misschien.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Alleen ben ik benieuwd hoe hij daar dan zelf zou op reageren. Hè? Want ja, dat is iemand die staat er fysiek en ook mentaal is hij vrij dominant. Alleen hij was op het veld niet dominant genoeg vandaag. Dus vandaar, ons betere einde was ook met Raskin natuurlijk.
0: Ja. Het wordt de komende dagen ook wel fysiek bekomen, denk ik, van de warmte. Maar vooral ook Jeremy Doku, die heeft best wel wat te verwerken gekregen vandaag. Toch wat aanslagen, alleen om het met een zware term te noemen.
2: Ja, maar dat was het wel. Hè. Ja. Want het verwonderde mij dat niemand gewezen heeft naar de toch wel lakse Braziliaanse ref. Wat dat betreft, er mocht veel. Ja. Er mocht veel tegen Doku. Hij kreeg het er van een beetje op zijn heupen, maar het is niet dat hij... Hij is dat wel gewend natuurlijk. Maar vandaag was het er toch wel een beetje over. Het was de ref die het meest heeft toegelaten al, wat mij betreft. Mm-hmm, mm-hmm. En Egypte was ook wel de ploeg die het randje opzocht. Hè. En, dat, ja, ja. En voelden dat dat ging. Dus, en dan hebben ze dat ook slim gedaan. Hè. Heel ervaren ploeg en dat zag je er ook aan. Ja,
0: ja, bekomen en... Veel praten gaan ze doen, denk ik, ook de komende dagen. Want die nervositeit, dat moet weg natuurlijk.
2: Ja, hè? Zeker. De kop is eraf, dat scheelt ook wel. Ze hebben toch allemaal met een redelijk goed gevoel na de wedstrijd ons te woord gestaan. Toch om te zeggen, we zijn dan uiteindelijk toch nog tevreden. De tweede helft was veel beter. Nathan Ngoy, heel onbevangen, sympathieke gast. Ja, ja, die zegt, volgende keer zal het nog wel veel beter zijn. Ja. Maar ik zal ook veel beter doen. De volgende keer doe ik het wel goed. Als hij kritisch aangepakt werd, ja, geweldig. Ja. Hoe hij daarop reageerde. Ja, we gaan eraan werken. En de volgende keer gaan we veel beter zijn, zei Ngoy. Ja. En hij dacht het te menen ook. Hè. Zo hoorden we het toch. Ja.
0: Ja, lijkt me ideaal om mee te eindigen, die positieve noot inderdaad van het Nathan Ngoy. We gaan naar het nieuws van middernacht met muziek. Wat denk je, Wim, met Adamo? Is dat goed?
2: Zeer goed. Ja, dat is iets van mijn generatie.
0: Voilà, komt-ie.

0: c'est d'amour. Dans nos mains qui s'étreignent.
1: Met Adamo nemen wij afscheid van u voor vandaag. Wim de Koning, veel dank om erbij te zijn. En tot zondag. En Iran, dat speelt inderdaad straks om 3 uur tegen Nieuw-Zeeland. Voor al wie niet wakker blijft, raad ik Sporza WK Daily aan. Onze dagelijkse WK-podcast. Vanaf 7 uur, morgen vroeg, kan je het beluisteren. Voor nu bedank ik u voor het luisteren. Goeienacht.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groep zegen. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen. Een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot. Want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust een grote kans over. En na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans. Maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft. En hij, Hanni, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1. Maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
4: Rode Duivel Yuri Tielemans gaf toe dat de wedstrijd tegen Egypte moeilijk was.
6: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
4: Op verschillende plaatsen hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd op een groot scherm. Dat was onder meer zo in het De Boelaarpark in Borgerhout, een verslag van Gunter Joosen.
7: 7000 supporters zijn hier vanavond de Belgen komen aanmoedigen. Het Vandorp was daarmee helemaal volzet en er kon niemand meer bij. Maar helaas werd het in de eerste helft veel stiller dan verwacht, na een doelpunt van Egypte. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier meteen een luid applaus. En dan, een half minuut later, gingen de bekers bier hier de lucht in bij het eerste Belgische doelpunt. De tweede goal van de Belgen kwam er niet. De meeste supporters hier kunnen leven met het gelijkspel.
8: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterkste tegenstander, absoluut.
9: Een beetje teleurstellend.
10: Volgende match wordt het beter. We bouwen op.
11: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
12: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
7: De bezoekers zijn ook echt tevreden dat ze hier samen in het park naar de match konden kijken.
13: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk.
14: Ja, geweldig. Heel leuke sfeer ook. De setting, bomen, goed zicht. Ja, top.
4: De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gereageerd op het principeakkoord dat de voorbije dag tussen de VS en Iran werd ondertekend. Die ondertekening gebeurde digitaal. Vrijdag zou er mogelijk nog één op papier volgen. Israël zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Netanyahu zei op zijn persconferentie dat hij het niet altijd eens is met de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zal het Israëlische leger ook aanwezig blijven in Libanon, Gaza en Syrië om daar de zogenoemde veiligheidszones te blijven bezetten. En in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Zo is het. Het gaat om een B-52. Het toestel zou gecrashed zijn kort na het opstijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het incident. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. De komende dag eerst bewolkt weer. Met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
1: Een zeer goedemorgen. Het ging net in de tribune al over de ingrediënten van een goed supporterslied. Wij bouwen daar graag op verder met een wereldreis langs alle supportersliederen die het vermelden waard zijn.

0: Björk met Venus as a Boy. En het is zover, hè? Het is 15 juni. En vandaag treden de Rode Duivels voor het eerst aan op het WK.
1: De wereld van Sophie.
0: Om 9 uur vanavond spelen ze in het Lumen Field Stadium in Seattle hun allereerste wedstrijd van dit WK tegen Egypte. Egypte dat ook wel wat straffe spelers meegenomen heeft, dus het belooft spannend te worden. En de Rode Duivels die kunnen dus alle aanmoediging gebruiken. Hier en daar hangen al de vlaggen uit, grote schermen worden geïnstalleerd, tapkranen worden opgeblonken. En natuurlijk kan het geen kwaad als u een paar keer vandaag spontaan in zingen uitbarst. Een supporterslied, dat misstaat vandaag niet. En dus willen we het erover hebben vandaag. Over verder hebben, want Dorian Awesome sprak net nog met muzikoloog Jeroen Doe over de perfecte ingrediënten voor een goed supporterslied. Een zeer goede Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Voor wie het vorige uur gemist zou hebben, wat zijn die allerbelangrijkste ingrediënten?
2: Het moet heel simpel zijn, met een duidelijk herkenbare melodie, die toch enigszins uniek is. Het moet opzwepend zijn, uitbundig. Het moet een volk kunnen samenbrengen. We denken ook aan een goede beat, toch minstens 120 bpm spreken we dan. Dat is zo een beetje sneller dan je hartslag. En een zeer goed meezingbaar refrein, zodat iedereen uit volle borst eens het moment daar is, ja, alles kan geven. Maar goed, we gaan eens kijken. We hadden het daar juist al even over. Laat ons eerst even beginnen bij ons eigen officiële supporterlied. Kiss the Grass van Sylvie Kroijs en Romeo Elvis.

0: Ja, het is een heel tof nummer. Maar Jeroen Doe, die had het er dus net nog over bij Dorian. En hij was er als supporterslied toch niet helemaal enthousiast over.
1: Als WK-lied denk ik dat het een beetje naar de complexe kant is. Dat is heel artistiek en zelfs virtuoos. Mm-hmm. He, doe het maar na. Dat is ook met moeilijke toonafstanden in de melodie. Dan haal ik er al iets technisch uit, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Het is leuke, opzwepende popmuziek, maar het is, denk ik, te moeilijk voor een voetbalpubliek om zich daarbij aan te sluiten. Dus die herkenbaarheid ligt wat moeilijker bij dit nummer.
2: Mm-hmm. Ik vind het wel goed eigenlijk. Ik vind het een heel goed nummer.
0: Ja, dat is een heel goed nummer, maar het is blijkbaar te moeilijk voor de gemiddelde voetbalsupporter. We moeten een klein stapje terugnemen. Misschien moeten we eens gaan kijken tussen de officieuze supportersongs. Dan denk ik natuurlijk meteen aan het nummer dat Rode Duivel Onana zelf uitbracht onder zijn artiestennaam 24AM. Hij heeft een nummer gemaakt, We Are Belgium. Hij heeft dat gemaakt in 3 talen, in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. En elke Rode Duivel passeert de revue.

0: Romelu Lukaku, ja. Ik vind het tof. We zijn niet slecht in het maken van liedjes. Maar het is toch weer zo geen banger dat je van recht staat en je armen in de lucht smijt en zegt van we gaan allemaal meezingen.
1: Nee, dan liever Allee Allee.
0: Ja, oké. Maar ik stel anders voor dat we ook eens gaan kijken naar andere landen.
1: Ja, met wat voor liederen komen die dit jaar aan de aftrap?
0: Met letterlijk alles. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat er 2000 nummers online staan als anthem voor het WK.
1: Mm.
0: Maar goed, ik heb daar juist goed geluisterd naar Jeroen en ik hoorde als eerste voorwaarde dus die eenvoudige melodie, die toch herkenbaar en uniek is. En ik ben dan eens gaan kijken, ik denk dat ik bij Frankrijk wel zoiets gevonden heb.

0: Hola.
1: Ja, het is high energy, hè. Het is ook simpel. Je roept gewoon de namen van alle spelers. En om de 3 à 4 namen roep je imbattable, hè, onklopbaar. Het blijft ook wel hangen. Alleen dat stukje waar het iets uniek zou moeten zijn, daar is precies toch iets mee. Want ik vond ook dit online, maar dan om te supporteren voor Nederland.

0: voel het. Dat heeft duidelijk samen...
1: Ik vind het nogal intens voor maandagochtend eigenlijk.
0: Het zijn andere namen. Je noemt niet aanbattable, maar in plaats daarvan roep je kampioenen. Maar ja, verder is dat toch heel gelijkaardig. En datzelfde nummer kan je dus ook terugvinden voor bijvoorbeeld Zuid-Korea, Brazilië, Engeland. Het lijkt wel bijna alsof er iemand een soort van machine heeft gemaakt die op eenvoudig verzoek zo'n nummer kan in elkaar steken en dat gewoon kan uitspelen.
1: Ah ja, een soort, ik zeg maar iets, AI-machine.
0: Ja, ja, en dat verklaart natuurlijk ook meteen waarom dat er zo ongelooflijk veel liederen te vinden zijn. Als je van elk nummer 48 versies maakt, dat telt op natuurlijk.
1: Ja, en geen instrument nodig hebt, nog een studio, gewoon...
0: Geen mens, je laat gewoon... Ja. Terug naar Jeroen Doe en zijn tips. Een perfect WK-anthem moet ook een uitbundigheid hebben. Een soort van hoopvolle energie van supporters die naar een match toeleven. Say no more, geen hoopvollere energie dan die van de Schotse supporters. Schotland is er dit jaar bij en het was maar liefst 28 jaar geleden dat de Tartan Army, zo heten de supporters van Schotland, dat die nog eens konden supporteren voor hun team op het WK.

Dat hoorde ik daar straks ook, dat dat zeer belangrijk is voor het collectief gevoel dat je samen iets beleeft. Maar voor zo'n song moeten we natuurlijk kijken naar de echte kampioenenploegen. Voorlopig nog steeds regerend kampioen Argentinië wordt dit jaar aangevuurd onder andere door dit nummer. Yeah.

0: Ik voel hem. Dat vind ik echt een topnummer.
1: Ja, dat is plezant, ambiance.
0: Ja, het heet La Quarta Estrella. Het gaat erover dat ze een vierde ster op hun shirt willen. Dus een vierde keer wereldkampioen worden. Mm-hmm. En er zit heel veel info ook in. Het gaat over La Ultima de Leo, het waarschijnlijk laatste WK van Lionel Messi. Maar ook Oud Zeer wordt niet weggestoken. Ze zingen ook Por el Diego, want ze zijn nog altijd niet vergeten dat 32 jaar geleden hun god Diego Maradona op het WK exact daar op dezelfde bodem naar huis is gestuurd. Volgens hen nog altijd op grond van totaal valse beschuldigingen van dopinggebruik. Ja, dat is natuurlijk achteraf gezien minder gemakkelijk te verdedigen, die stelling. Maar het is wel een topnummer. Het heeft een opzwepend ritme. En qua samenhorigheidsgevoel kan je niet heel veel hoger meer gaan. Alleen is dat Spaanstalige, dat is nogal moeilijk voor de hele wereld om mee te zingen.
1: Ja, wij moeten dat nummer ook niet meezingen natuurlijk.
0: Nee, ja, wel als zij wereldkampioen worden natuurlijk. Ah, ja. We supporten allemaal voor de winnaar.
1: Maar als wij daar tegen zouden spelen in de finale, neem ik dan aan, dan gaan we hun nummer niet meezingen.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Nu, er zit heel veel in dat lied, daar is ook heel veel tekst voor nodig. Het mag iets simpeler. Het ultieme WK-anthem zal moeten getapt worden uit een wat simpeler vaatje. Een simpele natie die zelf zoiets heeft van fuck onze nationale driekleur, wij hebben aan één kleur genoeg. Een groep supporters waarvan, als ze buiten komen, alle sociale mediaplatformen volstaan omdat ze een supporterslied hebben met een choreo die 3000 man met een vingerknip synchroon kan uitvoeren. Ja, een geniaal, eenvoudige melodie, herkenbaar, toch uniek, uitbundig, hoopvol. Die samenhorigheid zit erin, die opzwepende beat, collectieve emotionaliteit, meezingbaar refrein. Als ik alle elementen optel, dan kan ik eigenlijk niet anders dan bij één nummer uitkomen. Het lijflied van de Orange Army. En ze hebben er voor dit WK zelfs een, laat ons zeggen, Engels geïnspireerde versie van gemaakt.
2: Fuck

0: Jij bent enthousiast. Je zou het moeten zien hoe Els hier staat te springen, armen in de lucht.
1: Kijk, je kan ervan vinden wat je wilt, maar het zet mensen recht op de tribunes. Iedereen wil meedoen, iedereen wil meefeesten. Het klopt gewoon, ik voel hem. Nederland wordt kampioen. Ja, de formule klopt. Ze kunnen die FIFA-wereldbeker eigenlijk nu al opsturen.
0: Amai, wauw. Ik heb er precies toch heel andere emoties bij. Wel een verschrikkelijk nummer. Goed, en gisteren heeft het dan ook niet echt veel deugd gedaan, dat supporterslied. Ja, ja. Dus we moeten misschien toch nog eens een nieuwe brainstorm organiseren of een nieuw AI-machientje zijn werk laten doen. Alleszins, het is een interessante staalkaart van de supportersliederen die dit jaar zoal te horen zijn. En gezien wij vandaag voor het eerst het onze kunnen meebrullen, gaan we het daar eens over hebben. Wat een goed lied teweeg kan brengen, moet je nieuw maken of kan je een bestaand nummer best inzetten? Welke supportersliederen bleken onvergetelijk en wie is daar eigenlijk ooit mee begonnen met die liederen? Want op pakweg Roland Garros hoor je ze toch niet gezongen worden. Dus heel veel te bespreken vandaag. Dank je wel alvast, Els Aerts.
2: Radio 1.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. We gaan het hebben over supportersliederen vandaag. Kwestie dat u weet wat mee te brullen vanavond. Zo rond 9 uur richting het dichtstbijzijnde televisiescherm wanneer de Rode Duivels aantreden voor hun eerste WK-match tegen Egypte. In totaal zijn er 104 wedstrijden die gespeeld zullen worden op het WK. Dat worden dus 104 cacofonieën van supportersliederen die ten berde gebracht zullen worden. Het is een soort vanzelfsprekend geworden, zo'n supporterslied. Maar ooit moet daar toch eens iemand mee begonnen zijn. Wart Bogaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie was dat?
1: Oh, dat is toch een geweldige vraag eigenlijk. Hè? Want het is inderdaad een vanzelfsprekendheid. Hè? Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo logisch. Waarom beginnen mensen plots in de context van voetbal te zingen? En ik heb me daar dus helemaal op gegooid. Dagen aan een stuk.
0: Zeer
1: exhaustief onderzoek gedaan in al mijn historische bronnen die ik thuis heb liggen en die ik niet thuis heb liggen.
0: Zijn er Google en Wikipedia?
1: Onder andere. En ik ben tot de conclusie gekomen, ik heb er geen flauw idee van.
0: Ah, je zegt?
1: Ik weet wel ongeveer hoe het moet geklonken hebben. Ik weet ook ongeveer wanneer het begonnen is. Niet ongeveer, ik weet eigenlijk zelfs redelijk precies wanneer het begonnen is. Maar er bestaan geen opnames van. Het is gebeurd in het jaar des Heren 1887. En aangezien er geen opnames van bewaard zijn gebleven, heb ik dan maar besloten dat ik het zelf live ten berde zal brengen.
0: Yes. Okay.
1: Er zit niets anders.
0: Vindt u wel
1: op.
0: Goed?
1: Ja, hè? Goed. Ja. Dus het eerste voetbalsupportersgezang, Sophie, moet ongeveer zo geklonken hebben. Jaai. Jaai. Jaai. Jaai.
0: Is dat een lied?
1: Ja.
0: Ja.
1: Er stonden geen uitspraaktips bij, dus ik moet toegeven dat het ook yi zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar dat weet ik dus niet. Andere bronnen hebben het over, hier ga ik weer. Hi. Hi. Hi. Hi. Dat is toch alleszins de oudste vermelding van supportersaanmoedigingen. En het is gebeurd tijdens de Schotse bekerfinale van 1887 tussen de Hibernians uit Edinburgh, ploeg die nog altijd bestaat trouwens, topploeg in Schotland, en Dumbarton. En toen lezen we toch in een artikel uit een krant van toen, toen lieten die supporters, en ik citeer, een duivelse, oorverdovende schreeuw horen waarnaast de beroemde oorlogskreet van de Cherokees een en al zachtheid was.
0: Mm.
1: Het grappige is dat die eerste kreten, zoals ik ze nu net zo prachtig ten derde heb gebracht, al zeg ik het zelf, dat die eerste kreten in het Engels whispers werden genoemd. De gezangen van Hibernians bijvoorbeeld, die worden vandaag nog altijd de Easter Road Whisper genoemd, naar de straat waar het stadion nog altijd ligt.
0: Mm-hmm.
1: De Easter Road. Waarschijnlijk omdat dat een spelletje was, en je hoorde dat in mijn vertolking ook daarnet al, een spelletje om heel zachtjes te beginnen. Jaai. Jaai. En dan geleidelijk aan luider en luider
0: te gaan. Het
1: is de
0: auditieve variant van de Viking Clap.
1: Zoiets,
0: misschien wel.
1: Zoiets, ja. zou je het inderdaad kunnen noemen. Men gaat ervan uit dat dat oorspronkelijk militaire kreten waren die op een bepaald moment hun weg naar het voetbalstadion hebben gevonden. Een andere verklaring, en dat is ook wel heel interessant, is dat er in 1884 een rugbyteam uit Nieuw-Zeeland op tournee was door het Verenigd Koninkrijk en dat die voor elke wedstrijd die ze speelden een hakka uitvoerden. En dat die hi, hi, hi, hi, of die ja, ja, ja, ja, of je, je, je, of hi, hi, hi, dat die wel eens daar vandaan zouden kunnen komen. Maar bon, veel muziek, je gaf het daar net zelf al aan, veel muziek, veel melodie zit daar inderdaad nog niet in. Voor het gezongen supporterslied moeten we niemand minder dan Edward Elgar erkentelijk zijn. Ken je Edward Elgar?
0: Nee,
1: je kent hem wel hoor, je kent hem zeker hiervan. Ja, dus zitten in The Night of the Proms, hè? Land of Hope and Glory van Edward Elgar. Dat is zo'n beetje de officieuze hymne, het officieuze nationale volkslied van de Britten. Hij is ook de Britse componist des vaderlands. En in zijn tijd, eind 19e eeuw, was hij, Edward Elgar, fervent supporter van de Wolverhampton Wanderers. Ploeg die ook nog altijd bestaat uit de buurt van Birmingham, net gedegradeerd uit de Premier League een paar weken geleden. Elgar is zich waarschijnlijk volle bak aan het omdraaien in zijn graf daarvoor. Maar Elgar, heel druk bezet man, veel bevraagd man in die tijd, die geraakte niet altijd in het stadion van Wolverhampton voor de matchen. Hij kwam trouwens meestal met de fiets van 40 kilometer ver. Je kan je voorstellen met de wegen van toen en de fietsen van toen, dat dat niet altijd even gemakkelijk was om daar te geraken. Maar hij was bevriend met de dominee van Wolverhampton, zelf een fanatieke Wolves-fan. En als Edward Elgar er zelf niet geraakte, ja, dan vroeg hij aan zijn vriend meneer Pastoor om hem verslag uit te brengen over de wedstrijd. En in 1888 speelde Wolverhampton een match tegen Stoke City. Elgar die kon er om wat voor reden dan ook weer niet bij zijn. En de dochter van de dominee, heel plichtsbewust, Dora Penny heette dat meisje, die had in een lokale krant een artikeltje over de wedstrijd zien staan. En ze dacht, weet je wat, ik ga dat opsturen naar nonkel Edward. Dan is hij op de hoogte van wat hier gebeurd is in die match. Edward Elgar die ontvangt dat artikel en zijn oog blijft hangen op één heel specifiek zinnetje in dat artikel. Het gaat over een doelpunt van de sterspeler van Wolverhampton op dat moment. De heer Billy Malpass. Een naam alsof hij een slechte pas geeft. Maar zwart, Billy Malpass dus, die scoort tegen Stoke met wat journalisten nu een verschroeiend schot of zo zouden noemen. Maar in dat artikel is dat "He banged the leather for goal." Vrij vertaald, hij knalde het leer in doel of zoiets. En Elgar, in de eerste plaats toch nog altijd een componist eerder dan een voetbalfan, die is meteen gek van het ritme van dat zinnetje. He banged the leather for goal. He banged the leather for goal. En wat doen muzikanten als ze ritme horen? Ze zetten daar muziek op. En dat is wat hij doet, is te zeggen, hij is op dat moment aan het schrijven aan Caractatus. Dat is weer een van die typische Elgar-hymnes, amper verschillend van Land of Hope and Glory eigenlijk. En hij heeft nog geen tekst, maar hij kriebelt onder een maat of twee die hij al gecomponeerd heeft, die woorden uit dat artikel. He banged the leather for goal. En hij stuurt dat stukje muziek terug in een brief naar Dora Penny, de dochter van de pastoor. En hoogstwaarschijnlijk is dat zinnetje met die melodie van Edward Elgar het eerste echte supportersliedje dat ooit is gezongen langs een voetbalveld. Wil je het horen?
0: Heel graag.
1: Niet verschieten.
0: Ah, ga je weer zelf zingen?
1: Nee, ik ga niet zelf zingen.
0: Ah, ja, okay.
1: Je moet mensen niet te veel verwennen natuurlijk. Maar het is, ik wou je zeggen, niet verschieten, want het is heel kort. En daar moet je dan "he banged the leather for goal"
0: ik bij. Ik hoor meer een begrafenis of zo.
1: Ja, het is een orgelversie, zoals je hoorde, van de koster van Wolverhampton. Niet die van 1887, maar die van een dikke 100 jaar later, eind 20e eeuw. Alleen, ondanks de pogingen van Dora Penny is het niet blijven hangen. De supporters vonden het blijkbaar maar niets en ze zijn het niet blijven zingen, waardoor het niet in de geschiedenis, in de annalen is beland. Maar goed, er is iets uit die tijd dat we wel kunnen laten horen. Iets dat nog altijd wordt gezongen, de dag van vandaag, rond het veld van Norwich City. De ploeg van Philippe Clément is dat. Daarnet zaten we bij de pastoor van de parochie. Hier zitten we bij de directeur van het lokale parochieschooltje. Dat zijn zo de middens waarin blijkbaar voetballiederen ontstaan. Albert Smith heette die man. Die leert die kinderen van zijn schooltje rond dezelfde tijd, eind 19e eeuw, een liedje aan om te zingen in de verschillende stadions van Norwich. Want er zijn dan nog verschillende ploegen in Norwich. Die fuseren allemaal in 1902. En dat liedje, dat wordt dan een soort overkoepelend supporterslied voor die ene nieuwe tot stand gekomen ploeg in Norwich. Dit is een opname van dat origineel uit 1959.

0: vind dit prachtig. On the whole city, never mind the danger. Steady on, now's your chance. Hooray, we've scored a goal.
1: Zeer meezingbaar.
0: Zeer meezingbaar. En dat doen de supporters van Norwich dus ook nog altijd. Philippe Clément krijgt dat dus om de twee weken te horen. Maar goed, wij hebben het hier over die tekst en we laten dat zo mooi zoet gevoiced horen. Ja, je moet eens horen wat ze daar tegenwoordig van maken. Nog iemand die zich waarschijnlijk aan het omdraaien is in zijn graf. Dus om terug te komen op de oorspronkelijke vraag, wie is er mee begonnen? Ik zou durven antwoorden, de Hibernians, Edward Elgar, de dochter van de pastoor van Wolverhampton of de directeur van het schooltje van Norwich.
1: Maar zonder,
0: van die vier.
1: Zonder enige twijfel was het aan de overkant van de Noordzee.
0: Zeker.
1: En is het daar samen met het voetbal geboren.
0: Het is even oud als het voetbal zelf, blijkbaar.
1: Het is een prachtige traditie met inderdaad een boeiende geschiedenis. Ik zou zeggen, jee.
0: Of hi.
1: Nee, wat? Hi.
0: Hi. Hi.
1: Yeah. Ah ja, oké, dat was het. Okay. Is goed, super, super, super meeslepend. Dankjewel, Wart Boga.
2: Radio 1.

0: Chaladas met Stop Using My Love.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen vandaag, want we gaan het onze kunnen laten horen vanavond wanneer die van ons de groene grasmat van het Lumen Field Stadium in Seattle betreden. Ward kwam net vertellen dat voetbal ontstaan is in Engeland, dat het eerste supporterslied geboren werd uit een Schotse jaai, jaai, jaai. Kreet. Het is dus helemaal niet raar dat enkele van de beste supportersliederen van net over het water komen. Comedian Nigel Williams is daar alleszins zeer van overtuigd. Hij vindt de Britse clubliederen de beste van de wereld. Omdat zij meer dan eender welk lied de verbondenheid onder supporters kan representeren. Hij zette voor ons zijn favoriete nummers op een rijtje.
2: 100.000 mensen die daar zingen. Zeg, dat is mooi, hè? Ik kan alleen maar inbeelden als je op een veld staat en je hebt 100.000 mensen die dat zingen. Dat is, ja, dan speelde 10%, 20% beter dan je anders speelde, toch? Om te weten wat een goede supporterslied is, moet je weten waarom de mensen naar de voetbal gaan. Hè? Waarom de mensen naar de voetbal gaan, is dat een verbindingspunt. Dat is waar je gaat om je vrienden te zien. Of, dat is wat, dat blijft altijd bestaan. Dus je moet een liedje nemen die je verbindt. Je moet emotie in hebben, inhoud. Zo la la la la la la zingen. Ja, dat kan elke idioot. Hè? Maar het moet een liedje zijn die je verbindt aan de mensen en de plaats van waar je komt.
3: Irene, goodnight.
2: Ik supporter een ploeg in Engeland in vierde klasse. Dat is van waar ik geboren ben, hè? Bristol, Bristol Rovers. Maar dat is van de arme kant van Bristol, de noorden kant, de working class area. En die zingen Goodnight Irene. Dat is een heel oude jazz liedje, blues eigenlijk, een blues liedje van Leadbelly. Dat is Irene, Goodnight Irene. Irene, Goodnight. En ik had over een man en die zingt van Last Saturday night we got married. Me and my wife settled down. Now, and that's maar a week later, me and my wife are parted. I'll take a walk downtown. And that was like, ik had nog eens ooit, ik ga mijn vrienden opzoeken en zo. En dan zingen ze, good night Irene, good night Irene. Dat is heel emotioneel.
3: Good night Irene, good night Irene.
2: Dat is Bristol Rovers een liedje. Dat is, niemand anders zingt dat. Niemand anders zingt dat. Dat is hun lied. En je kunt dat niet afpakken. Ik heb een vrouw ooit meegenomen naar Bristol Rovers, de vierde klasse. En die speelde een heel bekerfinaal van de lagere reeks. En dat was in Cardiff, in een grote stadion. 40.000 mensen die Irene Goodnight ontzetten. Mijn drie dochters en mijn vrouw huilen. En dat is mooi, want dat is een soort huilen van verbinden en verbondenheid. Snap je? Dat is iets heel bizar.
3: Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream.
2: West Ham United, die spelen in de Premier League. De glitter in de glans van, alleen nu niet meer, nu zijn ze gezakt. Goed voor hen. Die zingen I'm Forever Blowing Bubbles. I'm Forever Blowing Bubbles, dat klinkt raar. I'm Forever Blazen. Maar je moet, eens lezen, je moet luisteren en weten wat die teksten zijn.
4: They fly so high, nearly reach the sky. Then, like my dreams,
2: pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. But then, like my dreams, they fade and die. But I'm forever blowing bubbles. Dus ik heb altijd wensen. Ik heb altijd verzuchtingen. En zelfs komen ze niet uit. Ik weet dat ze altijd er gaan zijn. En dan via een voetbalploeg. Dus dat is mooi, hè?

0: You Never Walk Alone, dat iedereen kent, van Liverpool. Natuurlijk, dat komt uit die musical, dat weet iedereen. Dat is zo bladibla, maar dat heeft er niks mee te maken. Jerry and the Pacemakers hebben dat gemaakt.
1: When you walk.
0: Dat is heel emotioneel. Als je die woorden kent, dan begint het te blijten van het moment dat je dat moet zingen. De liedje is, when you walk through a storm, hold your head up high. En eigenlijk wil dat liedje zeggen van, maakt niet uit wat voor tegenslag je hebt, je hebt altijd ons. En wij zullen nu steunen. Dat is mooi, hè? Dat kan er van blijven. En dus doorheen heel de voetbal en rugby vooral in Wales heb je die liedjes. En die liedjes zijn zo. Je hebt dat in Schotland ook, waar dat de voetbal nogal politiek geladen is. Iedereen die in groen speelt in Schotland, dat is van de katholieken van Ierland. De onderklasse, de mensen die altijd afgezien hebben. Je hebt Celtic, iedereen kent Celtic. Dan heb je ook in Edinburgh, heb je Hibernian, die spelen ook in groen-wit. Dat zijn ook de katholieken. Die hebben een liedje van de Proclaimers. De Proclaimers, dat is zo een groep van nu, allee, of zo recent. En dat is Sunshine Over Leith. En dat gaat over My Heart Was Broken. Maar je hebt dat gemaakt en je hebt dat teruggegeven aan mij. En dat is een liedje. Dat is prachtig. Was broken, sorrow. Mijn favoriete momenteel is dat liedje van de Proclaimers. Waar dat Hibernian staat voor hun ploeg te zingen. Dat is een van de kleinste ploegen in Schotland. Allee, dat is een vrij armes. En dat is de katholieke wijk, de arbeiderswijk. En die hebben is ooit zo de beker gewonnen tegen Rangers, tegen de dingen in, 3-2, een paar jaar geleden. En die staan er allemaal te zingen dat liedje van de Proclaimers. En, maar dat wil zeggen eigenlijk, we hebben niet niks. En toch heb je ons iets gegeven. Dat is toch mooi. My heart was broken, but you took it and you mended it. And it's like a day where the sun shines on Leith. Die hebben niet veel zonneschijn daar. Dus als de zon schijnt op Leith, dat is een van de beste dagen in uw leven. En die zingen dat allemaal met de sjallen omhoog. En de ploeg moet op een rij gaan staan voor de supporters. En dan meezingen. En dat is kwijt niet hoe mooi.

Dan heb je Coventry City. Die hebben een liedje geadopteerd van een moderne groep, een progressieve alt-rock groep, The Enemy heette die. En dat is We Live and Die in These Towns. En dat gaat over de tristesse van in die post-industriële steden te wonen, zoals Coventry. En het gaat daarover van we wonen in die steden en dit is alles wat wij hebben eigenlijk. Fuck you, we hebben misschien niks en zo, maar we hebben dit dan, we zijn er vier op. Als het een goede liedje is, kun je dat zien, want ik kan dat niet zingen, want dan begin ik te blijten. Dat is weird, hè? Mensen gaan zeggen belachelijk. Maar als je zegt belachelijk, dat is tegen dat je een emotieloze lul bent. Want dat wil zeggen dat je niet weet wat het is om emoties te hebben. En je weet tussen al die duizenden mensen, voor iedereen betekent dat iets anders. Iemand heeft iemand verloren en die denken aan hen. Of iemand heeft just de miserie doorgeworsteld. En zo, dus dat, je ziet veel mensen, als die liedjes worden gespeeld, veel mensen zo elkaar omarmen. Dat is omdat die een gedeelde emotie hebben. Van we weten wat het voor ons wil zeggen. Ik weet, hier wordt er veel la la la en lo lo lo gezongen. Dat is totaal inhoudsloos. Dat is toch een bullshit. Dat je daar wilt staan en nuzel doen. Mocht eens liedjes van uw eigen. Bijvoorbeeld, ik weet op de Beerschot. Op Beerschot is een succes supporter bestaan niet. Want we hebben nooit succes. We hebben alleen maar miserie. Dat is miserie, faillissementen. Maar het komt altijd terug. Tijdens Beerschot-matchen wordt er dikwijls gezongen. Laat de zon in je hart. Nu, dat is, je kunt zeggen, oh, dat is een slagerliedje. Nee. Het komt van de working class. Hè. Laat de zon in je hart. Ja, ze schijnt toch voor iedereen. Dus we hebben de zon toch nog altijd. Dus waarom niet gelukkig zijn? Ja. En die zingen dat als die verliezen ook. Hè. Die andere supporters staan te kijken hoe die hebben juist verloren. En die zingen zo, laat de zon in je hart. Dat is toch mooi. En dat is prachtig. En daar hou ik van. Ik heb het niet met la-la-la liedjes. Dat is zo van, dat is voor debielen die niet kunnen zingen of zoiets. Alleen hoe ik geen taal hebben of zo. Dus ik heb liever de liedjes van de steden en van onderdrukte naties. Like Schotland en Wales en al die soort dingen. Het is ook het liedje van verzet eigenlijk. Hè? Want als je de Welsh rugby, dat is onvoorstelbaar. Zeker als je tegen Engeland speelt. Je zit als Engelsman al verloren vooraf. Er zijn 100.000 mensen die zingen over hun land. Die zingen niet tegen u. Hè. Dat is niet om u te jennen. Zo'n voetballiedjes bestaan wel voor u te jennen. His eyes are offside. His eyes are offside. Bristol City, dat is de andere ploeg. Ik zeg die naam niet graag, maar dat is de grote club uit Bristol. Die hebben geld. Die hebben het geld van de grote ondernemers en alles. En die hebben geen ziel. Die hebben het schoonste stadium. Zo, wij hebben een krot van een stadium. Maar hun liedje is bijvoorbeeld, omdat ze in rood zingen, dat is zo'n dom liedje. Daar zit niks achter. Het is zo van, when the red, red robin goes bob, bob, bobbing along. Dat is over een robijntje. When the red, red robin goes bob, bob, bob. En dan de antwoord van, als we het tegenspelen. So die zingen, when the red, red robin goes bob, bob, bobbing along. Why zingen, shoot the bastard, shoot the bastard. So, knap niet meer af. Al die soort dingen. Ja, in Engeland wordt dat dikwijls ter plaatse uitgevonden. Die liedjes om te jennen. Iemand, en dat begint heel raar. Je hebt zo'n paar mensen die daarmee beginnen. En dan hun maten zeggen, of op de supportersbus op weg naar een match zeggen, ah, who was that weer? En dan zijn er 50 mensen die dat zingen. En anderen horen dat, zo van, hey, dat klinkt tof, wat is dat? En dan voor de gewet binnen een paar weken is dat een echte, wat een deal, de supportersclan zingt. Als je aan het winnen bent en de thuisploeg gaat al vroeg naar huis, zeggen ze, is there a fire drill? Of zo, dat is een oefening als een stadion in brand staat. Die soort dingen. Dat is jennen, maar dat is eigenlijk wel braaf jennen. Hè? In Engeland, Schotland en Wales, in Noord-Ierland en Ierland, dat is de cultuur van muziek. Hè? Bijvoorbeeld, Engelsen zeggen, ik ben Engelsen, maar mijn familie komen uit Wales. Die zeggen, Wales, dat is the land of song. Die lossen alle problemen op met liedjes. Omdat die altijd de onderdrukte land zijn van allemaal. Hè? Dat is vanaf dat je klein bent, je zingt. Iedereen zingt. Zelfs al kunnen niet zingen, hè? Dat maakt niet uit. Je wordt niet uitgelachen omdat je niet kunt zingen. En dan wil je zingen. En dan wil je al je emoties stoppen. Tegenslag liefst. Dan moet een beetje in die liedjes van de voetbal ook. Dan moet zo, wij overwinnen de tegenslag.

0: Faith van The Proclaimers is volgens Nigel Williams het mooiste supporterslied. Het is het onofficiële clublied van de Schotse voetbalploeg Hibernian FC van Edinburgh zijn die. Allicht niet toevallig de club waar een aanstekelijke supporterskreet ooit voor de geboorte van alle andere supportersliederen heeft gezorgd.
1: Radio 1.

0: leven kent.
1: Johannes is zijn naam, met Ding.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie. Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Gazastrook wordt al meer dan 2 jaar gebombardeerd door het Israëlische leger, met duizenden doden tot gevolg. Sinds oktober geldt er een fragiel staakt het vuren, toch zijn er sinds dat staakt het vuren nog veel doden gevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Benelux vraagt aan Europa om werk te maken van uniforme regels voor elektrische steps. Op dit moment zijn die er niet op Europees niveau en heeft elk land zijn eigen regels of technische vereisten. Volgens de Benelux is zo'n gemeenschappelijk kader wel nodig, omdat het gebruik van de steps blijft toenemen. Maar de veiligheidsvereisten zijn niet overal hetzelfde. En er zijn ook geen uniforme productnormen voor elektrische steps, waardoor het moeilijk is om onveilige steps van de markt te weren. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met dat gelijkspel.
2: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat is niet slecht.
1: De volgende match voor de Belgen, dat is tegen Iran. Op dit moment is er Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Daar staat het bij de rust 1-0 voor Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vannacht kans op enkele buien. Minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag krijgen we eerst bewolkt weer met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog bij maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag ook maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Voor alle WK voetbalnieuws kan je terecht in de Sporza-app.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Hey appa, een zeer goeiemorgen. En welkom bij Radio 1. We hebben het over supportersliederen. Dit zou eigenlijk als eentje kunnen gelden. Het is Rodrigo y Gabriela met Diablo Rojo.

0: dat hun vingertjes ervan gaan bloeden. Rodrigo y Gabriela met Diablo Rojo.
1: De wereld van Sophie.
0: Vanavond om 9 uur is het zover. Dan treden onze rode duivels voor het eerst aan op het WK in Amerika. Ze nemen het op tegen Egypte en dat doen ze niet alleen. Wij zijn er namelijk ook. Wij supporteren met z'n allen mee, thuis of in het stadion, door ons in het rood te hullen, wat vegen drie kleuren op ons gezicht te smeren en door toch minstens 1 keer luid mee te zingen met ons officiële supporterslied Kiss the Grass, Allé Allé, van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Daarover hebben we het ook deze voormiddag, hè, over supportersliederen. Het onze is een wat atypisch lied, zou je kunnen zeggen, maar het is er wel een dat past in een lange traditie van Rode Duivelsliederen. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Ik kan je zelfs exact zeggen hoe lang. Al 44 jaar.
0: Ah ja?
2: Zo lang al schreeuwen wij Belgen onze Rode Duivels naar de overwinning met een toepasselijk lied. Dat gebeurt dus voor het eerst in 1982... tijdens het WK in Spanje is dat. En voor dat allereerste supporterslied klopt de voetbalbond meteen aan bij de keizer van het Vlaamse lied. Het is Wiltura die ons eerste WK-lied mag componeren. Hij is zo genereus om de Rode Duivels bij de opnames te betrekken. Maar dat blijkt al gauw een slecht idee. Hopeloos, zegt Wiltura. Ja, de duivels zijn balkunstenaars, geen zangkunstenaars. Hè. En dus neemt Wiltura het grootste deel van de zangpartij wijselijk zelf voor zijn rekening.

0: TV. De Rode Duivels gaan naar Spanje. Al wie pesetas heeft, gaat mee. En ook al blijf je hier, dan kan je ze weer zien scoren op tv. Ja, er is nog geen euro in 1982. Hè. Supporters moeten nog franken omwisselen in pesetas.
1: Ja.
0: En let ook op dat originele rijmschema. Spanje, kanje. Prachtig. Ja. Veel helpen doet het helaas niet, dat eerste WK-lied, want we gaan er daar in Spanje uit in de tweede ronde. Herkansing dus, 4 jaar later op het WK van 1986. Het WK vindt dat jaar plaats in Mexico. Opnieuw wordt Wiltura aangeschreven om Onze Duivels naar dat WK te zingen met een lied dat opvallend herkenbaar klinkt.

0: stapelen.
1: Voilà, de pesetas vervangen door pesos en klaar.
0: Factuurtje sturen maar.
1: Zeker. Tweede keer goede keer trouwens, want de Belgen spelen een legendarisch straf-WK. We eindigen maar liefst vierde in Mexico. Nog eens 4 jaar later, in 1990, is het in Italië te doen. Elke coach weet, never change a winning team. En dus is op de zogenaamde Mondiale ook Wiltura opnieuw van de partij als symbolisch zingende 12e man.
0: Wacht, wat was de munteenheid toen?
1: Dus even kijken, wel, heeft hij niet toevallig nog iets in zijn schuif liggen? Ja, ja. Mexicaanse pesos vervangen door Italiaanse lires en persen maar.
0: Klaar.
1: Die plaatjes. Maar kijk, als je dat al een beetje opportunistisch vindt, 3 keer hetzelfde nummer recycleren, 1 groep doet nog beter. The Strangers. Die pikken in 1986 heel slim in op die uitdrukking de rode duivels gaan naar. En zij doen dat op een deuntje dat ze al tientallen keren hebben gerecycleerd, namelijk de Radetzky-mars van Strauss. Mm. De Strangers, herinner je, zullen het later nog eens gebruiken om reclame te maken voor Van de Ven, het bekende shoppingcenter in Olen.
0: Oelen, zeggen we dan.
1: In Oelen. In 1986 gebruiken ze het dus om de duivels naar dat WK in Mexico te zingen.

0: Mexico. Hey, simpel, aanstekelijk en zeer meezingbaar.
1: Dat is waar.
0: Alleen, de Strangers die lanceren hun alternatieve WK-lied bewust voor het officiële lied van Wiltura, hè, om het voetbalgras eigenlijk al voor zijn voeten weg te maaien. Alleen, ze brengen dat nummer zo vroeg uit, de Strangers, dat ze eigenlijk nog niet eens weten of de duivel zich wil gaan plaatsen voor dat WK.
1: Mm.
0: Geen nood, ook daar hebben de sluwe Strangers op geanticipeerd.
2: Wagon in Mexico.
0: Voilà, een WK-single met een A-kant en een B-kant.
1: Dat is geniaal.
0: We gaan naar Mexico. We gaan niet naar Mexico. Eentje voor elk scenario, altijd prijs.
1: Goed, goed vind ik dat.
0: Ja, en krijgt Wiltura in 1986 concurrentie van The Strangers? Sophie, tijdens de mondiale in Italië komt de concurrentie zowaar van ons, de BRT.
1: Mm-hmm.
0: Voor het WK van 1990 neemt de sportdienst van de BRT zelf een WK-lied op. Het is Mark Uiterhoeven die het in Sportweekend plechtig mag voorstellen.
3: De Belgische Italiaan Rocco Granata componeerde een meestamper en kwam op onze redactie vertellen dat er geld te verdienen was. Dit is het resultaat.
0: Voilà, niemand minder dan Rocco Granata. De Italo-Belg leent zijn gouden stembanden. De tekst is van Karel Huibrechts.
2: Kom

0: Hey.
1: De mondiale pintje halen. Nootje kraken, goldje maken, het is gezellig bij mij thuis. Fantastische tekst. Zeer aanstekelijk ook, hè, dat WK-lied. Zo aanstekelijk, Sophie, dat Rocco Granata tot op vandaag volhoudt dat de tune van 's lands bekendste voetbalsitcom is afgekeken van zijn voetballiedje. En zeg nu zelf... Die melodieën liggen toch wel heel dicht bij elkaar.
0: Ja, ik geef hem gelijk, Rocco. Ja.
1: Nog eens 4 jaar later, in 1994, vindt het WK plaats in Amerika. Deze keer zijn het de Rode Duivels zelf die tekenen voor de zang. Al weten we al sinds die ene repetitie met Wiltura in 1982, weet je nog, dat dat niet zo'n goed idee is. Die laatste is Danny Boffin trouwens.
0: Oh, garme.
1: Ja, de repetitie is niet wat je zou noemen geruststellend.
0: Nee.
1: Voor zo'n opname. En toch zetten ze door. De Rode Duivels zingen in 1994 zelf het WK-lied. Op de tonen van een popklassieker die we kennen van onder meer The Village People en The Pet Shop Boys. Ja, met de door. De Rode Duivels zingen in 1994 zelf het WK-lied. Op de tonen van een popklassieker die we kennen van onder meer The Village People en The Pet Shop Boys.

0: De Rode Duivels die voelen zich er een beetje ingeluist. Frankie van der Elst en Philippe de Wilde die hebben achteraf pas door dat ze misschien toch een klein beetje in de val zijn gelokt.
1: Ja, ze hadden ons gewoon liggen. Hè. Dat was een beetje een candid camera.
2: Ze hebben dat fantastisch geacteerd. Met die zangeressen, met die muzikanten. Je dacht echt dat ze die valse stemmen wel konden wegfilteren of weet ik veel. Maar blijkbaar hebben ze dat toch niet helemaal gedaan, want het leek nergens op.
0: Ja. In 1994 bestaat er nog geen autotune om scheve noten recht te trekken.
3: Oh, en toen mocht je gewoon mensen nog uitlachen ook, hè?
0: Ook, want trouwens de val waar Frankie en Philippe en de andere Rode Duivels in zijn gelopen, die werd opgezet door alweer Karel Huibrechts en Hugo Matthijssen. Philippe de Wilde is nog altijd niet over het trauma heen.
2: Ik herinner me nog altijd dat zinnetje, dus... ik pak elke bal.
4: Ik pak elke bal.
2: Recht naar de finaal.
4: Recht naar de finaal.
2: Dat moest ik zeggen.
0: Maar ze hebben het, de Rode Duivels, zoals het sporters betaamt, wel sportief opgepakt.
2: Iedereen kon er echt wel mee lachen. En tenslotte waren we voetballers en geen zangers.
0: Als dat lied al iets bewezen heeft, dan wel dan. Nu, toeval of niet, na dat WK in Amerika en Go West breken er 7 magere jaren aan voor de Rode Duivels. Voor het volgende legendarische supporterslied moeten we doorspoelen naar het EK van 2000, dat door België en Nederland wordt georganiseerd. Deze keer kiest de Voetbalbond weer wijselijk voor een professionele zanger.
5: Voor ons.

0: Niemand minder dan Sergio Quisquater vuurt in 2000 de troepen aan. Zonder succes helaas, we overleven niet eens de groepsfase.
1: Mm.
0: Voor het WK in Brazilië schrijft de voetbalbond dan maar de allergrootste Belgische artiest van dat moment aan. Of ze alstublieft de nummer van zijn laatste plaat mogen gebruiken. Want ja, dat nummer is nu toch wel heel toepasselijk. Voilà, Tafet van Stromae leidt onze gouden generatie in 2014 naar de kwartfinale als ons beste resultaat in jaren.
1: Ja.
0: Desondanks raakt het supporterslied daarna een tijdje in onbruik eigenlijk. Tot in 2024 voor het EK in Duitsland. Dan komt de voetbalbond op de proppen met een reprise van deze oude krakers. Maar dat feestje wordt ruw gekaapt door YouTuber Average Rob en omdat het kan.

0: Oh, mais la patate is wel een voltreffer. Hè? Het is haast uitgegroeid tot een soort alternatief Belgisch volkslied eigenlijk. Dan wordt er dit jaar, moeten we toegeven, Sophie, toch wat koeltjes gereageerd op dat nieuwe WK-lied van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Mooi, daarover is iedereen het eens. Een heel mooi nummer, maar niet zo meezingbaar vinden de diehard supporters. Maar kijk, als er nu één iets is dat we kunnen leren uit die lange geschiedenis van duivelsliederen, dan is het toch wel dat het geen taboe is om liedjes schaamteloos te recycleren. En dat hebben we geleerd van Wiltura, die dat tot 3 keer toe heeft gedaan. Dat hebben we vooral ook geleerd van The Strangers. Een minieme aanpassing van een bestaand nummer is de grootste garantie op succes. Ik ben zo vrij geweest om een alternatief WK-lied in elkaar te boksen, Sophie. Met dank aan The Strangers.
1: Zing je mee?
0: Nee. Gelukkig heeft de bekende artiest Stijn dat gedaan.
1: Okay.
0: Ik stel je graag voor het Rode Duivels WK-lied 2026.
2: En begon door Mexico.

0: Anouk naar de VS.
1: Ik weet al wat ik vanavond ga doen.
2: Perfect, blijft nu al hangen. Eigenlijk schitterend. Mooi overzicht van catchy Rode Duivelsongs.
3: Radio 1.
2: Ik denk wel dat mijn hart nog het meest bij deze stamper ligt. Als dat oké is, hè?
1: Snap ik.
2: Go West, van de Rode Duivels. In de val gelokt, maar wel met onvergetelijk resultaat.

0: weet niet welke emotie het in mij losmaakt, maar het is iets met veel emoties. Rode Duivels en Go West hoorde je toch een van de meest onvergetelijke supportersliederen die we hier ooit hebben gehad.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen dus, hè, want het WK is gank en vanavond is het aan ons. We hadden het al over de liederen van dit WK, de geschiedenis van supportersliederen, over de Britse traditie en over onze eigen Rode Duivels songs. De bedoeling van die liederen is natuurlijk duidelijk, hè. De spelers het gevoel geven dat er een massa is die hen gelooft, die hen aanvuurt wanneer het spannend wordt en energie zal geven wanneer het zwaar wordt. Maar werkt dat ook? Hebben de spelers daar iets aan? Dat kan ik vragen aan Ellen Schoepen. Een zeer goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen, Sophie.
0: Sportpsychologe verbonden aan de UGent en het BOIC. U heeft al verschillende sportteams begeleid, waaronder de Belgian Cats en Cheetahs. Zo'n supportersliederen, de spelers, voelen die dat? Hebben zij daar inderdaad iets aan?
2: Zij horen dat zeker, hoor. En zij hebben daar een heel positief gevoel aan tijdens een wedstrijd, maar ook na afloop. Hè. Als wij terugkijken met Belgian Cats naar bepaalde momenten van kwalificatie voor Olympische Spelen, bijvoorbeeld, en wij denken dan terug aan de sfeer in het publiek en het samen delen van die sterke emoties. Tijdens het moment zelf, maar ook achteraf geeft dit nog altijd kippenvelmomenten.
0: Ja, los van het kippenvel, wat doet het met een speler wanneer die volle gas aan het gaan is op een veld en die hoort plots zijn supporters achter zich roepen of haar supporters achter zich roepen? Wat doet dat met hen?
2: Ja, ze zijn sowieso al enorm gemotiveerd om te presteren, maar het geeft toch nog dat tikkeltje meer motivatie en energie. Maar ook tijdens moeilijke momenten, wanneer dat er het moeilijk wordt op het plein, dan kunnen ze daar ook heel veel doorzettingsvermogen uitputten eigenlijk. Hè?
0: Ja. Is het vooral een mentale steun die je dan geeft of gaat het hen ook fysiek vooruit helpen?
2: Het gaat sowieso en mentaal vooruit helpen, maar je kan fysiek en mentale echt niet van elkaar gaan loskoppelen. Hè. Emoties en hormonen zijn met elkaar verbonden. En het geeft gewoon een ongelooflijke boost, zowel fysiek als mentaal, om zich door het publiek gedragen te voelen. Dus het is zeker positief voor onze sporters, voor onze Rode Duivels, als wij allen achterin staan. Ze voelen dat echt.
0: Ja, zou het ook echt letterlijk zich vertalen in een score en ook voor betere prestaties gaan zorgen?
2: Ja, ik ben echt wel overtuigd dat er verschillende momenten zijn waar wanneer dat het publiek en kan gaan helpen. En voor een wedstrijd bijvoorbeeld gaat het hen helpen om het gevoel te krijgen dat ze deel uitmaken van echt iets groter dan henzelf. Dat ze het Belgisch publiek gaan horen. Ja, dat gaat hun identiteit, een gezamenlijke identiteit gaan versterken, maar ook echt een positieve impact hebben op hun motivatie. En ik geloof ook dat wanneer dat bijvoorbeeld in het slot, wanneer dat een ploeg vermoeid begint te geraken en dat daardoor ook de focus kan beginnen verdwijnen, dat die liederen opnieuw een energieboost gaan vormen. Dus ik ben er wel van overtuigd.
0: Zijn er eigenlijk als supporter betere momenten om een supporterslied aan te heffen dan anderen? Zijn er momenten waarop je beter zwijgt of momenten waarop je absoluut zou moeten beginnen joelen?
2: Ja, over het betere zwijgen, dat denk ik niet. Ik zou zeggen van wees zo consistent mogelijk een hele wedstrijd lang als je stemmen toelaat. Maar ga dan zeer zeker ook niet stil worden in momenten waar de ploeg het moeilijk heeft. Want dat is iets heel natuurlijks, dat het publiek ook gewoon stiller wordt in momenten waar zij zien dat het spel niet draait op het plein. Maar dan is net het moment waar ze de steun nodig hebben. Dus het is een grote oproep aan iedereen eigenlijk om tijdens moeilijke momenten of na een tegenslag, na een tegengoal, om dan net de keel echt helemaal open te zetten.
0: Oké, vooral dan. Wanneer het wat minder gaat, moeten we ons laten horen. Ja. Het versterkt natuurlijk, als supporter ken je wel dat gevoel, samen een lied zingen en samen je ploeg naar een overwinning brullen. Ja, dat zorgt wel voor een sterke band onderling tussen de supporters. Gaat het ook de band binnen een team, een spelersteam, gaan versterken?
2: Ja, absoluut. Hè. En ik ben ook overtuigd dat er zoiets is als emotionele besmetting. Dat is het gevoel en de energie die vanuit de tribunes gaat komen, gaat zich absoluut gaan overzetten ook naar het spelersteam. En ik vond het ook heel mooi bijvoorbeeld dat Amadou Onana zijn eigen lied voor het WK heeft gelanceerd een paar weken terug. En ik ben ook overtuigd dat dat een positief impact zal hebben op de eenheid binnen dat team. In zijn lied gaat hij ook elke speler individueel benoemen, vernoemen. En ik ben overtuigd dat dat ook voor verbondenheid zorgt binnen het team zelf. En ook een stuk erkenning uiteindelijk als je je eigen naam zo hoort.
0: Ja, ja, ja. De sfeer zit naar het schijnt goed onder de Rode Duivels. Maar het feit dat je samen dan nog je eigen lied kan zingen, dat zal inderdaad wel zijn werk doen op een of andere manier.
2: Daar ben ik echt wel van overtuigd, ja.
0: Ja. Hoe zit dat omgekeerd als spelers worden uitgejouwd of bijvoorbeeld vooral de liederen van de tegenpartij horen? Gaat dat dan ook zijn impact hebben?
2: Ja, ik denk dat dat ook wat te vergelijken is met bijvoorbeeld een hakka. In het begin van een wedstrijd ga je eigenlijk proberen indruk maken op de tegenpartij. En ik ben overtuigd dat supporters van de tegenpartij ook die liederen zullen beginnen scanderen in momenten waar zij zien dat onze Rode Duivels het misschien wat moeilijker hebben. Dus uiteraard heeft dat, je hoort dat wel. En vooral als het heel persoonlijk wordt, hè. Soms word je wel eens als speler uitgefloten elke keer dat je aan die bal komt. Maar ja, de kunst bestaat er dan in om die negatieve prikkels uiteindelijk te kunnen uitblokken. Hè? Want wat je aandacht geeft, dat groeit. Hè? En dat is iets waar wij als sportpsychologen toch echt wel ons best doen om topsporters te gaan trainen, om zulke zaken te gaan parkeren. Hè?
0: Ja, kan dat? Want als je natuurlijk enerzijds de oren gespitst houdt om te horen, zijn ze ons hier aan het aanmoedigen, maar je moet het dan ook weer onmiddellijk afzetten wanneer je voelt, oei nee, het is boegeroep. Kan je sporters daarin trainen?
2: Oh, ja, absoluut. Hè. Dat is heel de essentie van onze job, is om ervoor te zorgen dat in momenten waar het voor topsporters het belangrijkste is, om daar dan de druk en de afleidingen te kunnen negeren, om het zo te zeggen, en te gaan focussen op hun taak, op hun verantwoordelijkheden, op dat ogenblik zelf. En daar bestaan verschillende trucjes voor en wat voor de ene persoon werkt, werkt niet voor de andere sporter. Dus het is echt heel belangrijk om daar dan samen met de topsporter echt op zoek te gaan naar hoe blijf ik optimaal gefocust op mijn taak, mijn rol.
0: Werkt een lied eigenlijk het allerbeste of gaat een stevig applaus en gewoon wat woehoe roepen ook zijn ding doen?
2: Maar ik geloof wel dat liederen, en vooral als die dan synchroon gezongen worden, ja, dat die en op hetzelfde tempo, dat die nog voor zoveel meer kracht zorgen uiteindelijk. Want die synchroniciteit, die gaat die energie aanwakkeren, maar ook het gaat zoveel meer geluid maken uiteindelijk, hè. Dus ik zou altijd wel pleiten voor die
0: Een lied,
2: liederen.
0: ja.
2: Ja, absoluut.
0: In het basket kennen ze natuurlijk de Viking Clap, geïnitieerd door de spelers. En dan gaat het publiek al maar sneller meeklappen. Heeft dat evenveel impact als een lied?
2: Ja, ik denk dat dat ook bij het afsluiten, dat is oorspronkelijk geïntroduceerd met de Belgian Cats in België hier dan toch, bij het einde van een wedstrijd. En ik denk dat dat ook een vorm is van wederzijdse waardering. Want na een wedstrijd gaan de Belgian Cats dan bijvoorbeeld echt dat publiek gaan bedanken, uitdrukkelijk gaan bedanken. Dan voel je je als supporter ook echt wel betrokken en een deel van het succes. En ik geloof dat het dan ook alleen maar maakt dat wij altijd zijn blijven winnen in aantal supporters, omdat zij ook voelen dat de verbondenheid met dat team zo hoog is.
0: Het belang van de supporter en het geluid dat die zal maken, hebben we natuurlijk ervaren tijdens corona, hè, toen heel wat wedstrijden gespeeld moesten worden zonder supporters. Heeft u daar toen ook spelers over horen klagen over die situatie?
2: Wel, kijk, als wij naar Tokio zijn getrokken en eigenlijk in een lege zaal hebben moeten spelen, dan was dat toch iets anders dan als je een paar jaar later in Parijs in de zaal zit. En ik durf te stellen dat het voor de Belgian Cats onder andere echt een mooie algemene repetitie is geweest daar in Tokio. Maar ik ben er ook van overtuigd, als je laat kiezen tussen Parijs en Tokio, dat zij sowieso allemaal voor Parijs gaan kiezen. Mirakel van Rijssel.
0: Ja, ongetwijfeld. Hè. Prestaties, dat is duidelijk, die lever je het best voor een publiek. Hè. We moeten ons dus dit WK absoluut niet inhouden of het nu in ons dorpscafé of op het lokale dorpsplein is. Ze gaan ons misschien niet horen, de spelers. Ze zullen misschien wel voelen dat we als één man achter hen staan.
2: Sowieso. En ja, de ervaring leert mij ook dat de teams die dan in het buitenland zitten en dan horen dat er achter grote schermen naar de wedstrijden wordt gekeken, dat doet hen echt wel iets hoor. Dus we zullen onze steun zoveel als mogelijk laten merken van hieruit. Het kan alleen maar positief zijn.
0: Sportpsychologe Ellen Schoepen, heel erg bedankt.
2: U bedankt. Tot ziens.
1: Radio 1.

0: Mam met ongelooflijk. En weet je wat ook echt een perfect geschikt supporterslied zou zijn?
1: Radio 1.
0: Deze nieuwe van Marie Froisch, Como Oro. Het is er geen hoor. Klinkt gewoon als een perfect supporterslied. Voor Brazilië zou het dan gelden, hè, want daar komt...

0: Geef toe, het zou werken.
1: De wereld van Sophie.
0: Over supportersliederen hebben we deze voormiddag. Over het nut ervan, de kracht die ervan uitgaat en het effect dat zo'n voetbalanthem heeft op de 11 spelers op het veld. Onze Rode Duivels die mogen zich dit WK verheugen in een supporterslied dat speciaal voor hen is gemaakt door Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Maar zoals vandaag al wel eens vermeld werd, heeft elk EK en WK ook zijn alternatieve onofficiële voetballiederen. Onana maakte zijn eigen supporterslied en de voetbalpodcast Mit bijvoorbeeld, die lanceerde ook een eigen WK-lied, getiteld Wereldkampioen.

0: heeft alleszins een zeer aanstekelijk oelala wereldkampioen meegemaakt en gezongen door Joris Brijs, host van Mit, voetbalcommentator. En door de week is hij ook presentator bij Studio Brussel. En hij is zelf enorm gefascineerd door voetbalanthems en voetbalchants. Zeker als ze geënt zijn op bestaande popnummers. Want ja, er zijn heel veel bekende pop- en rocknummers die meegescandeerd worden in onze voetbalstadions, al dan niet met een aangepaste tekst. Joris Brijs weet als geen ander hoe die classics hun weg vonden naar de harten van de voetbalsupporters.
1: Het allergrootste voetbalanthem van de laatste jaren is denk ik Seven Nation Army van de White Stripes. En dat is begonnen in Brugge. Het is een Belgisch verhaal, want in 2003 gingen de supporters van Club Brugge richting Milaan voor een Champions League wedstrijd van Club Brugge. Ze zijn daar in een pub beginnen meezingen met Seven Nation Army van de White Stripes. De bekende ze werden daar gezongen. Dan heeft Club Brugge beslist om dat als goaltune te nemen. Dus bij elke goal werd het gespeeld in het stadion en meegezongen. En dan is het eigenlijk pas 3 jaar later, in februari 2006, gekanteld. Omdat toen AS Roma op bezoek kwam, de ploeg van de grote ster Francesco Totti toen. De Roma-supporters gingen terug naar Italië en hebben dan heel hun land besmet, want een paar maanden later wint Italië het WK in 2006... En werd het nummer omgedoopt in Italië tot de Po-Po-Po-song. Dus in Italië zingt iedereen Po-Po-Po-Po-Po-Po. En sinds 2008 is het bijna op elk groot toernooi EK en WK te horen als goaltune. Allemaal in Brugge begonnen. Nog een heel goed voorbeeld, Sweet Caroline van Neil Diamond. Kennen wij vooral in België van OH Leuven. Daar wordt het al jaar en dag gespeeld, ook bij goals aan Den Dreef. Where it began, I can't begin to know. Heel aanstekelijk ook. Het is echt een nummer dat je zelfs niet hoeft te kennen om het direct mee te kunnen zingen. En dat is denk ik het geheim van een goede chant, van een goede song. Het is eigenlijk een nummer dat gekaapt werd door de Engelsen de afgelopen jaren. In 2020, het EK van 2020 op Wembley in Londen. De Engelsen hebben daar ook de finale gehaald. En toen hebben ze beslist om eigenlijk na de wedstrijd niet meer het typische We're Coming Home of Football's Coming Home te spelen, maar plots dat nummer Sweet Caroline. En ze hebben dat ook gespeeld in de match tegen Duitsland, die Engeland won. Ja, gigantische rivaliteit tussen die twee. En zelfs de Duitsers zijn toen beginnen meezingen met dat lied. Dat is de meezinger van formaat. Het is misschien net iets te lief of zo, maar het werkt supergoed. Wie wel eens in het stadion van AA Gent geweest is, die kent zeker Zombie Nation, Kernkraft 400. Dat is een nummer dat bij AA Gent, bij de Buffalo's, ook al jaren gedraaid wordt. En dat is ontstaan eigenlijk. Zombie Nation, dat is een Duitse electro-duo. Die hebben dat eigenlijk ontdekt op een heel oud videogame. Een van de gasten van Zombie Nation heeft dan uiteindelijk Kernkraft 400 daarvan gemaakt. Uiteindelijk is dat een chant geworden en is er ook een chant-versie van geworden. Want iedereen kent nu de versie waarop de mensen al meezingen. En ze waren daar eigenlijk niet content mee. Ze vonden dat te veel hooliganisme uitstralen. Ze vonden dat te voetbal, te sporty. Dus ze hebben daar advocaten op gezet om dat nummer eigenlijk opnieuw te bannen en die chants eraf te halen. Uiteindelijk hebben ze zich erbij neergelegd en er nog goed aan verdiend ook, denk ik. Want het wordt bijna in elke sport, ook in Amerika, en dat is wel redelijk uniek, want de Amerikanen, ja, die hebben een heel andere sportcultuur en zeker qua chants. Maar zij hebben het ook omarmd. Dus ik denk dat de mannen van Zombie Nation daar zeker niet armer van geworden zijn. Supporters kiezen altijd hun eigen chant. En de ene zijn al wat uitbundiger dan de andere. Bijvoorbeeld AA Gent naast Zombie Nation. hebben zij ook de traditie om minuut 52 om Luc de Vos te eren Mia van Gorky te zingen.

past heel hard bij de identiteit van Gent. Luc de Vos was Gent-supporter, was in hart en nieren Gentenaar. Dus daarin ook weer mooi dat de popmuziek in het stadion komt door de link van de artiest ook vaak met de club. Het is vooral in de Engelse fancultuur dat ze heel vindingrijk zijn. Ze hebben natuurlijk die Britse humor al op zak. En ze gaan echt op zoek, vanaf dat er een nieuwe speler komt, om die een nummer te geven. En zo hebben al heel veel Rode Duivels een gepersonaliseerd nummer gekregen. Bijvoorbeeld Fans on Company bij Manchester City. Die kreeg Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Waar het dan werd, here's to you, Vincent Company. City loves you more than you will know. Dus daar zitten ook weer de O's in verpakt. Give It Up van Casey in the Sunshine Band werd toegepast op Simon Mignolet bij Liverpool. Simon Mignolet. Simon Mignolet. En Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Dat is misschien wel mijn favoriet. We hebben de fans van Everton bij de komst van Marouane Fellaini een nummer gemaakt. Marouane Fellaini, you're the love of my life, Marouane Fellaini. I'd let you shag my wife. En dan iedereen in koor. I want curly hair too. Wat natuurlijk staat op de krullen van Marouane Fellaini, die typerende krullenbol. Ze hebben toen ook bij Everton pruiken zitten uitdelen voor de supporters. Het meest unieke verhaal hangt misschien wel aan Freed From Desire van Gala. Kennen wij de laatste jaren ook als goaltune van de Rode Duivels. Maar het is eigenlijk in 2016 begonnen toen een supporter van Wigan Athletic in Engeland een ode bracht aan een van hun spitsen, Will Grigg, een Noord-Ier die best oké was qua spits, maar zeker geen wereldspits. Maar het nummer werd toegepast op hem en dan werd het Will Grigg's on fire, your defense is terrified, Will Grigg's on fire.

0: zo hebben de Noord-Ieren het nummer overgenomen. Dus Noord-Ierland deed mee aan het EK 2016 in Frankrijk. En ze zijn dat daar beginnen zingen voor Will Grigg, die trouwens 0 minuten gespeeld heeft op dat EK. Is niet in actie gekomen en toch zong heel het EK, ook van andere landen, iedereen zong het mee. Dus het WK werd overgenomen door een speler die 0 minuten op het veld stond. En daar werden heel veel mopjes rondgemaakt. In Noord-Ierland bijvoorbeeld was toen een heel populair mopje. Bellen naar de brandweer. De brandweer vroeg, what's on fire? En ze reageerden, Will Grigg's on fire. Ook weer die Britse humor die daar naar boven komt. De Noord-Ieren zijn daar dus mee begonnen. En dan is het uiteindelijk, net zoals Seven Nation Army van de White Stripes, uitgegroeid tot een anthem dat op de grote toernooien gespeeld werd. De Belgen hebben het dan ook binnengehaald als een van de goal tunes de voorbije jaren. Maar het ontstaat dan toch ook weer bij zo één klein verhaal van Will Grigg, die op dit moment misschien al lang gestopt is met voetballen, geen grote carrière gehad heeft, maar dat het aan hem vasthangt en niet aan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo of David Beckham, maakt het net zo mooi. Ook bij ons hebben we iets heel grappigs gedaan, ook bij A-agent toevallig weer. Daar speelt Davy Roef, doelman, die heel goed is in penalty pakken.
1: En wat een Davy Roef! Uitgerekend Davy Roef!
0: Dus vanaf dat hij een penalty pakt of nog eens een goede save doet, scanderen ze daar wel. De Roef is on fire. En het wordt ook zelfs in de journalistiek gebruikt om te duiden of hij in vorm is of niet.
2: Roef kan niet bij een hoekschop van Peters. Roef is niet meteen on fire.
0: Of Davy Roef dat zelf leuk vindt, dat weten we niet. Het mooie aan wat er gebeurt in voetbalstadions is dat voetbalsupporters gaan graven in muziekgeschiedenis en op zoek gaan naar goede melodieën. En dat is het mooie, dat die supporters dat eigenlijk in gang zetten, dat het nooit een commerciële zet is van een band of van een merk, maar dat het de supporters zelf zijn die het beginnen zingen in een stadion. Het begint soms heel klein in een Engels stadion waar 7000 man zit en wordt het 3 jaar later gespeeld op het WK bijvoorbeeld.
3: Joris Brijs over de classics die supporters classics werden. Een reportage was het van Vincent Bilo. Kan niet anders, hè? Dan het meest unieke supporterslied eruit te halen. Will Grigg's on Fire is dit.

0: zijn opgewarmd, zeker. Voor vanavond, om 9 uur, match tegen Egypte. Gala hoorde je.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.
2: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat blijkt uit bevindingen van de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte